0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam het door rondvliegend glas, ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is van zijn scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. Het moet klaar zijn met zorgfraudeurs als het aan Pro ligt. Zij komen met een initiatiefwet waarbij mensen die als ondernemer in de zorg willen beginnen worden doorgelicht, meldt de Telegraaf. Het OM schat dat er elk jaar 10 miljard aan zorggeld wordt verduisterd. Ook krijgen mensen vaak niet de beloofde zorg. Asielminister Van der Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. De stad vangt vanaf vandaag 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. En het nieuws dat paus Leo longkanker heeft komt hard aan bij sommige wereldleiders. Zo zegt de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio voor de paus te bidden. En ook de premier van Australië zegt dat zijn gebeden bij Leo zijn. Bij een operatie is een stuk van de long van de paus weggehaald. Er zat een kwaadaardige tumor op. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden.
0: GPR

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: anymore.
1: GPR Sportradio. Sportradio.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen of treinen. De treinen van de NS rijden wel, net als het OV in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Het wordt spannend of de stikstofplannen van het kabinet door de Tweede Kamer komen. Pro zegt eerder steun toe voor de plannen, maar dreigt die nu weer in te trekken, meldt de Telegraaf. Het kabinet wil de stikstofregels op sommige punten afzwakken tegen het zere been van Pro. In India zijn 13 kinderen omgekomen nadat een boot waar ze op zaten omsloeg. Het gebeurde op de rivier de Ganges. Er zaten 15 tot 20 mensen op de boot. Premier Modi spreekt zijn medeleven uit en heeft de families van de slachtoffers compensatie beloofd. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden gisteravond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zege tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden.
1: GPR

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: GPR.
1: Sportradio.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Op veel plekken in het land rijden vandaag geen of minder bussen. Het streekvervoer staakt. Ook regionale treinen hebben er last van. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken voor een betere cao. NS-treinen en het OV in de grote steden rijden vandaag wel normaal. Bij een explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Nieuw-West is iemand gewond geraakt, meldt het Parool. Waarschijnlijk kwam dat door rondvliegend glas. Ook is er veel schade aan het gebouw. Buurtbewoners zeggen dat het doelwit waarschijnlijk een buurman is. Bij hem is al eens een scooter in brand gestoken en een schietpartij geweest. In het Limburgse dorp Heidhuizen is gisteravond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. En een Franse politieagent is onder toezicht gesteld nadat er een tiener zwaar gewond raakte bij de scholierenprotesten in de stad Tours. Hij raakte 2 weken geleden een oog kwijt nadat er een rubberkogel in terecht kwam, afkomstig van een politiewapen. De agent mag dat wapen voorlopig niet meer bij zich dragen. Het is een rustige dag vandaag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden.
0: GPR Sport.

0: Dit is GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De operatie die paus Leo gisteren heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Op veel plekken rijden daarom geen of minder bussen en treinen. De treinen van NS rijden wel, net als het OV in Amsterdam en Den Haag. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. De vakbonden willen tot de kerst elke week een dag staken om hun zin te krijgen. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. Het is een rustige dag die plaatselijk met wat mist kan beginnen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Het wordt 16 tot 18 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Voorthuizen en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
5: Hey, goedemorgen. We gaan beginnen aan woensdag 14 oktober. We hebben volle bak vandaag. We hebben heel veel voetbal natuurlijk. We hebben Formule 1 en zometeen live tennis. Botik van de Zandschulp gaat spelen.

0: Zouden we eigenlijk elke ochtend moeten doen. Even halleluja zingen op het moment dat we onze ogen weer open doen. Want dan begint er weer een nieuwe dag. En toch is dat niet het gevoel wat je vaak hebt als je je ogen open doet. Hè? Dat halleluja gevoel. Dat komt pas later eigenlijk.
1: Ja, dat is eigenlijk voor mij altijd als wij hier zitten. Dan begin ik dat toch wat te krijgen.
0: Oké, nou fijn dat dat zo. Maar dan ben je al bijna 3 kwartier wakker. Dus,
1: jij hebt ook zo'n soort halo boven je hoofd.
0: Dus. Ja. Maar ik word altijd wakker met een halleluja. En dan, heerlijk. De dag begint. De wekker ging weer om 3 uur. Goedemorgen, welkom. Dit is GPR Sportradio. We hebben een leuk show vandaag, al zeg ik het zelf. Heel divers, met veel dingen erin. Natuurlijk voetbal, want we zitten midden in een Europese voetbalweek. Daar kunnen we niet aan voorbij gaan. Maar er was natuurlijk gisteren leuk Formule 1 nieuws. Daar komen we straks ook even op terug. En ja, en dat is nou eenmaal als men aan de andere kant van de wereld gaat sporten. Dan hebben we ook wel eens live sport, Cas. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, dat is heerlijk. Botik van de Zandschulp speelt in Shanghai tegen Rafael Godard. Dat is de nummer 13 van de wereld. En dat is heel knap, want die is pas 20 jaar. Dus het is echt wel een zware tegenstander. Een hele jonge tegenstander dus. Heel energiek. Ze hebben nog niet eerder tegen elkaar gespeeld.
0: Okay.
1: Ik ben wel benieuwd wat daaruit gaat komen. Van de Zandschulp, zijn vorige wedstrijd was natuurlijk tegen Arthur Fies. Dat was ook al heel knap dat hij die uitschakelde. Dat was de nummer 11 van de wereld. En Rafael Godard, zijn vorige wedstrijd, was tegen Jiří Lehečka. En dat is de nummer 16.
0: Oké. Nou ja, ze zijn allebei dus in een aardige vorm, zo blijkt.
1: Ja.
0: En aan elkaar gewaagd. Maar dat gaan we straks zien. Laten we hopen dat dit en ook van een wedstrijd wordt over 3 sets. Dan hebben we Nederland.
1: Ja, hebben we lekker lang om te kijken.
0: Lekker lang om te kijken. We gaan het straks hebben ook over de Eneco Tour. Want die is natuurlijk gisteren ook begonnen. En Lieke Nooijen heeft de proloog op haar naam geschreven. Ze was de Nederlands kampioen, is zij trouwens ook. De snelste in het Zuiderpark in Den Haag. Ik blijf dat zo zeggen. 3,1 kilometer lang parcours. Ze was 8 seconden sneller dan de nummer 2. Dat was Charlotte Kool. En ook de mannen hebben gesjeest, zeg maar, over dat proloogparcours. En daar was Jacob Sunderquist de snelste. En hij hield weer de Nederlander Tex Mauris van zijn eerste professionele overwinning af in strijd tegen de klok daar in Den Haag. We gaan straks natuurlijk over die Eneco Tour ook een beetje vooruitblikken, maar we gaan ook terugblikken op de proloog die daar mooi in het donker werd verreden. En dan doelman Peter Gulacsi van Villarreal, die is in de nacht van maandag op dinsdag slachtoffer geworden van een gewapende overval. Dat gebeurt ook steeds vaker, hè? Het incident vond plaats in zijn woning in Spanje. Hij was op dat moment thuis met zijn gezin. Het wordt ook steeds brutaler. Mensen drongen de woning binnen en ze hebben de doelman en zijn familie ook bedreigd. Ja, over de buiten en de exacte omstandigheden van de overval zijn verder nog geen details naar buiten gebracht door lokale autoriteiten of de club. Maar ja, het gaat heel vaak natuurlijk toch om juwelen. En om horloges, hè. Voetballers sparen horloges. En de Rolex-horloges zijn mega populair. Dus helaas. Goedemorgen, welkom.
2: GPR.
3: Sportradio.

0: Goedemorgen. Ja, het is woensdagochtend alweer. Hè. We zitten in het midden van de week. We zitten ook in het midden eigenlijk van onze Europese week. Morgen hebben we 4 Nederlandse ploegen maar liefst die actief zijn.
1: Hè? Ja, lekker.
0: Het is alleen maar leuk. Ja, het is alleen maar leuk. Dat betekent dat er heel veel interviews worden gedaan vandaag. Maar heel veel voorbeschouwingen ook zijn natuurlijk. En nou ja, vrijdag hebben we wat op terug te kijken. Laat dat duidelijk zijn. Maar alles ook te horen hier bij GPO Sportradio. In het livecenter. En vanavond natuurlijk de wedstrijd 6:15 al, hè?
1: Feyenoord-Como, ja.
0: Feyenoord-Como, dat is toch ook wel een bijzondere wedstrijd. Laten we eerst even kijken naar wat er al geweest is, voordat we zometeen naar het tennis gaan. Het zal je niet ontgaan zijn dat PSV een nederlaag heeft geleden in de Champions League. Op zoek bij Rasenballsport Leipzig. Het was 1-0 na 90 minuten. PSV met lege handen. Ja, weer een nieuwe tegenvaller natuurlijk. Na het gelijkspel, hè? Eerder al tegen Shakhtar Donetsk. Wat was de eerste reactie eigenlijk van Peter Bos na de wedstrijd?
2: Ja, teleurstelling. Ja, ik denk dat we over 90 minuten gezien denk ik een goede wedstrijd gespeeld hebben. Met de grootste fases voor ons goed. Een paar fases waarin we het moeilijk hadden. We ook grote kansen weggeven, dat moet je ook zeggen. Maar die hebben we zelf natuurlijk ook gehad. Met de grootste kans, de penalty. Ja, als je dan 1-0 verliest vanuit de corner zo, dan is dat teleurstellend.
0: Ja, het was een hensbal van Baku. Dat leverde uiteindelijk een penalty op voor PSV. Ja, en dat ging niet goed.
3: En PSV krijgt de penalty. En dat is even lekker. Perisic tegen Van der Voort. Oeh, niet uitgepakt. Gouden kans.
0: Ja.
3: Niet verzilverd.
0: En
3: PSV krijgt hem. Perisic mist hem.
0: Ja, en dat was overigens wel een mooie redding van de Voort. Want hij lag in de hoek en hij pakte hem nog met zijn voet in het midden. Ja, het was een. We moeten natuurlijk een beetje gekleurd zijn, maar het was wel een mooie redding. Het was nog een goede kans trouwens ook voor Sven Mijnans. Maar goed, wat was de overall analyse dan van Peter Bos natuurlijk? Wie was sterker? Want hij zei, ja, er had misschien wel meer in gezeten.
2: Ik vond ons echt voetballend de bovenliggende partij. Ik vond dat we goed onder hun druk uit konden voetballen. En dat hebben we het grootste gedeelte gedaan. Ik denk de eerste 30, 35 minuten was erg goed van onze kant. Daarna hadden we het moeilijk, tot vlak voor rust. Na rust hadden we het de eerste paar minuten ook even lastig. En daarna pakten we het weer op. En vond ik dat wij weer de wedstrijd bepaalden.
0: En toch kwam er een doelpunt. Ja, dat is dan toch helaas.
3: En Kruda die hem oppikt en ruimte vindt voor een schot. En die gaat erin. En dan moet Kovar uiteindelijk toch het hoofd buigen. En komt PSV in Leipzig op achterstand.
0: Ja, en die achterstand werd niet meer teniet gedaan. En zo verloor PSV dus met 1-0. En is de grote vraag, ja, volgende week staat Porto op het programma. Wat neemt Peter Bos mee uit deze wedstrijd?
2: Nou, dat we hebben laten zien dat we gewoon goed kunnen voetballen. En dat we ook in een moeilijke uitwedstrijd tegen een goede club hier, dat we daar in die uitwedstrijd, ja, vond ik toch de bovenliggende partij kunnen zijn. Dus dat geeft aan dat wij gewoon een goede ploeg hebben.
0: Ja, verderop horen we ook Sven Mijnans nog even over deze wedstrijd. En natuurlijk zijn er nog wat andere puntjes die belicht kunnen worden. Maar dit waren zo'n beetje de eerste reacties van de wedstrijd na afloop. Gedaan door Peter Bos voor de camera van Ziggo. Nou, dan de livesport, de tennis-update. Zijn ze begonnen?
1: Ja, zeker. Oh, zeker. Sterker nog, we zitten al in de tweede game.
0: Nee.
1: Botik van der Zandschulp die speelt in Shanghai op een ATP-toernooi. 1000-punten-toernooi, moet ik zeggen.
0: Weer een 1000 punten. Oh, dat is hetzelfde toernooi.
1: Het is hetzelfde toernooi. Ja, sorry. Het is een lang toernooi, hè?
0: Ja.
1: Die speelt tegen Rafael Godard. Dat is de nummer 13 van de wereld. En het staat momenteel 1-0 voor Godard. Maar Van der Zandschulp is nu aan zijn eigen game bezig. Dus het is ook niet raar dat hij eerst heeft verloren.
0: Nee.
1: En daar staat het nu 40-30 voor Van der Zandschulp. Dus we hopen dat hij die binnen kan trekken.
0: Lekker, ja.
1: Ja.
0: Nou ja, hij is tevreden over zijn eigen spel. Dat begon natuurlijk in de US Open al. Toen was het eigenlijk al oké. En hij zit in een... je merkt het niet aan zijn stemming, zeg maar. Maar hij zit in een lekkere flow. Dus nou ja, laten we hopen dat hij het goed doet. Hij moet alleen wel eventjes dit ter harte nemen. Het ging goed in Amerika. Hè? GPR Sport Radio presenteert nu David Bowie. En This Is Not America.

0: Bowie. This is not America op GPR Sport Radio. Champions League avond 1 is achter de rug. Kunnen we mooi eventjes de uitslagen doornemen. Dat was in dit geval volgens mij weinig Nederlandse bijdragers. Behalve dan bij PSV. 9 wedstrijden, 32 doelpunten. Dat is dan toch wel weer lekker. En wat verrassingen. Dat vind ik altijd leuk als er verrassingen zijn in een Champions League avond natuurlijk. Grootste verrassing was misschien toch wel in Milaan. Ja, daar ging Club Brugge even met de winst ervan door. 3-4. Grote man was Nicolo Tresoldi. Maakte 3 doelpunten. Romeo Vermant was de maker van de 4e treffer. Inter kwam nog wel terug, maar de stunt van Brugge was dus compleet. En eigenlijk ook in Noorwegen wel iets bijzonders. Want Bayern leek tegen Viking uit Stavanger aan een pijnlijke nederlaag te ontsnappen. Ze stonden met 2-0 achter, hè? Ja. Eigenlijk een soort van onderschatting moet dat dan toch zijn, hè?
1: Ja, heel vroeg in de wedstrijd ook al. Ja, het was ook echt niet best, die eerste helft. En in de tweede helft gingen ze er gelijk overheen. En dan denk je, oh, het zal wel voorbij zijn.
0: Ja.
1: En dan, ja, een domme rode kaart.
0: Het is echt, echt jammer. Ja, Olize, hè, kreeg een rode kaart. En ja. Het was eigenlijk 2 keer geel, toch?
1: Ja, ja, hij kreeg eerst inderdaad voor een veelbelovende aanval stoppen gewoon geel. En nou ja, dat was gewoon een slimme overtreding, dat is prima. En daarna gooit hij die bal, misschien bedoeld, misschien onbedoeld, weet ik niet, in het gezicht van een tegenstander. Ja, ja, en dan 2e geel, dat is gewoon heel dom.
0: Nou ja, dan dupeer je dus wel je ploeg. Duitsers stonden dus met 2-0 achter, draaiden de wedstrijd onder meer door 2 treffers van wie anders dan Harry Kane nog even om. Maar ja, na die rode kaart, zoals jij die net beschreef, sloeg Viking in de slotfase alsnog toe en werd het 3-3. Dat was in Londen een Nederlands succes. Daar dus wel een Nederlander die scoorde. Jurrien Timber namelijk. Maakte een doelpunt namens Arsenal in de wedstrijd tegen Lille. Dat was ook de 1-0. Daarna waren Eze en Xhaka nog trefzeker voor Arteta, die met 3-0 won. Zo'n mooi gezicht trouwens. Arteta kwam de afloop de spits van Lille tegen. Dat is Giroud. Die hebben 4 jaar samengespeeld bij Arsenal. En dat was mooi om te zien dat er dan toch nog iets van warmte bestaat in het voetbal. Barcelona kende een succesvolle avond. Catalanen kwamen op bezoek bij Galatasaray. Eerst op achterstand, maar wonnen uiteindelijk met 1-4. Wat zal het daar gespookt hebben trouwens. Jamal was belangrijk met 2 assists. En dan Manchester United. Hele vervelende avond in Madrid tegen Atletico. Atletico won met 2-0. En United eindigde met 10 man. Er was een rode kaart voor Lenny Yoroll. Ja, en dan vraag je je af, wat heeft Yoroll dan gedaan? En gelukkig heb jij nog lasogen en heb jij daarnaar gekeken.
1: Ja, eigenlijk niet zoveel, vind ik.
0: Nee, vertel wat hij doet dan.
1: Jonathan David die brak door. Nou, die kon 1-op-1 gaan met de keeper. Ja. En dan inderdaad was Yoto... Hoe heette die? Die houdt zijn hand een beetje op de schouder, maar echt niet onreglementair, vind ik. En nou ja, toen floot hij en kreeg hij rood.
0: Ja, omdat ze dan natuurlijk dachten van ja, dat is een, hoe heet dat? Een
1: doorgebroken speler.
0: Doorgebroken speler, ja. Niet alleen je ontneemt iemand een scoringskans. Ja. Dat is vaak het verhaal natuurlijk. Dus hij kreeg daar rood voor. Ja, nou ja, een treurige avond voor Manchester United. Waar dus uiteindelijk geen plek was voor de licht. Hè. Wel in de selectie, maar niet op het slot. Is ook geen reden voor geweest, natuurlijk. Nou, dan dit nog.
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Want we zitten midden in het live tennis in Shanghai, waar Botik van der Zand speelt. En
1: tegen Rafael Godard. En het staat 2-1 voor Rafael Godard. Maar ja, allebei nog eigen games gewonnen. Dus voorlopig nog niet zoveel aan de hand.
0: Nee, dus we gaan, als het zo blijft als nu, dan stevenen we af op de eerste tiebreak, zeg maar.
1: Dat zou wel leuk zijn.
0: Als ze allemaal hun eigen service behouden, dan zou dat kunnen. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. We komen straks nog even terug op het nieuws van de Formule 1 natuurlijk. Vanaf 2030 gaat er in Afrika gereisd worden. GPR Sportradio, Ella Langley. Just when I-

0: Al lang last?
1: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
0: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
1: Ik heb geen idee.
2: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
4: Lidl is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
9: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis.

0: De imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR. Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Op veel plekken in ons land rijdt de hele dag geen OV. Personeel in het streekvervoer heeft het werk neergelegd als onderdeel van een hele serie stakingen. Treinen van NS rijden wel, net als het OV in een paar grote steden. Paus Leo had longkanker. Hij is er gisteren aan geopereerd. Een deel van zijn rechterlong is weggehaald. Er zat een knobbeltje op. De paus moet zeker een week herstellen van de ingreep. En er is afluisterapparatuur gevonden in een kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het apparaat was in een vergaderzaal verstopt achter een televisie, gewikkeld in wc-papier. Een medewerker van OpenAI is opgepakt.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk 9 kilometer file met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug veroorzaken file op de A15 richting de Maasvlakte. De extra reistijd is daar 10 minuten.
1: GPR Sportradio.
4: The Sound of Sport.
1: Ronald van der Geer.
5: Stevige spits in een stevige voetbalweek. Het Europees voetbal domineert natuurlijk toch een beetje de programmering van GPR Sportradio. Feyenoord en tennis.

0: GPS Sportradio. Ik moet ineens ontzettend lachen. En dan denk je, waarom moet hij nou lachen? Nou, omdat sinds ik hier werk, snoep ik heel erg veel. En als nu zelfs de plaatjes bij GPS Sportradio nog over candy gaan. Ik heb nog nooit een werkgever meegemaakt waar zo vaak snoepjes op tafel lagen.
1: Nee.
0: Als hier. Als nou de liedjes ook nog over candy gaan.
1: Dan, we doen zo ons best.
0: Nou. Probeer er zo omheen te lopen, maar het lukt niet. Goedemorgen, het is 6:30. Welkom bij GPS Sportradio. Zometeen praten over Feyenoord. En dat doen we dan op, eigenlijk op een bijzondere manier. Gaan zo contact zoeken met Mark-Jan Flederis. Hij is op weg naar Nederland en hij is de strategisch directeur van Como, de tegenstander. Dus het is leuk om zometeen eventjes met hem te kletsen. Maar wat we ook heel belangrijk in huis hebben vandaag...
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
1: Een toernooi in Shanghai en niet zomaar één. Een 1000-punten-toernooi. En Van der Zandschulp die speelt daar gewoon tegen Godard.
0: Ja.
1: En wat mij eigenlijk opvalt, er staat nu 3-3 overigens.
0: Ja.
1: 30-15 voor Godard. Dus allebei weer eigen games gehouden de hele tijd. Maar al die games duren zo kort. Dat valt me heel erg op. Het is gewoon, ze winnen eigenlijk allebei vrij makkelijk hun boter met net.
0: Maar dan zitten daar ook heel veel aces bij.
1: Dat valt nog mee. Vooral wel wat foutjes na dan de eerste slag. De Godard begon de wedstrijd geloof ik in de eerste game wel met 2 aces. Heeft er nu 3. En Botek heeft er pas 1. Maar het is vooral de eerste service gaat dan wel in. En de terugslag is meestal niet zo goed. Dat is vaak.
0: Vooralsnog houdt het dus aardig elkaar in evenwicht. Het is natuurlijk altijd wel lekker. Degene die de eerste set pakt heeft toch altijd een soort mentaal voordeel. Hè? Dan kun je toch altijd even een beetje in die tweede set denken. Oké, het kan, maar het hoeft niet.
1: Ja, maar wat ik nu vooral zie is dat inderdaad... Botek gaat het wel heel lastig krijgen met hem breken. Want het lukt nog niet echt om... nu heeft hij weer de game verloren, 4-3. Met 40-15 stond hij dan achter. Dus ja, het is moeilijk om in zijn games echt terug te komen.
0: Het is ook weer, ik denk 12:00 in de middag daar ongeveer. Zonnig weer, is het weer warm?
1: Ik heb de temperatuur nog even niet voor me. Ik kan het heel even voor je kijken. Ik gok, het is daar meestal rond de 25 graden. Ja, het is nu 24 graden.
0: Ja, nou ja, goed. Maar in de volle zon is dat wel warm. En hij zal het niet makkelijk hebben. Maar leuk toernooi. En vooralsnog alle hoop op een 3-setter. Dus laten we hopen dat dat ook een 3-setter. Ja, nee, ik zei het goed. Ja.
1: Je zegt het ook altijd goed.
0: Ik zeg het bijna altijd goed. Ja, ik pak nog even wat snoep hier van de tafel. Goedemorgen. Dit is GPS Sportradio. The Hole of the Moon. What a voice.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio in een prachtige Europese voetbalweek. Besteden wij natuurlijk ruim aandacht aan al het Champions League voetbal wat er is. Zojuist al PSV natuurlijk eventjes geanalyseerd. Die nederlaag tegen Rasenballsport Leipzig. En nu vooruitkijken naar vanavond eigenlijk. Dan speelt Feyenoord om 7:15 in de eigen Kuip tegen Como. En het gaat natuurlijk heel veel over Fabregas, hè, de trainer van Como. Maar wist je dat er ook een Nederlands linkje is met Como? Want de strategisch directeur is Mark Flederis. Daarmee zeg ik volgens mij niks. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want dat ben jij toch, strategisch directeur van deze Italiaanse club?
1: Wel voor alleen de voetbalafdeling. Dus dan zou ik eerder zeggen directeur voetbalstrategie.
0: Ja.
1: Want ik ga niet over de commerciële strategie en dat soort onderdelen, zeg maar. Maar het klopt. Ik ben inmiddels zo'n 3,5 jaar alweer actief bij Como.
0: De tijd vliegt wat dat betreft. Want waar zijn jullie begonnen? Wat was het beginpunt van Como, zeg maar, toen jij binnenstapte? En ja, waar jij de strategie die jij moest uitrollen, zeg maar.
1: Ja, de eigenaar hadden de club overgenomen in 2019. Toen we in de serie, en ze zaten op dat moment in de serie D. Promoveerde eigenlijk een paar weken later al naar de serie C. En het moment dat ik instapte was 3,5 jaar geleden. Toen stonden we iets van nummer 13 in de serie B. Ben ik door onze president gevraagd om te helpen een strategie te ontwikkelen op voetbalgebied. Ja, hoe worden wij een stabiele middenmotor, zeg maar, stabiele speler in de serie A. Die af en toe mee kan doen om Europees voetbal. En daar hebben we toen een plan voor gemaakt. Nu spelen we ineens Champions League al, dus we moeten de plannen weer wat bijschaven, laat ik het zo zeggen.
0: Je loopt een beetje voor de muziek uit.
1: Ja, het gaat allemaal wat sneller dan gedacht. En dat is ook wel logisch, want ja, er is ook geen ander project in het voetbal, denk ik, die zo snel naar dit niveau zijn gegroeid.
0: Maar dat doe je wel op een speciale manier, hè? Jullie scouten op een speciale manier en kijken naar spelers die bij jullie passen natuurlijk, maar waar ook wel qua data alles bij klopt, toch?
1: We hebben een uitgebreid proces, zoals denk ik veel clubs dat hebben. Maar goed, wij doen het op onze manier. Grotendeels filteren we de markt op basis van data. Alleen we hebben ongeveer 7 stappen in ons scoutingsproces. Waarbij we eigenlijk bij elke stap, zeg maar, proberen een ondergrens neer te leggen. Dus we kijken eigenlijk meer naar waarom zouden we iemand niet halen. Haalt hij op een van de factoren niet de ondergrens, zeg maar, of het nou fitheid is, of data kwaliteit is, of tactische fit is, of gedrag is, mentaliteit is, zeg maar. Mm-hmm. Had hij op een van die factoren niet de benchmark, dan halen we hem niet. Dus het is niet per se dat we de speler met de beste data halen of de beste tactische fit. Maar het is meer dat we proberen spelers te halen die op alle onderdelen die wij belangrijk vinden, in ieder geval goed genoeg scoren. Ja. En dan gaat het, denken wij, vaker goed dan dat het misgaat. En dan gaat het nog steeds natuurlijk wel eens mis.
0: Ja, en dan ben jij als het ware, zeg maar, een beetje de hoofdinkoop, hè, van de keuken. Dan heb je de ingrediënten binnen. Maar dan heb je wel een geweldige kok ineens achter de pannen staan. Hè, die daar dus ook in gelooft, blijkbaar. En dat is dan Fabregas natuurlijk.
1: Ja, nee, dat zeg je mooi. Ja, Fabregas is een schot in de roos geweest. Het was op momenten dat we hem aannamen als hoofdcoach, was het enigszins een risico. Niet omdat we geen vertrouwen hadden in zijn kwaliteiten. Maar ja, hij was pas 3 maanden van het veld en had 3 maanden de onder 19 bij ons gedaan. Ja, dan weet je natuurlijk niet hoe iemand, zeg maar, reageert op meer druk. Werken met volwassen mannen. Media, et cetera. Nou wisten we natuurlijk wel qua zijn achtergrond als topvoetballer dat ja, dat dat waarschijnlijk wel goed zat. Mm. Maar goed, we hadden het als coach hadden het nog niet gezien. En ja, dat is een schot in de roos gebleken. Want ja, hij is wel, denk ik, een natuurtalent.
0: Ja, en wat ik knap vind is, en kijk, ik bedoel, hij boekt ontzettend veel succes, maar hij gelooft ook in jullie en wil onderdeel blijven, blijkbaar. Want hij had, denk ik, al lang weggekund en ergens anders trainer kunnen worden. Maar op een of andere manier is dit toch ook iets wat hem bevalt?
1: Ja, absoluut. En hij had zeker weggekund al. En dat zegt natuurlijk ook veel, dat hij blijft en dat hij gelooft in het project. En heeft hij ook gelijk in gekregen, want we hebben nu de Champions League gehad. En ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het vertrouwen wat hij krijgt bij ons. Het gevoel wat hij bij het project heeft. Hoe we met elkaar werken.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat ons voordeel is. We zijn een relatief kleine organisatie met korte lijnen. En kunnen snel beslissingen nemen. Ja, waarbij bij heel veel grote clubs dat allemaal wat ingewikkelder is.
0: Dan even naar de actualiteit. Feyenoord, hè? Ja, maakt je hart dan toch een klein sprongetje? Want het is natuurlijk een club die je goed kent.
1: Ja, nee, zeker. Dat is natuurlijk bijzonder om met Como in Nederland te spelen. Dat had ik 3,5 jaar geleden niet zomaar verwacht. Nee. Ja, misschien voor een oefenwedstrijd. Maar niet voor de Champions League. Dus dat is wel extra leuk. Ik heb zelf natuurlijk wel herinneringen als speler aan wedstrijden die ik in de Kuip heb gespeeld. Waaronder de kampioenswedstrijd voor Feyenoord in 2017.
0: Ja.
1: Het is bijzonder om dit mee te maken. En daarom reis ik ook graag af naar deze wedstrijd.
0: Het laatste vraag, want ik kan nog wel uren, want ik hou van dit soort dingen, maar ik kan zoveel aan je vragen. Maar jij zegt net in het begin ook van ja, we moeten het plannetje wel bijstellen, hè, want we lopen eigenlijk een beetje voor de muziek uit. Dat betekent ook dat je slachtoffer kan worden van je eigen succes. Hè. Daar moet je ook voor oppassen, want de lat ligt daarna ineens veel hoger.
1: Ja, nee, dat is absoluut zo. En dat is ook wel een gesprek wat we voeren met elkaar. En ik had deze week nog een meeting met de president. Daar ging het daar onder andere ook over. Dat ja, we proberen ook waakzaam te zijn daarvoor. Want ja, succes heeft, hoe zeggen ze dat, vele vaderen. En je moet wel oppassen dat niet iedereen succes naar zich toe gaat trekken en gaat vergeten wat nou belangrijk is en hoe we daar uiteindelijk zijn gekomen. Daar doen we in ieder geval ons best voor, maar we weten wel dat het op de loer ligt.
0: Leuk dat je even tijd nam, Mark, om met ons te praten. Ik wens je een mooi verblijf in Nederland en heel veel succes met Como. En ik weet je te vinden als we nog eens vragen over dit project
1: hebben.
0: Dank je wel.
1: Succes met de show.
0: Hoi, hoi.

0: Dit is de GPR Sportradio op de woensdag. We zitten echt in het midden van een super voetbalweek. Leuk was het om even met Mark-Jan Vlederis te praten. Strategisch voetbaldirecteur of director of voetbalstrategy. Zoiets was het volgens mij. Oh, ik moet je wel opzetten natuurlijk. Maar goed, vanavond dus in de Kuip. Als Como tegen Feyenoord speelt om 7:15. En dat is een van de wedstrijden natuurlijk ook in ons livecenter.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, vergeet je steeds.
1: Update.
0: Vergeet je steeds open te zetten, Cas. Want je zit nu natuurlijk in het livecenter om een hele andere plek.
2: Ja.
0: Om verslag te doen van die wedstrijd van Botik van de Zandschulp.
2: Ja, ik neem het niet persoonlijk hoor.
0: Nee.
2: Het is oké.
0: Je bent natuurlijk baas van de show. Dus ja, ik moet daar toch een beetje voorzichtig mee.
2: Inderdaad een tennis-update. Want Botik van de Zandschulp die speelt. En het staat daar momenteel 5-4 voor Godard, zijn tegenstander, Spanjaard. Ja. En wat dus nog steeds opvalt is ze houden allebei hun eigen games. Okay. Maar de games van de Zandschulp worden wel steeds moeizamer. Net een game die duurde bijna 9 minuten.
0: Okay.
2: En elke keer juice, dan weer niet. Nadeel, dan weer niet. En uiteindelijk won je hem gelukkig wel. Maar het wordt echt nog wel een zware partij.
0: Maar ja, hij is een jongen van 20 die dus al heel hoog staat. Dus je kunt best spreken van een supertalent natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, hij wordt ook vergeleken met Nadal en Alcaraz. Dat zijn natuurlijk zijn landgenoten ook.
0: Ja.
2: Nou, dat zegt denk ik al genoeg. Die namen zijn natuurlijk zo bekend in de tenniswereld. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja. Of hij dat gaat waarmaken, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar het is wel echt een supertalent. Dat
0: ja, nou goed, dat soort vergelijkingen zijn natuurlijk nooit gemaakt bij Botik van de Zandschulp. Dus dat is al het verschil.
2: Nee, dat klopt.
0: Die hebben ze nooit gezegd, nou, dat is toch wel een beetje de Nederlandse
2: Sinner. Misschien een optimistje.
0: De Nederlandse Federer, dat hebben ze niet gezegd. Maar goed, hij doet het goed. En hoe hij het doet, hoor je hier op GP.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Er wordt gestaakt in het streekvervoer. Wie de bus of een regionale trein wil pakken, moet eerst even checken of die wel gaat. De treinen van NS rijden wel. En in een paar grote steden is er ook weinig aan de hand. Na de mislukte cao-gesprekken willen de bonden voorlopig elke week één keer het streekvervoer platleggen. Op universiteiten wordt massaal gefraudeerd. 1 op de 5 masterscripties is geschreven met AI, heeft RTL uitgezocht. Onderwijsminister Letchert is boos en wil dat universiteiten ingrijpen. Studenten hebben er geen moeite mee, omdat iedereen het doet. En ze vinden het naïef als universiteiten denken dat het niet gebeurt. In Amerika is afluisterapparatuur ontdekt in een kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Een medewerker had het apparaat verstopt achter een televisie in een vergaderzaal, gewikkeld in wc-papier. Hij is opgepakt. Volgens OpenAI heeft de medewerker geen persoonsgegevens van klanten buitgemaakt. En we eten in ons land steeds minder vlees, zegt de Wageningen Universiteit. Vorig jaar aten Nederlanders gemiddeld 34 kilo per persoon. Dat is de laagste hoeveelheid sinds het wordt bijgehouden. Mensen eten vooral minder varkensvlees. Actieclub Wakker Dier is blij en noemt het goed nieuws voor de dieren en het klimaat. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoetewoude Rijndijk over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De werkzaamheden bij de Suurhofbrug op de A15 richting de Maasvlakte veroorzaken file. De vertraging vanaf de Thomassentunnel is nu een half uur. Al het verkeer wordt er via de vluchtstrook geleid. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Bij Plus score je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
7: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
8: Geeft ruimte. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
13: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
14: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
15: Hallo, U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
21: Festool. Al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
22: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
23: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
22: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
24: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
24: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
27: Goedemorgen, daar gaan we weer voor een vol uur sport met zometeen Mikkel Schouka over Feyenoord. Hij is AD-journalist. We hebben natuurlijk Botik van de Zandschulp live in Shanghai.

0: Je hebt de vrijheid, de freedom om naar ons te luisteren. En dat heb je vrijwillig gedaan, heerlijk. En als je in de auto zit, hou handen aan het stuur. Zorg dat je veilig rijdt en de radio staat al op de juiste zender. Dit is GPS Sportradio. Goedemorgen woensdag. 14 oktober is het vandaag. Het is een drukke voetbaldag. Terugkijken, vooruitkijken. We zitten in de Champions League. En er moeten natuurlijk nog de Conference League en de Europa League er aankomen. En we hebben ook nog live tennis. Even snel, PSV heeft gisteravond een zure nederlaag geleden in de Champions League. Eindhovense ploeg ging in Duitsland met 1-0 onderuit tegen Rasenballsport Leipzig. Ja, ze hadden op voorsprong kunnen komen, eigenlijk voor rust. Maar Perisic miste een strafschop. Doelman Matej Kovar was eigenlijk de uitblinker en hield alles tegen tot een kwartier voor tijd. Toen moest ook hij buigen. Uiteindelijk dus na een gelijkspel nu een nederlaag voor PSV. En Peter Bos zei er dit over.
1: Ja, teleurstelling. Ja, ik denk dat we over 90 minuten gezien denk ik een goede wedstrijd gespeeld hebben. Met de grootste fases voor ons goed. Een paar fases waarin we het moeilijk hadden. We ook grote kansen weggeven, dat moet je ook zeggen. Maar die hebben we zelf natuurlijk ook gehad. Met de grootste kans, de penalty. Ja, als je dan 1-0 verliest vanuit de corner zo, dan is dat teleurstellend.
0: En dan de Oranje Leeuwinnen. Die hebben zich overtuigend moet ik zeggen, geplaatst voor de finale van de play-offs. Voor het WK van 2027 in Brazilië. Hongarije werd verslagen in Tilburg met 3-0. Uit was Rome met 8-0 gewonnen. Nou ja, wel, was wel wat kritiek. Omdat er wat minder doelpunten vielen natuurlijk. Esmee Brugs daarover.
2: Ja, lastiger dan vrijdag. Maar we hebben wel veel kansen gecreëerd en de volgende keer dan hopen dat we meer goals kunnen maken daarvan. Uiteindelijk creëren we wel die kansen en als je ze dan maakt, misschien hebben ze dan minder geloof ook in de wedstrijd. En ze waren nu nog steeds even taai als op het begin. Dus dat kunnen wij beter doen, maar Hongarije heeft ook gewoon goed gevochten vandaag.
0: Ja, dat zei Esmee Brugs na afloop van de wedstrijd bij de NOS. En dan is Slovenië trouwens de tegenstander in de strijd om dat laatste WK-ticket dus. En Feyenoord speelt vanavond tegen Como en aanvoerder Valente verwacht dit.
3: Como is een team wat graag wat voetballen georganiseerd staat. En ja, wat in Italië bekend is, dat ze weinig tegengoals krijgen. Dus nee, daar moeten wij doorheen zien te voetballen.
0: Dat zei hij op de persconferentie. Wij praten straks met AD-journalist Mikos Gauka over deze wedstrijd.
4: GPR Sportradio. Tennis update.
0: Want we hebben ook live tennis. Botik van de Zandschulp speelt in Shanghai.
5: Zeker. En ik heb heel goed nieuws te vertellen. Want hij heeft zojuist de eerste set gewonnen.
0: Nou.
5: Met 7-6. Het was een tiebreak. Ja, mooi applaus hier vanuit de studio ook. Het was een tiebreak. En hij begon de tiebreak wel een beetje moeizaam. Maar pakte toen heel mooi terug. En ja, wat je zag op een gegeven moment 6-3. Stond hij voor. Dus hij had 3 setpunten. Die 6-3, dat was zo'n mooi punt. Die is echt even om terug te kijken. Dus mocht je, die zal zeker in de samenvatting gaan zitten.
0: Ja.
5: Na de wedstrijd moet je die even terugkijken. Dat was echt prachtig.
0: Nou, als Cas zegt dat het moet, dan moet het. Het is geen enkel mogelijk. Maar de eerste set is binnen in Shanghai. Ja. Even nog voor de mensen die meeschrijven. Zijn tegenstander is?
5: Rafael Godard.
0: Ja,
5: dat is een Spanjaard. 20 jaar nog maar. Dus echt piepjong.
0: En ze zitten een beetje in balans. En dan is het mooi dat je zo'n eerste set pakt. Zo meteen praten over Feyenoord Como.
4: GPR Sportradio.

0: Get Together van Madonna zou je kunnen vertalen naar hand in hand. En dan met hand in hand heb je weer een makkelijke link gelegd. Naar Feyenoord natuurlijk, dat vanavond om 7:15... hopelijk een prachtige Champions League-avond tegemoet treedt. In de eigen Kuip in elk geval speelt. Tegen Como, dat is een ploeg die als een komeet omhoog is geschoten. We hebben het net gehoord van Marc-Jan Vlederis. En die ineens Champions League gaat spelen. Mikkel Schouka is Feyenoord-watcher voor het AD. Mikkel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: Ja, Feyenoord hand in hand. Dat zijn ze extra nu, begrijp ik overal. Het is een familie aan het worden. Het is gezellig, het is mooi en het is gebeurd. En daar wilde ik eerst even heen. Met de wedstrijd tegen Barcelona. Daar is een soort ommekeer bewerkstelligd. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, zo voelen ze het zelf. Dus wie zijn wij om te zeggen dat het onzin is? Maar ja, ze hebben daar voor zichzelf twee dingen ontdekt, vinden zij. Ten eerste hebben ze aan de lijve ondervonden wat er moet gebeuren om topvoetbal te spelen. Los van de kwaliteit. Hè. Dus wat topspelers allemaal kunnen brengen aan intensiteit en extra meters, aan concentratie, noem alles maar op. Dus dat vinden ze een wijze les. En het tweede is dat zij dat zij daar hebben gemerkt dat ze ook tegen Barcelona hun eigen spel kunnen spelen zonder dat het resultaat opleverde en dat het spannend werd. Maar er waren fasen in de wedstrijd, vonden zij, dat ze best hun eigen voetbal konden spelen. En ze dachten dat tegen Barcelona kan. Waarom kan dat dan niet tegen andere ploegen? En in Nederland hebben ze daarna alle wedstrijden gewonnen, geen doelpunt meer tegen.
0: Ja,
1: nu komt er weer iets ander kaliber op bezoek. Dus dat maakt wel nieuwsgierig hoe ze dat nou gaan overleven, om het maar zo te noemen.
0: Maar het zorgt er dus wel voor een schep zelfvertrouwen die zich wel heeft uitbetaald. Want hoe je het ook went of keert, ze hebben ook bij Vlagen heel lekker gevoetbald natuurlijk in Nederland.
1: Dat klopt. En ze hadden toen al een beetje, het was een beetje irritatie, omdat ze in de afloop zelf zeiden van we hebben best wel gedaan wat we konden doen. Dat was niet zo slecht. En dat werd hier uitgelegd, dat vonden ze zelf ook een beetje overdreven. Was dat ze tevreden waren, dat ze trots waren, terwijl er een 5-1 nederlaag was geleden. Maar zij zeggen juist, joh, tegen Barcelona valt op dit moment door helemaal niemand in Europa iets voor elkaar te krijgen. En wij hebben daar gewoon laten zien wat we kunnen. En dat heeft ons inderdaad veel zelfvertrouwen opgeleverd. En je ziet bijvoorbeeld, Ferry was op dat moment toen hij daar speelde, dat was net weg, was het nog een spits waarvan mensen zeiden, nou, moeten we allemaal nog maar zien of dat goed genoeg is.
0: Ja, die viel over zijn eigen benen toen op dat moment nog.
1: Ja, dat klopt. En die maakte daar een goal, die werd afgekeurd, hè, om een paar centimeter door de VAR. Maar ja, die zei zelf ook van, joh, ik heb hem geïnterviewd daarna. Die zei, joh, als jij Barcelona ziet spelen, weet je dat het goed is. Hè? Iedereen die naar tv kijkt, of je nou verstand van voetbal hebt of niet, die ziet dat, maar ga maar eens tussen staan. Ja. Dan zie je pas echt hoe goed het is. Dus ja, wij zijn gewoon tevreden met wat we hebben kunnen doen. We spelen tegen de Europese kampioenen, jongens die wereldkampioen zijn geworden, topspelers allemaal. Dus dit heeft ons in ieder geval het gevoel gegeven dat we op de goede weg zijn. En dat hebben ze daarna in ieder geval in de competitie laten zien tegen ploegen natuurlijk die veel minder sterk zijn dan Barcelona.
0: Als ik Giovanni van Bronckhorst dan bekijk, dan zie je ook wel dat hij, denk ik, aan dat gevoel een grote bijdrage heeft. Hè? Hij is toch wel een beetje een people's manager, wat misschien Robin van Persie helemaal niet was. En dat is misschien ook weer 25% familiewaarde, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. Nou, wat je zegt is helemaal waar. Van Bronckhorst is natuurlijk bij uitstek iemand die geschikt is om met elftallen te werken en daar één van te maken. En hij heeft het ook over familie en hij heeft het over Harts Moussa, die bij de groep heeft gehouden, die bij de familie heeft gehouden. En dat zijn toch allemaal dingen die hem echt liggen. En Robin van Persie was van een ander slag natuurlijk. Hè. Die ging de strijd aan met spelers. Die ging laten zien wie de sterkste was. En dat is ook een strategie die je als trainer kunt hebben. Er zijn er genoeg trainers in de wereld die het zo doen. Maar Van Bronckhorst is meer van het harmoniemodel. En gisteren zei hij ook nog van, ja, wat met Harts Moussa gebeurt, dat los je in een familie op. En dat hebben we gedaan.
0: Yeah.
1: En die spelers vertellen ook allemaal dat ze zo graag naar het trainingsveld komen. En dan denk jij en ik natuurlijk, ja, waarom niet? Want je hebt toch prachtig werk.
0: Ja.
1: Maar het is niet zo vanzelfsprekend natuurlijk dat iedereen in een voetbalselectie het naar zijn zin heeft en graag komt. Dus natuurlijk altijd wel mensen die denken, nou, als die trainer maar weg was, of wat doe ik hier eigenlijk? Of ja, die trainingen zijn niet goed genoeg, of we spelen gewoon niet goed genoeg. Maar op dit moment is iedereen tevreden bij Feyenoord.
0: En dan komt Como. Wat heb jij voor indruk van Como als tegenstander? Want we kennen eigenlijk, zo eerlijk moeten we zijn, de trainer het allerbeste, hè? Met 6 Fabregas.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, die was eigenlijk van het profiel van Persie. Hè? Dus die was speler en snel trainer geworden, even een jeugdteam. En toen maar gelijk ingestapt. En dat is eigenlijk heel goed gegaan daar. En ja, zij hebben natuurlijk wel geld. Maar het is ook niet zo dat zij de allerbeste spelers van de wereld meteen maar halen. Ze hebben natuurlijk wel het voordeel dat ze op een geweldige plek voetballen. Waar heel veel mensen natuurlijk willen leven.
0: Ja.
1: En dus ook voetballers. En ja, zij zijn bezig met het boetseren van een heel goed team. Het is toch niet zo dat ze in Italië alles aan barrel spelen, hoor. Want ze staan volgens mij zevende. En dit weekend was het ook nog niet dat je denkt, het was 0-0 tegen AS Roma. Maar die hebben heel lang met 10 man gespeeld. Maar zij kiezen voor spelers voor de toekomst, hè. Dus Nico Pas zit bij het grote publiek misschien nog niet de grootste naam. Maar ja, in Argentinië wordt dat een beetje gezien als de man die Messi moet gaan opvolgen. Ja. Zonder dat het natuurlijk een Messi wordt. Maar ze hebben ook bijvoorbeeld de Acuña, een Frans international. En zo hebben ze meer van dat soort spelers die echt in de toekomst grote spelers moeten gaan worden. Baturina, een Kroaat. En Adai uit Nederland. Dus het zijn spelers waar vanavond mensen van zullen denken, nou, is dit nou zo'n geweldige ploeg? Totdat je ze aan het werk ziet, zo zou je het moeten zien. Ja.
0: Is iedereen aan boord bij Feyenoord? Is dat gisteren duidelijk geworden? Want ik heb ze eigenlijk vooral over families horen praten, maar niet over spelers.
1: Ja. Nee, Watanabe die was geblesseerd teruggekomen uit Japan. Licht geblesseerd, dus die hebben ze aan de kant gehouden tegen AZ. Maar die is vanavond weer beschikbaar. En verder hebben ze een hele rits langdurig geblesseerden. Ook eigenlijk nog uit het vorige seizoen. Dan heb je het over Jordan Bos en Small. Dat soort jongens, die zijn er nog niet. En Jacob Moder, Pools International.
0: Ja.
1: Die traint wel weer mee, maar is er vanavond nog niet bij. Maar die zou in de komende weken zou die zijn opwachting weer moeten kunnen maken.
0: Mikkel Schouka. Van het AD, dankjewel.
1: Ja.
0: En tot de volgende.
1: Hoi, hoi. Graag gedaan, hè.

0: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel?

0: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
3: Pas je eindelijk het perfecte...

0: tijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
1: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
3: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf 989 euro. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
5: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
10: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Wie normaal onderweg is in een streekbus of een regionale trein, moet er rekening mee houden dat hij vandaag niet rijdt. Na de vastgelopen cao-onderhandelingen wordt er gestaakt in het streekvervoer. Dat Amerika diesel gaat kopen van de Russen is niet oké. En die afspraken moeten van tafel, vindt premier Jette. De dieseldeal gaat in tegen de internationale sancties die gelden tegen Rusland. En onderwijsminister Letchert is boos op studenten die hun scriptie grotendeels door kunstmatige intelligentie laten schrijven en noemt het fraude. Volgens RTL gebeurt dat in 1 op de 5 gevallen. Een enkeling laat AI zelfs al het werk doen.
10: GPR Sportradio. Verkeer.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Brieden en de Suurhofbrug 6 met daar een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk 18 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum. Door een ongeluk tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 4 kilometer met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp een half uur vertraging en 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.
10: GPR Sportradio.
13: De Sound of Sport.

0: Veld van der Geer.
1: Goedemorgen, de Formule 1 strijkt neer in Afrika. Je hoort zometeen de reactie van Jan Lammers. En we hebben natuurlijk live tennis. Botik van der Zandschulp in Shanghai. GBA.

0: Naarmate je ouder wordt, wordt hij het ook steeds meer je motto. My body isn't ready. Dat voel ik nog wel eens zo, 's ochtends. Eventjes na drieën, dat ik denk, nou, het hoofd wil wel, maar nou het lichaam nog. Goedemorgen, dit is GPS Sport Radio. Het is 8:10. Zometeen nog even praten over het voetbal natuurlijk. PSV gisteren verloren, hè? 1-0 van Leipzig. Komen we zo even op terug. Maar eerst even Formule 1, want het wereldkampioenschap Formule 1... rijdt vanaf de beginjaren 2030 wedstrijden in Rwanda. Dat meldt tenminste de organisatie van de Formule 1. De Grand Prix van Afrika wordt dan 10 jaar lang in dat land gereden. En die wedstrijd wordt gehouden op een circuit dat nog gebouwd moet worden in Bugesera. En dat is weer zo'n 40 kilometer van de hoofdstad Kigali. En vlakbij het nieuwe vliegveld van diezelfde stad. Ze zijn enorm aan de weg gaan timmeren dus. Dat mogen duidelijk zijn. Laten we eerst eens eventjes kijken naar Jan Lammers. Die was gisteren in de uitzending van Twan van Peperstraten. En Twan vroeg hem uiteraard wat hij ervan vindt dat er weer een race in Afrika komt.
1: Nou ja, superleuk. En ook hebben we eigenlijk in Zuid-Afrika dan bij Johannesburg heb je Kialami. Hè, daar, daar is de race volgens mij iets van 23 keer geweest. Er is ook in een lang verleden ooit een keer in Marokko een Grand Prix geweest. Maar dit is dan de derde. Hè, dat is meer Oost-Afrika. Een beetje in het midden zelfs. Dus dat is heel bijzonder. Maar ja, Rwanda kennen wij natuurlijk al vanuit de sport, hè, voetballen en noem maar op. Die zijn heel sport-minded. Dus wat dat betreft zat het er al wel lang aan te komen. Nou, ik denk sowieso gewoon de footprint. Hè. Ik bedoel, als je het over een World Championship hebt en je hebt geen race in Afrika, ja, dan is dat toch niet het ultieme wereldkampioenschap. Dus het completeert, zeg maar, de kalender. Dat je echt kan zeggen, nou, hè, we zijn echt over de hele wereld. Dus dat is heel mooi. Maar ja, Dominicale hebben we natuurlijk wel leren kennen als iemand die super en vlijmscherp in de gaten zit waar de markt zit en waar die moet zijn. Dat is niet altijd even prettig, omdat je dan ziet dat sommige Grand Prix verdwijnen op plekken die wij wel leuk vinden. Maar ik zie wel een bredere footprint komen, wat het wereldkampioenschap onderbouwt.
0: En dat was Jan Lammers gisteren in het programma van Twan van Peperstraten, die er vanmiddag overigens ook weer is. Tussen 4 en 7, de oude coureur, sprak wat hij vertellen wat hij ervan vond. Dat er in Afrika dus weer een Formule 1 race komt.
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Botik van der Zandschulp speelt in Shanghai. En tot ieders verrassing, en zeker die van ons, Cas, pakte hij de eerste set. En nu de tweede set pakken en door in het toernooi. Was het maar zo eenvoudig, hè?
3: Zo makkelijk is het helaas niet. Hij is gebroken door Godard. Staat momenteel 3-2 voor de Spanjaard. En Godard die is ook aan het serveren, dus daarom is het een break. Maar wat wel opvallend is, is dat Godard, nou, die kreeg net al een waarschuwing voor zijn gedrag. En nu had hij weer een challenge aangevraagd, omdat Van der Zandschulp de bal 2 keer in 1 slag aan leek te raken.
0: Oh?
3: Maar bij tennis is het zo, als je hem 2 keer aanraakt en dat is in 1 vloeiende beweging, dan mag het. Maar hij was nogal gefrustreerd en de scheidsrechter die ging er niet in mee. Dus die zei, nee, het is gewoon reglementair.
0: Oké. Okay.
3: Dus er zit wel wat frustratie bij de Spanjaard. En nu bood ik Van der Zandschulp ook op een breekpunt. Dus hopen dat hij die kan pakken.
0: Nou, het leuke is vaak dat als spelers, en wij zijn natuurlijk zeer voor Botik, hè? Forza
3: ja,
0: Botik.
3: Zeker.
0: Dat we hopen dat de Spanjaard zichzelf dan een beetje uit de wedstrijd haalt en uit de flow waar hij in zat natuurlijk. Laten we hopen dat we dat zo meteen kunnen melden. In elk geval.
3: Ja, helaas nu weer juice, dus we gaan het nog zien.
0: Zo volgen we dat lekker hier vandaag bij GPR Sport Radio. Live tennis en natuurlijk terugblik op het voetbal. Want ook de Oranje Leeuwinnen wonnen gisteravond met 3-0. En ook daarover is het laatste woord nog.

0: Stay Gold en de Wallpaper hier op GPR Sportradio. Het is inmiddels alweer 8:12. Goedemorgen. Wat lekker dat je erbij bent op deze dag. We hebben veel te bespreken. We hebben live tennis, maar we kijken natuurlijk ook even terug op de Oranje Vrouwen. Want we kunnen wat dat betreft wel een hoofdstuk afsluiten. Ze hebben zich overtuigend geplaatst gisteren in Tilburg voor de finale van de playoffs voor het WK in Brazilië in 2027. Spanning zat er niet op, maar wel een hoge verwachting. Uit was er met 8-0 gewonnen van Hongarije. Dus Arjan Vöhrink en zijn dames, ja, die werden toch gisteren wel aangemoedigd om ook nu weer tot een soort doelpuntenfestijn te komen om Hongarije te degraderen tot kanonnenvoer. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Ze waren natuurlijk wel te sterk. Maar het werd maar 3-0. Ja, dan kan je natuurlijk ook wel zelfkritisch zijn. En dat was Esmee Brugge zo even over het aantal doelpunten dat ze maar konden scoren tegen Hongarije.
1: Ja, lastiger dan vrijdag. Maar we hebben wel veel kans gecreëerd en de volgende keer dan hopen dat we meer goals kunnen maken daarvan. Uiteindelijk creëren we wel die kansen en als je ze dan maakt, misschien hebben ze dan minder geloof ook in de wedstrijd. En ze waren nu nog steeds even taai als op het begin. Dus dat kunnen wij beter doen, maar Hongarije heeft ook gewoon goed gevochten vandaag.
0: Esmee Brugge, die genomineerd is voor de Ballon d'Or. Zij is aanvallende middenvelder van Barcelona. Ja, en dan na die 3-0 dus geplaatst voor de volgende ronde, de finale van de play-off. Daarin is Slovenië de tegenstander. En de vraag aan Arjan Vöhrink, de coach, tijdens de persconferentie was: moeten we Telraam weer meenemen?
2: Nou, ik weet niet of je al verdiept hebt in de selectie van Slovenië en in de spelers. Op het moment dat je naar hun team kijkt, dan zien we spelers die een betere competitie spelen. Die voor betere clubs spelen. Denk aan een Paris FC, denk aan een Liverpool, denk aan een Wolfsburg. Dus ik verwacht wel degelijk veel meer weerstand dan dat we over deze twee wedstrijden hebben gehad. Ik ga hem ook zeker niet indekken of zo. Ik zie ons over twee wedstrijden, vind ik ook daarin, dat we door moeten. En dat we gaan uiteraard voor de winst spelen. Maar Telraam wil zeggen dat het makkelijk gaat. En dat verwacht ik niet.
3: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Arjan Vöhrink was dat. En hij deed deze uitspraak tijdens de persconferentie na die wedstrijd dus. Telraampje meenemen naar het tennis ook, of niet?
4: Nou ja, er worden natuurlijk altijd wel veel punten gemaakt.
0: Daarom,
4: maar ik hoopte eigenlijk dat ik je goed nieuws kon brengen. Van de Zandschulp, die speelt tegen Godard. Hij won de eerste set. Dat was heel knap. Heel leuk ook. Met een tiebreak. En stond net 3-2 achter. Toen zei ik nog, hij heeft een break tegen.
0: Ja.
4: Toen bak hij terug. Dus dan dacht je, nou, lekker. Maar ja, de volgende game verloor hij weer zijn eigen game.
0: Zijn eigen service,
4: zijn eigen service. Door geen enkel punt te winnen. Dus dat met een dubbele fout ook. Dus ja, dat is echt zonde. Dus nu toch weer in het nadeel in deze set. Maar we blijven het volgen.
0: Uiteraard. En laten we hopen dat hij toch weer even opstaat. En hij heeft wel dat heerlijk gevoel natuurlijk van die eerste set. Hè? Je hebt zo'n set al in de pocket. En je kunt dan ook je weer richten op die allerlaatste.
4: Maar ja, tennis is wel zo'n sport waarbij je heel erg leeft van je laatste punt. Dus die prestatie die gaat altijd op en neer.
0: Ja, dat is het verschil tussen ons. Hè? Ik altijd positief. En jij realistisch. Hè?
4: Ja. Zoiets.
0: Dat is het. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Fijn dat wij een stukje met je mee mogen rijden. Ik geef je straks nog even een overzicht voor vanavond. Want er zijn weer een hoop Champions League wedstrijden met Nederlandse deelnemers. Je hoort het zometeen.

0: luistert naar GPR Sport Radio op de woensdag, waarin veel wedstrijden weer op het programma staan. Natuurlijk ook in de Champions League. We gaan het straks nog met Marc-Jan Vlederis, de strategisch voetbaldirecteur van Como, hebben over Como Feyenoord natuurlijk. Dat hebben we ook al gedaan met Mikkel Schouka. Feyenoord speelt om 7:15 in elk geval. Kun je hier beluisteren in het Live Center. Como is dus de tegenstander, maar er zijn nog meer wedstrijden vanavond. Bij Liverpool bijvoorbeeld zijn de ogen gericht. Virgil van Dijk natuurlijk, de aanvoerder. Middenvelder Ryan Gravenberg. Liverpool gaat op bezoek bij LASK in Oostenrijk. En daar heb je Lamar Bogarde bijvoorbeeld. En Mbuyamba als Nederlandse spelers. En dan Rome, een heel interessante ontmoeting daar tussen AS Roma en Real Madrid. Daar mag Daniel Malen nog gewoon spelen, hè, ondanks zijn rode kaart in de Serie A natuurlijk. En Denzel Dumfries staat natuurlijk aan de andere kant. Dus dit is, ja. Dit is wel een krakertje, hoor. Nathan Ake staat ook voor een krachtmeting. Hij speelt inmiddels bij Fenerbahce natuurlijk en gaat op bezoek bij Aston Villa. En wat dacht je van Manchester City, Paris Saint-Germain? Ja. Oh, hebben we nog meer nodig?
1: Ik hoop ook een doelpuntenfestijn.
0: Hebben we nog meer nodig?
1: Ja. Nee.
0: Nee. Daar spelen natuurlijk de absolute cracks.
1: En... Nou ja, wat extra slaap, denk ik, voor ons.
0: Ja, nou ja, goed. Ja. Zal ik het eerlijk vertellen of niet?
1: Vertel maar.
0: Ja, ik logeer ergens. Omdat ik natuurlijk nog op zoek ben naar een eigen huis. En daar hebben ze geen Tigo-abonnement.
1: Kan
0: het niet zien. Maar ik kan wel lekker luisteren. En dat doe ik dan ook naar GPR Sport Radio. Vanavond alle wedstrijden in de Champions League. Natuurlijk in het Live Center. Hier op GPR Sport Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Scripties op universiteiten worden steeds vaker door AI geschreven, blijkt uit onderzoek van RTL. In 1 op de 5 gevallen doet kunstmatige intelligentie een groot deel van het werk. Een enkeling laat AI zelfs al het werk doen. De minister noemt het fraude en eist dat universiteiten ingrijpen. Studenten zien het probleem niet. Er is een staking bij regionale vervoerders en sommige reizigers hebben zich erdoor laten verrassen. Ze staan vanochtend voor niks te wachten bij de bushalte. Vanwege het mislukte cao-overleg rijden er op veel plekken geen streekbussen en regionale treinen. De stadsbussen in Amsterdam en Den Haag rijden wel gewoon. In het noordoosten van India is een boot vol kinderen vergaan. Ze waren op weg naar een feest toen de boot omsloeg. Zeker 13 kinderen zijn omgekomen. Alle slachtoffers waren 15 jaar of jonger. Volgens een Indiase krant zijn er ook kinderen gered. Hoe het bootongeluk in India kon gebeuren is niet bekend. En de deal die Amerika heeft gesloten over het kopen van Russische diesel is niet oké, vindt premier Jetten. Hij wil dat de afspraken worden teruggedraaid. Ze gaan in tegen de sancties die gelden tegen de Russen. President Trump wil met de deal de brandstofprijzen in Amerika omlaag brengen. Er komen namelijk verkiezingen aan. Plaatselijk eerst nog wat mist, later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt voor de woensdag vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd met extra vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Den Hoorn 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is alleen de vluchtstrook open. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk een half uur vertraging. A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen Oegstgeest en Kaagdorp 5 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er worden een paar auto's geborgen, de linkerrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen langzaam rijden over 14 kilometer en de vertraging is 20 minuten.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
12: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
13: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
14: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
15: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
16: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
18: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
20: Goedemorgen, live tennis vanuit Shanghai hebben we zometeen. Botik van der Zandschulp speelt daar namelijk. En doet het eigenlijk best goed. En we kijken terug op PSV en de Oranje Leeuwinnen natuurlijk.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Woensdagochtend, drukspits. Ja, er zijn stakingen in het openbaar vervoer. Daar moet je een beetje rekening mee houden. Gelukkig staat de radio al op de goede zender. Want er is het nodig aan de hand natuurlijk. In Sportminute Nederland. Wat dacht je van de Eneco Tour die gisteren met een prachtige proloog is begonnen. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Over deze Ronde van Nederland. Want zo heet hij dan natuurlijk in de volksmond. We hebben gisteren een volle dag gehad. Een volle avond. Als het gaat om Champions League voetbal. En er waren nogal wat rode kaarten. En Cas is altijd de man die zich daar ontzettend mee bezighoudt. Laten we eerst kijken naar Olise. Of ja, Olise. Hoe je hem ook noemen wil. De man, de held van Bayern München. Kreeg rood in de wedstrijd tegen Viking. En zijn trainer, Kompany. Die is eigenlijk kritisch op zijn speler in dit geval. Die zegt, ja, dit is ontzettend dom dat hij dit heeft gedaan. Hij kreeg in 1 minuut 2 gele kaarten en stelt, dit is onacceptabel op dit niveau. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, volledig. Ja,
0: kijk, vertel even wat hij deed, want niet iedereen weet dat wel.
1: Nou, de eerste overtreding was eigenlijk gewoon een aanval eruit halen. Een veelbelovende aanval, en daar krijg je altijd geel voor. En is vaak ook niet een hele domme overtreding. Dus ik denk dat de uitlatingen van de Kompany niet daarover zullen gaan. Maar de tweede overtreding was dat hij een bal gooide richting het gezicht en ook tegen het gezicht van een tegenstander. En die raakte hem. En ja, toen dacht de scheids, ja hallo, dat doen we niet.
0: Nee.
1: Kreeg hij dus nog een keer geel en toen rood. Ja, dat is wel heel dom.
0: Lijkt wel alsof mensen dan een beetje in zichzelf gaan geloven. Hè? Een beetje te veel in zichzelf gaan geloven.
1: Ja,
0: ze denken
1: wel
0: dat ze boven de wet leven. Ja, dat is. Overigens is er door Lisandro Martinez uitgehaald, dacht ik, naar de leiding van de wedstrijd. Want ook Manchester United kreeg natuurlijk een rode kaart. Die kan je ook nog wel eventjes meenemen. Manchester verloor met 2-0 hè, van Atletico Madrid. Maar kreeg al heel snel voor Joro een rode kaart. Waarom was dat?
1: Ja, dat was in de tweede helft, de 74ste minuut. Jonathan David, die brak door.
0: Ja.
1: En Joro die hield hem heel kort. Eigenlijk schampte hij hem een beetje op zijn schouder. En David die pakte daar heel slim, liet zich eigenlijk gewoon vallen. En toen zei de VAR, dit is rood. En toen ging de scheidsrechter daar mee. Ja, ik zelf, als ik mijn mening mag delen, vind het een beetje te hard.
0: Ik heb net even zitten kijken, maar het was een beetje zwaar. Hè?
1: Ja, ja,
0: ja. En Lisandro Martinez heeft hard uitgehaald naar de clubleiding van Manchester United. Oud Ajaxiet natuurlijk, hè? Centrale verdediger. Hij heeft na afloop van de wedstrijd gezegd, ja, er is veel te weinig geïnvesteerd in nieuwe spelers. Ik mis ambitie binnen de directie. En met Carrick gaat het prima. Maar de technisch directeur is wat dat betreft niet capabel genoeg. Jason Wilcox. En het gaat natuurlijk niet goed hè, met Manchester United. Wacht nu al 5 wedstrijden op een overwinning. Dus deze Lisandro Martinez gooit wat dat betreft even de knuppel in het hoenderhok.
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Kijken hoe het gaat met de knuppel en het hoenderhok van Botik van der Zandschulp.
1: Nou, we zitten inmiddels in de derde set. En dat betekent dus dat hij de tweede set heeft verloren. Hij speelt tegen Godard, Spanjaard. En hij won dus de eerste set met 7-6 en een tiebreak. En de tweede set helaas met 6-4 verloren. En nu is hij de derde set begonnen. Maar heeft hij hem zojuist ook, is hij alweer gebroken? Heeft hij de eerste game alweer verloren? Dus het gaat even wat minder.
0: Nou, we moeten hopen op het rechten van de rug en het tonen van veerkracht bij Botik van der Zandschulp. We houden je hier uiteraard op de hoogte.
2: GPR Sportradio.

0: Dit is GPR Sportradio. Op 14 oktober, dus de tweede dag vandaag, van de Eneco Tour. Ja, dat is een naam die we natuurlijk nog wel van vroeger kenden, maar die eigenlijk helemaal van de kalender verdwenen was. De Ronde van Nederland. Eigenlijk een traditionele wielerronde die van de kalender is afgegaan, maar eigenlijk vorig jaar weer is teruggekomen onder een andere naam en nu gewoon weer de Eneco Tour heet. Sander Kleikers is de commentator bij Eurosport en dus ook van deze Eneco Tour. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is belangrijk, hè, dat dit weer terug is op de kalender.
1: Het is echt heel belangrijk, omdat dit ook een mooie wedstrijd is in eigen land. Daar hebben we nog niet zo heel erg veel van. Het is ook een wedstrijd waar ook jonge talenten zich voor het eerst weer kunnen meten met echte, vaak internationale top. En uiteindelijk is het ook wel zo, als je hier langs de kant kijkt en je ziet jonge fans kijken naar die grote wielrenners van nu. Ja, dat genereert hopelijk althans ook alweer interesse voor die wielersport. Hè. Uiteindelijk maakt dit soort evenementen ook de kampioenen van morgen. Letterlijk en figuurlijk.
0: Je hebt het over jonge talenten. Hoe zit dat even voor de mensen die dat niet weten met de bezetting? Zijn er toppers binnen de bezetting, zeg maar, van de Eneco Tour?
1: Zeer zeker, bij de mannen en de vrouwen is het een mooi deelnemersveld. Maar het is inderdaad een mooie combinatie van jonge talenten die echt een beetje langzaamaan tegen dat grote veld aan beginnen te schurken. Versus de gevestigde orde. Als je kijkt, bijvoorbeeld vandaag is een etappe voor sprinters. Je rijdt Tim Merlier of Dylan Groenewegen bijvoorbeeld. Maar dat is natuurlijk echt internationale top. Merlier misschien wel de beste sprinter van dit moment. En als je bij de vrouwen kijkt, is dat idem uiteindelijk. Charlotte Kohl is bijvoorbeeld etappewinnares in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen geweest. Maar die rijdt onder andere ook wel tegen nog wat onbekendere jonge talenten, ook uit Nederland bijvoorbeeld, die zich echt met zo'n Charlotte Kohl willen meten.
0: En gisteren was de proloog in de Hofstad in Den Haag met toch wel enig gevoel voor romantiek, hè? Want het zag er geweldig uit. Wat dat betreft, dat kunnen we wel, hè?
1: Ik vind dat echt heel erg mooi. Weet je, zo'n proloog 3 kilometer is al een spectaculair onderdeel. Hè? Daar zit heel veel venijn in. En we reden in het Zuiderpark met een ondergaande zon. Het was gelukkig werd het droog en mooi weer. En dan s'avonds met kunstlicht verlicht parcours is dat echt heel bijzonder. En we hebben een fantastische mannen- en vrouwenrace gezien. Die om en om reden. 30 vrouwen, dan weer 30 mannen, dan weer 30 vrouwen. En 30 mannen. Dus je maakt echt een integratie tussen het vrouwen- en het mannenwielrennen. En het was spektakel tot aan het eind. Bij de mannen was het verschil tussen de nummer 1, Söderqvist, en de nummer 2, slechts 1/100ste. Ja, dat voorzien je haast niet. En bij de vrouw was het verschil dan wel een stuk groter. Superknap hoe Lieke Nooijen eigenlijk het hele veld over die 3 kilometer over de knie kon leggen. Want zij won die proloog met maar liefst 8 seconden verschil. En denk je, wat is nou 8 tellen? Maar ja, als je maar 4 minuten aan het rijden bent, is 8 tellen heel erg veel ten opzichte van je concurrentie. Dus dat was echt spectaculair.
0: Maar korte nachtjes, want de vrouwenkoers begint vandaag om 10 uur alweer. Nou ja, de vrouwen waren denk ik niet met verzorging en eten en alles voor 12 uur, 1 uur in bed, toch?
1: Nee, maar dat is echt exceptioneel, hoor. Dit zie je toch niet zo heel erg vaak. Echt op absolute aderlating ook wel voor heel veel atleten. Want ze lagen laat in bed, moesten dus verplaatsen, hè, richting Gelderland. Je steekt toch even het land over. En dan hier om 9 uur is weer ploegenpresentatie zometeen. Om 10 uur vertrekken. Nu is het een relatief korte rit. 80 kilometer voor de vrouwen. Iets meer dan 120 voor de mannen. Maar je kunt je voorstellen, na dat hele korte nachtje zijn het kleine oogjes zometeen hier aan het vertrekken.
0: Ja, dus organisatorisch toch wel een dingetje, een uitdaging, hè? Dat vrouwen en mannen op dezelfde dag rijden.
1: Ja, het is echt super mooi en spectaculair. En ik vind het echt prachtig om te zien dat de Eneco Tour dat aandurft. Om ze op dezelfde parcours te laten rijden op dezelfde dag. En zeker bij zo'n proloog zoals gisteren haast om en om laten vertrekken. Maar het is wel echt een uitdaging. Je rijdt hier wel op mooie parcours. Dus ook vandaag rijden we bij de mannen 3 lussen en bij de vrouwen 2 lussen. Dat betekent dat het een veilig parcours is en dat er ook de overlast wat wordt beperkt. Daar houdt de Eneco Tour rekening mee. Ja, zeker. zeker ook overdag moet er natuurlijk wel gewoon het verkeer open blijven. Ja. Maar als je een vast parcours rijdt, kun je daar veel beter rekening mee houden. En dat maakt het ook voor sommige gemeenten aantrekkelijker om deel te nemen in, aan zo'n rondje. Maar logistiek, absoluut een operatie. Gisteravond tot laat Zuiderpark. Vanochtend alweer vroeg hier op de Veluwe in Ede.
0: Wordt er nog geklommen, Sander?
1: Ja, wordt ook nog geklommen deze week. Absoluut. We gaan morgen, donderdag, hebben we een tijdrit in Tilburg. Vrijdag klimmen in Zuid-Limburg met start en finish in Sittard-Geleen. Zaterdag gaan we dan naar de Vanberg in Drenthe. Dan mogen we toch ook tegenwoordig zeggen dat dat klimmen is. Hè, tegen de voormalige vuilnisbeeld op. Yeah. En zondag dan gaan we finishen. En dat is ook wel weer toch een licht glooiend parcours in en rond Arnhem. Dus het is een parcours voor tijdrijders, voor sprinters en voor de punchy klimmers die de heuveltjes goed aankunnen.
0: Laatste vraag is een van zakelijke aard. Eneco heeft zich nu weer voor 3 jaar verbonden, hè, aan dit evenement. Ja. Was vroeger natuurlijk ook de naamgever van deze ronde.
1: Ja.
0: Het is wel de bedoeling nu toch dat die voortaan op de kalender blijft, denk ik.
1: Ja, dat is echt de bedoeling, dat is echt de hoop. Ze hebben gezegd 3 tot 5 jaar. Dus ze proberen echt wel een beetje een minder lange termijn aan te houden. En dat is echt de hoop, want het is echt een mooi rondje. Ik vind de innovatie zit erin. Mannen en vrouwen samen op veilige parcours over rondjes, waardoor het ook commercieel aantrekkelijk is om bij te zijn. Je ziet ze heel vaak langskomen hier op dit parcours, mannen en vrouwen. Dus ja, laten we hopen dat deze weer een echte blijver is voor de lange termijn.
0: Sander Kijkers, de commentator van Eurosport, ook dus bij deze Eneco Tour. Dankjewel en tot de volgende.
1: Tot de volgende.
2: GPR Sportradio.

0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boxsprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
13: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
15: De grootste energieslurpers in huis?
16: Wat kost al die kleding nou echt?
15: Wat heb je nog aan zonnestroom?
17: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
18: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Dat zoek ik later wel uit.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot 400.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
2: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
4: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Buschauffeurs en machinisten zijn op sommige plekken toch aan het werk gegaan, ondanks de aangekondigde staking in het streekvervoer. Volgens Arriva rijden hun bussen en treinen in een groot deel van het land volgens de dienstregeling. Bij de Duitse politie zijn honderden tips binnengekomen over de vermissing van een Nederlander. Sydney uit het Noord-Hollandse Assendelft, meldt de site Crime Station. Hij verdween 10 jaar geleden en het kan zijn dat hij nu in Duitsland is. En in Split zijn 18 Ajax-supporters opgepakt, meldt AT5. Volgens Kroatische media hadden ze niks misdaan, maar dreigden er conflicten met fans van Hajduk Split. Ajax waarschuwde de eigen fans al voor de veiligheidsrisico's.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. De meeste zijn nog te vinden op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoofddorp 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen. De vertraging is daar 20 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een 1/2 uur vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Nieuwmansdorp 9 kilometer file met 1/2 uur vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en de afrit Heusden 8 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten.
4: GPR Sportradio.
7: The Sound of Sport.
4: Ronald van der Geer.
8: We praten zometeen, goedemorgen trouwens, met Marc-Jan Flederis. Hij is strategisch voetbaldirecteur bij Como, de tegenstander van Feyenoord vanavond in de Champions League.

0: CBS Sportradio op woensdagochtend. Het is 14 oktober. Het is zo'n dag die volledig in het teken staat van het voetbal. Je neemt afscheid van PSV, dat gisteren verloor met 1-0 van Leipzig. Wel een wedstrijd waar veel in zat, waar het alle kanten op kon, waar keepers konden uitblinken, waar PSV een penalty miste en uiteindelijk in de slotfase een doelpunt moest incasseren. Dit was de reactie van Peter Bos direct na afloop van de wedstrijd qua emotie.
1: Ja, teleurstelling. Ja, ik denk dat we over 90 minuten gezien denk ik een goede wedstrijd gespeeld hebben. Met de grootste fases voor ons goed. Een paar fases waarin we het moeilijk hadden. We ook grote kansen weggeven, dat moet je ook zeggen. Maar die hebben we zelf natuurlijk ook gehad. Met de grootste kans, de penalty. Ja, als je dan 1-0 verliest vanuit de corner zo, dan is dat teleurstellend.
0: Ja, Feyenoord is vanavond deelnemer in de Champions League. Tegen Como wordt er gespeeld. Om 7:15 is die wedstrijd. En die is natuurlijk live te horen hier in het Livecenter. Hier op GPR Sportradio. We hadden gisteravond ook de Oranje Lee winnen. Na de eerste wedstrijd in Hongarije. En de 8-0 overwinning zat er niet zo heel veel spanning op deze play-off. Toch waren de verwachtingen hoog. Doelpuntenfestijn, kanonnenvoer. Het waren termen die natuurlijk vooraf vielen. Die niet helemaal tot uiting kwamen. Maar Nederland won wel keurig in Tilburg met 3-0. 3 kopgoals trouwens. Dat was dan ook wel weer heel speciaal. Slovenië is straks in de finale van de play-offs de tegenstander van het Nederlands team. En als die tweestrijd gewonnen wordt, dan is het WK in Brazilië een feit. Even Esme Brugs gisteravond over, nou ja, toch misschien wel de tegenvallende stand van 3-0.
2: Ja, lastiger dan vrijdag. Maar we hebben wel veel kansen gecreëerd. En de volgende keer dan hopen dat we meer goals kunnen maken daarvan. Uiteindelijk creëren we wel die kansen. En als je ze dan maakt, misschien hebben ze dan minder geloof ook in de wedstrijd. En ze waren nu nog steeds even taai als op het begin. Dus dat kunnen wij beter doen. Maar Hongarije heeft ook gewoon goed gevochten vandaag.
0: En dan nog even Max Verstappen. Die maakt komend weekend zijn debuut in de GT World Challenge Europe. Hij neemt deel aan de seizoensfinale op het circuit van Portimão in Portugal. Hij komt in actie voor zijn eigen team. Dat is Verstappen Racing. En zijn deelname is mogelijk omdat twee vaste coureurs van het team, dat zijn Daniel Juncadella en Jules Gounon, verplichtingen hebben in andere raceklassen. En wordt voor Verstappen weer een nieuwe ervaring na zijn verplichtingen in de koningsklasse van de autosport. Ik ben benieuwd of daar dan ook weer zoveel media op afkomt. Zoals dat vorige keer was toen hij zo'n race reed. Weet je nog?
3: Ja, dat zal wel, tuurlijk.
0: Ja, dus dat is wel leuk voor het circuit, zeg maar.
4: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ja, ik denk ik stel het slechte nieuws een beetje uit. Want ik zie jou nou niet direct heel vrolijk kijken als je naar tennis kijkt. Botik van de Zandschulp is hoofdrolspeler vandaag.
3: Ja, hij speelt, of moet ik zeggen speelde tegen Godard. Want inmiddels is de wedstrijd afgelopen.
0: Nee,
3: en heeft helaas met 2-1 verloren in sets.
0: Ah.
3: Ja, tegen de jeugdige Godard. Die is nog maar 20 en toch al bijna in de top 10 van de wereld. Dat is ook wel heel knap. En misschien dat dan ook heeft meegespeeld. Want ja, de wedstrijd duurde 2,5 uur. En dan, Botik is zelf 31. Dus dat zou best meegespeeld kunnen hebben.
0: Maar die derde set heeft niet zo heel lang geduurd. Want het venijn heeft dan in die eerste twee gezeten.
3: Nee, klopt. Ja, die eerste twee gingen heel gelijk op. Nou, eerst natuurlijk een tiebreak. En die tweede 6-4. Dus dat is dan net één break. En die laatste, dat werd 6-2. Ja, dat was toch even wat minder. Het zat er niet meer in.
0: En daarmee zit zijn buitenseizoen erop. Hè? Dan gaat hij naar het indoorseizoen. En op die manier gaat hij het seizoen afmaken. Maar in elk geval wel met een, nou ja, toch een goed gevoel, denk ik. Wat is jouw indruk van hem in deze wedstrijd?
3: Nou, hij was echt ontzettend goed. En hij heeft ook echt wel wat goede punten gespeeld. Alleen ja, het werd op het einde gewoon minder. Dat is jammer. Maar ik denk wel veel om goed op terug te kijken.
0: En dat is Botik van de Zandschulp. Hier op GPR Sportradio. Wij volgen alles op de voet, zoals je dat weet. En ja, we hebben Mark Vlederis zometeen. Die was je misschien uit het oog verloren, maar die werkt tegenwoordig bij Como. Bepaalt hij de voetbalstrategie? Je hoort hem zometeen hier.

0: NPS Sportradio. Goedemorgen. Lekker dat je erbij bent. Het is 9:13. Wij hebben vanavond natuurlijk in het livecenter de wedstrijd tussen Feyenoord en Como, hè, in de Champions League. Die begint om 7:15. En als je Como zegt, dan denk je, Cesc Fabregas. Dat is de trainer van de nummer 7 op dit moment in de Italiaanse competitie. En dus de tegenstander van Feyenoord. Wat je niet weet is dat er een Nederlands linkje is met de ploeg. En dat is Marc-Jan Vlederes, oud-speler natuurlijk van diverse clubs. Onder meer Heracles Almelo, waar hij ook technisch directeur is geweest. Dat is hij vervolgens ook geweest bij FC Groningen. En toen hij daar verdween, is hij een beetje uit beeld geraakt. Maar weer terug gevonden, 3,5 jaar geleden al bij Como begonnen. Als strategisch voetbaldirecteur. En gaan we even met hem praten over het leven nu. Over hoe Como in elkaar zit. Want Marc-Jan, goedemorgen. Waar zijn jullie eigenlijk begonnen 3,5 jaar geleden?
1: Ja, de eigenaar hadden de club overgenomen in 2019. Toen we in de serie zaten op dat moment in de serie D. Promoveerde eigenlijk een paar weken later al naar de serie C. En het moment dat ik instapte was 3,5 jaar geleden. Toen stonden we iets van nummer 13 in de serie B. Ben ik door onze president gevraagd om te helpen een strategie te ontwikkelen op voetbalgebied. Ja, hoe worden wij een stabiele middenmotor, zeg maar, stabiele speler in de Serie A? Die af en toe mee kan doen om Europees voetbal. En daar hebben we toen een plan voor gemaakt. Nu spelen we ineens Champions League al. Dus we moeten de plannen weer wat bijschaven, laat ik het zo zeggen.
0: Je loopt een beetje voor de muziek uit.
1: Ja, het gaat allemaal wat sneller dan gedacht. Ja. En dat is ook wel logisch, want ja, er is ook geen ander project in het voetbal, denk ik, die zo snel naar dit niveau zijn gegroeid.
0: Maar dat doe je wel op een speciale manier, hè? Jullie scouten op een speciale manier en kijken naar spelers die bij jullie passen natuurlijk, maar waar ook wel qua data alles bij klopt, toch?
1: We hebben een uitgebreid proces, zoals denk ik veel clubs dat hebben. Maar goed, wij doen het op onze manier. Grotendeels filteren we de markt op basis van data. Alleen we hebben ongeveer 7 stappen in ons scoutingsproces. Waarbij we eigenlijk bij elke stap, zeg maar, proberen een ondergrens neer te leggen. Dus we kijken eigenlijk meer naar waarom zouden we iemand niet halen. Haalt hij op een van de factoren niet de ondergrens, zeg maar, of het nou fitheid is, of data kwaliteit is, of tactische fit is, of gedrag is, mentaliteit is, zeg maar. Mm-hmm. Had hij op een van die factoren niet de benchmark, dan halen we hem niet. Dus het is niet per se dat we de speler met de beste data halen of de beste tactische fit. Maar het is meer dat we proberen spelers te halen die op alle onderdelen die wij belangrijk vinden, in ieder geval goed genoeg scoren. Ja. En dan gaat het, denken wij, vaker goed dan dat het misgaat. En dan gaat het nog steeds natuurlijk wel eens mis.
0: Ja, en dan ben jij als het ware, zeg maar, een beetje de hoofdinkoop, hè, van de keuken. Dan heb je de ingrediënten binnen. Maar dan heb je wel een geweldige kok ineens achter de pannen staan. Hè, die daar dus ook in gelooft, blijkbaar. En dat is dan Fabregas natuurlijk.
1: Ja, nee, dat zeg je mooi. Ja, Fabregas is een schot in de roos geweest. Het was op het moment dat we hem aannamen als hoofdcoach, was het enigszins een risico. Niet omdat we geen vertrouwen hadden in zijn kwaliteiten. Maar ja, hij was pas 3 maanden van het veld en had 3 maanden de onder 19 bij ons gedaan. Ja, dan weet je natuurlijk niet hoe iemand, zeg maar, reageert op meer druk. Werken met volwassen mannen. Media, et cetera. Nou wisten we natuurlijk wel qua zijn achtergrond als topvoetballer dat waarschijnlijk wel goed zat. Mm. Maar goed, we hadden het als coach hadden het nog niet gezien. En dat is een schot in de roos gebleken. Want ja, hij is wel, denk ik, een natuurtalent.
0: Ja, en wat ik knap vind is, kijk, ik bedoel, hij boekt ontzettend veel succes. Maar hij gelooft ook in jullie en wil onderdeel blijven, blijkbaar. Want hij had, denk ik, al lang weggekund en ergens anders trainer kunnen worden. Maar op een of andere manier is dit toch ook iets wat hem bevalt?
1: Ja, absoluut. En Hij had zeker weggekund al. En dat zegt natuurlijk ook veel, dat hij blijft. En dat hij gelooft in het project. En heeft hij ook gelijk in gekregen. Want we hebben nu de Champions League gehad. En ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het vertrouwen wat hij krijgt bij ons. Het gevoel wat hij bij het project heeft. Hoe we met elkaar werken.
2: Ja.
1: En ja, ik denk dat ons voordeel is. We zijn een relatief kleine organisatie met korte lijnen. En kunnen snel beslissingen nemen. Ja, waarbij bij heel veel grote clubs dat allemaal wat ingewikkelder is.
0: Dan even naar de actualiteit. Feyenoord, hè? Ja, is dat, ja. Maakt je hart dan toch een klein sprongetje? Want het is natuurlijk een club die je goed kent.
1: Ja, nee, zeker. Dat is natuurlijk bijzonder om met Como in Nederland te spelen. Dat had ik 3,5 jaar geleden niet zomaar verwacht. Nee. Ja, misschien voor een oefenwedstrijd. Maar niet voor de Champions League. Dus dat is wel extra leuk. Ik heb zelf natuurlijk wel herinneringen als speler aan wedstrijden die ik in de Kuip heb gespeeld. Waaronder de kampioenswedstrijd voor Feyenoord in 2017.
2: Ja, ja.
1: Het is bijzonder om dit mee te maken. En daarom reis ik ook graag af naar deze wedstrijd.
0: Het laatste vraag, want ik kan nog wel uren, want ik hou van dit soort dingen, maar ik kan zoveel aan je vragen. Maar jij zegt net in het begin ook van ja, we moeten het plannetje wel bijstellen, hè, want we lopen eigenlijk een beetje voor de muziek uit. Dat betekent ook dat je slachtoffer kan worden van je eigen succes. Hè. Daar moet je ook voor oppassen, want de lat ligt daarna ineens veel hoger.
1: Ja, nee, dat is absoluut zo. En dat is ook wel een gesprek wat we voeren met elkaar. En ik had deze week nog een meeting met de president. Daar ging het daar onder andere ook over. Dat ja, we proberen ook waakzaam te zijn daarvoor. Want succes heeft, hoe zeggen ze dat, vele vaderen.
0: Ja,
1: En ja, je moet wel oppassen dat niet iedereen succes naar zich toe gaat trekken. En gaat vergeten wat nou belangrijk is en hoe we daar uiteindelijk zijn gekomen. Dus daar doen we in ieder geval ons best voor. Maar we weten wel dat het op de loer ligt.
0: Marc-Jo Flederis, dankjewel. In elk geval, hij is de strategisch directeur van Como. Vanavond de tegenstander van Feyenoord in de Champions League. Je hoort alles over hier op GPR Sportradio, uiteraard.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Reizigers merken niet overal evenveel van de staking in het streekvervoer. Arriva bijvoorbeeld zegt dat hun bussen en treinen in een groot deel van ons land rijden als normaal. De vakbonden staken vanwege de mislukte cao-onderhandelingen. Maar op sommige plekken zijn buschauffeurs en machinisten toch aan het werk gegaan. De politie van Split in Kroatië heeft 18 Ajax-supporters opgepakt. Ze zaten op een terras en hadden niks misdaan, maar volgens Kroatische media hadden ze wel messen bij zich. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. Hun fans staan bekend als erg gewelddadig. Ajax had daar al voor gewaarschuwd. Na een oproep is de Duitse politie overspoeld met tips over een Nederlander die al 10 jaar wordt vermist. Sidney uit Assendelft. Hij was 19 toen hij tijdens een reis door Frankrijk verdween. Het kan zijn dat hij nu in Duitsland is. Volgens de site Crime Station zijn er tientallen tips waar de politie wel wat mee kan. En een groot deel van Kiev zit zonder stroom. Rusland heeft opnieuw de energievoorzieningen aangevallen, ondanks het energiebestand dat president Trump zondag afkondigde. Oekraïne zegt zich aan de afspraken te houden, maar de Russen trekken zich er al 3 nachten niks van aan. Rusland bevestigt de aanval. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging zien we nog op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 5 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder is er net een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Druk is het nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
11: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
12: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
13: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
12: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Pas je eindelijk het

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
3: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuisin. Mooi wonen.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
11: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
12: Helaas, goedemorgen trouwens, is Botik van de Zandschulp uitgeschakeld. Dus geen live tennis meer, maar we praten wel over de eerste trainer in de Vriendenloterij Eredivisie die al voor de kerst sneuvelde, namelijk Henry van der Vecht.

CBS Sportradio. Met zometeen praten over de eerste trainer die ons ontvallen is. Ja, zo ergens niet, maar die ontslagen is voor de kerst. Het zat er een beetje aan te komen natuurlijk bij PEC Zwolle. Met Tijmen van Wissing praten we er zo meteen over. En we laten ook de technisch directeur Gerry Hamstra even aan het woord. Belangrijk laatste sportnieuws hier op GPS Sportradio is toch wel dat Botik van der Zandschulp, de tennisser, niet in is geslaagd kwartfinales van het Masters toernooi in Shanghai te bereiken. Hij moest in de vierde ronde zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Rafael Jodar. En hij won de eerste set nog via een tiebreak, maar zag zijn tegenstander daarna de wedstrijd naar zich toetrekken. Jodar was na drie sets te sterk en won met 6-7, 6-4 en 6-2. Het was voor Van der Zandschulp zijn eerste kwartfinale kans op een Masters toernooi. Is niet doorgegaan dus. Dan de Russische gymnastiekfederatie is woedend op Nederland. De reden is het weigeren van visa voor drie Russische topturnsters voor het aanstaande WK in Rotterdam. Onder de geweigerde atleten is de regerend wereldkampioene op de meerkamp Angelina Meliknova en ook Victoria Lustinova en Anna Kalmykova kregen geen toegang tot Nederland. En de Russische bond spreekt van discriminatie en is verbolgen over het feit dat hun atleten hierdoor niet kunnen deelnemen aan de titelstrijd die binnenkort dus in Nederland van start gaat. Het is op dit moment nog even onduidelijk wat nou precies de reden is van de weigering, maar daar komen we zo snel mogelijk op terug natuurlijk. En dan het wereldkampioenschap Formule 1 rijdt vanaf begin 2030 wedstrijden in Rwanda. Dat meldt de organisatie eigenlijk zelf. En dat is mooi, hè? De Grand Prix van Afrika wordt al 10 jaar lang. De Grand Prix van Afrika wordt 10 jaar lang dan in het land verreden. De wedstrijd moet worden gehouden op een circuit dat nog altijd gebouwd moet gaan worden. Dat circuit overigens dat is bij de hoofdstad Kigali en vlakbij het nieuwe vliegveld van dezelfde stad. Hoewel dat circuit komt op Bugusera, zoals dat zo mooi heet. Nou ja, goed. Ze komen dus terug daar in Afrika. Ze zijn eerder al in Marokko geweest. En ze waren eerder natuurlijk ook in Johannesburg. Zometeen praten we hier over PEC Zwolle. En de verdwenen trainer. Yeah. Peter Fox eerst even. En House on Zee op GPR Sportradio.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: GPS Sportradio op deze woensdagochtend. Gisteren was het dan zover. 13 oktober 2026. De dag dat de eerste trainer in de vriendenloterij Eredivisie de wacht werd aangezegd. Het was niet helemaal onverwacht. Het was de trainer van PEC Zwolle, Henry van der Vecht. En de technisch directeur daar is Gerry Hamstra. En die zei gisteren het volgende over het ontslag van zijn trainer. Het
2: belangrijkste is dat wij gekeken hebben naar de ontwikkeling van het team. En er zijn altijd een aantal criteria die je voor jezelf hebt waar een trainer aan moet voldoen. En een van een criterium is dat je ontwikkeling van team. En dat hebben we te weinig gezien in de laatste periode. En dan stel je de vraag van, heb je het vertrouwen of dat beter gaat worden? En daar moet je een inschatting maken. En daar is het antwoord negatief geweest. Dan komt Feyenoord voor ons wel redelijk uit het niets op dat moment. Ja. Hè? Dus waarin je denkt van, er was ook iedereen in shock. Dan kan je zeggen dat kan gebeuren. Nee, dat mag niet gebeuren. Maar alleen dan wil je wel een reactie tegen Groningen zien. En daar hebben we te weinig gezien. Dan kun je zeggen van ja, moet je het dan doen. Had ik nog steeds genoeg aanknopingspunten. Had ik nog genoeg tools. Een paar dagen vrij. Een trainingskamp die al gepland stond. En uiteindelijk nog een week hier. Waarin je ervan uitgaat dat we dat met z'n allen om kunnen draaien. En dus ga je inderdaad niet over één nacht ijs. Maar gaandeweg kwam er wel het gevoel van, hey, gaat dit nog lukken? En wat? Hoe kijk je er zelf naar? Hoe kijken wij daarnaar? Nou, en nogmaals, daar is het antwoord helaas negatief.
1: Dat was Gerry Hamstra, de technisch directeur van PEC Zwolle. Tijmen van Wissing van RTV Oost, volger ook van PEC Zwolle nu aan de lijn. Tijmen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, dan blijkt dus toch dat dit al veel langer speelde, hè? Dat de twijfels binnen de organisatie er al een tijdje waren.
3: Ja, eigenlijk vorig seizoen al. Deze zomer is er nog ingegrepen in de technische staf. Toen zijn er twee nieuwe assistenten gekomen. Michael van der Werf en Dennis van der Ree, die overkwam van Go Ahead Eagles. Want ze misten wel wat vorig jaar. En in het afgelopen seizoen was Zwolle weliswaar veilig na 32 wedstrijden al. Maar het was nou ook niet verheffend. Eigenlijk zijn de supporters in anderhalf jaar tijd nauwelijks verwend geweest met mooi aanvallend spel. Je zag niet duidelijk een hele signatuur van Zwolle die we de jaren daarvoor wel hebben gezien. Het was gewoon allemaal net niet met Henry van der Vecht, die als assistent trainer de kans kreeg om zich te bewijzen als hoofdtrainer. En onderaan de streep is het gewoon net te weinig geweest. Gerry Hamstra deed het wel met veel pijn, dat moet gezegd. Het is natuurlijk nooit leuk om iemand te ontslaan. Maar hij had zijn nek wel uitgestoken voor Henry van der Vecht, die toch ook in meerdere geledingen binnen de club PEC Zwolle vele functies heeft bekleed. Maar het hoofdtrainerschap is voorlopig zijn laatste functie en ik denk dat het daarbij blijft. Maar ja, het was gewoon net niet het gelukkige huwelijk.
1: Nee, want PEC Zwolle is een club die, kijk maar naar de Ron Jans-periode, een club met een randje, een levende club. En dat was de trainer niet. Ja, dat heeft niks met tactiek te maken, maar wel met beleving. En dat miste ik eigenlijk bij PEC Zwolle. Ben je het daar met me eens?
3: Ja, heel erg zelfs. Want dat ontbeerde ook wel in die complete technische staf. En ja, Henry van der Vecht was een analyticus, bleef altijd inhoudelijk. Toevallig stuurde hij me net nog een appje, want ik was best kritisch op hem. Ik vond hem een van de saaiste trainers. Ik vond hem ook inderdaad wel een trainer die niet het elftal wist te raken, waarvan je dacht, hey, daar komt nog even een tweede adem als we een achterstand hebben, zoals afgelopen zondag tegen Cambuur. Hij bleef altijd puur op de inhoud. En ja, je miste toch wel een bepaalde interactie ook met het publiek. En die heeft het publiek ook wel gemist. De kritiek was ook niet van de lucht de laatste tijd. Er was de afstraffing 7-0 tegen Feyenoord. Dat was echt een afslachting. Dat liet dus ook maar een beetje welgevallen. Zo was in ieder geval ook het beeld vanaf de tribunes. En Henry van der Vecht kon zichzelf natuurlijk ook niet veranderen. Het is de man die altijd zo heeft geopereerd. En ja, zo heeft hij ook zijn functie als hoofdtrainer bekleed. En ik vind het wel mooi dat hij dan bij zichzelf is gebleven, maar dat het gewoon niet voldoende is. En inderdaad, die beleving. En je ziet toch vaak wel een trainer die, je hoeft niet allemaal Danny Buijs of Diego Simeone te zijn, maar je ziet toch vaak wel dat het karakter van de training toch ook wel een beetje een blauwdruk is van het elftal. En dat zag je ook bij PEC Zwolle.
1: Ja, en dat de spelers het voor hem opnemen. Ik zag Ryan Thomas toch met prachtige woorden over zijn trainer. Hè. Wij staan op het veld. Ja, dat is eigenlijk altijd. Hè. Dat is om een beetje naar buiten toe de eenheid te bewaren. Maar daar leek de chemie toch ook wel weg.
3: Ja, en dat proefde hij gisteren toch ook wel een beetje. Maar ze wilden het ook weer niet hardop uitspreken. Want omdat ze gewoon ook geen... Aan Herrie van der Weg kan niemand een hekel aan hebben. En dat had ook niemand bij PEC Zwolle. Dus ze vinden het ook allemaal zo pijnlijk. Want het was toch die hele aardige assistent toch al die jaren geweest. Ja, inderdaad. En dat hadden de spelers toch ook nog wel op hun netvlies... die er al enkele jaren spelen. Dus ze zullen zeker niet gaan natrappen bij Herrie van der Weg. Maar je hoorde toch ook wel geluiden vanuit die spelersgroep... dat het misschien wel beter is dat er een ander voor de groep gaat staan. En ja. Die zoektocht is gestart.
1: Ja, maar dat was eigenlijk mijn laatste vraag. Wie gaat het worden? Ik hoor overal René Haken. Lijkt me een goede kandidaat, eerlijk gezegd.
3: Ja, die heeft die succesperiode meegemaakt onder Ron Jans. Toen was René Haken de assistent. Is daarna hoofdtrainer geweest bij Utrecht. Onder meer ook bij FC Twente. Go Eagles heeft hij natuurlijk geweldig gedaan. En de laatste jaren als assistent bij Manchester United en bij Feyenoord. Wil graag wel weer op eigen benen staan. Of die in Zwolle gaat stappen. Ja, in deze situatie, dat waag ik te betwijfelen. Maar ik heb hem de afgelopen periode, hij schoof nog een paar keer aan in ons programma, een aantal keren gesproken. Ja, het is ook niet iemand die stil kan zitten. Dus nee. Als deze kans zich voordoet, dan denk ik echt wel dat hij daar heel serieus over gaat nadenken. En ik denk dat hij daar ook goed zou passen, René Haken. Pas denk ik net iets beter aan deze kant van de IJssel van het land... dan dat hij in Rotterdam was. Want hij was daar niet heel erg gelukkig onder leiding van Robin van Persie. Dus ik heb ook wel het idee dat hij graag weer op eigen benen wil staan. En hij lijkt mij een goede kandidaat voor PEC Zwolle. Maar zo zijn er meer. In het verleden hebben ze ook achter Stijn aangezeten. Die is ook nog steeds vrij. Dus ja, zo zijn er meer
1: Alex
3: trainers
1: Pastoor.
3: Die... Alex Pastoor wordt ook genoemd, inderdaad. Ivan van Dinteren is speler geweest bij PEC Zwolle. Wil graag hoofdtrainer worden. Zal ook toch eventjes ter tafel komen, denk ik, op de burelen bij PEC Zwolle. Er zijn voldoende trainers. En zo geldt dat als voor veel trainers in het betaalde voetbal. Er is altijd wel weer een opvolger.
1: De Oosttribune en RTV Oosten zitten er bovenop. En met name Tijmen van Wissing. Dankjewel, Tijmen.
3: Graag gedaan.

zijn ze inmiddels wel achter, denk ik, wie Johnny is. GPS Sportradio, tot slot van dit half uur nog eventjes wat nieuws over Max Verstappen. Die gaat komend weekend namelijk zijn debuut maken in de GT World Challenge Europe. Hij neemt deel aan de finale van het seizoen. Dat is op het circuit van Portimão in Portugal. Hij komt in actie voor zijn eigen team, hè, Verstappen Racing. En dat is mogelijk omdat de twee vaste coureurs van het team, dat zijn Daniel Giuncadella en Jules Gounon, verplichtingen hebben in andere raceklasses. Het wordt voor Verstappen weer een nieuwe ervaring natuurlijk, naast zijn verplichtingen in de Formule 1, hè, de koningsklasse van de autosport. En Max Verstappen wordt trouwens ook genoemd in een biografie die voormalig Red Bull Racing teambaas Christian Horner gaat uitgeven. Een autobiografie over hem gaat er verschijnen. En daarin is hij, en dat is alvast een voorpublicatie, vol lof over Max Verstappen. Hij noemt hem een coureur die ervan geniet om zijn rivalen te intimideren. Mooie uitspraak.

0: veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel, want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade, 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.

0: cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes! Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!
0: Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
3: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
7: Ik heb hier de biefstuk Bali.
8: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
7: Geniet ervan.
6: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jaar...

0: ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Thuisbatterij,
3: einde salderingsregeling,
4: terugleverkosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
9: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was seksueel geweld in Nederlandse strafkampen aan de orde van de dag. Slachtoffers waren vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser, zegt instituut NIOT. De dreiging van cyberaanvallen is een van de grootste gevaren voor de wereldeconomie, zegt het Internationaal Monetair Fonds. Ook in ons land lopen we risico, zoals bijvoorbeeld nu bij het cyberincident bij Albert Heijn. En scholen passen hun roosters niet aan tijdens de stakingen in het streekvervoer. De lessen gaan gewoon door, maar er wordt wel rekening mee gehouden dat studenten niet kunnen komen. Voor toetsen moeten ze vaak wel gewoon naar school.
9: GPR Sportradio. Verkeer.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zien we nog de nasleep van een ongeluk. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen 11 kilometer file met daar 10 minuten vertraging.
9: GPR Sportradio.
12: De Sound of Sport.
9: Ronald van der Geer.
13: Goedemorgen, het is een drukke voetbalweek. En dus zometeen even wat Champions League aandacht. Kijken naar PSV, maar vooral ook vooruitkijken natuurlijk.

0: is een stuk gezelliger in de auto als je GPS Sportradio op hebt staan. Dus niet meer aan die radio zitten. Gewoon lekker je handen aan het stuur houden. En dat is stuurverwarming aan. Dan hou je ook een beetje warme handen. Hoewel, zo slecht is het niet qua weer. Het is volgens mij droog. En ik zie een zonnetje schijnen in Hilversum. Dus dat is een mooie herfstdag. In elk geval voor de boeg. Even terugkomen nog op PSV gisteren. PSV heeft natuurlijk 1-0 verloren van Leipzig. Dat mag duidelijk zijn. En volgende week speelt PSV tegen Porto. En wat neemt Peter Bos nou mee uit die wedstrijd tegen Rasenballsport Leipzig van gisteren?
1: Nou, dat we hebben laten zien dat we gewoon goed kunnen voetballen. En dat we ook in een moeilijke uitwedstrijd tegen een goede club hier, dat we daar in die uitwedstrijd, ja, vond ik toch de bovenliggende partij kunnen zijn. Dus dat geeft aan dat wij gewoon een goede ploeg ook hebben.
0: En dan naar Feyenoord. Feyenoord speelt vanavond om 6:15. Como is de tegenstander. Feyenoord heeft Luciano Valente met Italiaans bloed. Ja, die kan dan natuurlijk, is de aangewezen man ook, om te vertellen wat ze van Como kunnen verwachten.
2: Como is een team wat graag wat voetballen georganiseerd staat. En ja, wat in Italië bekend is, dat ze weinig tegengoals krijgen. Daar moeten wij doorheen zien te voetballen.
0: Luister, hè, vanavond om 6:15 sowieso alle wedstrijden. Maar om 6:15 is Feyenoord Como hier te horen op GPS Sportradio in het Live Center. We hebben ook Liverpool vanavond. De ogen gericht natuurlijk op Virgil van Dijk. Middenvelder Ryan Gravenberg bij het Oostenrijkse LASK. En daar spelen Xavier Mbuyamba en Lamar Bogarde. Dat zijn ook twee Nederlanders die daar in Oostenrijkse dienst zijn. Mooie ontmoeting ook in Rome tussen AS Roma en Real Madrid. Het zijn sowieso twee klassieke ploegen natuurlijk. Maar Donnie Malen neemt het op tegen Denzel Dumfries. En Nathan Ake speelde jarenlang in Engeland. Is inmiddels speler van Fenerbahçe in Turkije. Maar gaat met zijn Turks ploeg op bezoek bij Aston Villa. En we hebben Manchester City tegen Paris Saint-Germain. Ja, dat is toch, dat is een absolute kraker. 6:15 is Feyenoord Como en LASK Liverpool. En de andere wedstrijden ook nog om 9:00. Bodo Glimt tegen Dortmund, niet genoemd, maar zeker met Joey Veerman op het middenveld het kijken waard. Shakhtar Donetsk speelt tegen AEK Athene. En we hebben ook nog Slovan Bratislava tegen Stuttgart. Een mooi affiche en het is vanavond allemaal te beluisteren via GPR Sportradio in het Live Center. En dan zijn we er nog niet voor deze week, want we hebben nog een paar cupjes, hè?
3: Zeker, morgen hebben we natuurlijk de Europa League en de Conference League. En daar komen 4 Nederlandse ploegen in actie. Nou, dat is superleuk. Om 6:15 morgen hebben we AZ tegen Hapoel Beer Sheva. Israël natuurlijk, ja. Sorry. Moest even nadenken. En Ajax speelt tegen Hajduk Split. Dat is thuis. Allebei thuis. Dus dat is lekker ook, denk ik, voor beide clubs.
0: Ja.
3: Dan hebben we NEC om 9:00 tegen Levski Sofia uit Bulgarije. En om 9:00 ook FC Twente tegen FC Toen.
0: Toen en nu. Ja,
3: ja.
0: Komt uit Zwitserland, FC Toen. Is ooit Johan Neeskens nog trainer geweest. Dat hoor je ook morgen natuurlijk bij ons.
4: GPR Sportradio. Take me to

0: gaan een beetje de dag afronden. Jammer dat we geen leuk tennisnieuws hebben. Althans, nee. Nee, niet voor Botik van de Zandschulpkast, hè?
1: Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee, hij ligt helaas uit het toernooi. Tegen Rafael Godard speelde hij. En hij verloor uiteindelijk met 2-1 in sets. Dus dat is ja, toch wel jammer. Maar ja, wel alsnog goed spel laten zien. Dus kop omhoog.
0: Het is Como Feyenoord. Daar is veel over gegaan vandaag. We hebben Marc-Jan Vlederis gesproken. Hij is de strategisch directeur. En heeft geschetst hoe snel de ploeg omhoog is geschoten. En met een wondertrainer in Cesc Fabregas. En we hebben gehoord dat Feyenoord eigenlijk na de wedstrijd tegen Barcelona in de Champions League een schep zelfvertrouwen heeft binnengekregen. En sindsdien alle wedstrijden heeft gewonnen. Dat belooft veel voor de rest van deze dag. Om 7:15. Dan hebben we natuurlijk die wedstrijd integraal tussen Feyenoord en Como hier, Champions League op GPR Sportradio. En laat ik niet vergeten, Rick van Veldhuizen is er direct na het nieuws van 10:00 met koffie en classics. Ik lust wel een bakkie.
1: Heerlijk.
0: Ja, die van Rick zijn altijd net even wat lekkerder, vind je?
1: Ja, dat klopt wel.
0: Lekker koekje erbij.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. De schappen van Albert Heijn raken steeds leger door het cyberincident bij de supermarkt. Klanten grijpen vooral mis bij de afdeling groente en fruit. Intussen waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds voor een toenemende cyberdreiging zoals die bij Albert Heijn. Dat komt onder andere door de opmars van AI. Er is massaal seksueel geweld gebruikt tegen vrouwen die tijdens de bezetting een relatie hadden met een Duitser. Vlak na de oorlog werden ze in Nederlandse strafkampen door bewakers verkracht en aangerand, zegt instituut NIOT. Er zijn bijna 200 getuigenverklaringen van, maar daar is niks mee gedaan. In sommige delen van het land rijden ondanks de staking gewoon streekbussen en regionale treinen. Ongeveer de helft van de chauffeurs en machinisten wil gewoon werken. De zorg en het onderwijs gaan ook gewoon door, al houden sommige scholen er wel rekening mee dat leerlingen niet kunnen komen. Toetsen moeten vaak wel gemaakt worden. En Dokkum draagt een steentje bij aan nieuwe sociale huurwoningen in Harlingen. Volgens Omroep Friesland worden oude bakstenen namelijk hergebruikt om die huizen te kunnen bouwen. Daarom moet in Dokkum eerst voorzichtig gesloopt worden, maar dat kan niet met alle stenen. Ongeveer de helft van een huis kan maar worden hergebruikt. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond, als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits loopt op zijn eind. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 6 kilometer file. Met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A59 richting Baalwijk is daardoor dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zonzeel. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuis in, mooi wonen.
10: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
11: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
12: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
13: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp.
14: 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
16: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
17: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
18: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
23: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
24: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
25: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
26: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
27: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
28: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
29: Meer voor minder. Simpel.
30: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
31: Let op. Geld lenen kost geld.
32: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
33: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
34: Feyenoord krijgt vanavond Como in de Kuip op bezoek. De Rotterdammers maakten na de 5-1 in Barcelona 14 goals en kregen er geen 1 tegen. Maar Como won zijn eerste Champions League duel met 4-1 van Leipzig.

0: noemen we dit een heerlijk radioliedje. Picture of You, you're the Boyzone bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Nou, we hebben gisteravond allemaal kunnen kijken naar de wedstrijd van PSV tegen Red Bull Leipzig. En dat speelde zich af in Leipzig. En we dachten allemaal, nou ja, het gaat toch wel gebeuren. We kregen nog zelfs een penalty. Perisic verpruste deze. En ja hoor, op het einde gaat het dan toch weer mis. Vanavond is het de beurt aan Feyenoord. En dit wordt een bijzonder interessante wedstrijd. Feyenoord verloor zijn eerste Champions League duel met 5-1 afgetekend tegen Barcelona. Maar sindsdien gebeurde er iets. In de Eredivisie hebben ze 14 doelpunten gemaakt. Ze hebben geen enkel doelpunt tegen. En Feyenoord heeft dus een enorme serie neergezet. En trainer Giovanni van Bronckhorst spreekt nadrukkelijk over een flow. Een flow die je moet onderhouden.
1: Dat is die flow waar je het over had. Ja, de flow is niet wat blijft. De flow is, moet je onderhouden en daar moet je heel veel energie in stoppen. En daar ligt voor mij ook de focus op.
0: En Como, de tegenstander van Feyenoord vanavond, is natuurlijk geen leuk Italiaans sprookje meer. Ik bedoel, Como promoveerde pas 2 jaar geleden naar de Serie A. En nu speelt het al in de Champions League. En dat is wonderlijk, want aanvankelijk hebben ze bij Como gedacht, Oké, we blijven in de Serie A, we gaan niet degraderen. Maar nu dus al gewoon in de hoogste divisie in Europa. En in de eerste speelronde won Como meteen. Het was 4-1 tegen Red Bull Leipzig. Precies, de ploeg waar PSV gisteren van verloor, ja. Dus Como speelde afgelopen zondag 0-0 tegen AS Roma. Maar is onder trainer Fabregas uitgegroeid tot een ploeg die zelf de bal wil hebben en vanuit het positiespel wil gaan domineren. En Van Bronckhorst, trainer van Feyenoord, vergelijkt de manier van spelen zelfs enigszins met die van Barcelona. Is niet zo raar, want Fabregas heeft natuurlijk ook heel lang bij Barcelona gespeeld. En Como die wil voetbal het initiatief nemen en vanaf achteruit de combinaties dan gaan zoeken. Leuk is ook dat iedereen zijn plichtplegingen gaat doen. Zo was er gisteren een persbijeenkomst. En natuurlijk, Fabregas vindt ook wat van Feyenoord.
2: Het is een very technical team. With a very ambitious way of going forward, playing forward, being attacking, being dominant, you know, in a classic 4-3-3, like we've seen many times in Dutch teams, in Spanish teams. And as I said, especially what I like is the technical ability, the quality on their play, that they always try to play good football, that they're ambitious. And as I said, they have a clear identity. And I really like when I see teams that they have that. So fair play to the club, fair play to the coach, to the players, to the staff, because when I watch the games of the team, I enjoy.
0: Ja, lekker. En natuurlijk, vanuit Feyenoord hebben ze ook zitten kijken naar Como. En wat vindt Valente van Como?
3: Como is een team wat graag wat voetballen georganiseerd staat. En ja, wat in Italië bekend is, dat ze weinig tegengoals krijgen. Dus nee, daar moeten wij doorheen zien te voetballen.
0: Aanvoerder van Feyenoord, Luciano Valente, hoorde je bij Ziggo. En de laatste paar weken speelt Valente op papier linksbuiten. Maar in werkelijkheid heeft hij een meer vrijere rol aan de linkerkant van het veld bij Feyenoord. Tijdens de persconferentie legde Luciano gisteren zijn rol uit, totdat trainer Giovanni van Bronckhorst hem lachend onderbrak met de mededeling: Hey, niet te veel zeggen, niet te veel zeggen. Blijkbaar hoeft Como voor vanavond ook niet alles te weten van de trainer van Feyenoord. Nou, we gaan het meemaken. Laten we hopen dat ze de eer gaan hooghouden voor Nederland. Want na dat 1-0 verlies gisteren van PSV wordt er wel even tijd om iets moois te zien in de Champions League. Voor wat betreft Nederland dan. Vanavond begint de wedstrijd om 7:15 in de Kuip in Rotterdam. Feyenoord tegen Como. En natuurlijk volgen wij deze wedstrijd hier bij GPR Sportradio. Every

0: Babies, and every time I think of you. Bij GPR Sportradio voor de heerlijke meeschreeuwmuziek op de radio. Terwijl ondertussen de zon heel voorzichtig hier door studioraampje naar binnen probeert te glippen. Het belooft vandaag een mooie dag te gaan worden. We kijken even naar wat kort sportnieuws. Dan hebben we het over Botek van der Zandschulp. Die heeft vanochtend de kwartfinale van het Mastertoernooi in Shanghai net niet gehaald. Hij verloor van de 20-jarige Spanjaard Rafael Godard. Dat deed hij met 7-6, 4-6, 2-6. En dat is extra jammer, omdat Botek uitstekend is begonnen toen. De eerste set ging namelijk zonder breaks naar een tiebreak. Daar liep Van der Zandschulp weg en pakte hij de eerste set. Maar vanaf de tweede set kantelde de wedstrijd. Botek werd vroeg gebroken, kwam nog terug tot 3-3... maar leverde direct daarna weer opnieuw zijn opslag in. In de beslissende set gebeurde hetzelfde. Een vroege break tegen en vervolgens steeds meer fouten. Uiteindelijk maakte Van der Zandschulp 47 onnodige fouten. Maar toch was Shanghai bepaald geen slecht toernooi voor hem. Hij versloeg onderweg onder andere de Fransman Arthur Fils en haalde de laatste 16 van een Masters 1000. Maar kwartfinalist wordt hij dus niet. Godard is trouwens bepaald geen toevallige qualifier. De 20-jarige staat al 28 plaatsen boven Botek van de Zandschulp op de wereldranglijst en haalde dit jaar de kwartfinale van Roland Garros. Dan kijken we nog even naar de Oranje-winnen van gisteravond. Ze hebben nog één hoorde te nemen. Gisteravond dus ook 3 turn tegen Hongarije gewonnen met 3-0. En na de 0-8 in Boedapest worden dus 11-0 over 2 wedstrijden bekeken. Alle 3 de goals gisteren kwamen in de eerste helft en allemaal met het hoofd gemaakt. Esme Brugts maakte hem al na 8 minuten de 1-0. Linette Berestein kopte de tweede binnen. En Damaris Igorola die maakte vlak voor rust de derde. En dat was uit een corner. Ja goed, Esme Brugts, die had nog wel wat te vertellen over de 3-0 winst in Tilburg.
1: Ja, lastiger dan vrijdag. Maar we hebben wel veel kans gecreëerd en de volgende keer dan hopen dat we meer goals kunnen maken daarvan. Uiteindelijk creëren we wel die kansen en als je ze dan maakt, misschien hebben ze dan minder geloof ook in de wedstrijd. En ze waren nu nog steeds even taai als op het begin. Dus dat kunnen wij beter doen, maar Hongarije heeft ook gewoon goed gevochten vandaag.
0: Esme Brugts bij de NOS en even iets belangrijker nog dan Hongarije alleen. De laatste tegenstander richting het WK voor Oranje is nu dus ook bekend en dat is Slovenië geworden. Slovenië schakelde Turkije uit met 3-3 en 2-0 en staat 36e op de wereldranglijst. En Oranje staat 11e, dus moet te doen zijn. De beslissende play-offs die worden gespeeld tussen 26 november en 5 december. En coach Arjan Veurink, de bondscoach van de Nederlandse vrouwen, weet toch wel het nodige te vertellen over Slovenië?
2: Nou, ik weet niet of je al verdiept hebt in de selectie van Slovenië en in de spelers. Op het moment dat je naar hun team kijkt, dan zien we spelers die in betere competitie spelen. Die voor betere clubs spelen. Denk aan een Pri-FC, denk aan een Liverpool, denk aan een Wolfsburg. Dus ik verwacht wel degelijk veel meer weerstand dan dat we over deze wedstrijd hebben gehad. Ik ga hem ook zeker niet indekken of zo. Ik zie ons over 2 wedstrijden, vind ik ook daarin, dat we door moeten. En dan gaan we uiteraard voor de winst spelen. Maar telraam wil zeggen dat het makkelijk gaat. En dat verwacht ik niet.
0: Arjan Veurink met de winstwaarschuwing. Hij is de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. En hij heeft het over de komende tegenstander van de Oranje Meiden. En dat is Slovenië. En dat wordt geen gelopen race. Dan Club Brugge. Die heeft toch wel, denk ik, de meeste opmerkelijke uitslag van gisteravond weten te maken. Internationale tegen Club Brugge werd 3-4. En jawel, Club Brugge won dus gewoon in het San Siro. De grote man was Nicolo Tressoli. En dat is de 22-jarige Duitser die ook nog eens een keertje een hattrick maakte. Romeo Vermant die maakte in de slotfase met een vrije stift de vierde Belgische treffer. Inter deed nog 3 keer iets terug, maar ja, de stunt bleef wel staan. Brugge ging naar huis met de winst. En dat terwijl Club Brugge in de afgelopen jaren toch al aardig wat Europese verrassingen had geproduceerd. Dus ze waren gewaarschuwd. En dan nog even het verhaal van Manchester United. Dat zit nog dieper in de problemen. Atletico Madrid won gisteren met 2-0 van Manchester United. En United begon werkelijk dramatisch. Na 49 seconden stond het al 1-0 via Pablo Barrios. Later kreeg Leny Yoro rood en Ademola Lookman maakte 10 minuten voor tijd nog eens een keertje de 2-0. Matthijs de Ligt zat na bijna 11 maanden blessureleed weer bij de selectie, maar bleef de hele wedstrijd wel gewoon op die bank zitten. United heeft onder Michael Carrick inmiddels 5 wedstrijden op rij niet gewonnen. Ja, dan voel je al bijna nattigheid aankomen. Maar goed, daar worden we ongetwijfeld over geïnformeerd. En als we geïnformeerd worden, dan hoor je dat hier bij GPR Sport Radio. Ja.

0: Bill Medley en Jennifer Warnes en I've Had The Time Of My Life bij GPS Sportradio. Nou ja, onder het motto pijn is fijn, dan maar even dit verhaal. PSV heeft gisteren een wedstrijd verloren waarvan de trainer Peter Bos na afloop heel goed kon volhouden dat zijn ploeg meer had verdiend. Maar ja, de harde Champions League realiteit is Red Bull Leipzig tegen PSV 1-0. En het zure zat in vrijwel ieder belangrijk moment van deze wedstrijd. PSV kreeg na 18 minuten via de VAR een strafschop toen Baku hands had gemaakt. Ivan Perisic die ging achter de bal staan. De ervaren Kroaat schoot hard door het midden. Maar de Leipzig-doelman Maarten van der Voort die bleef met zijn voet achter en stopte daarmee de bal. Weg enorme kans op de 0-1. En daarna kreeg PSV opnieuw mogelijkheden. Sven Mijnans die kreeg in de tweede helft misschien wel de grootste uit een redelijk open spelmoment. Ruben van Bommel legde de bal voor en Mijnans kon vrij uithalen. Maar ja, plaatste hem ernaast. Ja, en dan scoor je weer niet. PSV bleef lang in de wedstrijd dankzij doelman Kovar, die meerdere keren uitstekend heeft gered voor de Eindhovenaren. En dan krijg je precies wat je op dit niveau zo vaak ziet. Een kwartier voor tijd probeerde Gruda het van afstand op Kovar. En ja, hij schoot uitgerekend op de rug van Ivan Perisic, die daarmee het schot veranderde en liet Kovar daarmee kansloos. Dus Perisic mist de penalty, zoals mijn oma vroeger zei, en is later ongelukkig betrokken bij het enige doelpunt van de avond. PSV dacht in de slotfase nog even gelijk te maken via Obispo, maar diens kopdoel werd afgekeurd vanwege buitenspel. Ja. En dan moet uiteindelijk Peter Bos als trainer toch even zijn licht laten schijnen over de wedstrijd.
1: Ja, teleurstelling. Ja, ik denk dat we over 90 minuten gezien denk ik een goede wedstrijd gespeeld hebben. Met de grootste fases voor ons goed. Een paar fases waarin we het moeilijk hadden. We ook grote kansen weggeven, dat moet je ook zeggen. Maar die hebben we zelf natuurlijk ook gehad. Met de grootste kans, de penalty. Ja, als je dan 1-0 verliest vanuit de corner zo, dan is dat teleurstellend.
0: Trainer van PSV, Peter Bos, in zijn eerste reactie na de wedstrijd. En dan kun je wel de bovenliggende partij zijn. Maar ja, goed, uiteindelijk krijg je niet wat je verdient en sta je dus nog maar met 1 punt. Eerst was het 1-1 tegen Shakhtar Donetsk uit de Oekraïne. Een gelijkspelletje, dus 1 punt. Nu 1-0 verlies bij Leipzig. Ja, 0 punten. En volgende week wacht alweer een lastige uitwedstrijd bij FC Porto. Het FC Porto van Francesco Farioli, die voorheen ook Ajax gedaan heeft. En nog een opvallend contrast. PSV onder 19 won eerder op de dag in de Youth League bij dezelfde club. Maar dan met 1-6. Dus dat was lekker. Liam van Nistelrooy, de 18-jarige zoon van Ruud, kwam als invaller binnen en scoorde toen meteen 2 keer. Dus wat dat betreft zijn er ook nogal vooruitzichten waar je ook op kunt gaan wachten. Maar de kleine van Nistelrooy doet het nog niet in het eerste van PSV. Dat is duidelijk.
2: De Spraakmaker.
0: Spraakmaker van dit uur. PSV speelt in Europa geregeld goed, maar de resultaten blijven achter. Moet Peter Bos koste wat het kost aan zijn aanvallende lijn van voetballen blijven vasthouden? Of moet PSV in de Champions League zakelijker leren spelen? Dus meer volwassen. Hoe kijk jij er tegenaan? Laat eens even weten via de app van GPR Sportradio. Doe nog even een kleine motivatie erbij. Dus niet alleen eens of oneens, maar gewoon even een motivatie. Dan ben ik heel erg benieuwd wat

0: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
1: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Moviepark Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via Moviepark.nl.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
8: Salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
7: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
8: GPR Sportradio. Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar files door ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op, vanuit Apeldoorn, de rijdt het langzaam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. De vertraging is daar 10 minuten. De A16 van Rotterdam naar Antwerpen is helemaal dicht, tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prins Viel. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Breda en Antwerpen kan omrijden via Oosterhout. Over de A59, A27 en de A58.
8: GPR Sportradio.
10: De Sound of Sport.
8: Rick van Veldhuizen.
11: Waar is hij dan?
12: De

0: Mars is deze morgen heel erg populair bij GPS Sports Radio. Nu samen met B.O.B. en Nothing on You. Hij staat nog uit.
1: De spraakmaker.
0: PSV speelt in Europa geregeld goed, maar de resultaten blijven wel achter. Moet PSV en dus Peter Bos kosten wat het kost aan zijn aanvallende voetbal blijven vasthouden? Of moet de ploeg uit Eindhoven in de Champions League zakelijker gaan leren spelen? Die vraag staat dus uit. Ik had heel veel reacties verwacht vanuit Eindhoven. Opvallend genoeg zijn het heel veel reacties van ver buiten Eindhoven. Zoals deze van Frank van Dijk uit Aalten, die zegt vasthouden als PSV. Als je gisteren de pingel maakt, dan praat iedereen over een uitstekende Europese uitwedstrijd. Je moet je manier van spelen niet na iedere nederlaag om gaan zitten gooien. Marije Hoekstra uit Friesland, die zegt in Europa telt uiteindelijk maar één ding en dat is punten pakken. Eén keer iets lager staan en met 0-1 winnen vind ik helemaal niet erg. Met lager staan bedoelt ze dan meer defensief. Peter Scholten. PSV verloor gisteren niet omdat het te aanvallend speelde. Ze verloren omdat ze hun kansen gewoon niet maakten. Ja, dat is wel even iets anders, al dus Peter. Annemiek. Veel meiden hebben een reactie trouwens. Valt me op. Peter Bos hoeft zijn voetbal niet weg te gooien, maar je moet wel kunnen herkennen wanneer een wedstrijd vraagt om 20 minuten gewoon niets weggeven. Erik Mulder uit het Drentse Bijlen. De echte topteams kunnen allebei domineren als het kan en de wedstrijd doodmaken als het moet. En daar moet PSV naartoe. Hé, kijk, weer een vrouw. Sandra de Jong die laat weten, als je steeds zegt dat je beter was, maar vervolgens geen punten pakt, wordt dat op den duur wel een vrij goedkoop verhaal van Peter Bos. En we gaan nog even naar Rob Smeets. Die zegt, liever zo verliezen dan 20 minuten met 10 man rond de eigen 16 hangen. PSV moet juist verder bouwen aan deze manier van voetballen. En dat vergt een investering. En die investering moet je nu maken als PSV. Al dus Rob Smeets uit het zuiden van Nederland. Dat wel, maar niet vanuit de buurt van Eindhoven, voor alle duidelijkheid. Dit is GPS Sport Radio. Goedemorgen.

Blaas eens lekker op je toeter. Blow your horn. George Ezra en Shotgun bij GPR Sportradio. Vandaag woensdag 14 oktober 2026. En ik neem je even 58 jaar terug in de tijd. We gaan naar 14 oktober 1968. Vandaag in Mexico stad, in 1968 dus, werd er een grens doorbroken die jarenlang bijna als onmogelijk werd beschouwd. De 100 meter lopen onder de 10 seconden was een onmogelijkheid. De Amerikaan Jim Hines won op 14 oktober 1968 de Olympische finale in 9 seconden en 95 honderdste. En het was de eerste officieel erkende wereldrecord onder de 10 seconden met een volledige elektronische tijdwaarneming. Wauw. En die race was ook de eerste Olympische 100 meter finale die op een synthetische atletiekbaan werd gelopen. 9,95 klinkt tegenwoordig misschien niet meer als heel erg buitenaards. Maar in 1968 was het revolutionair. En het wereldrecord is 15 jaar blijven staan. En daar moet ik natuurlijk wel iets bij vertellen. En ik heb het van de week ook al gezegd. En we gaan binnenkort natuurlijk met de Formule 1 ook racen in Mexico stad. En daar hebben ze natuurlijk een ijle lucht. De stad ligt 2300 meter boven de zeespiegel. Dus ja, de luchtweerstand is veel lager. Dus bij korte momenten van inspanning en weinig luchtweerstand kan je natuurlijk onder die 10 seconden lopen. Tenminste, toen onder de gegeven omstandigheden. Maar ja, goed. Het is daarna zelfs op lagere gelegen banen is het wel vele malen overtroffen. Maar het was natuurlijk toen wel een grote bijzonderheid. We gingen even terug naar 14 oktober 1968. Oh nee, dat doen we anders. 14 oktober 1968. Oh, wat een gekkigheid hier bij GPR Sportradio.

0: wil jij je koffie met cream? Lekker man. Prince hoorde je bij GPR Sport Radio. Vergeet niet, vanmiddag om 16:30 is er weer een nieuwe autosport aan tafel. Een van de podcasts uit het repertoire van GPR Sport Radio. Rick Winkelman ontvangt dan in Houten Olivier Hart. Hij is coureur van historische auto's. En Elisabeth van der Plas, technisch coördinator bij de KNAF. Vanaf 16:30 staat hij online via gprsportradio.nl, via je eigen favoriete podcast-app en via de videocast van Kijk. Dus kijk daar alvast een klein beetje naar uit. Zometeen ben je terug voor Coffee and Classics, deel 2.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. In België zit een Nederlander vast voor een aanslag met een brandbom. Hij zou die bijna een jaar geleden hebben gegooid tegen de voordeur van een huis in Deurne bij Antwerpen. De verdachte kon worden opgespoord door de deelstep waarop hij reed. Hij is nu uitgeleverd aan België. Nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit hebben in Maleisië een hoge beroepszaak verloren over een schadevergoeding. Smit kwam in 2017 om het leven toen ze in Kuala Lumpur van een flat viel. Een rechter bepaalde eerder dat de politie te snel uitging van een ongeluk en kende een schadevergoeding toe, maar dat is nu teruggedraaid. Op de IJssel is weer éénrichtingsverkeer ingesteld. Dat was eerder deze week nog ingetrokken, maar het waterpeil is weer flink gezakt. Daarom mogen schepen tussen Zutphen en Arnhem alleen nog richting Duitsland varen. De lage waterstand in de IJssel komt nog steeds door de droogte van deze zomer. En vandaag is de boom van het jaar gekozen en die staat in het Groningse dorp Middelstum. Het gaat om een ruim 150 jaar oude beuk bij de ingang van een kerk. Volgens de regionale omroep kreeg de winnende boom een paar duizend stemmen meer dan de nummer 2, een cornoelje in Utrecht. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar files door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 7 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen de knooppunten Zonzeel en Prins Viel. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
16: Yes!
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
16: Yes!
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
21: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
22: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
23: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
24: Voor de makers.
25: Praxis.
26: Begon jouw dag met ruitschade?
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
31: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
32: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
33: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
32: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
34: Ah, hier kan het.
32: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: GPR Sportradio.
0: Sportradio.
3: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
0: We gaan het even over wielrennen hebben zometeen. Een Nederlandse World Tour zegen vanochtend. Frits Biesterbos verslaat in China zowel Paul Magnier als Olaf Kooi. En pakt zijn eerste profzegen uit zijn carrière. Dat is mooi.
2: GPR Sportradio.
0: Goedemorgen.

0: ogen
1: mogen heel langzaam weer open. En welkom in het heden. Het heden van woensdag 14 oktober 2026. En dit is misschien wel het mooiste verse Nederlandse sportbericht van deze morgen. Frits Biesterbos, wie kent hem niet, heeft vanochtend de tweede etappe van de Tour of Guangxi gewonnen. En dat is niet een klein koersje. Oké, ik geef toe, het is geen Tour de France, het is geen Giro, het is geen Vuelta. Maar de Tour of Guangxi, dat is gewoon een world tour. 179 kilometer van Zhongzhuao naar Xingxi, met in de finale nog een klim van ruim 8 kilometer... en daarna een hele onrustige aanloop naar de sprint. Iedereen verwachtte opnieuw de Fransman Paul Magnier Olaf Kooi. Maar Magnier die zette de sprint wel vroeg in. Biesterbos zat in zijn wiel, kwam er in de laatste meters naast. Tegelijkertijd stormde Kooi ook nog een keer van achteruit naar voren. Nou, drie renners vrijwel naast elkaar over de streep. Je voelt de verwarring bij de finishvlag. Even wist niemand het meer. Ja, en dan komt natuurlijk de oude, goede, vertrouwde fotofinish op de hoek kijken. En de uitslag was duidelijk. Op de eerste plek Frits Biesterbos. Tweede Paul Magnier. En de derde was Olaf Kooi. En voor Biesterbos is het niet zomaar een eerste World Tour zege. Het is zijn eerste profzege überhaupt. Vorig jaar reed hij nog op continentaal niveau voor Beat Cycling. En nu rijdt hij bij Picnic PostNL en klopt hij in een rechtstreeks sprintduel twee van de allersnelste mannen van het peloton. Ook even belangrijk voor Picnic PostNL, dat is dat de ploeg dit hele seizoen pas twee overwinningen heeft geboekt. Biesterbos bezorgt Picnic PostNL dus pas de derde zege voor dit jaar en de eerste overwinning op World Tour niveau. Magnier houdt wel dan de leiderstrui, maar goed, voor Frits is het natuurlijk belangrijk dat hij deze rit gewonnen heeft. Ja, dit zijn eigenlijk de leukste wielerverhalen. Niet die aangekondigde superster die voor de 20e keer weer weet te winnen, maar iemand die vorig jaar nog op een niveau lager reed en op deze woensdagmorgen ineens Magnier en Kooi heeft weten te kloppen. Ja, daar worden wij heel erg blij van. En natuurlijk melden we dat hier bij GPR Sportradio.

En de Funky Town bij GPS Sport Radio. Al 36 jaar is deze plaat lekker hysterisch. Iedere keer opnieuw als je hem op de radio hoort. Ook hier bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. We gaan even kijken naar wat korte sportberichten. Iga Swiatek die staat in de achtste finales van de Wuhan Open in China. Ze won vanochtend het all-out Poolse duel met Magdalena Fresh. En dat deed ze overtuigend met 6-2 en 6-1. Swiatek heeft dus maar 15 games nodig en is na alle afmeldingen van de afgelopen dagen vanzelfsprekend een van de allergrootste favorieten om daar de prijs binnen te halen. Later vandaag komt ook Arina Sabalenka in actie tegen en Lee. Dan gaan we het over wielrennen hebben. De vrouwen zijn om 10:00 in Ede begonnen aan de eerste gewone etappe van de Eneco Tour. De leiderstrui zit op de schouders van een Nederlandse, dat is Lieke Nooyen. Gisteravond in Den Haag was zij werkelijk een klasse apart in de proloog over 3,1 kilometer bij het Zuiderpark. Nooyen klokte 3 minuten en 51 seconden. Charlotte Kool werd tweede, maar alweer op 8 seconden. En op een tijdrit van amper 4 minuten is 8 seconden echt een enorm verschil. Lonneke Unieke werd derde, eveneens op 8 seconden. En vandaag rijdt de peloton 79,5 kilometer. Vrijwel vlakke kilometers rond Ede. En daar wordt eigenlijk een massasprint gewoon verwacht. Dan hebben we ook nog een verhaal over handbal. Ook een aardig Nederlands verhaal dit natuurlijk. Want Paris Saint-Germain speelt vanavond in de Champions League handbal. Voor alle duidelijkheid, handbal. En dat doen ze uit tegen Celje. Vorige week won Paris Saint-Germain hetzelfde duel thuis met maar liefst 46 tegen 35. Nou goed, en dan komt dat Nederlandse verhaal. Bij de Parijsenaars speelt natuurlijk de Nederlandse spelmaker Luc Steins. De afworp is om 6:45 vanavond. Dus die pakken we ongetwijfeld ook mee in de avondprogrammering van GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Drives Me Crazy van Young Cannibals, GPR Sportradio. Goedemorgen, we houden je graag op de hoogte van wat er gebeurt op het gebied van sport. Dan gaan we even naar Shanghai, want vandaag begint het WK baanwielrennen. En Nederland kan meteen goud gaan pakken. Bij de mannen verdedigen Harry Lavrijsen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg de wereldtitel op de teamsprint. Bij de vrouwen geldt hetzelfde voor Hattie van der Wouw, Steffi van der Peet en Kimberly Calais. En Lorena Wiebes verdedigt vandaag ook haar wereldtitel op de scratch. Maar vlak voor het WK gebeurde er toch wel iets opvallends bij het team van Groot-Brittannië. Matthew Richardson is namelijk naar huis gestuurd. En dat is sportief enorm relevant. Richardson behoort tot een van de weinige sprinters die het Harry Lavrijsen werkelijk structureel moeilijk zou kunnen gaan maken. Hij bezit het wereldrecord op de vliegende 200 meter, is regerend Europees kampioen, sprint en keirin en versloeg Lavrijsen dit jaar nog op het EK. Hij zou dus in Shanghai rijden op de teamsprint, individuele sprint en de keirin. Maar deze Richardson rijdt helemaal niets. Nou ja, goed, British Cycling bevestigt alleen officieel dat Richardson uit de selectie is gehaald. De bond heeft de reden niet openbaar gemaakt, omdat er een intern onderzoek schijnt te lopen. Britse media, waaronder The Times, die melden dat het onderzoek gaat over vermeend discriminerend gedrag en uitlatingen richting mensen uit minderheidsgroepen. Richardson zelf zegt dat hij volledig zal meewerken met het onderzoek en dat hij de ernst van de kwestie wel begrijpt. Hij geeft echter inhoudelijk geen verdere reactie zolang de procedure loopt. Dus als we het even journalistiek netjes stellen, zijn terugtrekking staat vast. De onderliggende beschuldigingen zijn nog onderwerp van onderzoek. Dat is toch best wel een dingetje.
1: De spraakmaker.
0: Ja, dit voel je aankomen. Moet een sportbond, in dit geval een wielerbond uit Groot-Brittannië, een topsporter bij ernstige beschuldigingen voorlopig uit een WK-selectie halen? Of pas ingrijpen wanneer een onderzoek is afgerond en het onomstotelijk bewezen is geacht? Ja, hoe denk jij daarover? Laat het even weten via de GPR Sportradio app. Daar kan je eens of oneens bij zetten. En eventueel nog een kleine motivatie. Moet een sportbond een topsporter bij ernstige beschuldigingen voorlopig uit de WK-selectie halen? Of pas ingrijpen wanneer het onderzoek volledig is afgerond? Ben benieuwd.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
9: Yes!
10: Goed nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
9: Yes!
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
14: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
15: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
17: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
18: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
20: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
21: Thuisin, mooi wonen.
22: Hoi, Freek hier van Essent.
9: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
22: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
23: GPR Sportradio.
25: De Sound of Sport.
23: Rick van Veldhuizen.
26: Ik heb nog een vraag.
27: De spraakmaker.
26: Moet namelijk de sportbond topsporter bij ernstige beschuldigingen voorlopig uit de WK-selectie halen of...

0: met koffie. Licky Lee hoorde je en I Follow Rivers bij GPS Sportradio. Goedemorgen. Matthew Richardson die is naar huis gestuurd. En hij wilde meedoen aan het WK baanwielrennen in Shanghai. Maar Groot-Brittannië, de bond van Groot-Brittannië, de wielerbond om helemaal precies te zijn, heeft hem naar huis gestuurd. Er zou een reden van discriminatie zijn waardoor hij niet meer zou mogen meedoen. Maar het is nog een onderzoek. Niemand kan er wat zeggen. Dus mijn vraag was:
1: de spraakmaker.
0: Moet een sportbond een topsporter bij ernstige beschuldigingen voorlopig uit de WK-selectie halen? Of pas ingrijpen wanneer er een onderzoek is afgerond? Willem de Ruiter uit Ouddorp zegt: ja, bij echt ernstige beschuldigingen vind ik tijdelijk terugtrekken vrij logisch. Dat is nog geen veroordeling, maar je beschermt wel een team en het toernooi. Maar ja, iedereen vraagt zich af, wat is er dan gebeurd? Sophie Nijland, nee, zolang niet vaststaat wat iemand heeft gedaan, vind ik uitsluiten een hele zware maatregel. Erik Wessels, een bond heeft ook verantwoordelijkheid voor andere sporters. Soms kun je niet maanden wachten totdat iedere procedure klaar is. Marieke van den Berg uit Wijk bij Duurstede, dan moet je wel heel transparant zijn over waarom iemand voorlopig niet meedoet. Anders lijkt het onmiddellijk alsof deze al schuldig is bevonden. En dan hebben we het over Matthew Richardson. Anouk Peter zegt, een WK duurt 5 dagen. Een onderzoek kan maanden duren. Ik begrijp dat een bond dan kiest voor rust binnen de ploeg. En dus Matthew Richardson heeft weggestuurd. Jelle Hoekstra uit Friesland. Het woord beschuldiging betekent nog steeds en nog altijd, zegt hij, dat iets onderzocht moet worden. Ik vind dat sportbonden daar heel voorzichtig mee moeten gaan omgaan, zegt Jelle. En deze komt uit Lichtenvoorde, is van Robert. Voor mij hangt het af van de ernst en hoeveel concrete informatie de bond zelf al heeft. Je kunt daar geen automatische regel van maken. Dus, nou ja, goed. We denken er allemaal wel vrij genuanceerd over. Dat moet waarschijnlijk ook in deze huidige tijd. Moet je heel zorgvuldig met dit soort dingen zijn. Ja, en toch aan de andere kant, iemand heeft er al die tijd voor getraind. Stel je nou ervoor dat het allemaal niet zo blijkt te zijn als dat het was. Ja, ik vind het wel lastig. Maar goed, Matthew Richardson doet voor Groot-Brittannië niet mee aan het WK baanwielrennen in Shanghai. En dat is ongetwijfeld voor Groot-Brittannië een groot gemis. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Love Games hoorde je van Level 42 bij GPS Sport Radio. Goedemorgen. Lewis Hamilton had afgelopen zondag in Singapore niet alleen een sportief beroerde middag. Hij voelde zich de afloop ook daadwerkelijk niet helemaal fit en lekker. Ferrari bevestigde ook dat Hamilton na de race door het medische team van de FIA is onderzocht. Kreeg ook toestemming van Ferrari om zijn verplichte mediaverplichtingen toch te mogen afslaan. Ferrari heeft ook nog niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. Dus ja, misschien hoorde dat ooit nog een keertje. Omstandigheden waren extreem. Singapore was officieel uitgeroepen tot een heat hazard race vanwege de hitte en de luchtvochtigheid. En Hamilton reed bovendien een krankzinnig lange stint van 44 ronden op zijn softs, omdat hij gewoon de afslag van de pits had gemist bij een virtual safety car. En Charles Leclerc haalde dat wel en hij moest daarna doorgaan. Was bijna hopeloos. Hij stond op plek nummer 3, maar werd uiteindelijk op het einde ingehaald en eindigde als nummer 6. En goed, daar werd natuurlijk over nagesproken. En ik wil dan toch nog even de aandacht vragen voor Formule 1 aan tafel, F1 aan tafel. Afgelopen maandag om 4:30 als podcast online gekomen. En ook daar kwam dit onderwerp aan bod. En Olaf Mol had er natuurlijk ook al iets over gezegd bij de afsluiting van de race, dat hij vond dat Hamilton raar uit de auto kwam. Luister even naar dit verhaal.
1: Ik heb bij het uitstappen geroepen dat het niet voor het eerst was dit jaar,
2: zei je.
1: Dat ik hem al een paar keer uit de auto zie komen en afloop. Dat ik denk van, nou, ik weet dat je fit, echt een fitte man bent. Hij komt uit die auto en ja, ik zei ook stram. En ja, dan komt dit erachteraan. Nou goed, dat kan.
2: Ik denk Kim. Ik denk dat het een latertje geworden is.
3: Moet er heel heftig aan toe gaan zijn. Ja. Bij die college lagen ook alle airbags eruit.
4: Ik spring erachterop.
0: Ja, zo, maar dat maakt maar grapjes. Het is toch wel pittig hoor, kan ik je vertellen. En daarbij kreeg je eigenlijk twee verhalen in één. Hamilton maakte zelf een dure sportieve fout. Maar Singapore laat opnieuw zien hoe dicht dan de lichamelijke belasting bij de grens komt. Hamilton is 41 jaar, maar ja, ook veel jongere coureurs kwamen uit hun auto alsof ze uren in de sauna hadden gezeten. Nou goed, dit komend weekend hebben ze even vrij, kunnen ze bijkomen, voor zover ze dat willen natuurlijk. En volgend weekend is daar de Formule 1 van Austin, Texas. Dus daar gaan we weer meemaken hoe iedereen er dan weer bij zit. Maar ja, dit verhaal vond ik zelf ook vrij interessant. Afgelopen zondag zag ik dat ook gebeuren. Dat Hamilton echt bijna de auto uitduizelde. En de terechte opmerking van Olaf was ook meteen van, wat komt hij moeilijk uit zijn auto de laatste tijd. Nou goed, we hebben er genoeg over gezegd. Geef de man een week rust, dat gaan we zeker doen. En volgend weekend zijn we er zeker bij hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio. This ain't no disco.

Sheryl Crow. And all I want to do is making love to you. Nou, als dat een sportieve uitdaging is. ja, ik weet niet hoe jullie dat meestal doen, maar als er veel voetbalwedstrijden op televisie zijn, dan volg ik ook heel veel via het internet, via een app die daarvoor is. En die geeft me dan iedere keer de tussenstanden aan. Soms begin je ook te twijfelen aan de standen die er zijn. Ik volgde gisteren live de Oranje Leeuw winnen. En ik volgde PSV tegen Red Bull Leipzig. Ja, er waren er nog meer wedstrijden. En dan zit ik op een gegeven moment te kijken en denk ik, hé, wacht even, die uitslag die klopt helemaal niet. Ik bedoel, in het voetbal heeft Bayern München gisteravond dure punten laten liggen in de Champions League. De Duitse ploeg kwam op bezoek bij het Noorse Viking FK. Niet verder dan een 3-3 gelijkspel. En de avond werd nog een keertje extra pijnlijk door een rode kaart voor Michael Olise. De aanvaller kreeg binnen enkele minuten twee keer een gele kaart, waarvan de tweede volgde nadat hij de bal in het gezicht van een tegenstander had gegooid. En door zijn schorsing miste de Fransman voor zijn club uit Zuid-Duitsland een belangrijke Europese wedstrijd. En dat is natuurlijk pijnlijk, want hij is tamelijk onmisbaar. Hij kan namelijk ook heel erg goed zijn. Maar nogmaals, ik zat dus heel even te kijken naar die app en ik zag op een gegeven moment staan, het is rust bij Viking tegen Bayern München. En ja, ik dacht al, dat moet de Noorden zijn, dat kan niet anders. En ze stonden met 2-0 achter. Dus ik had zoiets van, speelt het B-elftal? Wat is daar gaande, joh? Dus toen bleek ze na de rust toch weer de boel om een klein beetje op te pakken. En deed zijn werk, scoorde. En daar nam hij een pingel. En uiteindelijk was het Luis Diaz die ook nog een keer scoorde. Maar Olise, die moest het veld af. En ik vond het buitengewoon vreemd, buitengewoon raar. Er zijn van die off-days, die kunnen dus hele grote clubs hebben. Maar ik zeg er ook bij, die Noren zijn natuurlijk echt bloedirritant. Niet dat ze vals spelen of lelijk lopen te doen, maar ze kunnen je behoorlijk ontregelen. Ze kunnen er behoorlijk voor zorgen dat je het moeilijk gaat krijgen. En dan ben je natuurlijk de grote favoriet. Dan kom je daar met de gedachte, dat wordt minstens 8-0. En dan sta je met 2-0 achter in de rust. Dus al die frustraties die bleven maar oplopen, ook bij Olise. En dan twee keer achter elkaar geel halen. Ja, dat zijn wel hele domme acties, kan ik je melden. Daar wordt vast nog in München over nagesproken. Maar gisteren eindigde de wedstrijd nadat er nog een later doelpunt was van Viking FC in 3-3. Ja, en daar kan Bayern München het heel even mee doen.

0: Ooit begon als de Caribbean Queen, werd het eigenlijk de European Queen. Om redenen van, ja, moeilijk. Dat was toen al. Billy Ocean hoorde je bij GPR Sportradio. Vanavond om 17:15 de wedstrijd voor de Champions League tussen Feyenoord thuis tegen Como uit Italië. Dus interessant te zien. Verder ook benieuwd hoe Liverpool over de ellende is heen gekomen van afgelopen zondag tegen Manchester City. Die spelen tegen LASK. Ook om 17:15. En nog andere leuke wedstrijden om 21:00. Manchester City tegen Paris Saint-Germain. Dat zijn eigenlijk de twee grootheden van dit moment. Roma tegen Real Madrid. Aston Villa tegen Fenerbahce. En Borussia Dortmund moet weer tegen die voormalige Noren, tegen Bodo Glimt. Ook niet altijd makkelijk. Zo even bij de Poolcirkel daar in de buurt. Goed, zometeen op de radio Alexander Stevens. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne woensdag. Doe er iets leuks mee.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Goed nieuws over Albert Heijn. De supermarkt verwacht dat alle distributiecentra de komende uren weer werken. Zo kunnen de AH-winkels weer op een normale manier worden bevoorraad. In elk geval de houdbare producten. Het kan na het cyberincident nog wel even duren voordat de schappen met groente en fruit zijn aangevuld bij Albert Heijn. Een fietser is in Rotterdam geschept door een politiebus die in volle vaart op het fietspad reed zonder zwaailicht en sirene, meldt het AD. Door de klap in het centrum van Rotterdam belandde de fietser meters verder op straat. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht en de politieauto heeft een grote barst in de voorruit. De familie van de man die dit weekend werd gedood door een tijger roept op om de beelden niet verder te verspreiden. Het doet ze pijn om de beelden te zien. De man zou volgens zijn familie mentale problemen hebben gehad. Hij klom zaterdag in het tijgerverblijf van een Britse dierentuin. Waarom hij dat deed is niet bekend. En Zuid-Holland wil na de gans nog eens 5 beschermde vogelsoorten verjagen of zelfs afschieten. Het gaat onder andere om de smint en de meerkoet. Die maken de oogsten van boeren kapot en de provincie moet ze dan weer compenseren. Het schadebedrag is de afgelopen jaren opgelopen tot in de miljoenen. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord. Dat komt door een ongeluk. De politie doet daar nu onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
11: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
12: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
13: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
14: Ik heb hier de biefstuk Bali.
15: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
14: Geniet ervan.
13: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
16: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
17: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
18: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
19: Slecht plan.
18: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
19: Goed plan, zonneplan.
16: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
20: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
2: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
1: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
2: Wow.
3: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: GPR Sportradio.
7: Sportradio.
6: Alexander Stevens.
8: Goedemiddag, smakelijk eten. Het is je woensdagmiddag. Inmiddels is het 12 uur geweest. Vandaag Champions League voetbal. Onder andere Feyenoord moet aan de bak. Gaan we zo meteen eens even wat dieper induiken.

GPR Sportradio, je woensdag in lunchtijd met zonnige periode. Dan is het boterhammetje altijd lekkerder, hè, met een zonnetje erbij. Droog weer, temperatuur rond de 17 graden vandaag. Wielrenner Frits Biesterbos heeft voor een toch wel grote verrassing gezorgd in de ronde van Guangxi. De renner van Picnic PostNL won namelijk daar vanmorgen de tweede etappe. Het is een rittenkoers in China, mag hier duidelijk zijn. En in de massasprint was hij gewoon sneller dan de gevestigde namen die meededen. Bijvoorbeeld ook sneller dan zijn Nederlandse landgenoot Olaf Kooi, die er ook aan het fietsen is. Frits Biesterbos is 24 jaar. Het is zijn allereerste overwinning als professioneel wielrenner. En dat is natuurlijk bijzonder. De zege is trouwens tevens de eerste grote overwinning van het seizoen voor zijn ploeg in de World Tour. En dat zorgt ervoor dat hij natuurlijk dubbel trots is. Ander, maar dan iets minder leuk nieuws. Botik van de Zandschulp, de Nederlandse tennisser, uitgeschakeld in Shanghai. We blijven aan dezelfde kant van de wereld. Daar is namelijk het Tennis Masters toernooi. Hij moest in de achtste finales namelijk zijn meerdere erkennen in een Spanjaard. En Botik van de Zandschulp won nog wel de eerste set via een tiebreak, maar kon dat niveau niet vasthouden. En hierdoor mist hij de kwartfinales in China in dat toernooi. We hadden het net al even over fietsen in China, maar het baanwielrennen is natuurlijk ook bezig, hè? Ja, en dan gaat het met name over de WK-kwalificatie. Daar hebben de Nederlandse teamsprinters zich overtuigend voor geplaatst. De volgende ronde op het WK in Shanghai. Het trio bestaat uit Roy van den Berg, Harry Lafrijsen natuurlijk, heel bekend, en Jeffrey Hoogland, niet onbekend ook. Zij zetten de snelste tijd neer in de kwalificaties. Ze waren bijna 0,3 van een seconde sneller dan de nummer 2. En dat was China. De Nederlandse mannen, ze noemen zichzelf, en wij noemen ze ook wel eens liefkozend de Bullet Train. Ze komen vandaag opnieuw in actie, daar, in China. Vanmiddag zal dat zijn. Dan moeten ze strijden in de finale om de WK-titel. Daar hangt veel van af. Alles volgen we hier, ook vanmiddag, in het programma natuurlijk. Bij Twan van Peperstraat hoor je er meer over. Hier, bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, het is je woensdagmiddag en vanavond Champions League voetbal Feyenoord. Ja, de Rotterdammers moeten aan de bak. Een uitwedstrijd in Italië tegen Como. En die Italiaanse club is natuurlijk met hun steenrijke Indonesische eigenaren, maar ook Fabregas als trainer bezig aan een opmars in de top van het Europese voetbal. Te beginnen in Italië. Bij Como is Mark-Jan Vlederus werkzaam als directeur voetbalstrategieën. Hij verwacht niet dat een dergelijke financiële overname snel in Nederland zal plaatsvinden, zoals dat daar in Italië gebeurde bij Como. En voor Feyenoord-speler Valente is het duel natuurlijk extra speciaal, want het heeft alles te maken met zijn achtergrond, zijn Italiaanse achtergrond. Vanavond wordt daar afgetrapt, zoals daar gisteren werd afgetrapt in Leipzig, waar het Nederlandse Eindhovense PSV een nederlaag heeft geleden in de Champions League. Ja, 1-0 onderuit. Peter Bos, de trainer, vond er het zijne van.
1: Ik vond ons echt voetballend de bovenliggende partij. Ik vond dat we goed onder hun druk uit konden voetballen. En dat hebben we het grootste gedeelte gedaan. Ik denk de eerste 30, 35 minuten was erg goed van onze kant. Daarna hadden we het moeilijk, tot vlak voor rust. Na rust hadden we het de eerste paar minuten ook even lastig. En daarna pakten we het weer op. En vond ik dat wij weer de wedstrijd bepaalden.
0: Aldus de trainer van PSV, Peter Bos, gisteravond voor de microfoon bij Ziggo. Richting 12:30, wij zijn GPR Sportradio.

0: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuis in, mooi wonen.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1+1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1+1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
14: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
15: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
16: Honor the craving.
15: Domino's.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Autotaalglas zit echt overal.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
26: Let's go for more, some extra, Max.
25: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
27: Hallo,
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Voorthuizen en Stroe 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 Hengelo richting Duitsland staat file door grenscontroles bij de Lutte 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A16 van Rotterdam naar Breda. Die weg is helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4.
1: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.
1: Alexander Stevens.
4: Goedemiddag, 12:30 geweest. Smakelijk eten, je woensdagmiddag lunch. Club Brugge gisteren in de Champions League. Ja, een stunt hoor. Een spectaculair duel op bezoek bij internationalen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. GPR.

VPRO Sportradio Coldplay. Woensdagmiddag lunch is altijd lekker, want daar zagen wij de week door midden. We gaan weer richting het weekend vanaf nu. Ja, zo simpel is het. Ja, gisteren in de Champions League, Club Brugge. Spectaculair, hè? Goddorie, wat een wedstrijd was dat. Ze waren in Milaan bij Internationale in het San Siro stadion. En zij wonnen daar gewoon met 4-3. Ja, 3-4 eigenlijk dus. En toch wel bijzonder, want de verdediger van Club Brugge... die kreeg een elleboogstoot in zijn gezicht. Heeft daarbij zijn neus gebroken. Maar speelde wel gewoon door. En dat was wel heel erg stoer. En ook belangrijk, want uiteindelijk gingen de Belgen met de overwinning naar huis. Een opsteker dus voor de ploeg uit Brugge. Gisteravond ook Bayern München in de Champions League. Toch verrassend, punten laten liggen daar. De Duitse grootmacht ging naar Viking in Noorwegen. Kwamen niet verder dan een gelijkspel. 3-3 werd het. Pijnlijk ook, een rode kaart was er. Aanvaller van Bayern, binnen enkele minuten 2 gele kaarten. Ja, dan heb je rood. Waarvan de tweede, omdat hij de bal in het gezicht van een tegenstander gooide. Was ook nog eens onsportief. Uiteindelijk was het Vincent Kompany die de wedstrijd achteraf ongelooflijk dom noemde. Hij als trainer van Bayern München. Een domme wedstrijd. Hij zegt, ja, we hebben gelijk gespeeld. We hadden gewoon makkelijk kunnen winnen. Arsenal boekte gisteren een overwinning in de Champions League. De Londenaren waren thuis te sterk voor Lille. De Fransozen die bliezen de aftocht uiteindelijk met een 3-0 verlies. Het duurde lang voordat de score werd geopend. Maar uiteindelijk was het in de 64ste minuut. En de overwinning brengt Arsenal natuurlijk in een goede positie. Straks meer over voetbal. We gaan het ook nog over andere sporten hebben, hoor. Maak je geen zorgen. Er is voldoende te melden. Sowieso hebben we straks de agenda voor wat betreft voetbal als het gaat over de Champions League. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben over de Eneco Tour. Die trekt vandaag in Nederland door het land richting Ede. De start van de vrouwen was vanmorgen vroeg al. De mannen starten straks. Dat zal zijn, als ik kijk op de klok, over iets minder dan een uur. Dan gaan zij van start. We verwachten de mannen trouwens binnen rond een uur of 4. Maar dat is een ander verhaal. Dat is in het programma van Twan van Peperstraten vanmiddag. En we gaan het straks ook hebben over de tour van Guangxi in China. Kortom, lekker hier blijven. Mis je helemaal niets. Wij zijn GPR Sportradio.

0: VPR Sportradio, John Mayer. Woensdagmiddag lunch, een zonnetje erbij. Dus ja, zonnige periode, droog is het, hè. Temperatuur rond de 17 graden. Het is sowieso deze week relatief zonnig. Het is rustig weer, het is droog. De Nederlandse voetbalvrouwen wil ik het met je over hebben, want ze hebben zich geplaatst voor de finale van de play-offs voor een WK-ticket. Goed nieuws dus. Na een eerdere overwinning op Hongarije, toen werd het 0-8, dat weet je nog, werd gisteren ook de thuiswedstrijd eigenlijk simpel gewonnen, 3-0. En ondanks de duidelijke zegen was er na afloop eigenlijk geen feeststemming, want ja, zowel Arjan Vuurink als de speelsters gaven aan dat ze meer zouden hebben verwacht van hun eigen spel. Nou ja, het beslissende tweeluik om de kwalificatie voor het WK in Brazilië is Slovenië straks, de laatste tegenstander voor de dames. Kijken hoe dat dan gaat uitpakken.
1: Nou, ik weet niet of je al verdiept hebt in de selectie van Slovenië en in de spelers. Op het moment dat je naar hun team kijkt, dan zien we spelers die een betere competitie spelen. Die voor betere clubs spelen. Denk aan een Pri-FC, denk aan een Liverpool, denk aan een Wolfsburg. Dus ik verwacht wel degelijk veel meer weerstand dan dat we over deze twee wedstrijden hebben gehad. Ik ga me ook zeker niet indekken of zo. Ik zie ons over twee wedstrijden, vind ik ook daarin dat we door moeten. En dat we gaan uiteraard voor de winst spelen. Maar telraam wil zeggen dat het makkelijk gaat. En dat verwacht ik niet.
0: Arjan Vuurink hoorde je, de bondscoach van de Oranje Dames, over wat er staat te verwachten mogelijkerwijs in de wedstrijd tegen de Sloveense dames. We gaan naar wielrennen, want de Eneco Tour trekt vandaag naar Ede voor de eerste volledige etappe. Gisteren de proloog dus in Den Haag. Start en finish liggen aan de Arnhemse weg. De vrouwen zijn inmiddels gestart en gefinished. De mannen moeten nog iets voor 1:30 gaan ze van start. En zij hebben 120 kilometer die ze moeten gaan afleggen over een relatief, ja, zeg, vlak parcours langs de Veluwe. Misschien een heel klein beetje heuvels. De brede wegen en het relatief overzichtelijke rondje maken het waarschijnlijk dat de wedstrijd in een sprint gaat eindigen. Maar positionering blijft belangrijk in de finale. De mannen starten dus, wat ik zei, iets voor 1:30. De finish wordt verwacht rond 4:00. Hier doen we natuurlijk je uitgebreid over bijpraten straks vanaf 4:00 met Twan van Peperstraten bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, we gaan richting 1 uur op je woensdagmiddag. Vandaag de tweede speelronde van de Champions League. 9 wedstrijden in de agenda op het ogenblik. Feyenoord ontvangt Como uit Italië in de Kuip. Tweede duel daar in de competitiefase. Onder andere nog, die wedstrijd is trouwens even voor de duidelijkheid om 7:15. Aston Villa vanavond, mooie wedstrijd. Thuis ontvangen ze Fenerbahçe vanaf 9:00. Bodo Glimt heeft Borussia Dortmund op bezoek om 9:00. En ja, ook wel een hele lekkere om 9:00. Manchester City thuis tegen Paris Saint-Germain. Real Betis heeft Porto op bezoek en Roma moet tegen Madrid, Real Madrid, om 9:00. Zomaar even wat wedstrijden uit de Champions League van vanavond. Dat wordt smullen. Alle wedstrijden hier natuurlijk. Je wordt er continu over bijgepraat vanavond in het livecenter hier bij GPR Sport Radio.
1: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del juicio rojo.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. De schade door de cyberproblemen bij Albert Heijn ligt volgens experts zeker rond de 10 miljoen euro. Sinds zondag kun je niet online bestellen en veel schappen zijn leeg omdat winkels niet bevoorraad konden worden. AH verwacht dat er vanaf vandaag weer geleverd kan worden aan winkels. Verse producten laten wel nog even op zich wachten. Een medewerker van de politie Noord-Nederland is ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Uit onderzoek bleek dat er onterecht geweld was gebruikt bij een aanhouding. Dat werd daarna ook niet gemeld en later gaf de medewerker onvolledige en valse verklaringen af over wat er is gebeurd. De politie noemt dat onacceptabel. Er zijn nog eens 3 jongeren opgepakt voor de dodelijke schietpartij tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Daar overleed in juli een jongen van 18 uit Rotterdam. Eergisteren werden ook al 2 mannen aangehouden. Waarom er werd geschoten is nog steeds onduidelijk. En nieuwbouwhuizen moeten toch weer een gasaansluiting kunnen krijgen, vindt regeringspartij VVD. Die zegt dat huizen met warmtepompen en elektrisch koken niet zomaar op het overvolle stroomnet kunnen worden aangesloten. En dat is volgens de VVD niet handig, nu er al een tijdje een wooncrisis is. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik

0: geregeld. Ga naar independer.nl. Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com. Vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers.
1: Praxis.
10: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
13: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
14: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
13: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
15: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
21: Gisteravond Champions League wedstrijd tussen Arsenal en Lille. Een speciaal Nederlands tintje eraan, want Jurriën Timber, de verdediger van Arsenal, maakte de openingstreffer voor zijn team uit Londen. Mede door zijn doelpunt wonnen ze uiteindelijk. Hey.

0: WPR Sportradio met The Boys of Summer. Dan Henley, 1 uur geweest. Het is je woensdagmiddag lunch. De Nederlandse voetbalvrouwen, we hadden het er al eerder over gisteravond. De tweede wedstrijd tegen Hongarije hebben ze ook relatief eenvoudig gewonnen. Uit werd het 0-8, dat was zeer bijzonder. Gisteren in Tilburg werd het 3-0, ook niet verkeerd. En Esmee Brugts, ja, die had er het volgende over te zeggen.
1: Ja, lastiger dan vrijdag. Maar we hebben wel veel kans gecreëerd en de volgende keer dan hopen we dat we meer goals kunnen maken daarvan. Uiteindelijk creëren we wel die kansen en als je ze dan maakt, misschien hebben ze dan minder geloof ook in de wedstrijd. En ze waren nu nog steeds even taai als op het begin. Dus dat kunnen wij beter doen, maar Hongarije heeft ook gewoon goed gevochten vandaag.

0: CPR Sportradio, de nieuwe van Taylor Swift op je woensdagmiddag, heet I Knew It, I Knew You. Gisteravond in het voetbal, PSV, nederlaag geleden in de Champions League bij Leipzig. Ze gingen onderuit met 1-0, de ploeg van trainer Peter Bos. Ja, en wat neemt hij dan mee als trainer naar volgende week? En wat vond hij zelf van die wedstrijd?
1: Nou, dat we hebben laten zien dat we gewoon goed kunnen voetballen. En dat we ook in een moeilijke uitwedstrijd tegen een goede club hier, dat we daar in die uitwedstrijd, ja, vond ik toch de bovenliggende partij kunnen zijn. Dus dat geeft aan dat wij gewoon een goede ploeg hebben.
2: Dit is GPR Sportradio.

GPR Sportradio met James Morrison en The Wonderful World richting 1:30 op vandaag woensdagmiddag met flinke zonnige periode. Het blijft droog, de temperatuur ligt rond de 17 graden en deze week sowieso zonnig en droog weer. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de Roerbank mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: Verzekeringsgedoe.
1: Ik ook niet.
0: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: We kunnen door.
0: Direct door. Allianz Direct.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Bij Ducardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Ducardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
7: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Zie je nou wel, ze ruikt me.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
13: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 Hengelo richting Duitsland. Voor de grensovergang 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 9 kilometer met daar een half uur op onthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en Breda-West. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4.
2: GPR Sportradio.
4: The Sound of Sport.
2: Alexander Stevens.
5: Goedemiddag, inmiddels 2:30 geweest. En in het baanwielrennen zijn de Nederlandse sprinsters er niet in geslaagd om het WK in Shanghai de finale te bereiken.

BPR Sportradio, Michael Jackson en Justin Timberlake. Ja, niet letterlijk, maar ja, digitaal, zeg maar. Love never felt so good. Het is je woensdagmiddag tijdens de lunch. Met flinke zonnige periode, droog weer en 17 graden. In het baanwielrennen, ze zijn er niet in geslaagd, de dames, de sprinters, om de finale van de teamsprint te bereiken op het WK in Shanghai. Ja, de dames, dan hebben we het over Kimberly Calais.

Agency heeft volgens persbureau Reuters namelijk bekendgemaakt dat de 40-jarige Fransman is gestopt officieel. De reden voor dat einde van zijn carrière en dat hij gestopt is, maar ook de reden dat hij niet meer mag deelnemen aan toernooien, is niet gegeven. Een specifieke aanleiding daarvoor is nog niet naar buiten gebracht, maar men verwacht dat die nog gaat komen. Monfils stond bekend om zijn atletische en toch wel, ja, noem het spectaculaire speelstijl, waarmee hij toch wel een behoorlijke periode, jarenlang eigenlijk, een publiekslieveling was op ATP-toernooien en ook heel succesvol was. Dan richting het voetbal, want daar hebben uitspraken van Martinez voor opschudding gezorgd in de Engelse media. Hij is verdediger bij Manchester United en was na de Champions League nederlaag van gisteren tegen Atletico Madrid kritisch op de leiding van de club. Wat hij precies heeft gezegd is niet in detail tot dusver bekendgemaakt. Dat hebben we hier niet, maar zijn woorden hebben wel vragen opgeroepen, zeker in de Engelse media, hoe het bestuur van de club zal reageren op hem. Een schorsing, een ontslag of iets dergelijks, of waait het over? De nederlaag van gisteren en de daaropvolgende uitlatingen zorgen in ieder geval wel voor extra druk op de toch al roerige en onrustige situatie bij Manchester City. En dat heeft alles te maken natuurlijk met dat financiële wanbeleid van de afgelopen jaren. Het onderzoek en het boven het hoofd hangen van een straf die eraan zit te komen bij de Engelse voetbalclub.

0: CPR Sportradio, je woensdagmiddag met flinke zonnige periode. Droog en 17 graden sowieso deze week. Lekker een zonnetje erbij. Droog weer over het algemeen. In de Formule 1 heeft de voormalig Red Bull teambaas Christian Horner onthuld dat hij pogingen heeft ondernomen om Fernando Alonso, maar ook Charles Leclerc ooit naar Red Bull te halen. Hij wilde een van de twee coureurs strikken als teamgenoot van Max Verstappen, waarbij Fernando Alonso misschien wel de beste keuze was geweest, omdat Max en Fernando natuurlijk goede vrienden zijn. Dat schrijft hij in zijn autobiografie. Die heet Drive en die gaat later deze maand uitkomen. Een keuze voor Charles Leclerc was wat minder logisch uiteindelijk geweest, omdat Max en Charles niet echt uit hetzelfde hout zijn gesneden. Alleen de kans dat Alonso nee zou zeggen zou groot zijn, omdat Fernando te gedreven is en weet dat Max beter is. De onthullingen in zijn autobiografie, die van Christian Horner, voormalig teambaas dus van Red Bull en Max Verstappen, geeft een inkijkje in nogal wat strategische overwegingen van de Oostenrijkse renstal van de afgelopen jaren. Ja, er gaat een boekje open, geeft veel inzichten die eigenlijk nooit naar buiten waren gekomen. Uiteindelijk weten we natuurlijk dat het nooit tot een samenwerking met Alonso of Leclerc is gekomen. En zo staan er in het boek van Christian Horner nog veel meer saillante details. Men kan niet wachten, ook Red Bull zelf niet, totdat het boek op de markt is. Ja, en dat kan nog wel eens een staartje krijgen. De autobiografie dus, Drive, van Christian Horner. Later deze maand komt die uit.
1: GPR Sportradio.

Radio richting 2 uur op woensdagmiddag. Dus weer tijd op woensdag voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Samen met de KNAF. Ja, de KNAF is door de FIA en NOC-NSF officieel een erkende sportbond en vertegenwoordigt de belangen van kart- en autosport in Nederland. Vanuit hun hoofdkantoor, de KNAF in Houten, daar ontvangt Rick Winkelman in zijn podcast, onze podcast, Autosport aan tafel, altijd personen uit de autosport. Zo onder andere, ja, coureur van historische raceauto's, Olivier Hart. Of Oliver mag je ook zeggen, Olivier Hart. En ook Elisabeth van der Plas is aangeschoven. Zij is namelijk technisch coördinator bij de KNAF. Dat en nog veel meer in een nieuwe aflevering. Die staat straks om 4:30 online. Je vindt hem bij ons in de app, op de website. En je kan natuurlijk hem ook bekijken in de Kijk-app als videocast. Langzaamaan richting 2 uur betekent zometeen het vervolg van je woensdagmiddag. Het vervolg met meer sport hier met Nout van Sommeren.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. We krijgen een zware winter als het gaat om de prijzen voor energie. De Europese Commissie waarschuwt daarvoor nu de oorlog in het Midden-Oosten voortwoekert. Morgen begint een top met Europese leiders. Die willen dat Brussel maatregelen neemt om energie voor mensen in Europa minder duur te maken. In Gronau, net over de grens bij Enschede, is een volle schoolbus op een auto gebotst. De kinderen waren volgens media onderweg naar gymles. 10 mensen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. Dat zijn een kind, een leraar en de bestuurder van de auto. De leraar is naar een ziekenhuis in Enschede gebracht. Het KNMI komt binnenkort met lokale waarschuwingscodes. Als er bijvoorbeeld storm of ander gevaarlijk weer aankomt, worden mensen in een kleiner gebied gewaarschuwd met code geel, oranje of rood. Nu wordt een hele provincie gealarmeerd, terwijl er op sommige plekken maar weinig aan de hand is. En voor de kust van Turkije is het oudste scheepswrak ooit gevonden, meldt de BBC. Het gaat waarschijnlijk om een handelsschip en is tussen de 4400 en 4700 jaar oud, uit de vroege bronstijd. In het wrak zijn vooral ankers en potten teruggevonden. In sommige potten zijn zelfs nog restjes te vinden van wat erin zat. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog bij 16 tot 18 graden. Vanavond als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat file tussen Albasserdam en Gorkum 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed?
7: Niet A-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
14: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
16: Thuisbatterij,
17: einde salderingsregeling,
18: terugleverkosten,
19: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
21: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
22: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
23: Hallo,
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
18: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
16: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
23: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
24: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
25: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
26: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
27: Bij Plus score je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
28: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
29: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
28: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
30: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
31: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
32: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
33: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
32: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Zorren.
34: Goedemiddag, inmiddels 2 uur geweest. Het is woensdag de 14e. Vanavond de wedstrijd Feyenoord tegen Como. Zo dadelijk een vooruitblik erop. Onder andere met trainer Giovanni van Bronckhorst. Maar ook schaatsen en tennis voor je.

0: BPR Sportradio op deze woensdagmiddag. Inmiddels 2 uur geweest, dus we zijn over de helft van de week. Mag je al een beetje aan het weekend gaan denken? Ja, gewoon even een beetje een pep talk halverwege deze woensdagmiddag, hè? De trainer van Como die verwacht vanavond een zware wedstrijd tegen Feyenoord in de Champions League. De Spaanse trainer die is onder de indruk van de Rotterdammers, die hij dominant noemde en in een geweldige vorm vindt verkeren. Ja, Feyenoord is momenteel de koploper in de vriendenloterij Eredivisie. En voor de wedstrijd in de Kuip kan trainer Giovanni van Bronckhorst trouwens weer beschikken over de fitte verdediger Watanabe. De wedstrijd tegen de Italiaanse club is trouwens de eerste thuiswedstrijd voor Feyenoord in de groepsfase. En ze zitten dus in een lekkere flow. Ze staan bovenaan in de vriendenloterij Eredivisie. Dus ja, die flow die moeten ze even een beetje vast zien te houden. Daar sprak gisteren tijdens de persconferentie van Bronckhorst over. Je hoort een fragment van de NOS.
1: Spelers willen spelen, die willen trainen, die willen op de club zijn. Vaak als je in een mindere periode zit, dan voel je net dat pijntje iets meer dan wanneer je wint. En als je wint, ja, iedereen wil erbij zijn. Dat is die flow waar je het over had. Ja, de flow is niet wat blijft. De flow is, moet je onderhouden en daar moet je heel veel energie in stoppen. En daar ligt voor mij ook de focus op.
0: Aldus van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord. Vanavond om 6:15 komen ze in actie. En natuurlijk word je hier bij GPR Sportradio op de hoogte gehouden. We schakelen regelmatig met het livecenter, zodat je er helemaal niets van hoeft te missen. Dan nog meer voetbalnieuws. Positief voetbalnieuws. In de UEFA Youth League heeft PSV onder 19 een klinkende overwinning geboekt. De talenten van de Eindhovense club waren op bezoek bij de leeftijdsgenoten van RB Leipzig. Met maar liefst 1-6 te sterk. Rode kaart voor de Duitse doelman bleek een cruciaal moment in de wedstrijd. Na de uitsluiting liep de ploeg van Jasper Waalkens eenvoudig uit naar de ruime zege. Een opvallende rol was het trouwens voor invaller Liam van Nistelrooy. Jawel, de zoon van Ruud, die 2 keer scoorde. Dat dus gisteren bij PSV onder 19... die dus een klinkende overwinning hebben geboekt daar in Duitsland. Zo dadelijk nog veel meer sport. Gaat onder andere met je hebben over tennis en ook schaatsen. Bergsma, die twijfelt over de toekomst op de massastart. Gaat hij er wel of niet mee door? Zo dadelijk hoor je hier zijn reactie bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met de London Beat op je woensdagmiddag. Schaatser Jort Bergsma overweegt te stoppen met de massastart. De Olympisch kampioen op dit onderdeel is niet te spreken over de recente veranderingen in de discipline. De 40-jarige schaatser geeft aan dat hij niet zeker weet of hij de risico's die de vernieuwde opzet met zich meebrengt nog wil lopen. Ja, zijn twijfels over de toekomst op het spectaculaire onderdeel komen aan de vooravond van het nieuwe schaatsseizoen, waarin hij zich zal beraden op zijn programma en doelen. Bij de NOS sprak hij over die nieuwe opzet en ja, over zijn twijfels dus.
1: Wat vind ik ervan? Ik ben er niet heel positief over. Dus de maas staat zoals hij was, dat zo heb ik hem het liefst. En zo hebben we hem de afgelopen 20 jaar ook gereden. Zo is hij groot geworden eigenlijk. En door de jaren heen is het ook echt een succesnummer geweest. Internationaal gezien is het het meest gereden nummer. En ook qua winnaars. Ik vind het gewoon, zoals het was, vond ik het een heel mooi onderdeel. Maar eigenlijk, zoals hij was, zo is hij nu in de prullenbak gegooid eigenlijk. En staat er is er nu een heel ander onderdeel gekomen. Ja, wat niet echt in mijn straatje past. Maar weet je, de maas staat zoals hij was. Is al een gevaarlijk onderdeel. Je rijdt met de peloton op hoge snelheid. En eigenlijk haal je nu het tactische deel haal je eruit. Je voegt duwen en trekken toe. Ja, waar het er niet veiliger op wordt. En ik weet niet als ik daar die risico's wil lopen.
0: Al dus Jort Bergsma over de nieuwe opzet van de massastart. Nou, of die daadwerkelijk ermee gaat stoppen, dat houden we nauwlettend voor je in de gaten. Even iets heel anders. Vandaag is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Rick Winkelman ontvangt de grote naam uit de Nederlandse autosport. Vanmiddag om 16:30 staat de nieuwe podcast online. Autosport aan tafel is dus te beluisteren via onze website gprsportradio.nl of je eigen favoriete podcast app. En hij is ook te zien als videocast. Kijk daarvoor via de Kijk-app. Nieuwe aflevering dus van Autosport aan tafel. Vanaf vanmiddag 16:30 is hij dus te beluisteren. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

deze woensdagmiddag die je lekker sportief doorbrengt met GPR Sportradio. Trouwens, je kunt ook lekker buiten bezig zijn, sportief, want het is flink zonnig deze middag. Ongeveer een graadje of 17. Vanavond zijn er ook nog opklaringen en blijft het droog. Alexander Zverev die heeft goede zaken gedaan in Shanghai, in het Masters toernooi. De 29-jarige Duitser die had het wel lastig met Alexander Bublik, maar trok na een driesetter aan het langste eind. De wedstrijd werd beslist in 3 sets, waarvan 2 via een tiebreak. De uiteindelijke setstanden waren 7-6, 4-6 en 7-6. Ondanks een enkel blessure wist Zverev zich door de partij heen te vechten en een plek bij de laatste 8 van het prestigieuze toernooi in China veilig te stellen. Mooi nieuws dus voor Alexander Zverev. De Eneco Tour die trekt vandaag naar Ede voor de eerste volledige etappe na de proloog in Den Haag. Daar ga ik je zo direct over bijpraten. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
7: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
11: Voor de makers. Praxis.
12: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
13: Nu bij Hollands Nieuwe, 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB, normaal een tientje, nu maar €5 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
12: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3.000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
14: Even bollen met Select.
15: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
15: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
17: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
23: Groot nieuws.
1: De Big Event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De Big Event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
23: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
26: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
27: Duik in de wereld van Bit. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
28: GPR Sportradio. Verkeer.
29: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A59 heb je bij knooppunt Hooipolder in beide richtingen 5 minuten oponthoud. De A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je bij Hardingsveld-Giessendam 10 minuten in de file. Dat komt door de nasleep van een ongeluk, maar de weg is wel weer helemaal vrij.
28: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
30: Goedemiddag, inmiddels 2:30 geweest. Het is je woensdagmiddag. De Eneco Tour die is volop bezig. Die trekt vandaag naar Ede voor de eerste volledige etappe naar de proloog in Den Haag. Zo dadelijk hoor je er meer over. Hier bij ons.

GPR Sportradio op deze woensdag. Het is de 14e. Trouwens de verjaardag van Formule 1-coureur Gabriel Bortoleto. Hij viert vandaag zijn 22e verjaardag. Mocht je ook jarig zijn, je bent dus een snel gezelschap. De mensen die ook snel zijn, die doen vandaag mee aan de Eneco Tour. En die trekt van vandaag naar Ede voor de eerste volledige etappe naar de proloog in Den Haag. Start en finish liggen aan de Arnhemseweg. Ja, de vrouwen die hebben het er inmiddels op zitten. Vanmiddag rond 12 uur finishten zij na een rit van ongeveer 80 kilometer. De mannen die zijn momenteel bezig met een etappe van 120 kilometer over een vlak parcours langs de Veluwe. De brede wegen en het relatief overzichtelijke rondje maken een sprint waarschijnlijk. Maar ja, positionering blijft belangrijk in de finale. Nou, de vrouwen die zijn dus al rond 12 uur gefinished. De mannen die momenteel bezig zijn, ja, van hen wordt de finish rond 4 uur verwacht. Straks bij Twan van Peperstraat hoor je er dus meer over hoe dat is afgelopen. Dan nog even een ander nieuwtje uit de sportwereld. Ik heb het over de FIFA-baas Infantino. Dan gaat het dus weer over geld. Nou, de FIFA heeft inmiddels met klem de berichten ontkend dat de voorzitter een geheime extra beloning zou hebben ontvangen. Ja, natuurlijk. Volgens The Times zou Infantino in 2024 naast zijn officiële salaris $1,76 miljoen hebben gekregen van de Amerikaanse organisatie van het WK 2026. Nou ja, de Wereldvoetbalverbond die stelt in een reactie dat deze beschuldigingen onjuist zijn en wijst alle aantijgingen fel van de hand. Nou, de zaak die kwam aan het licht via een Amerikaanse belastingaangifte die door de krant werd ingezien. Ik geloof het meteen als ze zeggen dat hij dat niet gekregen heeft. Alles rond die Infantino, dat is gewoon duister. Dat is niet in de haak, maar goed. Ze zeggen dus dat hij die 1,76 miljoen dus niet heeft gekregen naast zijn officiële salaris. Nou ja, maar goed. Waarvan akte, zeggen we dan maar. Zo dadelijk veel meer sport voor je. Onder andere Ajax. Die treft binnenkort Hajduk Split in de Conference League. Morgen om precies te zijn. Daar gaan we zo direct eventjes op vooruitblikken. Hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met Billy Ocean. Love really hurts without you. Morgen begint Ajax aan het hoofdtoernooi van de Conference League met de uitwedstrijd tegen Hajduk Split. De Kroatische tegenstander heeft met Alek van Horenbeek, een voormalig speler van SV Twente, in de gelederen. Daarnaast kan de ploeg trouwens ook beschikken over de Belgische international Leko. Ja, de speeltijd, de speelstijl moet ik zeggen, van Hajduk Split, die wordt omschreven als vergelijkbaar met die van de Amsterdammers. Wat kan duiden op een open wedstrijd? Voor Ajax is het de start van een nieuwe Europese campagne na een wisselvallige seizoenstart. Morgen wordt die wedstrijd dus gespeeld. En wij van GPR Sportradio houden je er natuurlijk live van op de hoogte. Je hoeft er dus helemaal niets van te missen. Nou, vanavond komt dus Feyenoord in actie tegen Como. Die wedstrijd die begint om 7:15. En natuurlijk hoor je er ook alles over hier bij ons. Dan even nog heel iets anders. Afgelopen weekend werd de grote prijs van Singapore verreden in de Formule 1. Max Verstappen die wist hem dus te winnen. Deze stond nog niet op zijn lijstje van overwinningen. De GP van Singapore. Nu dus wel. Met de F1 aan tafel, onze podcast, is er natuurlijk op teruggeblikt. En ze hebben het met name gehad over de opmars van Verstappen en Antonelli binnen de sport. Olaf Mol, Frans Verschuur en Rob van Zomeren spraken erover met presentator Frank Evenblij.
1: Prins naast elkaar legt, heeft Verstappen met die ene Red Bull meer punten gepakt dan twee Ferraris en twee McLaren. Ja,
2: complete teams. Ja, dat is wel krankzinnige statistieken.
1: Ja, maar dit zijn wel de eindejaarsstatistieken die Verstappen al jaren heeft. Ja. Dus de rest zit alweer te bibberen.
2: Ja, denk je dat de andere teams een beetje in hun broek schrijven?
1: Ja. Kijk, een nulresultaat kunnen ze bij Mercedes niet gebruiken. Hè? Daarom dat je... Ik vind dat Kimi al twee wedstrijden op kampioenschapsrit is.
2: Ja.
1: Pole positions, niet meer met de duim. Slimme geitjes, lekker blijven zitten. Het valt wel naar me toe. Ik maak geen gekke fouten. En ik vind het allemaal wel prima. Dus hij is bezig. Maar daarom hoorde je hem gisteren toen die remmen eraan gingen. Dan dreigt er. En dan wordt hij ineens heel nerveus op de radio. Want een nul resultaat, ja. Dat schiet niet op.
2: Nee.
1: Dat schiet echt niet op.
3: Nee. Hij riep toch ook op een gegeven ogenblik van... ik voel vloeistof bij mijn voeten. Dat was hij toch ook volgens mij. Die riep, hij wordt niet over het kleinste dingetjes wordt hij zenuwachtig. En dat is die kampioensdruk.
1: Maar dat is omdat hij nog jong en onder.
3: Tuurlijk. Maar wat zal je gebeuren zeg, op die leeftijd? Dat je gewoon... Als hij nu geen kampioen wordt, iedereen... Oh, hoe is dat nou mogelijk?
0: Nou, de hele podcast die vind je op onze website gprsportradio.nl. Ook via je eigen favoriete podcast-app is hij zeker weten te vinden. En hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. De Formule 1 aan tafel. De podcast van GPR Sportradio.

GPS Sportradio met Dua Lipa. Goedemiddag, het is woensdag de 14e. Het is lekker nazomerweer, mag je wel zeggen. Het zonnetje doet lekker mee, graad of 17, heerlijk. Daar moet je van genieten, hè? Want na de grijze dag van gisteren is het niet meer vanzelfsprekend dat we dit soort dagen hebben in de herfst. In het turnen, ja, we gaan terug naar de sport, is de Russische federatie boos op Nederland. De reden is het weigeren van visa voor drie topturnsters voor het aanstaande WK in Rotterdam. Onder de geweigerde atleten bevindt zich de regerend wereldkampioene op de meerkamp, Angelina Melnikova. Ja, een deel van de Russische delegatie is wel met een visum onderweg richting Nederland voor het toernooi dat aanstaande zaterdag van start gaat. Ja, dus zonder drie vooraanstaande Russische turnsters, dus die geweigerd zijn voor het WK in Rotterdam. Waarvan wij je natuurlijk ook op de hoogte houden vanaf komend weekend. Want wij zijn GPR Sportradio. Goedemiddag.

met GPS Sportradio richting 3 op je woensdagmiddag. Straks na 3 nog veel meer sport. Onder andere nieuws over Nigel de Jong, die zijn contract heeft verlengd als directeur bij de KNVB. En Max Verstappen. Afgelopen weekend won hij de GP van Singapore en deze week komt hij gewoon ook weer in actie. Maar niet in de Formule 1. Hoe dat precies zit, hoor je dus straks.

0: NTR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De voormalige burgemeester van Groningen, Schuiling, heeft ook in hoger beroep een boete van €250 gekregen, omdat hij zat te masturberen achter het stuur terwijl hij over de snelweg reed. Zelf heeft Schuiling steeds gezegd dat hij buikklachten had en die wilde wegwrijven. Maar ook het Hof vindt dat niet aannemelijk. Een deel van de Tweede Kamer wil dat er andere regels komen voor het stichten van scholen. Zo wil PRO dat gemeenten bekijken of er behoefte is aan een nieuwe school. Nu gebeurt dat door een marktonderzoek. Onder meer D66 en de VVD willen daar vanaf. Een FVD-school kreeg daardoor groen licht, maar er zitten maar 4 leerlingen op. De provincie Zuid-Holland trekt €5,5 miljoen uit om de veiligheid van vrouwen en meisjes op straat te vergroten. Zij voelen zich 's avonds vaak niet safe en vermijden daardoor bepaalde plekken. D66 en PRO hebben een plan gemaakt om de sociale veiligheid te verbeteren op straat, bij bushalters en langs fietsroutes. En aan de staking in het streekvervoer doen volgens vakbond CNV duizenden mensen mee. Door de acties rijden op meerdere plekken in het land maar weinig bussen en treinen. De vakbonden zeggen dat de werkgevers zich nog niet hebben laten horen. Blijft dat zo, dan komen er meer acties. Plan is om tot kerst elke week een dag te staken. Veel zon, af en toe ook een wolkje. Het blijft droog en het is 16 tot 18 graden. Vanavond, als de zon weg is, koelt het snel af tot een graad of 11.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A59 naar Den Bosch, want daar heb je voor knooppunt Hooipolder wel een kleine 10 minuten tijdverlies. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je ook een kleine 10 minuten in de file bij Hardingsveld-Giessendam. Verder heb je op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht 10 minuten oponthoud tussen Haastrecht en Stolwijk.
4: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
14: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
13: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
16: De grootste energieslurpers in huis?
17: Wat kost al die kleding nou echt?
16: Wat heb je nog aan zonnestroom?
18: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
21: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
22: Vaarwel, zal dier eens regeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
23: De salderingsregeling stopt.
24: Maar blijven hangen in je drama?
23: Slecht plan.
24: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
25: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
26: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
25: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
27: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
28: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
27: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
29: Goedemiddag, inmiddels 3 uur geweest. Het is woensdag de 14e. Zo dadelijk meer over Nigel de Jong, die zijn contract bij de KNVB heeft verlengd. En Max Verstappen, die deze week gewoon in actie komt. Meer daarover zo dadelijk.

GPR Sportradio op je woensdagmiddag die zonnig is. Temperatuurtje rond de 17 graden, vanavond ook nog helder. Waardoor de temperatuur wel wat kan dalen, aan de frisse kant kan worden. Directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft zijn contract bij de KNVB met 4 jaar verlengd. De 41-jarige oud-international blijft daardoor tot eind 2030 verbonden aan de voetbalbond. Sinds januari 2023 is de Jong verantwoordelijk voor het voetbaltechnische beleid rondom de nationale elftallen van Nederland. Ja, zijn nieuwe verbintenis die gaat officieel in op 1 januari. Ja, met de verlenging kiest de KNVB voor continuïteit in de sportieve leiding van het Nederlandse topvoetbal. En coureur Max Verstappen die komt deze week opnieuw in actie, maar ditmaal niet in de Formule 1. De wereldkampioen stapt in Portugal in een GT3-auto van het merk Mercedes-AMG. Na zijn recente overwinningen in de Grand Prix van Maleisië en Singapore zoekt Verstappen een ander soort uitdaging op het circuit. Het is trouwens niet ongebruikelijk dat Formule 1-coureurs buiten de raceweekenden om in andere raceklassen rijden om hun vaardigheden scherp te houden en ervaring op te doen met verschillend materiaal. Ja, en bij Verstappen is het gewoon dat hij gewoon graag raced als een echte coureur, zeg maar. En thuis zitten in de weekenden niet echt ziet zitten. Nee. Ondanks een hele mooie vrouw en een heel lief kindje gaat hij toch graag de hort op om lekker te racen, zeg maar. Dit keer dus in een GT3-auto in Portugal. We houden je ervan op de hoogte hier bij GPR Sportradio.

0: BNR Sportradio met Billy Joel, The River of Dreams. Het is je woensdagmiddag en ook deze woensdagmiddag breng je sportief door met GPR Sportradio. Ja, gisteren werd dus bekend dat de trainer Henry van der Vecht is ontslagen bij PEC Zwolle. De club die momenteel 16e staat in de Vriendenloterij Eredivisie, die heeft dus besloten de samenwerking met de 54-jarige oefenmeester te beëindigen. Van der Vecht was bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdverantwoordelijke bij de club uit Zwolle. Technisch directeur Gerry Hamstra gaf een toelichting op het besluit, waarna de club de zoektocht naar een opvolger is gestart. De tegenvallende resultaten liggen ten grondslag aan het ontslag. Het zat er ook wel aan te komen. Hier de reactie van Gerry Hamstra, de technisch directeur bij PEC Zwolle.
1: Het belangrijkste is dat wij gekeken hebben naar de ontwikkeling van het team. En er zijn altijd een aantal criteria die je voor jezelf hebt, waar een trainer aan moet voldoen. En een van de criterium is dat je ontwikkeling van het team. En dat hebben we te weinig gezien in de laatste periode. En dan stel je de vraag van, heb je het vertrouwen of dat beter gaat worden? En daar moet je een inschatting maken. En daar is het antwoord negatief geweest. Dan komt Feyenoord voor ons wel redelijk uit het niets op dat moment. Ja. He, dus waarin zeg ik van, er was ook iedereen in shock. Dan kan je zeggen dat kan gebeuren. Nee, dat mag niet gebeuren. Maar alleen dan wil je wel een reactie tegen Groningen zien. En daar hebben we te weinig gezien. Dan kun je zeggen van ja, moet je het dan doen. Had ik nog steeds genoeg aanknopingspunten. Had ik nog genoeg tools. Een paar dagen vrij. Een trainingskamp die al gepland stond. En uiteindelijk nog een week hier. Waarin je ervan uitgaat dat we dat met z'n allen om kunnen draaien. En dus ga je inderdaad niet over één nacht ijs. Maar gaandeweg kwam er wel het gevoel van, hey, gaat dit nog lukken? En hoe kijk je er zelf naar? Hoe kijken wij daarnaar? Nou, en nogmaals, daar is het antwoord helaas negatief.
0: Aldus Gerry Hamstra, de technisch directeur bij PEC Zwolle, over het ontslag van trainer Henry van der Vecht. De zoektocht is dus begonnen naar een nieuwe trainer. Wij van GPR Sportradio houden dat natuurlijk nauwlettend in de gaten. Hier zo dadelijk het slechte nieuws van coureur Jack Harvey, die in de IndyCar-series aanwezig is. Die heeft wat minder goed nieuws over zijn gezondheid. Daarover zo meer hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio op je woensdagmiddag. Het is 14 oktober. Coureur Jack Harvey die heeft bekendgemaakt dat bij hem kanker is vastgesteld. De 33-jarige Brit die actief is in de IndyCar Series en tevens werkt als pitreporter voor Fox Sports, die deelde het nieuws gisteren via zijn sociale media. Ja, hij toonde zich in ieder geval wel vastberaden om de strijd met zijn ziekte aan te gaan en zijn racecarrière voor te zetten. Hij bedankte ook zijn volgers voor de steun en gaf aan zich volledig te richten op zijn herstel en behandeling. En natuurlijk wensen we hem daar heel veel sterkte bij. Dan even wat wielrennen voor je. De Giro del Veneto die is begonnen vanmiddag. Vandaag een rit over 167 kilometer. En die telt ongeveer 1550 hoogtemeters. Na de start trekt het peloton richting Vicenza, waar in de finale 5 ronden van 15 kilometer worden gereden. De aankomst die ligt bij de Monte Berico, waardoor de slotfase meerdere keren over hetzelfde heuvelachtige circuit loopt. De start die was vanmiddag om 12:30 en de organisatie rekent rond 5:00 op de finish. Straks bij Toon van Peperstraat hoor je daar dus meer over de Giro del Veneto die vandaag gaande is in Italië. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je, onder andere baanwielrennen. Nieuws over Harry Lafrijze en ja, die tegenstander die dus naar huis gestuurd is, Richardson. Dat heeft nogal wel wat gevolgen voor de plannen van Lafrijze, want daar was hij natuurlijk wel op ingesteld. Zo dadelijk hoor je onder andere de bondscoach Hugo Haak over het WK zonder Richardson. Je hoort het hier bij GPR Sportradio.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
6: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
16: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
17: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
16: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022.
1: Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
20: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
21: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: GPR Spotradio. Verkeer.
24: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg aan het begin van deze avondspits. In het midden van het land sta je in de file door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het staat daar vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je 10 minuten in de file. Het is daar druk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk.
23: GPR Sportradio.
25: De Sound of Sport.
23: Nout van Sommeren.
26: Goedemiddag, het is je woensdagmiddag. Zo dadelijk meer over het baanwielrennen. Bondscoach Hugo Haak die baalt van het ontbreken van Richardson op het WK baanwielrennen. Je hoort hem er zo zelf over.

Sportief je woensdagmiddag doorbrengen. Je doet het met GPR Sportradio. Bondscoach Hugo Haak van de Nederlandse baansprinters die vindt het jammer dat concurrent Matthew Richardson niet meedoet aan het WK baanwielrennen. Ja, de wereldkampioenschappen die zijn vandaag van start gegaan in Shanghai. Maandag werd dus bekend dat de Britse vedette uit de selectie is gezet, volgens de Britse media, vanwege wangedrag. Ja, zonder een van de grootste rivalen voor de Nederlandse sprinters lijken de kansen op medailles te stijgen. Maar Haak stelt vooral teleurgesteld te zijn dat de strijd niet met de sterkst mogelijke tegenstand wordt aangegaan.

verwijdering uit de Britse selectie voor het WK. De renner werd maandag dus naar huis gestuurd door de wielerbond vanwege vermeende racistische opmerkingen. Ja, via een verklaring op zijn Instagram-account laat Richardson weten diep teleurgesteld te zijn in de gang van zaken. Hij ontkent de beschuldigingen niet expliciet, maar richt zich op zijn statement vooral op zijn teleurstelling over het missen van het wereldkampioenschap en de beslissing van de bond. Ja, er zal best wel wat gebeurd zijn. Hij, volgens Engelse media heeft hij dus zich racistisch uitgelaten en ook het N-woord, het N-woord regelmatig gebruikt bij zijn collega's. Nou ja, als dat zo is, is dat natuurlijk een kwalijke zaak. Je wordt niet zomaar naar huis gestuurd. Er zal best wel wat aan de hand zijn wat verder onderzocht moet worden. We houden het nauwlettend in de gaten. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Onder andere Bersma die twijfelt over zijn toekomst op de massastart. Dat en meer hoor je hier bij GPR Sport Radio.

0: kampioen op dit onderdeel is niet te spreken over de recente veranderingen in de discipline. De 40-jarige schaatser geeft aan dat hij niet zeker weet of hij de risico's die de vernieuwde opzet met zich meebrengt nog wil lopen. Ja, zijn twijfels over de toekomst op het spectaculaire onderdeel komen aan de vooravond van het nieuwe schaatsseizoen, waarin hij zich zal beraden op zijn programma en doelen. Bij de NOS sprak hij over die nieuwe opzet en ja, over zijn twijfels dus.
1: Wat vind ik ervan? Ik ben er niet heel positief over. Dus de Maas staat zoals hij was, dus zo heb ik hem het liefst. En zo heb ik hem de afgelopen 20 jaar ook gereden. Zo is hij groot geworden eigenlijk. En door de jaren heen is het ook echt een succesnummer geweest. Internationaal gezien is het ja, het meest gereden nummer. En ook qua winnaars. Ja, ik vind het gewoon, zoals het was, vond ik het een heel mooi onderdeel. Maar eigenlijk, ja, zoals hij was, zo is hij nu in de prullenbak gegooid eigenlijk. En staat er een, ja, is er nu een heel ander onderdeel gekomen. Ja, wat ja, niet echt in mijn straatje past. Maar weet je, de Maas staat zoals hij was. Is al een gevaarlijk onderdeel. Je rijdt met de peloton op hoge snelheid. En eigenlijk haal je nu het tactische deel haal je eruit. Je voegt duwen en trekken toe. Ja, waar het, niet, waar het er niet veiliger op wordt. En ik weet niet als ik daar ja, die risico's wil lopen.
0: Al dus Jorrit Bergsma over de nieuwe opzet van de massastart. Nou, of die daadwerkelijk ermee gaat stoppen, dat houden we nauwlettend voor je in de gaten. Even iets heel anders. Vandaag is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Rick Winkelman ontvangt de grote naam uit de Nederlandse autosport. Vanmiddag om 16:30 staat de nieuwe podcast online. Autosport aan tafel is dus te beluisteren via onze website gprsportradio.nl of je eigen favoriete podcast app. En hij is ook te zien als videocast. Kijk daarvoor via de Kijk-app. Nieuwe aflevering dus van Autosport aan tafel. Vanaf vanmiddag 16:30 is hij dus te beluisteren. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

GPR Sportradio op je woensdagmiddag. Dat wil zeggen dat het weer tijd is voor een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Rick Winkelman die ontvangt elke week grote namen uit de Nederlandse autosport. Straks om 16:30 wordt hij gelanceerd, de editie van deze woensdag. Hij is te beluisteren via gprsportradio.nl, je eigen favoriete podcast-app. En hij is zelfs te zien als videocast via de Kijk-app. Ja, vanavond ook nog veel Champions League voetbal. In de tweede speelronde van de Champions League staan vandaag 9 wedstrijden op het programma. Feyenoord ontvangt het Italiaanse Como in de Kuip en speelt daarmee zijn tweede duel in de competitiefase. Die wedstrijd begint om 18:45. Verder staan onder meer Manchester City en Paris Saint-Germain en Roma tegen Real Madrid op het programma. De twee vroege wedstrijden die beginnen dus om 18:45, waaronder dus Feyenoord tegen Como en ook LASK tegen Liverpool. De overige wedstrijden die beginnen vanavond om 21:00. En van al die wedstrijden word je op de hoogte gehouden. Vanavond bij Rob Spijker, hij schakelt regelmatig met het Live Center, zodat je er helemaal niets van hoeft te missen. En zo dadelijk bij Twan van Peperstraten wordt er natuurlijk ook op vooruit geblikt. Het voetbal van vanavond. Dat en meer hoor je hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio op deze woensdagmiddag langzaam maar zeker richting vieren. Dat wil zeggen dat de finish in zicht komt voor de Eneco Tour. Die trok vandaag richting Ede voor de eerste volledige etappe na de proloog in Den Haag. Zo dadelijk bij Twan van Peperstraat hoor je er meer over. En natuurlijk ook meer over het voetbal van vanavond. Want het is een lekker Champions League avondje. Dat er meer zo dadelijk bij Twan.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het WK baanwielrennen in Shanghai is Nederland 2 gouden medailles rijker. Lorena Wiebers werd voor de 3e keer op rij wereldkampioen op het onderdeel Scratch. Bij de mannen waren Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg bij de teamsprint de snelste. Ze versloegen in de finale Australië. Een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht moet 5 jaar de cel in. Hij mag daarna nog eens 5 jaar niet rijden. Het kind zat in een wandelwagen toen hij met hoge snelheid werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. De moeder die de buggy duwde raakte zwaar gewond. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep veroordeeld voor masturberen achter het stuur. Hij moet een boete betalen. Schuiling werd betrapt door een vrachtwagenchauffeur, maar zijn advocaten zeggen dat hij over zijn buik wreef omdat hij daar pijn had. Maar de chauffeur weet het zeker en het gerechtshof gelooft hem. En de kans is groot dat er over 2 jaar een fokverbod voor dolfijnen komt. Het kabinet wil van het houden van de dieren in gevangenschap af, net als veel dierenrechtorganisaties. Doordat het fokverbod niet direct ingaat, kan het dolfinarium in Harderwijk nog even open blijven. Maar het moet wel bekijken hoe het daarna verder moet. De zon schijnt nog een tijdje en het is een graad of 17. Vanavond koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht 17 tot lokaal 21 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het is op een aantal wegen al behoorlijk druk. Op de A1 sta je 3 kwartier in de file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Kom door een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven is nu helemaal dicht tussen Bokstel en Best. Er is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Verder sta je 1 kwartier in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrikido Ambacht. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. En het is druk op de A16 van Rotterdam naar het zuiden voor knooppunt Ridderkerk. Daar is het oponthoud 20 minuten.
4: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
7: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: Nike anders doet.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuis in, mooi wonen.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
8: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
9: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
12: Ik heb hier de biefstuk Bali.
13: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
12: Geniet ervan.
11: En we zitten altijd in de buurt, ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
3: Goedemiddag, een heerlijke dag vandaag in de Champions League. Met Feyenoord tegen Como om 7:15 en om 9:00 ook nog eens een keer Manchester City tegen Paris Saint-Germain. En verder bespreken we zometeen de eerste etappe in de Eneco Tour.

0: Everything But The Girl. Missing op GPR Sportradio. Het is 13 minuten over 4. Goedemiddag. Tim Merlier heeft zojuist de eerste etappe van de Eneco Tour gewonnen. De Belg van Soudal Quickstep was na 120 kilometer rondom Ede de snelste in de massasprint. De Nederlander Dylan Groenewegen eindigde als tweede voor Gerben Thijssen. En ook bij de vrouwen was een Belgische een Nederlandse net te snel af. Daar won ex-schaatster Sandrine Tas voor Charlotte Kool. De Eneco Tour ging gisteren van start met een proloog in Den Haag. En morgen staat er een individuele tijdrit van 13,6 kilometer op het programma in Tilburg. De zesdaagse wieler ronde eindigt zondag in Arnhem. En zometeen gaan we erover praten met Roxane Kneteman, de tourdirecteur. Pek Zwolle heeft René Haak op het oog als nieuwe hoofdtrainer. De club heeft zich officieel gemeld bij het management van de 54-jarige oefenmeester. Haak moet de opvolger worden van Henry van der Vecht, die na een dramatische seizoenstart werd ontslagen gisteren. Pek pakte onder zijn leiding slechts 4 punten uit 8 wedstrijden. Haak zit momenteel zonder club na zijn vertrek als assistent-trainer bij Feyenoord. En eerder was hij hoofdtrainer bij onder meer FC Twente, FC Utrecht en rivaal Go Ahead Eagles. En aanstaande zondag is het de IJsselderby. Ook werkte hij tussen 2012 en 2015 al als assistent bij Pek Zwolle. Vandaag dus Champions League, uitgebreid te beluisteren hier op GPR Sportradio. Morgen Europa League en Conference League. En dan komt bijvoorbeeld FC Twente in actie tegen het Zwitserse Thun. Vandaag was de persconferentie met achter de tafel de trainer John van der Brom en Younes Taha. En dan mag je als Taha een keer achter de tafel zitten en dan gebeurt er dit.
1: Dat is geen excuus, laten we dat voorop stellen. Nou, pak maar, joh.
2: Nee, ik zet wel voor mijn geluid uit.
3: Ja, dank je.
1: Jeetje. Dat is nog nooit gebeurd. Nee, zolang als ik trainer ben. Ja. Dat kan je ook opschrijven in je boek.
2: Voor alles de eerste keer, toch? Nee, dat zal niet meer gebeuren.
4: GPR Sportradio.

0: Keen, This Is The Last Time op GPR Sportradio. Vanavond dus een heerlijke avond in de Champions League. Ik ben om 7:15 in de Kuip. Feyenoord tegen Como. Ja, Como. Nog geen 3 jaar geleden speelde die club nog op het tweede niveau in Italië. Ook daarvoor nog Serie C, Serie D. Maar inmiddels staat die club gewoon in de Champions League. Tussen alle grote clubs. Dankzij een steenrijke Indonesische eigenaar. En een ambitieus transferbeleid. En een toch wel zeer jonge, goede trainer, Cesc Fabregas. Ja, bij debuut in de Champions League werd Rasenballsport Leipzig met 4-1 verslagen. En vanavond dus in de Kuip tegen Feyenoord. Waar komt die opmars van Como zo ineens vandaan? Ik ga er eens over praten met de voormalig FC Afkikker presentator en tegenwoordig werkzaam bij ESPN, Bruce Stol. Bruce, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Twan.
0: Ja, kijk jij ook zo uit naar die wedstrijd van vanavond?
1: Ja, echt bizar. Ik denk, vorige keer hebben wij natuurlijk gebeld voor de wedstrijd tegen Barcelona.
0: Ja?
1: Ik ben zoals elke voetballiefhebber of elke voetballer ben ik vrij bijgelovig. Maar daar probeer ik juist van af te komen. Dus ik dacht, toen ging het niet goed, maar laten we gewoon nog een keer bellen. En gewoon kijken of het dit keer beter gaat.
0: Dus als er vanavond wordt verloren of Feyenoord, dan spreek je over een weekje weer.
1: Ja, laten we dit volhouden. Maar ja, daar gaan we niet vanuit hoor. We gaan er niet vanuit.
0: Eerst maar eens even over Como. Waar komt nou die bijzondere opmars zo in één keer vandaan?
1: Ja, nou eigenlijk wat je net al aangaf, geld helpt natuurlijk in het voetbal. Maar komen we even wel meer bijzondere dingen hoor. Ik denk dat onlangs kwam wat breder in het nieuws, omdat het ook in Nederland gebeurt. Heracles Almelo, die hebben ook toegang tot dezelfde soort spelers- en scouting-systeem. Er zit daar ook een Nederlander bij komen, Mark-Jan Vlederes. Die ook bij Heracles, maar ook bijvoorbeeld bij FC Groningen heeft gewerkt als technisch directeur. Dus ze hebben een heel interessant spelersbeleid. En ik denk dat je dat ook heel erg terugziet in de spelers die ze halen, maar ook in het spel wat ze spelen. En ja, misschien voor mij in ieder geval is de belangrijkste man is daar wel toch Cesc Fabregas, de trainer.
0: Ja.
1: Want dat is ook wel bijzonder hoor. Ik bedoel, ik denk dat elke voetballiefhebber van mijn leeftijd, ik ben 31, ja, dat Fabregas wel een van de spelers is geweest waar je het meest tegenop keek. En eigenlijk gaat hij als trainer een beetje op dezelfde voet door. Echt een rustig langs de lijn. Duidelijk, eigenlijk zoals hij op het middenveld een beetje de dirigent was bij Arsenal, bij Barcelona. Zo staat hij ook langs de lijn. Dus dat vind ik wel mooi om te zien.
0: Het is grappig hoe het zo geleidelijk is gegaan. Hè? Want hij heeft daar zijn spelersloopbaan afgesloten. En eigenlijk, we hebben er helemaal niet zoveel over gehoord. En in één keer staat hij daar gewoon bij een club die Champions League speelt.
1: Ja, klopt. En hij was natuurlijk, volgens mij was hij bij Arsenal, was hij 21 toen hij aanvoerder werd. Dus dat leiderschap, dat overzicht natuurlijk als middenvelder, wat je vaker ziet bij trainers die ook speler zijn geweest, dat het toch wel vaak middenvelders zijn. Dat zat er heel erg in. En hij heeft natuurlijk in de jeugd van Barcelona gespeeld. En later op latere leeftijd ook nog bij Barcelona. Dus hij heeft wel wat verstand van voetbal, heeft hij daar op kunnen doen. En ik vind het wel mooi, ik las onlangs echt een heel mooie anekdote. Dat hij dus aan de eigenaren, ik denk dat jij kent ze ook, de steenrijke eigenaren in het voetbal, die willen nog wel eens van de hak op de tak springen en beslissingen nemen. Hij presenteert voor elke wedstrijd, presenteert hij het wedstrijdplan aan de eigenaren, zodat zij in ieder geval van tevoren hebben kunnen zien, hey, dit is de bedoeling. En zo gaan we het aanpakken. Ja, vind ik echt heel erg mooi.
0: En je had het al over die samenstelling van de selectie. We hebben heel veel op data gestuurd. En zij kijken ook heel erg naar restwaarde. En dus met andere woorden, de leeftijd van de spelers is vrij essentieel in wie ze aantrekken.
1: Zeker. Ik denk iedereen die de Eredivisie een beetje kijkt, die kent Jaden Adai, denk ik wel. Die natuurlijk bij AZ speelde. Is een ontzettend jonge speler, nog steeds. Ik denk dat hij 21, 22 is. En die werd toen voor 14 miljoen volgens mij gehaald. En in Nederland vonden we dat best wel veel, want hij scoorde niet genoeg. We zagen allemaal wel dat hij een heel groot talent was. Maar bij Como kijken ze er dan naar van, ja, kunnen we hem halen voor 14 miljoen. Als we hem 2 jaar later halen bij AZ, als hij er een keer een seizoen 20 heeft gemaakt, dan gaan die bedragen richting de 30 miljoen. En zij geloven, we kunnen er beter vroeg bij zijn. We zien het talent, wij zien dat het eraan zit te komen. En dan pakken wij zelf wel die winst over 2 jaar. Ja. En dat is wel leuk hoor, want hun beste speler is Nico Pas. Elke voetballiefhebber die kan vanavond echt gaan smikkelen. Als je van Luciano Valente al gek wordt, dan word je van Nico Paas helemaal gek als voetballer. Dat is echt fantastisch om te zien. Die gaat weer terug naar Real Madrid. Die heeft daar in de jeugd gespeeld. Die heeft Como opgepikt. En die kan zomaar voor 1,80 miljoen weer teruggaan naar Real of naar de Spaanse competitie.
0: Blijft wel jammer dat we hem zo weinig hebben gezien pas tijdens het WK, hè?
1: Klopt, klopt. Echt heel erg zonde. Ik vind hem een van de smaakmakers op de Europese velden. Een jonge speler, creatieve nummer 10. Ik maakte al die vergelijking met Luciano Valente. Ik denk dat Pas nog iets meer een dribbelaar is. Valente moet nog meer hebben, denk van zijn passing. Maar het zijn zulke mooie spelers om te zien. Vanavond kan je daar ongetwijfeld van gaan genieten. Maar er zijn nog meer spelers hoor, die we wel op het WK hebben gezien. Baturina bijvoorbeeld, een Kroatische speler, deed op het bij Kroatië echt heel erg goed. Heb ik echt van genoten afgelopen zomer. Die speelt ook, dus daar kan je ook van gaan genieten.
0: Och, je maakt ons echt wel lekker voor die wedstrijd straks op een kwart voor zeven.
1: Ja, maar ik heb er ook echt heel veel zin in, Twan. Want het zijn twee prachtige ploegen. Op social media is het ook prachtig. Como uit 1907, Feyenoord 1908. Allebei twee steden aan het water. Ze maken mij wel warm, moet ik zeggen.
0: Ja, maar goed, heeft Feyenoord kans? Tegen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, kans heb je altijd. Maar als je het realistisch ziet, ze hebben de eerste wedstrijd natuurlijk ook vrij gemakkelijk gewonnen van Leipzig.
1: Zeker, ja. Zeker. En we hebben denk Barcelona Feyenoord nog in het achterhoofd, wat ook wel echt, wat wel pijnlijk was. Hoewel Feyenoord aan de bal best wel leuke dingen liet zien. Maar Barcelona liet gewoon wel echt zien de betere te zijn. Como, dat klinkt misschien wel minder als bijvoorbeeld een AC Milan of een Juventus. Maar inmiddels is dit gewoon een betere ploeg dan AC Milan of Juventus. En dat is misschien gek, omdat we met z'n allen opgegroeid zijn en weten wat voor grootheden bijvoorbeeld een Juve of een Milan zijn. Maar Como doet het gewoon ontzettend goed. Ze zijn niet heel goed gestart deze competitie, staan nu zevende. Maar bijvoorbeeld afgelopen weekend nog 0-0 tegen Roma, waar Donjan Malen rood kreeg. Mm-hmm. Het is gewoon een hele goede voetballende ploeg. En ze willen heel graag voetballen. Als je denkt aan de speler Fabregas, dat voetbal, dat wil Como ook laten zien. Dus het is gewoon een hele goede ploeg. Alleen wat ik wel denk is dat Feyenoord dat ook is. En dat ook wil en durft. Dus ik verwacht een hele mooie open wedstrijd. Waarbij ik stiekem wel denk dat Como favoriet is. Maar waar Feyenoord absoluut niet voor onder hoeft te doen.
0: Heerlijk. Je hebt ons helemaal warm gemaakt voor die wedstrijd van vanavond. Dankjewel, Broes. Ja,
1: dat is mooi.
0: Ja, we hebben er heel veel zin in. 7:15 dus uitgebreid te beluisteren hier bij GPR Sportradio. Broes Tol, dankjewel.

0: Fever Dream, Alex Warren op GPR Sportradio. Over een paar minuten staat hij weer online te luisteren via je favoriete podcast-app en via onze site Autosport aan tafel. Het woord is weer aan de presentator Rick Winkelman.
1: Ja, Twan, we hebben deze keer veel gehad over historische autosport met Elisabeth van der Plas van de KNAF, de Autosportbond. Die weet alle trucs die coureurs proberen uit te halen met historische auto's. En Olivier Hart, die race in die historische auto's. En die kent uiteraard al die trucs ook. Maar zonder dolle, het was gewoon een gaaf verhaal over ja, wat de moderne autosport misschien momenteel wat minder heeft. Maar de historische autosport nog wel, zeg maar, de charme van het racen en de charme van coureurs die zelf nog heel veel dingen aan hun auto kunnen doen.
0: Allemaal te beluisteren dus in de nieuwe Autosport aan tafel, zoals gezegd, te beluisteren via de site van GPR Sportradio en natuurlijk via je favoriete podcast-app. Zometeen gaan we met Richard Witsche terug naar het WK van 1990.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: In je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
8: Ik kom...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
8: De grootste energieslurpers in huis?
9: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
10: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
7: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
11: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin, mooi wonen.
2: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
8: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
9: GPR, Sportradio.
10: Sportradio.
9: Nieuws, headlines. Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De Kamer wil dat het kabinet meer haast maakt met het afwikkelen van het toeslagenschandaal. Het kabinet wil zorgvuldig opereren, maar partijen willen dat het sneller gaat en willen weten hoe dat gaat gebeuren. 5 jaar cel voor een man die eerder dit jaar in Maastricht een jongetje van 4 in een buggy doodreed. Hij had gedronken en reed het kind en zijn moeder in volle vaart aan. De moeder raakte zwaar gewond. En 2 keer goud op het WK baanwielrennen. Harry Lafrijsen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg waren zoals al jaren de snelste op de teamsprint. En Lorena Wiebes won voor het 3e jaar op rij het onderdeel Scratch.
11: GPR Sportradio. Verkeer.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat zo'n 600 kilometer file verspreid over het land. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken her en der extra vertraging. Zo is de A2 van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstol en Best na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht de weg pas in de loop van de avond vrij te geven. Omrijden kan intussen richting Eindhoven via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, sta je ook al 3 kwartier vast. Dat is tussen Vianen en de afrit Geldermalsen. Verder is het heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein sta je 1 uur in de file. Op de A7 van de Afsluitdijk naar Groningen in het noorden van het land heb je bij Tijnje door een ongeluk 40 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je bij Oosterhout 1/2 uur vast door een pechgeval. Daar is 1 rijstrook dicht.
11: GPR Sportradio.
13: De Sound of Sport.
11: Twan van Peperstraten.
14: Goedemiddag. Na de Europese titel in 1988 volgde voor Oranje het WK in 1990. En dat werd geen succes. Straks het WK in Italië door de ogen van Richard Witsche.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran en Shape of You. Het is 5:10, GPR Sportradio. En deze week gaan we op dit tijdstip terug naar 1990. Maandag hadden we Henk Baars, verrassend wereldkampioen veldrijden. En gisteren Arie Luyendijk, winnaar toen van de Indy 500. En vandaag het WK 1990. Dat werd gehouden in Italië. En na 3 gelijke spelen in de pool speelde Oranje tegen West-Duitsland zijn beste wedstrijd, maar werd wel uitgeschakeld.
2: Vuller. Nu ontwijkt hij Van Aarle. En wordt hij neergelegd. De eerste kaart voor Rijkaard. En dan gaat ook Vuller op de bon. Die wat commentaar had. En die ook Rijkaard wat aan het sarren was. Van Breukelen voor Vuller. Vuller die het meest gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. En die nu tot de orde geroepen moet worden door Klinsmann, zijn landgenoot, die een stuk verstandiger is. En die eraf moet. Tweede keer geel. Rijkaard ook. Allebei Boegwald. Met Winterbus steeds. Klinsmann raak. Boegwald terug op Bremen. En dat is hem dan. Koeman raak. En het eindsignaal van Loestouw. Nederland ligt eruit.
1: Ja, Nederland ligt eruit. Speelde zijn beste wedstrijd dus wel tegen Duitsland. We gaan erover praten met een van de spelers van de Nederlandse selectie. Richard Witsche, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, het was inderdaad eigenlijk jullie beste wedstrijd, hè? Die wedstrijd tegen West-Duitsland.
3: Ja, daarvoor hadden we geloof ik 3 gelijke spelen gespeeld.
1: Ja.
3: En net door met Marcel. En toen moesten we tegen West-Duitsland.
1: Ja. Egypte, ja. Ierland en Engeland waren de tegenstanders in de pool. Hoe kan het zijn dat zo'n sterke selectie geen enkele wedstrijd wist te winnen op dat toernooi?
3: Ja, bijna dezelfde groep wat in 88 de Europese kampioenschappen gewonnen. En waren de grote sterren natuurlijk. Waren de 3 van Milaan, ja, Jan Wouters, Van Breukelen, Vanenburg, Koeman, noem ze maar op, ja.
1: Ja. Was het misschien ook een klein beetje, want er waren ook wat machtsspelletjes, hè? Gullit versus Michels, Telegraafverf richting het AD. Heeft dat allemaal een beetje meegespeeld?
3: Ja, dat denk ik wel. Er waren natuurlijk voor die tijd al wat strubbelingen. Het trainingskamp zat in Joegoslavië, dat was dramatisch.
1: Ja,
3: dat speelt allemaal mee natuurlijk. En als het allemaal soepeltjes verloopt, dan is het wel wat anders natuurlijk.
1: Ja, en jullie waren ook niet heel blij vooraf met Leo Beenhakker, hè? Want jullie wilden eigenlijk als selectie Cruijff hebben.
3: Ik was heel jong. Ik had het helemaal niet voor het zeggen. Maakt niet meer uit wie de trainer was als ik maar meeging.
1: Ja.
3: En gelukkig ging ik mee samen met Brian Roy is de 2 jonkies. En, dus op dat moment was ik wel blij met Beenhakker.
1: Beenhakker heeft nog eens een keer gezegd dat hij alles zou openbouwen.

0: waren, wat er allemaal was gebeurd er in Italië. Dat heeft hij uiteindelijk meegenomen in zijn graf. Heb jij enig idee wat hij bedoelde?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wat er allemaal achter het scherm is. Wij waren heel jong. En je had een spelersraad had je. En die deden al die besprekingen en alles. Dus daar zat ik niet bij. Dus, ja.
0: Hoe was het voor jou om als jonkie zo'n toernooi mee te maken?
1: Ja, dat is geweldig natuurlijk. Ja, je ging mee met alle grote jongens. En een WK, wat wil je meer?
0: Ja. Je hebt nog best wel wat gespeeld. Misschien wel meer dan je voor
1: ik
0: wat
1: heb, alle wedstrijden gespeeld heb ik.
0: Ja.
1: Dus dat,
0: ja. En het is wel opvallend, ik had het er ook wel eens over met je broer. Maar jij en Rob, jullie hebben elkaar steeds een beetje afgewisseld, hè, in Oranje?
1: Eigenlijk ben ik 90 ging voor het eerst mee. 92 raakte ik net geblesseerd. Ook voor de Europa Cup 1 was dat toen. Met Barcelona raakte ik geblesseerd en haalde ik het Nederlands elftal ook niet. En toen werd mijn broer gebeld, dus dat... daar was ik heel blij om natuurlijk. Als je zelf niet kan en je broer gaat mee, dat is leuk.
0: Ja.
1: En in 94 was hetzelfde eigenlijk. In 96 zat ik er weer bij.
0: Als je nou terugkijkt naar het WK 1990, als jonge speler, is het dan nog wel een positieve gedachte?
1: Je hebt een WK gespeeld. Dat is natuurlijk, die kun je in de boeken zetten. Dat is natuurlijk mooi als jongen. In die tijd helemaal. Er was niet zoveel jeugd nog bij het Nederlands elftal. En ja, je hebt het meegemaakt, ja.
0: Ja.
1: Ja, prachtig om mee te maken. Alleen ja, je had beter nog een keer zo'n boot toch willen hebben door die gracht heen.
0: Ja, die was wel mooi. Die was indrukwekkend, ja.
1: Ik had het mee willen maken.
0: Precies, ik kan me voorstellen. Nog even kort over de periode daarna, want de naam van Cruijff is al even gevallen. Die haalde je daarna naar Barcelona. Hoe was het onder Cruijff te spelen bij Barcelona?
1: Ja, Barcelona op zich natuurlijk. De club al, als je eraan kwam en in het stadion stond, dat was enorm natuurlijk. Ajax was natuurlijk de meer, waren we gewend. Maar nog niet de Arena. Dat is natuurlijk ook een heel mooi stadion, maar dat was het toen nog niet. Je kwam van de meer naar Nou Camp. En dat was ongelooflijk. 100.000 man op die tribune. En we gingen als een trein eigenlijk.
0: Je had wel in Spanje natuurlijk te maken met die buitenlandersregel, hè? Er mochten er maar 3 in de competitie spelen.
1: In de competitie, ja. Je mocht op de bank wel 4, mocht je er hebben. En in de competitie 3 en in de Europa Cup 1 mochten er 4 spelen. Daar heb ik ook alles gespeeld. En ja, af en toe waren er wel schorsingen en dat soort dingen. En af en toe speelde ik gewoon. Of viel ik in. Dan moest er wel weer een buitenlander uit. En ik was op dat moment gewoon niet beter dan die 3. Stoikov, Laudrup en Koeman. Ja, eigenlijk had...
0: Zijn die tenminste.
1: Laudrup eigenlijk een minder jaar daarvoor. En de Cruijff wilde mij hebben voor het middenveld om Stoikov te bedienen in iedereen.
0: Ja.
1: En toen begon Laudrup en die speelde fantastisch. Dus ik was gewoon niet beter. Ja, klaar.
0: En daarna ging je naar Bordeaux. Hoe was het om te spelen met Zidane?
1: Ja, toen was hij nog niet zo groot, maar je zag wel dat hij talent had. Eigenlijk heb ik na 2 weken met training heb ik... Bruin Slot en Cruijff gebeld van deze jongen moet je halen. Dat is gewoon niet normaal dat hij al op de trainingen liet zien en alles. Ja, en hij is alleen nog maar gegroeid natuurlijk. En eigenlijk wilde Johan hem halen. Maar toen werd hij ontslagen. Anders had hij bij Barcelona gezeten.
0: Dan had het allemaal heel anders gelopen. Ja, dan had het geen Juventus geworden. Goed, daarna, dat is ook nog wel grappig. Jij bent nog Engels kampioen geworden door maar 1 wedstrijd te spelen?
1: Ja. En dan kun je zien hoe belangrijk mijn inbreng is.
0: maar vertel eens, Blackburn Rovers?
1: Ik had problemen met de trainer bij Bordeaux. En Blackburn Rovers had 7 geblesseerden en 2 beenbreuken. En allemaal grote blessures. Dus die mochten nog mensen aantrekken. En ik was er één van. En ik... Kenny Douglas was toen trainer en die zei van... Ik haal je wel, maar ik blijf wel spelen met de spelers die nu spelen. En ik zei, prima. Ik wilde wel iets anders even.
0: Ja.
1: En toen heb ik 1 wedstrijd gespeeld, dus... Als linksbuiten, nou, dan weet je het wel.
0: Maar goed, je bent ook nog kampioen geworden.
1: Ben ik totaal niet. Ja. Ja, wel kampioen. Ik sta wel op de foto.
0: Ja.
1: En een heel leuk feest meegemaakt en een leuke tijd meegemaakt nog.
0: Daarna nog Ajax, Alaves, nog even in Japan gespeeld. Wat ben je gaan doen na je carrière?
1: Trainer bij Heijsen. Individueel trainer heb ik een aantal jaren gedaan. toen doorgestoten eigenlijk naar het eerste als, nog in, als techniektrainer, een beetje assistentachtig. Heb ik 6 jaar gedaan en nu help ik mijn vrouw en kinderen met kleding. Die hebben een kledingmerk en die help ik dan en zelf ben ik aan het schilderen. Niet geen huizen, maar schilderijen maken en dat vind ik heel prettig.
0: Ja, lefties die zijn altijd creatief, hè?
1: Ja, dat blijft zo, denk ik.
0: Dat blijft zo. Richard, fijn om even met je te praten. Zeker over het WK van 1990. En het gaat je goed, dankjewel.
1: Okay,
0: Richard Westgewas gaat onder meer over het WK 1990.
2: GTR Sportradio.

0: Level 42, to be with you again. 7 minuten voor 5, dit is GPR Sportradio. De Eneco Tour is terug op de wielerkalender. De Nederlandse wielerronde heeft dit jaar een vernieuwde opzet waarbij mannen en vrouwen 6 dagen lang over grotendeels hetzelfde parcours rijden. Gisteren ging de koers van start met een proloog in Den Haag, waar Lieke Nooyen en Jacob Söderqvist de snelste waren. En vandaag was het de dag van de Belgen. Bij de vrouwen was Sandrine Tas, Charlotte Kool net te snel af in een sprint. En bij de mannen bewees Timmerlier de beste sprinter ter wereld te zijn door Dylan Groenewegen te verslaan. Komende dagen trekt het peloton door verschillende delen van Nederland met onder meer een tijdrit in Tilburg en een aankomst op de Van Berg. We bespreken de eerste ervaringen en het verdere verloop van de ronde met koersdirecteur Roxane Kneteman. Roxane, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gisteren ging de Eneco Tour dus van start met die proloog in Den Haag. Hoe kijk jij terug op die eerste avond en hoe is de nieuwe opzet ontvangen?
1: De nieuwe opzet was, zoals ik had gehoopt, echt voor een pareltje. Het was sowieso heel erg gezellig. En wat we terugkregen uit gezellig voor het publiek bedoel ik natuurlijk, omdat we in blokken gingen starten. Dus we hadden 30 vrouwen, in het eerste blok, 30 mannen in het tweede blok. En dan zo om en om, om het mannen- en vrouwenrennen zo goed mogelijk te integreren. Voor het publiek, daar kreeg ik echt heel enthousiaste verhalen over terug. Maar ook uit het peloton, dat is natuurlijk ook wel heel erg fijn. En ik had het al gehoopt, maar het was misschien nog wel mooier dan ik aan de voorkant had verwacht.
0: Want jullie wilden aanvankelijk de mannen en vrouwen om en om laten starten, hè? Maar daar heeft de UCI een stokje voor gestoken, begreep ik, hè?
1: Ja, inderdaad. Afgelopen week, je kan je afvragen, die plannen liggen natuurlijk al een tijdje dan bij de UCI op de planken. Maar afgelopen week lieten ze ons weten dat zij niet akkoord gingen met de opzet van om en om starten. Dat had ermee te maken dat zij het verzekeringstechnisch lastig vonden te rijmen hoe ze dat dan zouden moeten oplossen als er wat gebeurde. Nou ja, goed, daar waren wij het niet geheel mee eens, maar we zijn tot een heel mooie, mooi plan uiteindelijk toch nog gekomen om in die blokken te gaan starten. Zo hadden we toch de verbinding tussen elkaar. En uiteindelijk was het ook echt heel tof. En het viel helemaal op zijn plek zoals we het hadden bedacht. Maar we laten het niet zomaar stoffig op de plank liggen, hoor. Dat plan dat we hebben. We gaan echt nog wel proberen om dat misschien in de volgaande jaren ook weer uit te rollen.
0: Ik vond het inderdaad ook wel een leuk creatief idee. Sowieso 2 wedstrijden op eenzelfde dag organiseren. Extra uitdagingen. Waar zit voor jou de grootste organisatorische uitdaging?
1: Een wedstrijd organiseren in Nederland is sowieso 1 grote uitdaging. Maar goed, het leven zou heel erg saai zijn als je niet die uitdaging aangaat. Dus we doen het graag. Maar je hebt gewoon nu 2 pelotons die je moet huisvestigen. Dus logistiek, denk daar eens over na. Al die ploegen komen met bussen, komen met veel auto's naar de wedstrijd toe. Daar moet je extra over nadenken. Je hebt meer hotels nodig, dus dat logistieke, dat is een ontzettende uitdaging. Wat ik ook wel vaker deze week zeg en in de week hiervoor. Ja, we hebben natuurlijk ook een behoorlijk verantwoordelijkheidsgevoel. En die is nu niet over 1 peloton, maar over 2 pelotons. Als je het hebt over veiligheid, ja, je wilt natuurlijk dat het allemaal goed verloopt. Daar zit dus ook wel gewoon een punt. Je hebt gewoon dubbel aantal uur beveiliging nodig voor je wedstrijd. De wedstrijd afsluiten. Ja, dat is gewoon ontzettend veel werk. En dat is wel de grootste uitdagingen die ik. Maar, daar wil ik ook meteen aan de andere kant aan toevoegen. Er komt ook heel veel vreugde en heel veel sportplezier bij terug. Dus het is het allemaal waard. Maar er zijn een hoop uitdagingen extra als je de 2 koers op een dag gaat organiseren.
0: En je benadrukte eerder al dat de vrouwenwedstrijd zeker geen bijprogramma moet zijn. Echt gelijkwaardig aan de mannenkoers. Hoe probeer je dat in deze 6 dagen in praktijk te brengen?
1: Nou, we behandelen de vrouwenkoers gewoon exact hetzelfde als de mannenkoers. Ik heb wel wat ik heb wel wat vragen gekregen over het moment van starten. Wij hebben besloten om in ons het draaiboek op te nemen dat de vrouwen eerst starten en dan de mannen. En dan heb je snel het idee dat het een voorprogramma is. Maar logistiek kunnen we niet wisselen in die momenten van starten. Want ja, als je de ene dag de mannen 's ochtends laat starten en ze de volgende dag in de avond, dan heeft de tweede groep gewoon een mindere rustperiode. Dus we hebben dat niet gedaan omdat het een voorprogramma is. We behandelen de vrouwen net zo serieus als de mannen. Er is helemaal geen voor- en bijprogramma. Het is juist de kracht van hoe wij naar deze enable tool kijken, is dat het elkaar versterkt. Dus, en zo behandelen we het ook.
0: En vorig jaar hadden we natuurlijk een beetje pech, hè, met die etappe in Zuid-Limburg. Die moest worden stilgelegd vanwege auto's op het parcours. Daar zijn wat steekjes die zijn gevallen daar door de organisatie. Wat hebben jullie daarvan geleerd?
1: We hebben sowieso heel veel van vorig jaar geleerd, hoor. Ja. Maar inderdaad, die Limburg-etappe is natuurlijk bij iedereen heel erg blijven hangen, ook bij ons. Gelukkig hebben we ten opzichte van vorig jaar nu wel 3 dagen politie. En een van die dagen is ook in Limburg, dus dat is echt supergoed. Politie gaat ons helpen om de wedstrijden zo veilig mogelijk te verrijden. Om even terug te komen, vorig jaar besloot er een automobilist tegen alle seingevers in toch het parcours op te rijden waar een peloton aankwam. Ja, met politie heb je gewoon net wat meer autoriteit om dat tegen te gaan. Dus daar zijn we super blij. Ja, en wij hebben sowieso veiligheid heel erg hoog in ons vaandel. Dus wij hebben elke etappe ontzettend hard ons best gedaan om alle veiligheidsrisico's zo hoog of zo laag mogelijk te maken. En alle prioriteiten zo hoog mogelijk te zetten. Dus ja, dat meer als organisatie, meer op veiligheidsgebied kunnen we niet doen dan we nu doen. En ja, dat hebben we natuurlijk, een van de grootste lessen die we mee hebben genomen uit de editie van vorig jaar.
0: Je klinkt heerlijk als een koersdirecteur.
1: Ik doe heel erg mijn best. Ik doe heel erg mijn best hiervoor.
0: Ja. Nou, jarenlang profwielrenster geweest, nu dan koersdirecteur van de Eneco Tour. Wat geeft jou straks aan het einde van de rit de meeste voldoening?
1: Nou ja, ik sta nu bij de etappe in Ede. Daar zie ik superveel publiek die is komen kijken. En het allermooiste vind ik, er is ook een dikke bandenrace nu gaande. We proberen heel erg het publiek te koppelen aan ons topsport evenement. We willen mensen inspireren, we willen kinderen inspireren. En al die grote glimlachen, die maken al dat vandaag een dag sowieso heel erg gemaakt is. En eigenlijk hoop ik dat ik dit elke dag ga terugzien. En dat we natuurlijk 2 hele mooie winnaar en winnaressen in Arnhem op het podium gaan huldigen.
0: We gaan het allemaal afwachten. Dankjewel, Roxane Kreteman, koersdirecteur van de Eneco Tour.
1: Dankjewel.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De Tweede Kamer vindt dat het kabinet te weinig haast maakt met het afwikkelen van de toeslagenaffaire. Het CDA ziet te weinig concrete stappen om gedupeerde ouders te helpen. Ook andere partijen willen dat staatssecretaris Palme beter duidelijk maakt hoe alles verloopt. Ze komt binnenkort met een update, beloofde ze de Kamer. 5 jaar cel en 5 jaar rijontzegging voor een man die eerder dit jaar in Maastricht een jongetje van 4 in een buggy doodreed. Toen de moeder met het jongetje bij een zebrapad overstak, werden ze in volle vaart geraakt door de man die dronken achter het stuur zat en te hard reed. De moeder raakte zwaar gewond. Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar oud-minister en PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een wijkagente van Marokkaanse komaf had aangifte van smaad en laster tegen haar gedaan. Faber had de agenten niet neutraal genoemd en haar volledige naam gebruikt in een debat. Maar daar zag het OM geen reden voor een onderzoek in. En NAVO-topman Mark Rutte ziet wel wat in een Europese Veiligheidsraad. Het is een van de plannen van de Europese Commissie om de EU militair weerbaarder te maken. Dit gaat absoluut werken, zei Rutte. In de Veiligheidsraad zouden EU-leiders moeten komen en vertegenwoordigers van bevriende landen zoals Oekraïne. De zon schijnt nog even en het is een graad of 17. Na zonsondergang koelt het snel af en vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen droog met geregeld zon en zacht. 17 tot lokaal 21 graden.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral voor een woensdag. Er staat ruim 700 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor de weg vrij is. En omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58... Op de A27 is het heel druk van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout. Daar heb je ook 40 minuten tijdverlies, mede door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Kootwijk met 40 minuten oponthoud. De A15 van Gorkum naar Nijmegen doe je er een half uur langer over tussen knooppunt Del en Tiel. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En in het noorden van het land staat een pechgeval op de A7 van de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Kost je 40 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!
9: Voor die 2 euro.

0: Speelbewust 18+.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
8: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
9: Cute.
8: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.

0: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
1: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
9: Goedemiddag, over een kleine 2 uur speelt Feyenoord in de Kuip tegen Como in de Champions League. En wat is er mis met Manchester United? Straks het antwoord van de man die jarenlang de rechterhand was van Sir Alex Ferguson, René Meulensteen.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger, 13 minuten over 5. Goedemiddag, GPR Sportradio. Op het WK baanwielrennen hebben de Nederlandse teamsprinters hun wereldtitel geprolongeerd. Harry Lauwrijsen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg waren op het WK in Shanghai in de finale te sterk voor Australië. Het is voor het trio, dat ook wel bekend staat als The Bullet Train, de 7e wereldtitel in 8 jaar. En met deze overwinning bevestigen de Nederlanders opnieuw hun dominantie op dit onderdeel. En wielrenster Lorena Wiebes heeft haar wereldtitel op het onderdeel Scratch geprolongeerd. Tijdens de WK baanwielrennen daar in Shanghai was de 27-jarige Nederlandse de concurrentie te snel af in de eindsprint. Wiebes herhaalde daarmee haar prestatie van vorig jaar. We gaan het dit uur hebben over Manchester United, want ja, dat verkeert in een diepe crisis. De ploeg van Michael Carrick verloor in de Champions League gisteravond met 2-0 van Atletico Madrid en is inmiddels al 5 wedstrijden op een rij zonder overwinning. En bovendien beleven de Engelsen hun slechtste competitiestart in 40 jaar. Na afloop van de wedstrijd in Madrid was verdediger Lisandro Martinez bijzonder kritisch. De Argentijn uitte niet alleen zijn onvrede over de prestatie op het veld, maar haalde ook flink uit naar de clubleiding en het gebrek aan versterkingen afgelopen zomer. Volgens Martinez liggen de problemen bij United veel en veel dieper dan alleen bij de trainer en de spelers.
1: I have to control myself a lot. But is the sometimes is the reflection of the mirror of how is our club at the moment, you know? We did a fantastic season last season. And now we expect more from the top, from up, you know, to bring more players to compete because many teams bring many players as well. And today also Atletico, they have an amazing team and they deserve to win today.
2: So this is not a Champions League quality squad.
3: Manchester United have.
1: I expect more, honestly. I expect more.
2: From you expect, but what you're saying is you expected more investment in the squad in the summer.
1: Yeah, 100%. I expect more from our technical director. I would have to be honest, you know, and also as the players, we have to do more. But it's also important when you make a strong squad to be ready to this kind of night.
0: Lisandro Martinez, die duidelijk zijn frustraties laat blijken bij Prime Video. En zometeen gaan we praten over de problemen bij Manchester United met René Meulensteen. Hij was jarenlang de rechterhand van Sir Alex Ferguson. En straks bellen met Karim El Amadi, want zijn Feyenoord speelt over anderhalf uur tegen Como. GPR.

0: Simon Webb en Coming Around Again. We maken ons op voor de wedstrijd die om 6:15 gaat beginnen in de Kuip in Rotterdam. Feyenoord tegen Como in de Champions League. Afgelopen weekend won Feyenoord met 2-0 in de Nederlandse competitie van AZ en is daarmee de nieuwe koploper in de vriendenloterij Eredivisie. Rotterdammers zijn dus uitstekend begonnen aan de competitie, maar hebben we wat recht te zetten na de 5-1-nederlaag in de eerste wedstrijd in de Champions League tegen Barcelona. Ik ga eens vooruitkijken naar de wedstrijd van vanavond in de Kuip met Karim El Amadi, collega van ESPN. Karim, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Toon.
0: Ja, even als ervaringsdeskundige, wat heeft die wedstrijd van zaterdag voor invloed op de wedstrijd van zometeen tegen Como?
1: Wat voor invloed? Het was wel een van de wedstrijden waar het om zou gaan dat ze een goede tegenstander voor het eerst hebben dit seizoen met AZ. Dus ik denk dat wel een goede test is geweest voor Feyenoord, dat ze er gewoon goed op staan. En ja, je kan het ook wel een beetje vergelijken dat met vandaag, met Como, dat het ook gewoon nog een hele grote wedstrijd is. Plus dat je ook nog dat je het zo goed doet en de vertrouwen is goed, dat je dan het publiek erachter krijgt in zo'n avondwedstrijd in de Champions League. Ja, dat kan toch wel iets ontstaan en dat hebben we wel eens eerder gezien bij Feyenoord.
0: Ja. Ze zijn in de Eredivisie nog ongeslagen, Feyenoord. Maakt het elftal zo lastig te verslaan?
1: Ik denk dat ze gewoon met een heel hoge intensiteit spelen. Eigenlijk vanaf de wedstrijd van Barcelona, eigenlijk hebben ze dat eigenlijk volgens mij de Champions League niveau eigenlijk ook in de competitie meegenomen. En je ziet gewoon dat ze vanaf minuut 1 aanstaan. En dat is denk ik het grote verschil. Plus ze hebben best wel een fitte selectie, zijn ogen fit. En heel veel bewegingen en dynamiek in het elftal. En plus nog het publiek erachter. Dus dan kan er altijd wel iets moois ontstaan, denk ik.
0: Watanabe was er niet bij afgelopen weekend. Nee. Hij lijkt nu wel fit om te spelen. Hoe belangrijk is hij voor Feyenoord?
1: Ja, ik denk dat het wel een belangrijke speler is. Ik moet zeggen dat St. Just het geweldig invult samen met Marmol ook de laatste wedstrijd. Ze zullen het misschien dan met Watanabe als hij erbij is, dat ze het anders gaan doen. Dat St. Just links centraal komt, Watanabe rechts. En dan Marmol aan die linkerkant. Dus dat heeft ook gewoon prima gewerkt dit seizoen. Dus ik denk dat ze gewoon ook achterin dit seizoen eigenlijk sterker zijn geworden.
0: Over St. Just gesproken, speelde vorig seizoen zijn broer bij Feyenoord.
1: Ja, nee, ik heb het ook al vorig seizoen ook al aangegeven. Ik heb met hem gespeeld en die jongen, voor hem is het gewoon belangrijk dat hij fit is. En als hij fit is, is hij gewoon echt een hele goede speler. En ik heb het van dichtbij kunnen zien. En je ziet het dit seizoen ook, als hij fit is, dan is hij gewoon echt heel bepalend. En gewoon heel sterk, vind ik, achterin. Ook een Nederlandse speler die goed is in de coaching. Dus dat is ook denk ik wel belangrijk. Een verlengstuk voor de trainer. Dus al met al is dat gewoon eigenlijk gewoon een aanwinst dit seizoen gebleken.
0: Ja. Morre komt er ook weer aan. Het wordt toch dringen daar op het middenveld, hè?
1: Ja, dat wordt zeker dringen. Het is misschien wel goed dat ze dan bijna eigenlijk met vier middenvelders spelen. Ze spelen nu met twee controleurs en eigenlijk Valente die ook vaak naar binnen speelt. Dus ik denk dat er echt nog wel plek is voor Modder dit seizoen. Het is ook een belangrijke speler en misschien ook wel een speler die ze ook niet op dit moment misschien in de selectie hebben. Het is echt een box-to-box. Veel fysiek. Dus nee, ik denk echt wel dat die ook straks echt wel nog wel nodig is bij dit Feyenoord.
0: Ja, jij kent natuurlijk Van Bronckhorst ook vrij goed. Hoe groot is zijn stem, zijn hand gewoon in het huidige Feyenoord? En misschien ook wel, hoe belangrijk is Hulshof daarin?
1: Ja, ik denk dat Sipke sowieso al heeft aangetoond dat hij denk ik echt heel belangrijk is geweest. En de manier van spelen, destijds met Slot gewerkt. Dus dat was ook echt een goede tandem met z'n tweeën. En dat is nu ook weer. Alleen ik moet wel zeggen, het is gewoon heel belangrijk dat er iemand voor de groep staat die de boel kan managen. En ja, ik denk dat Gio in alles uitstraalt, dat hij één rust uitstraalt. En ook dat hij alles heel goed kan managen.
0: Ja. Ja, vertrouwen, hoe staat het ermee voor vanavond?
1: Tuurlijk. Ik ben even aan het bellen. Zelf is goed. Doe maar. Ja, is goed. Ja. Nou, er komt iemand voorbij die wil een foto maken.
0: Ja, ja. Karim, je bent populair of niet?
1: Nee, valt mee.
0: Hey, maar hoe staat het met het vertrouwen voor vanavond?
1: Sorry, wat zei je?
0: Het vertrouwen.
2: Om jou even te ontmoeten. Lijf dan even.
1: Ja, alsjeblieft. Hè. Sorry Twan, sorry Twan. Ik ga een foto maken. Ja. Wat zei je? Het vertrouwen?
0: Nou ja, hoe staat het met het vertrouwen? Want dat Como is natuurlijk...
1: Ja, ik moet zeggen dat Como echt wel ook een hele goede indruk maakt. Die zullen ook echt gewoon overal willen voetballen. En het ziet er gewoon heel goed uit wat Como laat zien. Het zal een moeilijke wedstrijd worden. Maar ik verwacht wel dat Feyenoord de manier hoe ze spelen. En ook uit bij Barcelona. Ja, natuurlijk, je verliest wel met Feyenoord. Je hebt wel dik verloren daar. Maar ik moet wel zeggen dat het spel wel hoop gaf. En ik verwacht vandaag met het publiek erachter dat ook Feyenoord het Como heel moeilijk kan maken.
0: Karim El Amadi van ESPN. Altijd tijd voor de fans. Dankjewel dat je ons even...
1: Graag gedaan, vriend. Is goed, vriend.
0: Veel plezier vanavond. Hoi.

0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de Roerbank mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
16: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
17: Wil je ook thee?
18: Och ja, lekker.
19: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
18: Och, wat een goede vraag.
20: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
21: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
22: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
23: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om altijd dichtbij met Vodafone.
24: Iedereen
0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
17: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
2: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
17: Wow.
24: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
2: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
25: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
26: GPR Sportradio.
27: Sportradio.
26: Nieuws. Headlines.
28: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Utrecht is geprobeerd om crimineel Galit H. te liquideren, melden onder meer AD en nu.nl. H. speelt een belangrijke rol in het Marengo-proces rond Ridouan Taghi. In 2017 mislukte ook al een liquidatie. De man die in 2023 GTST-acteur Bas Muis gijzelde en mishandelde, heeft ook in hoger beroep 1,5 jaar cel gekregen. Muis werd met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt, waar hij onder meer met een spijkerpistool werd beschoten. En de oppositie wil meer duidelijkheid van het kabinet over de begroting voor de zorg. Onder meer JA21 en ChristenUnie zien de uitgestoken hand van het kabinet, maar vinden die niet genoeg om steun te geven.
26: GPR Sportradio. Verkeer.
29: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke avondspits, zeker voor een woensdag. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is eerder vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd bij Best. Vanaf Bokstel is de weg daardoor dicht. De politie doet daar voorlopig onderzoek. Dat kan nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Het verkeer naar Eindhoven kan beter omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je intussen ook bijna een uur vertraging voor knooppunt Vught. En ook op de A2 vanuit het zuiden naar Den Bosch sta je daar een half uur in de file. Verder is het druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar moet je rekening houden met 20 minuten tijdverlies. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen heb je tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen een kwartier vertraging. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij.
26: GPR Sportradio.
30: De Sound of Sport.
26: Twan van Peperstraten.
31: Goedemiddag. Het grote Manchester United is al een tijdje niet meer zo groot. De Red Devils beleven de slechtste competitiestart in 40 jaar. Zometeen bellen we erover met René Meulensteen.

0: tonight.
1: Train, hey soul sister, dit is GPR Sportradio. Over ruim een uur gaat Feyenoord beginnen aan de tweede wedstrijd in de Champions League. In de Kuip is Como de tegenstander. Opstelling van Feyenoord is zojuist bekendgemaakt. Ernst staat op doel. Reed, Saint-Just, Marmol en Lopez vormen de achterhoede. Zegiel van Houten, Targaline, het middenveld. En voorin Hasmoussa, Ferry en Valente. En dat betekent dat Feyenoord exact in dezelfde opstelling gaat spelen als afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen AZ. Die wedstrijd is zometeen hier integraal te beluisteren met het commentaar van Gert Barnhorn en Daaf Beuze. Ja, en dan trouwens vanavond ook nog om 9 uur Manchester City, hè, tegen Paris Saint-Germain. Kortom, je zit hier goed. En we maken ook een aantal podcasten, bijvoorbeeld Formule 1 aan tafel, maar ook Autosport aan tafel. Rick Winkelman gaat in de laatste editie in gesprek met Elisabeth van der Plas, technisch coördinator van de KNAF, en Olivier Hart. Hij is coureur van historische raceauto's. En het ging onder meer over die sfeer tijdens die historische races.
2: Bij de deelnemers anders? Is de sfeer anders bij een historische race vergeleken met een race om een modern kampioenschap,
3: die,
2: zeg maar.
3: Ja, die is zeker heel anders. Het is eigenlijk alleen maar genieten. En het is zeker competitief. Maar heel vaak komen gewoon concurrenten, komen gewoon lekker bij ons aan tafel zitten en een wijntje drinken. Rood wijntje drinken een beetje.
2: Na de wedstrijd neem ik aan, hè?
3: Dan ga je de fout in, hè? Dit is op een zaterdag of zo. En zondag voel je dan weer.
2: Ja, natuurlijk. Okay, ja, ik snap hem helemaal.
3: Dat is het mooie, klassiek race. Het is genieten, racen en af en toe winnen.
2: Doet de KNAF alcoholcontroles bij deelnemers van wedstrijden?
4: Dat gebeurt inderdaad wel eens, ja.
2: Ja. Ik zal niet zeggen waar je een keer moet gaan kijken, maar... Jij doet niet alleen keuringen en ondersteunen bij de techniek bij de historische autosport, maar ook bij de moderne autosport. Zit daar verschil tussen de deelnemers qua sfeer en de preparatie van de auto's misschien?
4: Ja, er zit wel wat verschil in. Historisch is iets vriendschappelijker. Waarmee ik niet wil zeggen dat het in de moderne niet vriendschappelijk is. Maar het is toch net een beetje anders. Historische racerijen helpen mensen elkaar ook veel meer. Ze willen altijd dat iedereen rijdt. Dus heeft er iemand problemen, dan... Ja, je ziet heel vaak dat andere teams dan uitrukken om te gaan helpen.
3: Ja, klopt. Ja. Wij verkopen ook veel onderdelen aan andere teams. Gewoon alleen om te helpen. En wij hebben die onderdelen, dus... Als er dan een moment komt in het weekend dat wij problemen hebben, wij hebben een onderdeel niet. Nou, dan moet je elkaar dan helpen. En dat is fijn.
2: Ja, ja.
1: Ja, de nieuwe Autosport aan tafel te beluisteren via onze site en via je favoriete podcast-app. Zometeen gaan we bellen met René Meulensteen over de problemen bij Manchester United.

0: Kiss.
1: Tom Jones en The Art of Noise en Kiss. Het is 17:15 geweest in de GPR Sportradio. Manchester United verkeert opnieuw in zwaar weer. Met slechts 6 punten uit 6 competitiewedstrijden... beleven de Engelsen hun slechtste competitiestart in 40 jaar. En in de Champions League volgde gisteravond een 2-0 nederlaag tegen Atletico Madrid. Volgens verdediger Lisandro Martinez zit er gewoon te weinig kwaliteit in de selectie. Haalde keihard uit naar de clubleiding. De druk op trainer Michael Carrick neemt daardoor toe. En we bespreken de crisis bij Manchester United met voormalig assistent trainer daar, René Meulensteen. René, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Twan.
1: Hoe heb jij gisteren naar je wedstrijd tegen Atletico gekeken?
2: Ja, natuurlijk met veel interesse. En dan ga je toch kijken of dat een reactie komt op de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Tottenham. Die ze eigenlijk moeten winnen natuurlijk. Ze komen dan 1-0 voor, spelen niet goed, komen 1-0 voor. Man eraf gestuurd en dan uiteindelijk krijgt Tottenham toch nog een doelpunt. Dus 1-1, dus dat was heel teleurstellend. Dus dan ga je kijken wat voor reactie krijg je dan. En dan scoort Atletico meteen al in de eerste minuut. Dat maakt het niet makkelijker op. Maar ik moet zeggen dat de reactie daarna op zich was wat best positief. Want ja, United had eigenlijk ook met 2-3-1 in de rust voor kunnen staan. Nou, dat gebeurt er niet. Dan missen ze de kans. Dat is ook een beetje, denk ik, typisch en kenmerkend voor het moment waar ze in zitten. Op dit moment. Mm-hmm. Ja, en dan uiteindelijk wordt die wedstrijd dan uiteindelijk nog met 2-0 verloren. Wordt ook weer Joren nog eraf gestuurd. Dus ja, ze zitten in zwaar weer.
1: Ja, zwaar weer. De slechtste competitiestart in 40 jaar, zei ik al. Hoe kun je dat verklaren na die sterke tweede competitiehelft vorig seizoen? Hoe kan het zo snel misgaan?
2: Ja, heel moeilijk, Twan. Want ik denk daar zelf natuurlijk ook over na. Want op het moment dat Michael Carrick het overnam, toen ben ik ook vrij veel in de media geweest in Engeland. En toen heb ik ook gezegd van, ja, het is geen rocket science om dat om te draaien. Ja. Omdat je gewoon in principe in eerste instantie gewoon de spelers op de juiste plaats moet zetten. En ze in een systeem moet laten spelen dat past bij de spelers. Nou, dat is uitstekend gelukt. Hè. Zijn derde geworden, hebben het uitstekend gedaan in die tweede helft. Dan krijg je een hele voorbereidingsperiode. Hebben ze dus alle mogelijkheden om zeg maar door te zetten, een stap verder te zetten. En dan zie je eigenlijk dat toch weer, in Engeland hebben ze zo mooi gezegd, de old habits don't die, dat ze dan toch weer terugvallen op typische kenmerken in de wedstrijden waardoor het niet loopt. Dus ja, is ook een beetje een raadsel van mij, moet ik zeggen.
1: Ja. Carrick is overigens nog steeds wel de juiste man?
2: Ja, absoluut. Kijk, je kent Michael als speler. En ook een beetje als trainer. En Michael is een top professional die heel rustig omgaat met alles. Ik zeg wel eens dat Michael zijn kracht is misschien eigenlijk ook wel eens meteen zijn zwakte. Hè? Want hij is altijd op dezelfde manier. Je zal niet veel emotieverschillen zien in hem. Of ze nou winnen of verliezen. Maar ja, dit is wel een test voor hem op dit moment. Om hier goed doorheen te komen.
1: Ja. Dan die uithaal van Martinez. Gisteren na afloop van die wedstrijd tegen Atletico. Hij vindt dat United onvoldoende heeft geïnvesteerd in de selectie. Wees daarbij specifiek naar technisch directeur Jason Wilcox. Ben je dat met hem eens?
2: Nee, kijk, er zijn twee dingen. Je kan praten over de context, wat zegt hij eigenlijk? Mm-hmm. En op wat voor manier uit hij het in publiek, in de media? Nou, daar ben ik het zeer zeker niet mee eens. Omdat je natuurlijk altijd dat soort dingen ten eerste binnen kamers en binnen de club moet bespreken. En dat is ook iets waar hij wel een mening over kan hebben, maar verder geen invloed. Hè. Iedereen, je moet wel even kijken in de food chain waar je zit, waar je staat. En doe je dat. Dus daar ben ik het absoluut eens. Maar ik denk wel dat er wat meer mensen zijn die vraagtekens hebben gezegd bij het transferbeleid deze zomer bij Manchester United. En de vraag gesteld, is dit genoeg? En het is gewoon heel duidelijk gebleken. Er is al lange zomer, zeker ook weer in de start van de competities, dat daar ook nog wel wat aan schort. En ik denk dat speelt bij een aantal spelers. Zeker bij een aantal senioren spelers. En dat dit dan voor hem een moment was dat de druppel de emmer deed overlopen. En vond dat er iets van gezegd moet worden.
1: Ja, Rooney heeft inmiddels ook al gereageerd op die uitspraken van Martinez. Die noemt het respectloos, ook naar zijn ploeggenoten. Ja, het wordt wel een beetje modder gooien op deze manier, hè?
2: Ja, dan moet je kijken, dat is nooit goed, want er zijn nooit geen winnaars. En het is al vaker gebeurd in de geschiedenis van Manchester United, wanneer dat gebeurd is. Maar ja, er is altijd dan maar één winnaar en dat is de club. Dus ja, wat dat betreft ben ik heel interessant. Kijk ik heel met veel interesse toe naar hoe dat dit weekend gaat uitpakken als we uit moeten tegen Leeds. Of Martinez dan onderdeel maakt van het team.
1: Ja, toch blijft het wel opvallend, hè? Sinds dat Ferguson is vertrokken. Nou ja, met jou er ook bij. Dus het is daarna eigenlijk nooit meer rustig geworden daar.
2: Nee, maar dat komt omdat ik denk dat in eerste instantie de eigenaren, de Glazers, de totale onderschatting hebben gehad van de impact die Ferguson had over al die jaren en wat hij gebouwd heeft. En dat zij, ja, dat succes, dat namen ze maar voor normaal aan. En die dachten van, ja, en zeker ook omdat hun geen voetbalachtergrond hebben en met die ervaring en expertise om in te kunnen schatten van wat voor invloed dat zou gaan hebben. En die dachten, ja, Manchester United die gaat gewoon door. We zetten gewoon een andere manager erop en dan gaat het door. Maar wat er gebeurd is dat de stabiliteit en de continuïteit die Ferguson door de jaren heen opgebouwd heeft, die is in een hele korte tijd allemaal weggevallen. Nou ja, en dat heeft een enorme invloed gehad op de cultuur, zowel binnen als buiten de club, ook op de identiteit, omdat Man United onder Ferguson en onder de tijd dat ik er was een enorme sterke cultuur had met een sterke identiteit wat zich vertaalde naar de wedstrijden. Ja, dat is allemaal weg.
1: Ja. Tot slot, waar moet United uiteindelijk toch minimaal gaan finishen onder Carrick dit seizoen?
2: Ja, die moet in principe weer gewoon kijken. Als je vorig jaar derde wordt, dan moet je dit jaar in principe hetzelfde halen of meer. Nou ja, die start, dat is natuurlijk geen geweldige start. Maar het kan natuurlijk ook nog makkelijk omgedraaid worden, omdat je natuurlijk nog vroeg in het seizoen zit. En daar zouden ze in principe ook de spelers voor moeten hebben. Maar ze moeten gewoon heel snel er moet een paar tandjes bij. Niet één tandje, maar echt een paar tandjes bij. En de enigste medicijn, Twan, is gewoon winnen. Ja. En dat zal zondag tegen Leeds moeten gebeuren. En dan alleen als je wint, dan sluiten de rijen. En anders blijf je continu die speculatie houden over die druk, over Mike Carrick, et cetera, et cetera.
1: United moet weg van die 13e plek waar het momenteel staat in de Premier League. René Meulensteen, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Voormalig assistent dus van Sir Alex Ferguson bij Manchester United.
0: GPR Sportradio.

0: Dancing with a Stranger van Sam Smith en Normani. Ken je de podcast Met Open Vizier? Dat is een podcast van Alex Pastoor. En daarin gaat hij in gesprek met andere coaches om ervaringen te delen. In de laatste editie is Marcel Keizer te gast. Marcel Keizer was coach van Ajax in 2017. En toen speelde Ajax in de aanloop naar het seizoen een oefenwedstrijd in Oostenrijk tegen Werder Bremen. En die wedstrijd heeft natuurlijk grote bekendheid gekregen, omdat tijdens die wedstrijd Abdelhak Nouri omviel. Goed, we weten allemaal hoe het daarna verder is gegaan. En in die podcast Met Open Vizier kijkt Marcel behoorlijk uitgebreid terug op die bijzondere dag in Oostenrijk.
1: Ik ben naar de bestuurskamer gegaan. Daar was Tjerk, die was ook teruggekomen met Appie en familie teruggekomen. En die zei dat het niet goed was. En Miel was erbij nog.
2: Miel Brinkhuis.
1: Dus, en toen hebben we een plan gemaakt meteen, want je moet het je spelers vertellen, zeg maar.
2: Ja.
1: Ja, dat is echt. Ja. Dat gaat nergens over. Ja, en dan krijg je reacties van stil zijn tot schreeuwen, tot van alles. Ja.
3: Ja. Wat is jou bijgebleven van dat moment dat het verteld werd en hoe dit door de spelers werd gereageerd? Wat is jou eigenlijk nog het meest bijgebleven? Wat echt dat je dacht van, dat springt er echt uit.
1: Ja, ik sta er ook voor natuurlijk. Dus Tjerk staat dat te vertellen. Ik sta natuurlijk ook daar voor die groep ergens. En je kijkt ze recht aan. Ja, het is echt
3: emotioneel.
1: Ja.
0: En Tjerk is Tjerk Smeets, de elftalbegeleider van Ajax. Marcel Keizer dus uitgebreid over Abdelhak Nouri. En wat er allemaal is gebeurd in 2017. Nog altijd veel emoties. 9 jaar na dato. Met Open Vizier dus de podcast van Alex Pastoor.
4: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Utrecht is opnieuw een liquidatiepoging gedaan op crimineel Galit H., ook wel bekend als Imo. H. raakte niet gewond, melden meerdere media. Imo, die betrokken is bij het Marengo-proces, was in 2017 ook doelwit van een liquidatiepoging. Toen werd bij vergissing iemand anders gedood. Voor de gijzeling en mishandeling van GTST-acteur Bas Muis is ook in hoger beroep 1,5 jaar cel opgelegd. Muis werd 3 jaar terug met een smoes naar een huis in Arnhem gelokt en urenlang vastgehouden. Intussen werd hij beschoten met een spijkerpistool en afgeperst. Door een hartaanval te faken wist hij weg te komen. Het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid is geen succes geworden voor het kabinet. Dat zegt handreikingen te hebben gedaan aan de oppositie, maar die partijen zeggen ze niet te zien. Onder meer de ChristenUnie en Ja 21 willen eerst meer duidelijkheid en daarna beslissen ze of ze de begroting steunen. En de FIFA komt met een plan voor het ontwikkelen van het voetbal, meldde bronnen aan persbureau AFP. Het gaat om 5,7 miljard euro dat misschien verdeeld wordt onder de meer dan 200 voetbalbonden die lid zijn. FIFA-topman Infantino zou zo zijn beschadigde imago kunnen oppoetsen na een eerder plan waar veel kritiek op kwam. Vanavond zijn er opklaringen en het koelt snel af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en wordt het met 17 tot 21 graden opnieuw warm. Vrijdag komt er een weersomslag.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Er is onder meer heel veel vertraging op de A2. Van Den Bosch naar Eindhoven is de weg dicht tussen Bokstel en Best. De politie doet onderzoek na een ongeluk met vrachtwagens. Richting Eindhoven kun je omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Duurt waarschijnlijk nog een paar uur voor de weg vrij is. Op die A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je tussen Culemborg en knooppunt Vught ruim een uur in de file. Er is ook een rijstrook dicht ter hoogte van Kerkdriel door een ongeluk daar. Van Maastricht naar Den Bosch op de A2 sta je ook een half uur vast voor Bokstel. En het is heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg heb je 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus. Mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
21: Soms wil je zeggen...
22: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
21: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
20: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
23: Even bollen met Select.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
27: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
26: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
28: Ah, hier kan het.
26: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
29: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
30: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business.
0: Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: GPR Sportradio. Twan van Peperstraten.
3: Goedenavond, we maken ons op voor een mooie avond Champions League... met over ruim een uur Feyenoord tegen Como in de Kuip. Hier integraal te beluisteren.

En people and moving on up. Dit is GPR Sportradio met zometeen dus om 7:15 in de Champions League. De wedstrijd tussen Feyenoord en Como hier live te beluisteren. Met het commentaar van Gert Barnhorn en Daaf Beuze. De jeugd van Feyenoord heeft zojuist het goede voorbeeld gegeven. Want Feyenoord onder 19 heeft zijn tweede wedstrijd in de UEFA Youth League zojuist gewonnen. Rotterdammers versloegen Como op Varkenoord met 1-0. Lange tijd leek het 0-0 te worden, maar in de 84ste minuut sloeg invaller Vinicius Progetti toch nog toe. Aanvaller stond net 1 minuutje in het veld. En dankzij die late treffer heeft Feyenoord nu na 2 wedstrijden de maximale 6 punten. Volgende week woensdag speelt de ploeg uit tegen Real Betis. En om 7:15 is er nog een wedstrijd in de Champions League. Dan speelt Liverpool uit tegen LASK Linz. En Virgil van Dijk begint daar op de bank. Ja, trainer Andoni Iraola heeft wat wijzigingen doorgevoerd na de 3-0 nederlaag tegen Manchester City van afgelopen weekend. Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg, die afgelopen weekend nog rood kreeg tegen City, staan wel in de basis. Liverpool moet het in Oostenrijk stellen zonder de geblesseerde Cody Gakpo en Alexander Isaac. Ploeg won de eerste wedstrijd in de Champions League met 2-0 van Atletico Madrid. 2 wedstrijden dus zometeen om 7:15. En 7 duels om 9:00. En ik zit even te kijken naar het programma. AS Roma tegen Real Madrid. Aston Villa tegen Fenerbahce. Shakhtar Donetsk tegen AEK Athene. Bodo Glimt tegen Borussia Dortmund. Real Betis tegen Porto. Slovan Bratislava tegen Stuttgart. En wat te denken van Manchester City tegen Paris Saint-Germain. Zometeen gaan we daar eens over bellen met Jean-Paul Rizon. GPR Sportradio.

0: Bob Sinclair, Love Generation. Het is 6:15. Dit is GPR Sportradio. We hebben het heel veel gehad deze middag al over Feyenoord tegen Como. Maar wat te denken van die 9 uur wedstrijd, hè? Oh, Manchester City tegen Paris Saint-Germain. Ja, daar moeten we het zeker eens even over gaan hebben. En dus gaan we maar eens even contact zoeken met Jean-Paul Rizon van FC Afkikken. En ook commentator hier bij GPR Sportradio. Jean-Paul, goedenavond.
1: Dag Twan.
0: Ja, kijk je een beetje uit naar die Oil Classico?
1: Ja, Oil Classico. Ja, zo moet je het haast wel gaan noemen. Ja. Nou, op sportieve gronden kijk je er natuurlijk zeker heel erg naar uit. Want dit zijn natuurlijk twee van de grootste en best voetballende ploegen van Europa. Maar ja, het gaat natuurlijk toch heel erg, toch vooral niet op het voetbal. Hè? Ja, Man City, het verhaal is bekend. De 115 aanklachten waarvan ze er van 114 schuldig zijn bevonden. Mm-hmm. Ja, Paris Saint-Germain heeft dat allemaal niet. Maar ja, je moet wel een blinde zijn, wil je niet de overeenkomsten tussen beide clubs zien.
0: Ja, nou is City geweldig begonnen in Engeland. 18 punten uit 6 wedstrijden. Paris Saint-Germain, maar 6e. Zegt dat iets over de vorm?
1: Deels wel, deels niet. Bij Paris Saint-Germain zijn ze wel een bijzondere strategie aangegaan. Ze hebben aardig wat spelers gehaald, maar ze lijken een beetje te kiezen voor een Champions League elftal en voor een competitie elftal. En dan denk je van, ja, hoe kan dat? Een Mika Gods, daar wordt niet van verwacht, ook al heeft hij 55 miljoen gekost, dat hij er in de Champions League gelijk staat. Dat zijn spelers, die gaan in de Ligue 1 veel aan minuten komen. Zodat de echte kanonnen, die zijn dus voor avondjes als vanavond. Als je kijkt naar Ousmane Dembélé, die speelde vorig jaar slechts 12 wedstrijden in de competitie. Ja, zodat hij zijn kruid een beetje droog kan houden voor de grote avonden. Nou, dat heeft natuurlijk de afgelopen 2 jaar zijn vruchten redelijk afgeworpen. 2 keer de Champions League gewonnen en toch ook 2 keer de landstitel. Maar in de competitie gaat het nog niet zo goed. Ze zijn niet zo goed gestart, maar dat waren ze vorig jaar ook niet en het jaar daarvoor ook niet. Dus in die zin nog geen reden tot paniek, maar we houden het natuurlijk wel in de gaten.
0: En als je deze selectie vergelijkt met de afgelopen seizoenen, slaat dan het positief door?
1: Kijk, ze hebben een aantal spelers verkocht. Dat waren stand-ins. Wel stand-in deluxe, hè. Ik bedoel, een Bradley Barcola.
0: Precies,
1: was niet meer zeker van zijn basisplaats, maar leverde toch nog even 125 miljoen op. Kang In Lee, Idem Dito, ze zijn er meer.
0: Ramos,
1: en daar hebben ze een nieuwe stand. Ramos uiteraard, ik zou hem haast vergeten. Ze hebben even 250 miljoen opgehaald met de 3 bankzitters tussen aanhalingstekens. Daar hebben ze weer nieuwe spelers voor gehaald. Wie ze verwachten dat zich die zich gaan ontwikkelen. Alleen die leveren nog niet allemaal. Ferran Torres is wel echt een belangrijke aankoop. Want die levert gewoon in die punten toch net iets anders dan Ousmane Dembélé. Die is als een gek gaan scoren. Ik geloof 6 wedstrijden op rij tot afgelopen weekend. Maar bij de rest, ja, daar staan nog een beetje vraagtekens achter. Maar vanavond, als de mensen lekker gaan kijken of naar jullie luisteren, alle kanonnen die komen gelukkig gewoon tussen de lijnen.
0: Zit Luis Enrique nog steeds in een zetel daar bij Paris Saint-Germain?
1: Ja, absoluut. Hij is geliefd. Hij is erg populair bij de fans. Omdat hij natuurlijk iets heeft geleverd waar daarvoor hele andere trainers en ook grote trainers, ook mannen met een grote achtergrond, zich dan toch op stuk beet. Hè? Kijk, die Champions League, dat was de heilige graal in Parijs. En daarmee viel of stond het project Paris Saint-Germain. Wat natuurlijk in 2011 is gestart door de Qatari. Ja, daar hebben de fans, die hebben hun club zien veranderen. Maar ja, voor in die zin een good case als dan de Champions League wordt binnengehaald. Nou, als je dat 2 keer op rij weet te doen. En ja, nu, kijk, 2 is al geweldig, maar stel dat je nu een 3e binnenhaalt, ja, dan ga je het echt hebben over een dynastie. Hè. Dan denk je aan Ajax in het begin van de jaren 70. Dan denk je aan Real Madrid van 1 jaar of 10 geleden, het Madrid van Zidane. En ja, hoe geweldig zou het zijn voor Paris Saint-Germain als hij daartussen kan komen te staan. Maar hij is heel populair, want hij laat ze natuurlijk ook geweldig voetballen, hè, bij Vlagen. Dus er zijn weinig mensen zo populair in Parijs momenteel als Luis Enrique.
0: Ja, we hebben het al over deze wedstrijd van vanavond tegen City. Maar volgende week Barcelona. Jeetje, wat een programma.
1: Ja, dat is natuurlijk, denk ik, de kraker in het algemene zin van deze League Face, zoals het tegenwoordig dan heet. Want Paris Saint-Germain is natuurlijk de te kloppen ploeg. Maar als er 1 ploeg, denk ik, is die het Paris lastig kan maken, naast Bayern. Maar Barcelona is wel heel goed uit de zomer gekomen, hè, met alles wat ze gedaan hebben. En de toppers die ze al hadden. Rodri er ook nog bij. Ja, dat wordt wel echt een wedstrijd. Vanavond natuurlijk al. Maar dat wordt echt een krachtmeting waar dat je ook weer kan zien van, goh, wie staat nou waar op dit moment voor wat het waard is?
0: Wat gaat het worden vanavond?
1: Een mooie 1-2. Nee, ik moet zeggen, ik was afgelopen week wel heel erg onder de indruk van City. In dat laatste half uur. Maar goed, daarvoor was het ook niet per se denderend op Anfield. Ik ben bang dat Paris Saint-Germain nog niet helemaal de vorm heeft. Maar als het toch 1-2 wordt, dan zullen wij er in het uitvak een mooi feestje van maken.
0: Nog 1 ding. Waar komt die liefde van jou vandaan voor Paris Saint-Germain?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje van kleins af aan. Je hebt allemaal je eerste WK, dat is iets bijzonders. Hè? Ja, bij mij was het eerste WK het WK van 98. Nou ja, dan heb ik ook nog eens een Franse voor- en achternaam. Dus daar zit een beetje achtergrond in die richting. Het stadion, het geweldige shirt wat ze natuurlijk in de jaren 90 hadden. Het Rouge et Bleu. De spelers, echte smaakmakers. Ronaldinho, Okocha. Ja, en dan kom je een paar keer in Parijs. En dan grijpt zo'n clubje een beetje op een gekke manier. En ja, als je dan wat ouder bent en ook zelf geld hebt om zelf naartoe te gaan, ja, dan doe je dat wanneer je kan. En nou ja, ik heb al zoveel mooie dingen met deze club mee mogen maken. Dat ja, die liefde, die is er en die blijft er ook wel.
0: Heel veel plezier bij de wedstrijd. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: GPR Sportradio.

0: Somber, My Body Isn't Ready. Hij staat inmiddels weer online, de nieuwe Autosport aan tafel, de podcast. Te beluisteren via onze site en via je favoriete podcast-app. Rick Winkelman in gesprek met Elisabeth van der Plas, technisch coördinator van de KNAF. En Olivier Hart, coureur historische raceauto's. En in deze aflevering gaat het onder meer over de terugkeer, de mogelijke terugkeer van V8-motoren.
1: En hoe kijken jullie dan naar het nieuws, kleine zijsprong naar de Formule 1? Dat de Formule 1 die ellende van nu aan de kant gaat schuiven en dat er weer V8-motoren komen, weliswaar gemoderniseerd natuurlijk.
2: Nou ja, ellende.
1: Dat is officieel is het een gerucht nog, maar dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren.
2: Ja, volgens mij is het wel de waarheid. Ik heb daar ook wat nieuws over gezien. Maar ja, dit ellende van nu, dat ik kijk toch een beetje met moeite naar Formule 1. Hoor. Dat je met je batterij moet bepalen wanneer iemand voorbij gaat. Ja, dat is niet meer echt racen, vind ik. En dat vind ik toch wel af en toe jammer en pijnlijk om te zien. En ook pijnlijk om te zien dat andere Formule 1-rijders het ook niet echt naar zijn zin hebben om zo te rijden. Dus dan, als ik dan hoor dat zo'n V8 terug gaat komen in de Formule 1, dan is dat ja, echt gaaf. En daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Jouw mening?
3: Ja, ik ben niet zo heel erg van de Formule 1. Zeker niet op dit moment.
1: Maar laat ik de vraag dan wat verbreden. Snap jij dat misschien sommige mensen denken dat de techniek in de autosport doorschiet qua moderniseren, qua misschien duurzaamheid creëren en dat soort zaken?
3: Ja, ik ben meer van echt de techniek, zeg maar, de mechanische techniek. Daar kun je ook meer mee en daar kun je ook. Het is voor de rijder ook leuker, want dan het verschil wordt dan echt gemaakt door de rijder.
0: Ja. De nieuwe Autosport aan tafel, zoals gezegd, te beluisteren via onze site en via je favoriete podcast-app. Over 20 minuten aftrap in de Kuip van Feyenoord tegen Como.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
13: Chocomel. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
15: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
16: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
5: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
20: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
21: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
20: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
23: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
24: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
25: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
26: Let op. Geld lenen kost geld.
24: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
27: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
30: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
31: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De Utrechtse politie is op zoek naar 1 verdachte na een nieuwe poging om crimineel Galit H. te liquideren, melden verschillende media. H., ook wel bekend als Imo en betrokken bij het Marengo-proces, raakte niet gewond. Het UWV trekt de stekker uit een IT-project waaraan al €55 miljoen is uitgegeven. Ze denken onder meer dat het uiteindelijk te duur gaat worden. De ontwikkelaar zegt dat het UWV de software niet goed behandelt. En de man die GTST-acteur Bas Muis gijzelde en mishandelde is ook in hoger beroep veroordeeld tot 1,5 jaar cel. Hij lokte Muis naar een woning en beschoot hem daar met een spijkerpistool en perste hem af.
30: GPR Sportradio. Verkeer.
32: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar er zijn nog steeds een paar flinke problemen. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is vanmiddag bij Best een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Sindsdien is de weg dicht. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch sta je tussen knooppunt Eckersweijer en Bokstel ook 20 minuten vast. En van Utrecht naar Den Bosch, ook op de A2, heb je nog bijna een uur tijdverlies tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Daar is door een ongeluk ook een rijstrook dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam, die is na een ongeluk bij knooppunt Ypenburg weer vrij. Maar je hebt daar nog steeds zo'n 3 kwartier vertraging. De file wordt langzaam korter. En op de A50 is het nog druk van Os naar Eindhoven bij Sint-Oederode. Door de nasleep van een ongeluk heb je daar ook nog een kwartier op onthoud.
30: GPR Sportradio.
0: The Sound of Sport.
30: Twan van Peperstraten.
1: Goedenavond. De spanning neemt toe in de Kuip. De eerste thuiswedstrijd dit seizoen van Feyenoord in de Champions League begint over ruim 10 minuten. Tegenstander het Italiaanse Como. En wij zijn er live bij.

Wallpaper, Stay Gold. Dit is GPR Sportradio. Ken je het ITA, het International Testing Agency? Ja, dat heeft nu excuses aangeboden aan Valentina Cavalar voor het uitvoeren van een dopingcontrole. En niet zomaar eentje. Enkele uren na het overlijden van de moeder van de wielrenster. En dan komt het, die dopingtest werd zelfs afgenomen in een kamer naast die waarin het lichaam van haar moeder lag. Ja, en daarvoor zijn vandaag dus excuses gekomen van het ITA, het antidopingbureau. Tjongejonge. En Red Bull Racing gaat langer door met teambaas Laurent Mekies. De Oostenrijkse renstal heeft het contract van de Fransman verlengd tot 2031. Mekies nam in juli vorig jaar het stokje over van Christian Horner en kreeg de taak om Red Bull weer naar de top te brengen. Na een moeizame start van het seizoen lijkt die aanpak zijn vruchten af te werpen. Verstappen won de afgelopen twee Grand Prix in Maleisië en Singapore en bezorgde Red Bull daarmee de eerste overwinningen van het seizoen. Met de contractverlenging spreekt Red Bull het vertrouwen uit in Mekies, die de komende jaren met het team weer wil gaan meestrijden om de wereldtitel. Wij maken ons op voor de wedstrijd die over ruim 5 minuten gaat beginnen in de Kuip in Rotterdam. Feyenoord

0: Met het stemgeluid van Lionel Richie, The Commodores en Lady, You Bring Me Up. Het is 14 minuten over 6:30. Hou je van Champions League voetbal, dan zit je goed bij GPR Sportradio. Vanavond liefst 9 wedstrijden, 7 daarvan om 9:00. Met daarbij de wedstrijd tussen, jazeker, Manchester City en Paris Saint-Germain. En 2 wedstrijden zijn er om 6:45. Las Klings tegen Liverpool. En wij richten ons natuurlijk vooral op de wedstrijd tussen Feyenoord en Como. Hier integraal te beluisteren. Het woord is aan Gert Buinhoorn en Daaf Beuze.
1: Ja, goedenavond. Een kolkende Kuip, nu al volledig volgestroomd voor de eerste wedstrijd deze avond op GPR Sportradio Integraal. Feyenoord neemt het thuis op tegen Como in de tweede ronde van de Champions League. We gaan denk ik, en ik is niet alleen ik, want ik zit hier naast niemand minder dan Gert Buinhoorn. Goedenavond.
2: Goedenavond, Daaf.
1: Hallo, leuk. Wat een heerlijke wedstrijd, hè? Heb jij er net zoveel zin in als ik?
2: Ja, ik sta te popelen. En dat heeft er natuurlijk wel eens mee te maken dat dit gewoon een wedstrijd is die ook gewonnen moet worden eigenlijk. Hè? Door Feyenoord, zo eerlijk moeten we ook zijn. Als je kijkt naar de eerste wedstrijd die ruim werd verloren van Barcelona. Oké, Feyenoord speelde niet eens zo heel erg slecht in die wedstrijd. Maar dan is dit wel een wedstrijd als je wil overwinteren, door wil komen, die gewonnen moet worden eigenlijk. Van Como, een ploeg die sterk startte natuurlijk in de Champions League, won met 4-1 van Red Bull Leipzig. Dat gisteren dan weer won van PSV natuurlijk. Ze zijn er wel wat dwarsverbanden. Als je kijkt naar het Nederlandse voetbal.

0: Oh, maar dit is wel een taaie tegenstander. Want die 4-1 tegen Red Bull Leipzig. Ja, dat is wel vervelend als je ernaar kijkt als Feyenoord supporter.
1: Absoluut. Como momenteel niet in de allerbeste vorm. De laatste twee wedstrijden in de competitie werden niet gewonnen. Er wordt door Fabregas, trainer natuurlijk van Como, ook veel gewisseld in de opstelling. Ook vanavond ten opzichte van de opstelling tegen Roma afgelopen zondag. Laten we die opstelling eventjes doornemen. Eerst die van Como op doel. Staat Sanchez, dat is een huurling van Chelsea. Viermans defensie bestaande uit linksback Alex Paye, Chaloba, Ramon en Smolcic. Twee wijzigingen daar ook achterin. Middenveld bestaande uit het meer verdedigende duo Perrone en Mia. Drie man daarvoor met Kaiki, Baturina en Diao. En in de spits staat de grote smaakmaker toch van Como, Nico Pas. Ja. Dat betekent dat niet in de spits staat Tufikas. De speler die we nog kennen van zijn tijd bij FC Utrecht. En die eigenlijk bijna alle wedstrijden wel in de spits starten. Speelde niet zo goed tegen Como afgelopen weekend. Dus dan maar Nico Pas in de spits. Dat kan hij vast ook wel, toch?
0: Ja, zeker. Dat lijkt mij ook. Tufikas trouwens in de wedstrijd tegen Red Bull Leipzig wel in vorm. Met behoorlijk wat kansen. Volgens mij ook nog een doelpunt zelfs. Dus in dat opzicht is dat voor Feyenoord niet per se een gemis. Dat hij daar niet staat. Bij Feyenoord natuurlijk David Ernst onder de lat. Verder van rechts naar links achterin. Javier Reed, St. Juste, Marmol en Lopez. Op het middenveld Zegiel, Van Houten en Targaline. Voorin natuurlijk Hachmoussa, Ferry en Valentas. De wedstrijd is begonnen in de Champions League. Feyenoord tegen Como dus onderweg. Eerste keer dat Como de bal inlevert gelijk bij de Rotterdammers die ertussen zitten op het middenveld. Dat is toch best behoorlijk gedaan gelijk met Zegiel. Kan de bal niet in de ploeg houden. Zo zijn we dus onderweg begonnen in de Kuip. Feyenoord-Como. Het zou je niet verbazen. 0-0.
1: Ja, 20 seconden onderweg. En de Kuip laat zich horen zoals we dat van de Kuip gewend zijn. Feyenoord in balbezit achterin het veld. Marmol speelt de bal naar Targalink. Speelt hem terug naar de Spaanse centrale verdediger. Daar voor het eerst Ernst aan de bal in zijn gif. Groene tenue, druk zetten van Baturina. Even oppassen, daar kon de Kroatische middenvelder van Como dicht bij de bal komen. Waar die in de voeten was van Ernst. Diezelfde Ernst krijgt de bal nu terug. Na mislukte pogingen van Como achterin. De bal gaat naar de rechterkant. Reed speelt hem terug naar Sint-Juste. Sint-Juste naar Targalin. Die wil in één keer naar voren, maar dat is een slordige bal. Como kan overnemen en misschien gevaarlijk worden direct voorin. Daar is Baturina, die Kroatische spelmaker. Buitenkant voet probeert hij te spelen naar Kaiki. De man die aan de linkerkant staat. Eigenlijk een linksback, maar nu wat verder naar voren geschoven. Een hele aanvallende speler, Braziliaan. De bal nu nog steeds op de helft van Feyenoord in bezit van Como. Waar weer die Baturina. Bal opzij naar Perrone. En die speelt een balletje terug naar de centrale verdediger Ramon. Met een Real Madrid verleden, een goed voetballende verdediger. Speelt de bal naar de rechterkant. Diao gaat er langs bij Lopez. En via Lopez gaat de bal dan denk ik over de achterlijn. Nee, dat is mooi voor Feyenoord. Er wordt gewoon een doeltrap gegeven. Want dan zal het toch die Diao zijn die de bal als laatste heeft geraakt.
0: Even puzzelen, even kijken bij de ploeg van Cesc Fabregas. Natuurlijk de trainer van Como. Met ja, toch die opvallende wijziging daarvoor in. Tufikas op de bank en Nico Pas voorin. Iets minder diepe spits, denk ik. En dan zie je ook dat de linksback Kaiki op Javier Reed staat. Misschien om die rechterflank van Feyenoord, die erg gevaarlijk is, ja, dan toch onschadelijk te maken. Dat is dan iets waar waarschijnlijk voor gekozen is door de trainer. Een bewuste keuze met Kaiki die dus op die plek staat om de rechtsback in de gaten te houden van Feyenoord. Dat het balbezit heeft, de thuisploeg. Op de linkerflank is dat met Lopez, ook Valente die zich daar komt melden. Gaat er een speler van Como naar de grond, blijft er ook liggen. Feyenoord voetbalt verder, doet het over de rechterkant met Zegiel. Zegiel, ruimte daar op rechts met Hachmoussa. Die wordt dan ook gevonden. Bal gaat gelijk weer richting Zegiel. Is niet helemaal goed. Kaiki zit er namelijk tussen. Maar je hoort aan het publiek in de Kuip dat er ook nog een inworp komt voor de Rotterdammers. Gaat genomen worden aan de rechterkant. Meter of 3-4 bij de achterlijn vandaan. Dan is het even afwachten wat Reed ermee gaat doen. Gehoord hem daar richting Hachmoussa. Richting de achterlijn komt de bal niet aan bij de buitenspeler van Feyenoord. Nu gaat het spel alsnog verder. Heeft Feyenoord snel de bal weer terug en gaat het even naar achter. Wordt even de rust gepakt en dat wordt dan gedaan met Marmol.
1: Ja, mooi om te zien net ook hoe Zegiel dat publiek even opzweepte. Daar bij de achterlijn. De Kuip laat zich horen en de spelers van Feyenoord die hebben natuurlijk een extra steuntje in de rug. Maar laten we ook zien dat ze nodig zijn vanavond. De 12e man op de tribunes in Rotterdam. Hier balverlies van Targaline op het middenveld. Herstelt zijn fout door een lichte professionele overtreding te maken. Dat is een metertje of 5 voor de middenlijn. Er wordt geen kaart uitgedeeld door de scheidsrechter. Overtreding was op de aanvoerder van Como. Dat is Mia. Speelde niet afgelopen zondag. Dat is een ervaren middenvelder. Vorig jaar nog actief voor Girona. Nu Como in het balbezit op de eigen helft. Daar is die Mia waar ik het over had met een paas naar de linkerkant toe. Daar is Kaiki. Kaiki speelt hem terug naar Baye. Normaal gesproken zijn zij concurrenten, de twee linksbacks van Como. Maar nu dus allebei in het veld. De een wat verder naar voren dan de ander. De bal nu in de voeten bij Sanchez, doelman van Como. Die ook wel regelmatig wordt gerouleerd. Er stond afgelopen zondag nog een andere doelman in het doel. Dat is dan een Fransman, Boutte. Als Como nog steeds achterin aan het rondspelen is. En dat is een beeld dat we misschien wel meer kunnen gaan zien. Veel balbezit gemiddeld voor de ploeg van Cesc Fabregas. Vaak meer dan 60% balbezit. Feyenoord is daar ook niet vies van, een beetje balbezit. Dus interessant om te zien hoe dat zich gaat ontwikkelen.
0: Ja, zeker. Sowieso een goede wedstrijd gezien natuurlijk van Feyenoord in de Eredivisie tegen AZ. Die werd gewonnen met 2-0. De laatste weken is het best behoorlijk voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Nu aan de bal op het middenveld. Gaat hij naar de linkerkant van het veld. Kan Feyenoord misschien aan de opbouwen gaan denken met Lopez vanaf de linkerkant. Valente erbij. Dan is het even afwachten. Misschien eroverheen. Nee, Lopez krijgt hem in de voeten. Wordt er wel hulp aangeboden door Targaline. Moet de bal toch even terug naar de aanvoerder van Feyenoord. Valente, dan gaat het over het middenveld met Van Houten. De stofzuiger van Feyenoord naar de rechterkant. Hajmoussa, 20 meter bij de achterlijn vandaan. Steeds verder richting het 16 meter gebied. Probeert dan ook naar binnen te komen. En daar steekt Kijk in een stokje voor. Schiet de bal over de zijlijn. Dan komt er dus een inworp voor de Feyenoorders. Met natuurlijk niet Hajmoussa die hem gaat nemen. Laat dat aan Javira Reed vanaf de rechterkant. Vlak bij de achterlijn opnieuw. Om die inworp zo meteen dus te gaan werpen. 4 Feyenoorders die aangegooid kunnen worden. Er wordt nog gekeken naar een 5e zelfs in het 16 meter gebied. Daar, ja, Ferry. Een schot, dat wordt geblokt, gekraakt liever, gaat over de achterlijn. Betekent dat Feyenoord de eerste hoekschop van de wedstrijd mag gaan nemen.
1: Ja, hoekschop aan de rechterkant van het veld. Daar was Ferry dan voor het eerst toch wel de man bij Feyenoord die er veel inschiet de afgelopen weken. Toch een revelatie daar in de spits. Ze zijn erg blij met hem in Rotterdam. Achter de bal staat Van Houten. Steekt zijn rechterhand de lucht in. En neemt de aanloop voor dus die eerste hoekschop van Feyenoord in deze wedstrijd. 6e minuut wordt weggekopt door de Italiaanse defensie vanuit de tweede lijn. Het schot van Targaline. Maar dat is leuk geprobeerd. Maar gaat toch zeker een meter of 10 naast het doel aan de linkerkant. Dus wordt het een doeltrap voor Como. Eerste 6 minuten van de wedstrijd dus voorbij. Het is even aftasten van bij de ploegen. Nog geen grote kansen gezien. Maar Feyenoord speelt toch met vertrouwen. En de Kuip laat zich meer en meer horen. Doeltrap nu genomen naar de rechterkant. Daar is het Ramon. Como bouwt op daar op de eigen helft. Diao ingespeeld. De rechtsbuiten die naar de helft van de eigen helft is gekomen om de bal op te halen. Meegeeft aan Perrone en middenvelder. En Paturina is het, de Kroaat. En daar gaat de bal rustig rond op de eigen helft. Bal nu aan de voet van Mia. Spel verplaatst zich naar de linkerkant. Daar is wat ruimte voor Baye, linksback van Como. Speelt de bal weer terug naar Chaloba, die je kunt kennen van zijn tijd bij Chelsea. Nu Perrone. En dit is dus dat beeld wat we waarschijnlijk vaker gaan zien. Como opbouwend, rustig vanaf de eigen helft. Cesc Fabregas natuurlijk van de Barcelona-school. Hoe goed heeft hij dat al in die ploeg weten te slijpen? Hoe goed komt dat eruit vanavond op de tweede keer dat Como in de Champions League speelt? Nu goede opbouw van Como aan de linkerkant. Bal meegeven aan Baye, die linksback kan ver komen. Nu richting de 16 van Feyenoord. Daar gaat hij met de voorzet komen richting de tweede paal. Daar gaat Nico Pas onderdoor, maar de bal blijft in bezit van Como.
0: Het lijkt niet echt op kuipvrees bij de ploeg van Fabregas. Je zei inderdaad, en dat is iets waar ik nog niet eerder vanavond bij had stilgestaan. Het is pas de tweede wedstrijd in de Champions League van de Italianen. Natuurlijk die eerste succesvol gewonnen in eigen stadion van Leipzig. Maar ja, dan is het toch ook wel lekker om te starten in de Kuip. Sfeervol stadion, toch een beetje ouderwets ook natuurlijk. Dat is ook wel erg gaaf voor de ploeg van Fabregas dus in de wedstrijd tegen Feyenoord. Die ondertussen een kleine 8 minuten onderweg is. 0-0 nog altijd met balbezit voor de ploeg in het blauw vandaag. Feyenoord natuurlijk gewoon in het rood met wit traditioneel. Met zwarte broekje eronder, zwarte kousen. Ja, en de schoenkleur die verandert dan natuurlijk per speler. Als de balbezitter is voor de ploeg dus in het blauw, dan hebben we het met Gamon. om. Naar de rechterkant gaat die bal. Moet er misschien een voorzet gaan komen van Giao. Een aantal spelers van Como in het 16 meter gebied. Waaronder Keiki daar dicht bij de tweede paal. De voorzet blijft uit. Dan gaat de bal weer terug naar achteren. Giallo Ba krijgt daar onder andere de bal aangespeeld. Perone dan op het middenveld. Zo gaat de bal even rond. Van links naar rechts bij Como. Kan Feyenoord er niet tussen komen. Er zijn er altijd de Italianen. Allemaal op de helft van Feyenoord. De bal gaat van rechts naar links nu even. Met een tussenstation natuurlijk achterin. Dan wordt daar de bal gespeeld naar Mia. Mia die begon de wedstrijd even aan de rechterkant. Nu weer aan de linkerkant. Met Giao nu in balbezit. Namens Como, de aanvoerder, plaatst de bal naar de linkerkant. Aanname niet fantastisch. Feyenoord houdt druk. Wil Como nu ook van de eigen helft afkrijgen. Dat lukt niet. Gaat moeizaam. En dan is daar nog altijd Keiki die van de bal wordt gelopen. Zegiel neemt over namens Feyenoord. Dan wordt daar de overtreding gemaakt. Aanvoerende kiem gesmoord. Dus de vrije trap in de 9e minuut voor Feyenoord op de eigen helft. 0-0 is nog altijd de tussenstand bij Feyenoord tegen Como.
1: Ja, goede, felle, verdedigende actie was dat van Reed op Keiki. Die Braziliaanse linksback die als een linksbuiten fungeert vandaag. Dat kon op gejuich rekenen vanuit de Kuip. Waar Feyenoord nu dus de vrije trap mag gaan nemen vanaf de eigen helft. Een metertje of 10 voor de middenlijn. Die is inmiddels genomen. Feyenoord rondspelend achterin. Bal bij Sint-Juste. Sint-Juste terug naar zijn kameraad daar aan de linkerkant. Marmol speelt Van Houten op het middenveld en die gaat terug naar Ernst, omdat hij wat druk in zijn rug te verwerken krijgt van Mia. Ernst krijgt de bal opnieuw terug van Van Houten, die daar als regisseur op het middenveld fungeert, zoals we dat van hem gewend zijn in de Eredivisie. Ook de afgelopen wedstrijden speelt uitstekend voor Feyenoord. Een belangrijke schakel daar op het middenveld. Dan nog steeds Feyenoord achterin aan het rondspelen met Ernst. Speelt Zegiel in die de bal komt ophalen op het randje van de eigen 16. Nu via de linkerkant de bal naar Lopez. Marmol speelt hem terug naar de Spanjaard. Nu Van Houten ingespeeld. Metertje of 20 voor de middenlijn. Targaline terug naar Van Houten en nu Sint Juste met wat ruimte aan de rechterkant. Speelt naar Reed. Die is over de middenlijn. Maar speelt de bal nu weer terug naar Marmol. Nu is het dus aan Feyenoord om even rustig op te bouwen. En nu de bal naar de helft van de helft van Como. Daar is er wat ruimte aan de linkerkant. Bal toch terug via Targaline naar Lopez. Feyenoord wacht rustig af. En Como zet rustig aan druk zodra Feyenoord over die middenlijn komt. Tot grote kans is het nog niet gekomen. Maar het is een interessant schaakspel. De eerste 10 minuten in de Kuip.
0: Inderdaad, nog altijd geen kansen en dus ook geen doelpunten. 0-0, balbezit voor Feyenoord met Targaline. Nu ondertussen op de helft van Como aanbeland met Valente. Bijna op de zijlijn krijgt hij de bal aangespeeld. Wordt wat onder druk gezet door Giao, zijn tegenstander. Maar weet de bal nog bij een ploeggenoot te krijgen. Sint-Juste naar de rechterkant nu. Javaro Reed durft het niet aan. Het is Hajj Moussa die hem terugpaast naar het centrum van Feyenoord. Met Marmol kopt hem dan in de middencirkel naar het middenveld van Feyenoord. Daar Ferry ondertussen is bijgesloten. Gaat de bal naar de rechterkant. Dit ziet er behoorlijk uit met Hajj Moussa. Hajj Moussa aan de rechterkant van het 16 meter gebied. Reed doorgelopen. Komt daar een lage voorzet. En die gaat voorlangs. Bijna. Ja, je zit even qua optisch bedrog ook te kijken. Een eigen doelpunt. Zover kwam het uiteindelijk niet. Volgens mij was het Chalaba die daar met zijn voet ertussen kwam. En uiteindelijk ook wist te voorkomen dat daar een doelpunt uitkwam voor Feyenoord. Maar toch een mogelijkheidje, een echte kans wil ik het ook niet noemen hoor. In de 12e minuut van de wedstrijd voor Feyenoord, dat nu wel even op de deur heeft geklopt. Nog altijd balbezit houdt met Zegiel. Allemaal op de helft van Como speelt zich dit af. Met Ferry die de bal inlevert als hij Hajj Moussa wil bereiken. Geen overtreding. En Feyenoord heeft de bal snel weer terug. Valente 1-2'tje met Zegiel. Het wil allemaal net niet lukken. En wat blijft staan is een doeltrap voor Como.
1: Ja, Feyenoord groeit duidelijk in de wedstrijd. Laatste 5 minuten. Misschien wel 10 zijn voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Steeds meer in de buurt van dat doel van Sanchez. Net dus leek het een grote kans te worden als via het been van Diao aan Como zijde de bal eigenlijk richting dat doel van Sanchez ging. Daar stond dan iemand, een Italiaanse verdediger, op de lijn om de bal net op tijd weg te werken. Nu Como in de opbouw met Ramon die een linie overslaat. In één keer naar Diao. Die krijgt een bodycheck te verwerken van Nacho. Maar dat mag allemaal door van de scheidsrechter. De scheidsrechter laat veel doorspelen. Ja. Dat is fijn voor de wedstrijd. Fluit niet voor de kleinste wisselwasjes. Dus Feyenoord mag gewoon door. In de middencirkel is het Sint-Juste. Kijkt om zich heen. Aan de linkerkant biedt Valente zich aan. Maar de bal gaat naar de rechterkant. Daar is het Zegiel. Metertje of 5 over de middenlijn. Feyenoord neemt de controle volledig over. Over de wedstrijd. Maar zal toch ook uit moeten kijken voor die counter. Hoewel Como goed is in balbezit, zijn ze ook vlijmscherp in de counter. Zeker over die rechterkant waar Diao, een hele snelle speler is die er zo langs kan komen. Nu via de linkerkant is het Kaiki. Die wordt aangespeeld. Maar een goede verdedigende actie wederom van Reed. Die Kaiki maakt uiteindelijk ook een overtreding op de rechtsback van Feyenoord. Dus een vrije trap voor Feyenoord. Snel genomen en nu in de voeten van Zegiel.
0: 14 minuten onderweg. Nog altijd 0-0 bij Feyenoord tegen Como. Gaat de bal naar de linkerkant van het veld. Wordt er even rustig aangedaan door Marmol. Nu toch naar links met Gavi Lopez daarbij. Toch even terug naar de doelman. Ernst, het is even zoeken naar de vrije man voor Feyenoord. Dat de bal dus even op de eigen helft houdt. Nu met de lange bal van Ernst in de punt van aanval. Ferry die hem door probeert te koppen, maar geen ploeggenoot in de buurt. Dan is daar gelijk dus ook het balverlies en de balovername door Como. Dat nu de bal heeft met de nummer 99. Mooi rugnummer om mee te voetballen. Chaloba heeft die namelijk in deze wedstrijd. In het donkerblauwe shirt dus van Como. Ik ben benieuwd hoe het zit qua balbezit eigenlijk in de eerste 14 minuten van deze wedstrijd. Ik denk dat het toch wel evenredig verdeeld is zo in de openingsfase. Die ondertussen dus wel voorbij is. Ja, echte kansen dus nog niet gezien. Ja, is eigenlijk al te zeggen welke ploeg er beter is?
1: Como begon beter, maar Feyenoord toch wel gegroeid in de wedstrijd. Ik vind Feyenoord de betere ploeg de laatste 5 minuten. Toch wel echt wel nadrukkelijk in de 16 gekomen. Ja. En nu is het toch weer Como dat een aanval opzet via de rechterkant, via de linkerkant. Dat is Kaiki, die speelt hem eroverheen. De 16 in, maar de bal kan niet aangenomen worden door Mia. Want die krijgt een verdedigende actie van Sint-Juste te verduren. En die zorgt ervoor dat zijn doelman Ernst de bal kan oppakken. En in de voeten kan rollen van Marmol. Dus Feyenoord weer aanzet in de opbouw. Como nog redelijk ver, ook op de helft van Feyenoord. Nu zeg je al, een metertje of 10 voor de middenlijn. Speelt naar Harts Moussa, driehoekje met Reed. En Reed speelt de bal helemaal terug naar Ernst. Omdat Como dus wel redelijk ver op de helft van Feyenoord druk blijft zetten. Dat doet ook Baturina op Ernst. Ernst speelt de bal op tijd opzij naar Lopez. Die slaat dan een linie over, probeert Ferry in één keer in te spelen. Maar daar zit Ramon tussen. Uiteindelijk wordt het een inworp, denk ik. Nee, die bal gaat net niet over de zijlijn. Uiteindelijk toch wel een meter of 2 van de cornervlag verwijderd. Een inworp is het voor Feyenoord aan die linkerkant. Lopez met de bal in de handen. Como probeert het daar vast te zetten in de hoek. En Marmol gaat zo ver mogelijk als hij kan gooien. En doet dat richting Nacho Ferry.
0: Het wordt langzaamaan steeds donkerder in Rotterdam. Natuurlijk ook een mooi plaatje. Avondvoetbal hoort natuurlijk ook bij de Champions League. Ook op dit tijdstip. Het heeft de supporters er niet van weerhouden naar het stadion te komen. Ik denk dat er toch wel behoorlijk wat zijn die even wat eerder weggegaan zijn van werk vandaag. Om deze wedstrijd te zien tussen Feyenoord en Como. Zit in de 16e minuut. 0-0 nog altijd de stand in deze Champions League speelronde nummer 2. Met balbezit voor Marmol namens Feyenoord. Gaat hij terug naar de doelman Ernst. Op de rand van zijn 16 meter gebied. Neemt de bal aan. Houdt hem even onder zijn rechtervoet. Kijkt even wat hij ermee kan doen. Terug naar Marmol is het antwoord. En even snel direct naar voren met Ferry. Gaat de loopactie aan. Het sprintduel met Gamon. Daar ook richting het 16 meter gebied. Naar de grond. En geen overtreding. We hadden het er eerder al over. De scheidsrechter laat veel doorgaan. Lijkt me in dit geval overigens ook wel terecht hoor. Dat het geval is. Dat betekent wel dat er geen echte doelpoging ontstaat voor Feyenoord. Uit deze toch wel rush van de spits van Feyenoord richting het 16 meter gebied. Als er nu een overtreding wordt gemaakt halverwege de helft van Como door Feyenoord. Dan mogen de bezoekers dus een vrije trap gaan nemen. Ferry even in beeld genomen. Wat gebeurt er dan precies? Nee, is een goede verdedigende actie. Ferry die daar wel naar de grond gaat. Uiteindelijk dus logischerwijs geen vrije trap. Schuine streep strafschop die daaruit ontstaat. Als de vrije trap is genomen. Kort naar de rechterkant. Waar Smolcic mag ontvangen. Met Gamon in de buurt. Gaat de bal weer terug naar Perrone. Dan is het nu uiteindelijk Mia op het middenveld weer. Zo wordt de bal even rondgetikt bij de bezoekers van Como. Nog altijd 0-0 in de 17e minuut.
1: Ja, Como weer aan zet. Daar was het toch Ferry die maar weer verraste met zijn snelheid.
2: Ja, wel hè.
1: Ook afgelopen wedstrijd tegen AZ. Toch dat sprintduel Wouter Goes werd er volledig uitgelopen. Ja. Ik dacht, is Wouter Goes dan zo langzaam of is Ferry sneller dan ik had gedacht? Maar nu toch ook weer bijna die Ramon eruit gelopen. Dat toch ook niet, die toch ook niet de traagste is als Como. Het probeert over de rechterkant. Diao komt langs de Lopez. Geen overtreding gemaakt. Dus dan kan Diao de score openen voor Como. En hij doet dat ook. Het is 0-1. Daar gaat misschien dan nog iemand naar kijken. Want het was een discutabel duel aan de rechterkant tussen Lopez en Diao. Diao gaat door. Lopez blijft op de grond achter en dan kan Diao zo alleen op het doel af van Ernst. En die blijft rustig en schuift de bal in de linker onderhoek. Ja, hij lijkt te staan.
0: Ja, daar vrees ik inderdaad ook voor. De achterstand voor Feyenoord, 0-1 dus. Doelpunt van Diaw. Ja, het is een beproefd recept bij de Italianen in de Champions League. Want ook tegen Leipzig ging het toch wel op snelheid een aantal keer goed fout bij de Duitse tegenstander van Como. Als we hier zien, ja, het deze gaat niet afgekeurd worden, lijkt mij. Diaw die daar het duel dus aangaat met Lopez. Ja, en dan gelijk gekeken. Ja, zonde toch? Want Feyenoord kwam inderdaad steeds lekkerder in die wedstrijd.
1: Nou, is gewoon slecht verdedigd.
0: Toch? Daar gaat verder niets aan veranderen. Ernst probeert daar de verre hoek achter te schermen. Maar uiteindelijk is het rechteruitschuifbeen niet lang genoeg om Como hier van het doelpunt te weerhouden. 0-1 is de tussenstand dus bij Feyenoord tegen Como. Zitten we ondertussen in de 19e minuut van de wedstrijd. En de supporters van Feyenoord, je hoort het, die zijn niet al te blij met deze tussenstand. En ik kan me dat heel goed voorstellen.
1: Ja, zeker. Dit is een domper Feyenoord dat goed in de wedstrijd zat. Geen grote kansen creëerde, maar zeker niet onderdeed voor Como. En deze goal valt eigenlijk uit het niets. Het is Diaw, ik zei het al eventjes, ook in de counter kan Como heel dodelijk zijn. En zeker dus via die Senegalees Diaw, die overkwam van Real Betis, wat interlands voor Senegal ook op zijn naam heeft staan. Gevaarlijke speler. En dat laat hij dus ook zien. Het is een domper voor Feyenoord, maar ik hoor dat de Kuip er zeker niet stiller op wordt. Dat zijn we gewend van de Kuip. En Feyenoord direct ook weer in de aanval. Via de linkerkant op zoek dus naar de gelijkmaker in de 20e minuut. Als het 0-1 staat voor Como. Daar is Lopez, die heeft wat goed te maken. Gaat er nu overheen. Valente ingespeeld. Valente gaat iets terug. Een goede paas naar richting Zegiel. Draait mooi weg. Zegiel, wat een fantastische goal is dit, zeg. Het is 1-1. En nog geen 2 minuten na dat doelpunt van Como trekt Feyenoord de stand weer gelijk met een weergaloos doelpunt van Zegiel.
0: Ongelooflijk, wat een doelpunt van de middenvelder van Feyenoord. En razendsnel de gelijkmaker in de Kuip, is dat even lekker. En belooft toch eigenlijk wel een hele leuke wedstrijd te worden. Want de openingsfase stelde zeker niet teleur. De eerste 20 minuten zijn toch echt wel leuk om naar te kijken. En als er ook echt grote kansen komen, vallen de doelpunten ook. Na die goal van Diaw is het nu dus Zegiel met de gelijkmaker op de knieën, op het gras. Ja, toch even een schietgebedje. Een bedankje wellicht naar boven. Want wat een heerlijk doelpunt is dit, zeg. Van Zegiel, de aanval met de bal die naar de linkerkant gaat. Daar wordt opgepikt. Zegiel die vervolgens ook vraagt. Ja, het is toch wel echt een lekker doelpunt. We zien het Valente aan de bal. Zegiel die zich daar rand 16 plaatst. Niemand die dat op tijd in de gaten
1: prachtig,
0: heeft.
1: Ja, wat
0: echt
1: prachtig.
0: Een doelpunt, man. Wat een doelpunt. Draait even om zijn as op de rand van het 16 meter gebied. Haalt direct uit. En wat een goal is dit, zeg. 1-1.
1: Ja, heerlijk, heerlijk. En wat heeft Feyenoord er dan kort voor nodig? Ik heb niet geteld, maar het waren zeker geen 2 minuten... dat Como hier op voorsprong heeft gestaan. En Como maakt kennis met een exploderende Kuip. Want dat is wat er gebeurde 2 minuten geleden na deze weergaloze goal van Zegiel. Als het spel inmiddels weer is hervat en Como in balbezit is. De Kuip meer en meer begint te kolken. Nu een overtreding gemaakt op Mia, dus een vrije trap. Voor Como, halverwege de helft van de Italianen aan de linkerkant van het veld. We zien langs de zijkant Cesc Fabregas druk gebaren. Niet tevreden met dus die snelle gelijkmaker die er zojuist is ingeschoten. Bal nu in bezit weer van Feyenoord. Goede onderschepping van Valente op de helft van Como. Maar met direct weer hersteld de fout van Nico Pas. De smaakmaker aan de kant van Como. Die de eerste 20 minuten van deze wedstrijd nog niks heeft laten zien. Dat is ook de verdienste van Feyenoord. Hij staat dus in de spits. Nico Pas nu aan de linkerkant speelt Como op eigen helft richting de helft van Feyenoord. Een overtreding is er gemaakt. Ja, Feyenoord is erg fel. Wordt opgezweept ook door het publiek en misschien net eventjes iets te fel in dit duel, want het is een vrije trap voor Como. En we zien de doelpuntenmaker van Como op de grond zitten.
0: Ja, dat is voor Feyenoord niet heel erg, denk ik, maar voor Como wel een aderlating als hij eruit moet. En daar heeft het wel veel van weg, want in de dugout wordt er al omgekleed en is het even zoeken naar wie erin gaat komen. Misschien Rodriguez wel, de Spanjaard. Nou, die wellicht blessure dan voor de doelpuntenmaker, waarvan we het doelpunt in de herhaling toch ook nog even voorbij zien komen. Hoek is lastig, krult hem daar goed in de linker en dus ook verre hoek. Maar je ziet bij het juichen al dat hij ergens last van heeft. En dan gaat er inderdaad gewisseld worden. Is het inderdaad Rodriguez die het veld gaat betreden in minuut 23. Diaw die eruit gaat. Ja, ik denk niet dat dit heel vervelend is voor Feyenoord. Laten we vooropstellen, wel voor Diaw natuurlijk. Ja. Je gunt het niemand. Maar goed.
1: Nee, het is Jesus Rodriguez die erin komt, Spanjaard. Had jij meegekregen dat Kees Smit was gekozen als een van de 10 grote talenten door Lionel Messi?
0: Ja.
1: een van die andere 10 is deze Jesus Rodriguez, die er nu in komt.
0: Nou, ik weet niet of je daar dan heel blij van wordt als Feyenoord zijnde.
1: Ik heb hem eerlijk gezegd nog nooit zien spelen. Ja, ik heb hem wel tegen Roma zien invallen. Toen gaf hij niet zo'n hele beste indruk. Maar door niemand anders dan Lionel Messi wordt hij dus blijkbaar gezien als een van de 10 grootste talenten op deze aardkloot. Dus hij moet er wel iets van kunnen. Nou, in ieder geval staat de doelpuntenmaker van Como er niet meer in. Sneu voor hem, maar misschien wel fijn voor Feyenoord. Feyenoord dat nu weer een aanval probeert op te zetten. De bal komt op het hoofd van een speler van Como terecht. Maar komt ook direct weer bij Zegiel. Zegiel probeert in één keer naar de rechterkant, naar Hartsmoed. Maar die bal komt in de voeten bij Alex Baye, de linksback van Como. Via Chaloba de bal terug naar doelman Sanchez. Sanchez lijkt voor de lange bal te gaan in eerste instantie. Maar ziet dan een goede paas tussen de linies naar Nico Pas. Die terug komt zakken uit de spits. Daar voor het eerst Jesus Rodriguez. Nu een lange bal naar voren. Dat moet voor rechtsback Smolcic zijn. Maar dat is niet voor de rechtsback te belopen. Dus de bal uiteindelijk helemaal bij Ernst.
0: Gaat ook eigenlijk maar net goed bij Saint Juste. Daar centraal achterin voor Feyenoord. Krijgt de bal nog bij zijn doelman Ernst. Dus Feyenoord in balbezit met Zegiel op de middenlijn. Houdt hij de bal even onder zijn voet. Kijkt wat om zich heen. Waar zijn de afspeelmogelijkheden? Nou, vooral achterin met Saint Juste die vrij staat. Gaat de bal naar Marmol. Dan Valente aan de linkerkant. Lopen is er overheen gekomen. Valente tegenover de invaller van zojuist. Rodriguez. Bal richting het 16 meter gebied. Komt net niet lekker aan bij Zegiel. Een paar minuten terug nog een beproefd recept. Valente, Zegiel. Deze keer lukt het niet helemaal. En we zien nu ook in de dugout. Ja, toch de verbeterde blik bij Thiago, de doelpuntenmaker van de openingstreffer. De 0-1 van Como. Ja, met het shirt voor het gezicht. Het is natuurlijk wel balen dat je er dan al zo snel uit moet. Ook als je gescoord hebt. En ook voor Como dus een aderlating. Even later werd het dus 1-1. Doelpunt Zegiel. Dat is nog altijd de tussenstand bij Feyenoord tegen Como. Als er een vrije trap komt voor de bezoekers.
1: Ja, je kunt het horen. De Kuip is het er niet mee eens. Maar dat zal ook niet vaak zo zijn als de scheidsrechter besluit om een vrije trap voor Como te geven. Het is een vrije trap voor Como. Een metertje of 10 buiten de eigen 16 aan de linkerkant van het veld. Er wordt nog een beetje geklaagd hier en daar door de spelers bij de scheidsrechter. Maar het speel is inmiddels hervat. Sanchez met een lange bal naar voren. Die wil in één keer naar Nico Pas. Maar de pas wordt hem afgesneden. Nou, toch niet helemaal. Nico Pas toch in balbezit na dat stevige duel met Lopez. Maar laatst genoemde herstelt zijn fout. Als het al een fout te noemen was. En Feyenoord weer in balbezit op de eigen helft met Van Houten. Die kan wat meters maken. Steekt de eigen helft over. Krijgt geen druk te verwerken. Een goede paas naar de linkerkant. Daar is ruimte voor Valente. Die bal is misschien net iets te hard om binnen te houden voor de aanvoerder. Nee, houdt hem wel binnen. Knap. Net binnengehouden bij de achterlijn. Valente kan hij een voorzet geven. Moet zich eerst ontdoen van de rechtsback. Smolcic even een balletje terug naar Targalin. Die speelt naar Zegiel. Ja, ga maar weer schieten. Rijdt de Kuip te zeggen. Hij doet dat. Maar deze keer gaat de bal net iets over en net iets naast volgens mij.
0: Hoe die het doet, doet hij het, hè? Die bal binnenhouden. Valente, dat was nog vrij knap daar op de zijlijn. Was natuurlijk wel een appel voor een inworp. Krijgt de bal dan uiteindelijk dus bij Zegiel. Ja, deze inzet gaat dan inderdaad net over. We zien ook in de herhaling dat toch nog even die prachtige goal. Je zou hem toch nog 40 keer terug kunnen kijken zo vanavond. Wat een doelpunt, man. Die 1-1 in de Kuip. Ja, dat is dan toch ook wel lekker. Een Champions League doelpunt gelijk maar even in de eerste thuiswedstrijd gewoon meepakken. Dan ben je daar vanaf. Is die vrees er ook niet meer. Is die spanning weg. Als Feyenoord dit goed doet. Ver op de helft van Como met Hartsmoussa in het 16 meter gebied. Gelijk tussen 3 verdedigers van Como. Dus valt er verder weinig eer aan te behalen. Dan is het ook gelijk de inworp die daar komt voor de thuisploeg. Als de bal via een Feyenoorder over de zijlijn gaat. Fabregas met de aanwijzingen. Dus de inworp voor Feyenoord, met Reed. Die hem mag gaan nemen. Doet hij 16 meter bij de achterlijn vandaan. Reed. Dit keer niet naar Ferry, maar naar Zegiel op het middenveld. Voetje van Como ertussen. Daar het kopduel ook van Ferry. Geen overtredingsspel. Mag door. Hartsmoussa aan de zijlijn. Vanaf de rechterkant voorzet. Gaat 16 meter gebied in. Valente met een kopduel. Gaat de bal het 16 meter gebied ook uit. Wordt hij opgepikt door de man met nummer 16. Dat is Lopez bij Feyenoord. Krijgt hem ook direct weer terug van Targeline. Vanaf het middenveld met Valente nu aan de bal. Halverwege de helft van Como. Nog altijd Feyenoord in balbezit. Dat even van links naar rechts gaat spelen met Sint-Juste. Sint-Juste kan wat meters maken richting Hartsmoussa. Wil de bal even laten lopen om vervolgens in de loop mee te nemen. Maar er zit een verdediger tussen. Baye in dit geval geeft wel de inworp weg aan de Rotterdammers. Balbezit hebben ze met Targeline op het middenveld. Targeline dan naar de rechterkant. Javairo Reed met daar Hartsmoussa natuurlijk in de buurt. Saint Juste krijgt hem dan weer terug bij Zegiel op het middenveld. Feyenoord is even aan het zoeken naar de weg naar voren. Wellicht dat hij daar komt in een loopactie naar voren. Die daar werd gedaan door, ik dacht, Van Houten. Die natuurlijk ook op het middenveld daar nog een belangrijke rol speelt voor Feyenoord. Niet dat we zijn naam ontzettend veel genoemd hebben, maar ook een onzichtbare kracht bij de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Bal 16 meter gebied in. Kansloos verhaal. Gaat ver over Ferry heen. En dus is hij in de handen van de doelman Sanchez van Como.
1: Ja, Como heeft het erg lastig sinds die gelijkmaker van Feyenoord. Feyenoord zet hoog druk en Como heeft moeite om de eigen helft af te komen. Nu gaan ze dat weer proberen. Baturina, die Kroatische middenvelder met een balletje buitenkant voet. Mooi gedaan. Daar gaat linksback Baye er vandoor. Het speelt de bal wat ver voor zich uit. Reed hoeft er niet aan te zitten. Kan de bal over de zijlijn laten lopen. Een inworp voor Feyenoord. En je hoort het publiek gaan. En dat is na een oproep van Reed die het publiek toch maar even wat verder opzweept. Daar in Rotterdam, als dat dan nodig was. Want de sfeer zit er uiteraard op het best in. Zeker na die gelijkmaker. Nu op de helft van Feyenoord de bal even in de kluts. Wordt wel gewonnen door Reed. Ja, alle ballen vallen nu even de goede kant op voor Feyenoord. Waar Harts Moussa vlak voor de middenlijn in balbezit komt. Goede paas door richting Zegiel. Zegiel kan de achterlijn gaan halen. Houdt hij die bal binnen? Ja, zeker. Met een goede snelheid gegeven. Zegiel geeft hem eventjes terug naar Harts Moussa. Punt van de 16 aan de rechterkant. Moussa naar binnen. Zoekt de ruimte voor het schot. Nu buitenom. Voorzet? Nee, toch niet. Dolt met zijn tegenstander. Voorzet is daar richting Ferry. Maar wordt weggekopt en weggeschoten door Baturina. Ja, paniek achterin bij Como. Want Feyenoord neemt meteen weer over. Met Harts Moussa aan de rechterkant. Moussa weer een beetje bij de punt van die 16. Mooi balletje op Reed. Pas precies. Reed met de voorzet. Daar wordt niet gescoord. Want Ferry kan net niet tegen die bal aanlopen. Maar Feyenoord meldt zich nadrukkelijk voor het doel van Sanchez. En longt of zoekt naar die 2-1.
0: Ja, grijpt Como even bij de keel de laatste paar minuten. Dat is een Feyenoord dat we graag zien in de Champions League natuurlijk. Wat we ook de laatste weken steeds vaker hebben gezien. Want dat was best behoorlijk de afgelopen tijd bij Feyenoord. Dat er natuurlijk ook een hele goede positie in de Eredivisie aan heeft overgehouden. We zien even het voetenwerk van Harts Moussa toch ook even in de close-up. Ik vind het toch altijd mooie beelden dat je alleen maar vanaf de scheenbeschermers naar het gras kan kijken. Dat je ziet wat hij aan het doen is. Toch een beetje spelen met zijn voeten alsof hij aan een touwtje hangt. Even geen last heeft van de zwaartekracht. Gewoon lekker met die bal aan het spelen is en dan 16 meter gebied in krijgt. Mooi om te zien bij de aanvaller van Feyenoord. Ondertussen een half uur op de klok. Feyenoord-Como staan nog altijd 1 tegen 1 met Chalaba. Terug naar Sanchez, de doelman van de bezoekende ploeg. Ja, 18 minuten en 20 minuten. Zoveel stond er op de klok bij de doelpunten. Eerst de 0-1 van Djau, daarna de 1-1 van Zegiel. De Feyenoorder met een prachtige goal. Ja, we kunnen het maar blijven zeggen natuurlijk. En vooral ook naar blijven kijken. Laten we dat straks in de rust nog maar even een keertje gaan doen. Want eerst natuurlijk dat laatste kwartier daarvoor. Voorafgaand aan de T met het balbezit voor Como. Daar op de eigen helft nog altijd. Even in een slakke tempo naar voren richting die middenlijn. Langzaamaan proberen ze een weg daar overheen te vinden. Op de helft van Feyenoord wordt wellicht een loopactie aangegaan door Rodriguez, de invaller. Krijgt de bal daar aangespeeld. Gaat ook direct weer terug naar achteren. Omdat Feyenoord dat daar goed dicht weet te zetten. Ook gelijk weer druk zet op Sanchez, de doelman. En ook de laatste linie in het algemeen van Como. Balovername, dat is goed gedaan. Komt er ook een doelpoging van Houten naar Harts Moussa. Kapt hem naar binnen. Maar die bal schiet te ver van zijn voet af. En dus kan er geen schotpoging komen. Dat is jammer. Had misschien wat meer in gezeten. Want dit was even slordig van Como.
1: Ja, zeker. Dat we een hele grote kans op kunnen en misschien wel moeten leveren als een metertje of 5 buiten de 16 van Como de bal kinderlijk eenvoudig wordt onderschept eigenlijk door Feyenoord op een plek waar dat Como absoluut niet mag gebeuren. Como lijkt ontregeld, komt moeilijk van de eigen helft af en Feyenoord sinds die gelijkmaker echt de herenmeester in deze wedstrijd en een 2-1 hangt in de lucht. Nacho Ferri wordt daar onderuit gehaald. Nee, bal gespeeld volgens de scheidsrechter. Overname dus van Como. Baturina zoekt naar Jesus Rodriguez aan de rechterkant. Stevig duel met landgenoot Lopez. En die wint het duel. En Feyenoord neemt over op de eigen helft. Valente wat verder teruggezakt. Valente dus opnieuw eigenlijk vanaf die linksbuitenpositie. Natuurlijk geen klassieke linksbuiten. Is ook wel te zien in waar hij zich allemaal op het veld bevindt. Misschien daarom juist ook heel lastig te bespelen voor die rechtsback van Como. Smolcic als Feyenoord achterin aan het overspelen is. Reed heeft de bal halverwege tegen de eigen helft. Speelt eventjes terug naar de Sint-Juste als er wordt gesprongen en gezongen op de tribunes in de Kuip. Nu aan de linkerkant is het Lopez met een balletje terug naar Targalin. Zo gaat de bal rustig rond en schuift Como steeds wat verderop op de helft van Feyenoord. Opnieuw Targalin naar Valente. Mooi balletje, dacht ik, richting Zegiel. Maar daar zit dan iemand tussen. Chalaba is dat ver op de helft van Feyenoord opgeschoven. Toch eventjes terug. Spel verplaatsen naar de rechterkant. Baturina naar Nico Pas, die vooralsnog er niet zoveel aan te pas komt. Hè?
0: Ach, dat is al de tweede die ik hier hoor maken. Dat is er eentje die ik toch maar even op ga schrijven. Als hier een schot van afstand komt, de redding is daar van Ernst. Die krijgt er ook de hulp van Javira Reed. Weer een gevaarlijke poging. Voor het eerst een aantal minuten voor Como. Met de lange trap naar voren ook direct ingeleverd bij de tegenstander Chaloba. Die hem op kan pikken op de eigen helft. En weer even rustig aan kan opbouwen met zijn ploeg. Direct weer onder druk gezet. Dat is iets wat we veel zien in deze wedstrijd. Met Targaline die zich daar dan ook meldt. Met Van Houten ook in de buurt. Maar Como lijkt er niet heel erg van onder de indruk. Het is Sanchez buiten zijn eigen 16 meter gebied. Die de bal er even paast naar het middenveld. Waar hij op wordt gevangen door Pas. Pas dan weer naar de rechterkant van het veld. Nou, dat is dan ook weer slordig gedaan door Como. Feyenoord neemt de bal over in de middencirkel met Zegiel. Gaat Reed naar voren. Wordt niet gezien door de middenvelder van Feyenoord. Zegiel die de bal nog altijd heeft in de middencirkel. Aan de rechterkant ligt misschien wat ruimte bij Saint Eustache. Moussa natuurlijk halverwege de helft van Como. Vraagt niet per se om de bal. Wordt daarom ook niet bediend. En als de bal naar Zegiel gaat, wordt de balverlies geleden door Feyenoord. Dat nu op moet gaan passen als daar de aanval komt met Nico Pas namens Como. Nee hoor, het is allemaal in de kiem gesmoord. En ook aardig gedaan hoor met Van Houten. Die daar de bal rustig bij David Ernst krijgt, de doelman van Feyenoord, met twee spelers van Feyenoord zelf om zich heen in het 16 meter gebied en even rustig aan kan doen met Van Houten aangespeeld. Targaline, 1-2'tje, Van Houten weer opnieuw. Gaat de bal naar de linkerkant van het veld met Marmol, kan wat meters pakken richting de middenlijn, nu eroverheen ook met natuurlijk Valente, de aanvoerder van Feyenoord. Gaat de bal via Targaline weer naar achteren. Naar Van Houten nu. Nog altijd op de eigen helft van Feyenoord staat hij. Saint Justen meldt zich daar ook. En Hajimoussa komt de bal even ophalen. Ver teruggezakt met Reed eroverheen. Dit is ook een aardige actie trouwens richting Targaline. Gelopen richting het 16 meter gebied van Como. Maar de bal gaat over hem heen. En eindigt in handen van Sanchez. Ondertussen de bal op het middenveld bij de Italianen.
1: Ja, wat ruimte voor Bartolina om op te stomen op het middenveld. Nu op de helft van Feyenoord afgeven naar de rechterkant. Daar is het Jesus Rodriguez die afgeeft naar Nico Pas. Ja, hij staat op papier in de spits. Maar is veel op het veld te vinden. Komt de bal veel halen. Maar er komt nog niet uit wat eruit kan komen. Want het is een geweldige speler die voor 66 miljoen overkwam van Real Madrid. Nu aan de linkerkant is er wat ruimte bij Kaiki. Maar veel spelers van Feyenoord ook achter de bal. Het staat goed georganiseerd bij Feyenoord. In balbezit gevaarlijk. Maar in het balbezit van Como wordt er ook goed verdedigd. Als Nico Pas nu weer in balbezit is. Een metertje of 10 over de middenlijn. Via Marmol komt de bal. Nee, er komt bij Feyenoord terecht. Aan de rechterkant is het Reed. Die raakt dan misschien een hand van Como. Maar het mag door, want Feyenoord nog steeds in balbezit. Met Hajimoussa. Die wordt dan naar de grond gewerkt. En dat is een overtreding. Een meter of 10 à 15 over de middenlijn. Een beetje aan de rechterkant. Overtreding gemaakt door Kaiki. En dan heeft Feyenoord eventjes wat tijd om adem te halen in een fase dat Como weer iets meer van zich liet zien op die helft van Feyenoord. Het is de 36e minuut inmiddels. De stand is nog altijd 1-1 en Feyenoord in balbezit met Marmol.
0: In de middencirkel van Houten wordt daar aangespeeld. Zegiel nu aan de rechterkant van het veld. Wordt daar gelijk de loopactie aangegaan met Reed. Diepe bal komt daar ook. Reed tegenover twee verdedigers van Como. De aansluiting is daar vanaf het middenveld. Reed, ja, daar zit de verdediging er kort op. Dan hoort ook gelijk balverlies geleden. Met Kijkje die daar ook komt verdedigen. Wat een goede snor heeft hij toch ook eigenlijk. Hè?
1: Ik had er nog fenomenaal.
0: Eigenlijk wel jaloers. Want ik heb dat zelf niet zo. Als je dat dan zo ziet, meerdere keren in close-up, is dat toch wel vervelend.
1: Nou, jouw snor mag er ook wel zijn hoor.
0: Ja, maar dat duurt 3 maanden voordat dat er is. Dat is een beetje het hele probleem daarvan. Dus als ik een keer per ongeluk iets te enthousiast ben met scheren, dan is het allemaal weer weg. En dan kan ik weer opnieuw beginnen. Ik denk niet dat hij er last van heeft. Maar goed, zonder al te ver af te willen dwalen. Balbezit voor Como. Ze gaan langzaam aan de middenlijn over. Is daar het balbezit voor de Italianen dus. Maar ook gelijk weer goed verdedigd hoor, door Feyenoord. En ja, ook mooi. Zelfs het applaus van Reed. Dat vind ik dan ook wel leuk. Krijgt de bal daar in de voeten. En je ziet ook dat de Kuip het publiek erachter ook applaudisseert voor. Ja, toch wel de controle die Feyenoord dan even op dit moment heeft in de wedstrijd. Balbezit met Van Houten. Van Houten naar de linkerkant van het veld met Marmol. Hij is even tussen het station voordat de bal bij Lopez terechtkomt. Valente komt de bal halen op de middenlijn. Toch even terug naar achteren naar Van Houten. Die paast nog naar Marmol, moet ik zeggen. Saint Eustache nu aan de bal met Javira Reed. Ook op de eigen helft. Zo is het Feyenoord dat even op zoek is. Een diepe bal. Ik denk ook dat het 5 meter buitenspel was trouwens voor de spits van Feyenoord. Ferry, die werd namelijk gezocht door Reed, maar niet gevonden. Feyenoord heeft de bal ondertussen wel weer terug met Zegiel. Aan de rechterzijlijn 1-2'tje aangegaan met Hajimoussa. Zegiel, dat is goed gedaan hoor. Tussen de linies 1 keer Reed gevonden. Reed, ruimte ligt daar op links, maar het duurt te lang. Het duurt te lang om de bal ook daadwerkelijk naar die linkerkant te brengen, naar Valente. En dus moet het even opnieuw gebeuren met Targaline. Zegiel in de buurt, Valente 1-2'tje even met Targaline. Gaat de bal weer terug naar Saint Justen. Nog 8 minuten te gaan in de eerste helft. 1-1 de tussenstand bij Feyenoord tegen Como. Valente heeft de bal halverwege de helft van Como in de as van het veld. Ja, dan is dit helaas een onbegrepen paas naar voren. Naar niemand van Feyenoord, maar wel de doelman van Como.
1: Ja, doelman van Como, Roberto Sanchez, die de doeltrap snel heeft genomen naar zijn centrale verdediger Ramon. Die speelt hem weer terug naar Sanchez. Druk zetten van Ferry. Dus Sanchez wordt gedwongen om een lange bal te geven. Ook aan de Kuip te horen gaat die bal over de zijlijn. Tot grote vreugde natuurlijk van de mensen op de tribune. Als Feyenoord dus mag gaan ingooien. Een meter of 20 over de middenlijn. Op de helft van Como aan de rechterkant. Reed gooit richting Nacho Ferri. Sterk in dat duel met Ramon. Die krijgt nog een flinke beuk mee. Maar Feyenoord blijft in balbezit. Goed gedaan dit van Lopez. Die speelt naar Valente. Valente die maakt wat passen op de helft van Como. Paas, mooie paas richting Hartz Moussa. Die neemt hem ook mooi aan. Nu de 16 in Como. Hartz Moussa ruimte voor het schot. Maar dat schot is een aardige afzwaaier. Dit is zo'n moment dat hij even naar binnen kan snijden en richting die verre hoek kan krullen. Maar hij wordt ook wat uit balans gebracht in dat duel met de linksback van Como. Baye is dat. Ja, hij komt goed naar binnen toe, maar wordt dan net uit balans gebracht door die verdediger, waardoor het schot hoog over en naast gaat. Maar een mooie paas van Valente toch weer. Die is echt aan het strooien.
0: Ach ja, het is ook een genot om naar te kijken. De man die overkwam voor Groningen natuurlijk bij Feyenoord. Die vandaag dus ook zijn stempel weet te drukken op het duel als Feyenoord balverlies leidt. Het is Como dat het heeft met Nico Pas. Gaat de bal naar de rechterkant. Pas weer even terug naar achteren. Pas op plaats gemaakt met Ramon daar centraal achterin. Wordt er even rustig aangedaan door de Italianen die langzaamaan richting de helft van Feyenoord zullen willen gaan. Naar de linkerkant bijvoorbeeld. Daar ligt misschien wel wat ruimte met Mia vanaf het middenveld in de middencirkel. Ja, dat wordt even op adem gekomen ook terwijl de bal wordt rondgespeeld denk ik. Even door Como met nog 6 minuten te gaan in die eerste helft. Dus even afwachten of er nog een mogelijkheid gaat komen. 2 doelpunten al gezien. Eentje van Djao, eentje van Zegiel in de Kuip. Como kwam op voorsprong 0-1, maar het werd dus 1-1. Dat is ook de huidige tussenstand. Met de balbezit nog altijd in de middencirkel voor Mia namens Como. Nu wellicht een aanval vanaf de linkerkant met Baye. Nee, gaat weer terug naar Mia. Zo zijn bijna alle veldspelers te vinden op de helft van Feyenoord op dit moment. Even in de verdrukking met Reed, die daar ook Kijkie in de gaten moet gaan houden. Daar gaat de bal nu ook heen naar de linkerkant. Baturina krijgt hem aangespeeld. Kijkie staat daar wel iets verder naar voren, maar wordt niet gezien. Dus moet het over de rechterkant gaan gebeuren. Via de laatste linie komt hij terecht bij Rodriguez aan de rechterkant. Natuurlijk ook de loopactie van Baturina daar voorin. Smontjes die zich daar komt melden. Uiteindelijk levert een lange bal het 16 meter gebied in. Como niets op. Is het Feyenoord dat even over lijkt te nemen. Voetje van Como er nog tussen. Heeft verder geen gevolgen. Balbezit blijft voor de Rotterdammers. Met Targelino op het middenveld. Met Valente aan de zijlijn. Dit is goed gespeeld. Even de ruimte gevonden. Daar tussen de linies door bij Feyenoord. Met Marmol. Overtreding wordt er gemaakt. En dus de vrije trap wordt hij dan ook snel genomen door Van Houten. Daar lijkt het wel op. Sint-Justen wordt gelijk gevonden. Wil de middenlijn oversteken. Dat gebeurt met Hartz Moussa die de bal daar krijgt. Halverwege de helft van Como ondertussen. Lange bal richting Valente. Lijkt wat enthousiast. En dat is hij ook. Hij gaat over de achterlijn. Doeltrap voor de Italianen.
1: Ja, het idee was goed. Maar net te hard die bal van Hartz Moussa op Valente. Andersom lukte dat net wel. Die bal van Valente op Hartz Moussa. Dat moet ook eigenlijk de richting zijn waar de bal op gaat. Valente, de man die een heerlijke paas in de benen heeft. En dat steeds vaker laat zien op dit veld in de Kuip. Het wordt een doeltrap voor Como. Chaloba gaat die nemen namens doelman Sanchez. Die krijgt de bal dan van Chaloba in de voeten. Naar de rechterkant gespeeld. Ramon die gaat naar Nico Pas. Mooie beweging. Speelt zich vrij. Balletje buitenkant. Voet van Pas naar voren. Die moet in één keer naar Jesus Rodriguez. Maar dat lukt niet. Want daar staat Sint-Just goed op te letten. Speelt de bal terug naar zijn doelman. 42e minuut loopt inmiddels 1-1. Het is wat rustiger geworden. De wedstrijd. Het momentum was echt voor Feyenoord. Een minuut of 10 na die 1-1. Nu komen alweer iets beter in de wedstrijd gekomen bij de ploegen. Een beetje afwachtend. De vraag is of we nog een grote kans gaan zien in die laatste 3,5 minuut officiële speeltijd. Waar nog wel iets bij gaat komen waarschijnlijk. Een minuut of 5 voetbal zullen we nog wel gaan zien. Als Sint-Justen in de middencirkel wordt aangespeeld. Speelt opzij naar Reed aan de rechterkant. Biedt Zegiel zich aan. Die krijgt de bal. Moet eventjes terug. Want druk in de rug van Baye. Maar draait mooi bij de linksback weg. Ruimte is er voor Hartz Moussa. Moussa met de dribbel naar binnen toe. Eventjes naar binnen, nog verder naar binnen. Nu teruggedwongen door die verdediger van Como. En uiteindelijk de overname. Net iets te veel dan van Hash Moussa. Had de bal iets meer eraf kunnen spelen. Overname is van Como met doelman Sanchez opnieuw aan de bal. Die geeft een mooie paas in één keer naar rechtsbuiten Rodriguez. Die heeft vervolgens heel veel pijn na een stevig duel met Targalin. Daar wordt ook voor gefloten door de scheidsrechter. Dus gaan we een vrije trap zien voor Como. Ongeveer halverwege de eigen helft. Iets aan de rechterkant.
0: Ja, kijken wat daar nog uit gaat komen. Inderdaad, de tijd tikt weg in de eerste helft. Is dit Targalin met een overtraining of niet? Ja, het is gewoon een vervelende botsing, denk ik, voor de invaller Rodriguez. Het zou toch wel lullig zijn als die er dan ook uit moet. Verving natuurlijk al de geblesseerde jou, maar ligt nog wel aangeslagen op het gras. Verzorging moet erbij komen. Betekent natuurlijk wel dat als hij terugkomt, dat hij een minuutje buiten de lijn moet blijven. Dat is misschien wel gunstig voor Feyenoord in de slotfase van de eerste helft. Dus ondertussen haar de nacht buiten, zo lijkt het. Natuurlijk, voorkomen de stadionlampen, dat het in het stadion ook donker is. De sfeer is natuurlijk altijd wel fantastisch, hè? In Rotterdam, zeker op zo'n Champions League avond, waarvan we toch ook wel wat memorabelen hebben gezien in de afgelopen jaren bij Feyenoord. Ik noem maar even een wedstrijd tegen Bayern München die met 3-0 werd gewonnen. Natuurlijk ook wedstrijden tegen Italiaanse ploegen die in Rotterdam nog niet fantastisch gingen, maar in Italië dan weer fantastisch werden rechtgezet, zeg maar. Dus ja, dit is natuurlijk ook wel een wedstrijd die zich, nou ja, zeker 20 minuten van de eerste helft aan kon sluiten in een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Het is bij vlagen echt wel leuk voetbal geweest, maar ja, de terechte constatering is denk ik ook inderdaad dat het tempo iets is afgenomen in de laatste paar minuten. Ik denk dat het ook aan de andere kant niet zo heel erg is voor beide ploegen om even op adem te komen en de krachten te sparen voor de tweede helft.
1: Zeker, een aantal minuten zullen er dus nu al helemaal bij komen als Jesus Rodriguez nog steeds geblesseerd op het veld ligt. Ja, ik denk toch ook dat die spelers van Como, die moeten onder de indruk zijn. Kan me er iets bij voorstellen dat niet elke speler bekend is met de Kuip. Natuurlijk bekend in het voetbal, maar ja, er zullen vast spelers tussen lopen die het stadion van Feyenoord niet vaak gezien hebben of daarvan gehoord hebben. En dan kom je daaraan en dan zal je toch wel eventjes onder de indruk zijn.
0: Even schrikken, denk ik. Ja, dat lijkt me ook. En dat is eigenlijk ook niet zo heel erg gek, denk ik. Er komt toch bijna 50.000 man naar je kijken op zo'n avond. Weliswaar naar de tegenstander natuurlijk, maar dat is dan maar even de nevenschade die erbij komt, zeg maar. Met Jesus Rodriguez, die er toch wat strompelend naar de zijlijn gaat.
1: Ja, het ziet er niet lekker uit. 20 minuten. Ja, hij kwam er dus inderdaad in minuut 15 ongeveer of 20 voor de geblesseerde Diao, de maker van de 0-1. Maar ja, het zou zuur zijn voor Como als ze nu die tweede buitenspeler al geblesseerd eruit moeten halen. Hij wordt nu behandeld naast het veld en dat betekent dat Feyenoord door kan in overtal met een mannetje meer. Het is Como dat nu de bedoeltrap gaat nemen. Vrije trap eigenlijk genomen door de doelman. Ver op de helft van Feyenoord is daar Nico Pas, die niet het kopduel aan kan gaan met Marmol. Die Marmol wint het kopduel. Dus Feyenoord weer in balbezit. De laatste 10 seconden van de officiële speeltijd van de eerste helft tikken weg. We gaan zo zien hoeveel minuten daarbij gaan komen. Feyenoord in de opbouw. Nog steeds in overtal. Want Jesus Rodriguez trompelt nog wat aan de zijkant. Lijkt wel door te willen, maar mag er nog niet in. 3 minuten komen erbij. 3 minuten heeft Feyenoord nog om met een 2-1 voorsprong de rust in te gaan. Zou dat kunnen? Via de linkerkant is het Valente die een belangrijke rol speelde bij die 1-0. De assist gaf op CGL. Daar de voorzet van Feyenoord. Bij de tweede paal is Hars Moussa. Maar ook goed verdedigend werk van Kaiki. Die daar geen risico neemt. En de bal over de achterlijn speelt. Dus we krijgen een hoekschop voor Feyenoord. Als er een halve minuut is weggetikt. Inmiddels van die 3 minuten blessuretijd.
0: En dus 2,5 te gaan. Hoekschop vanaf de rechterkant. Hij wil ondertussen wel weer de lijn binnen ook. Rodriguez. Die minuut lijkt het er ondertussen ook wel op te zitten. En inderdaad, het signaal komt daar. Hij mag ook daadwerkelijk weer terugkeren. Als de hoekschop genomen gaat worden vanaf de rechterkant door Van Houten. Kan er iemand koppen van Feyenoord? Nee. Afgeslagen bal, nog opgepikt door Reed. Misschien een schot van afstand. Reed! Oh. En daar de redding van Sanchez. Het is een lastig schot. We zagen gisteren in de wedstrijd van PSV ook al een schot vanaf de rand van het 16 meter gebied die dan werd aangeraakt. Toen door Perisic. Die sloeg uiteindelijk binnen. Ja, dat is een beetje het geluk dat je dan nodig hebt als je van deze afstand schiet in zo'n druk 16 meter gebied. Want een vrij schot lijkt er bijna nauwelijks in te zitten. Het is nog een overstapje, denk ik, van...
1: Ja, het is Marmol die heel subtiel nog over die bal heen stapt. Het zicht was duidelijk beperkt voor Sanchez. Maar die heeft een goed genoegen reflex in petto om de bal te stoppen. En het blijft dus 1-1 als Como achterin aan het rondspelen is. Anderhalve minuut voorbij. De helft dus van die blessuretijd als Chaloba de bal speelt naar Perrone. Daar is het Mia terug naar Perrone. En Como speelt rustig door op de eigen helft richting die helft van Feyenoord. Alex Faye Kap daar van Houten uit. Maar vindt daarna Targaline op zijn pad. En daar is de overname van Feyenoord. Mooi gecombineerd. Uiteindelijk de bal ingeleverd door Targaline. Of over de zijlijn gespeeld eigenlijk. Een 1-2 met Zegiel zag er goed uit. Maar dit was net iets te veel van het goede. De inworp is dus voor Como. Een metertje of 5 voor de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld gegooid naar Baturina. Daar wordt hij op de grond gelegd. Een soort judoworp van Houten. Dat wordt ook bestraft door de scheidsrechter. Vrije trap voor Como. Iets over de middenlijn dan aan de linkerkant. Ietsje opgeschoven. Het is Alex Baye, de linksback, die vrije trap gaat nemen. En misschien wel in één keer daar voor de goal gaat gooien. Nee, er wordt gewoon opgebouwd. Ter hoogte van de middenlijn is het Perrones. Speelt opzij naar Ramon. Naar de rechterkant verplaatst het spel zich. Als daar Smosic de bal naar voren speelt. Perrones, Nico Pas nog een keer. Maar daar is een overtreding gemaakt op Targaline. Dus een vrije trap voor Feyenoord. Een meter of 10 voor de middenlijn aan de linkerkant. Snel genomen met nog 15 seconden te gaan.
0: Ja, en inderdaad lijkt het erop dat de eerste helft er ondertussen wel op zit. Saint Juste aan de bal. Zegiel komt hem halen. Arch Moussa ook. Dan is het afwachten of de scheidsrechter over een aantal seconden gelijk besluit te fluiten voor de rust. Zegiel nog een keer met een lange trap naar de linkerkant van het veld. Zit er nog een kans in voor Feyenoord? Zou lekker zijn met Valente. Heeft er natuurlijk Rodriguez nog tegenover zich. Een lange weg te gaan hoor, richting de goal met Van Houten. Bal gaat naar de linkerkant. Komt daar ook direct de voorzet. Wordt daar aan de rechterkant van het 16 meter gebied opgepikt door Reed. Reed met een lange hoge voorzet richting de tweede paal. Kan er gekopt worden. Komt er een kans over de achterlijn getikt door de doelman Sanchez. Kans voor Feyenoord, maar geen hoekschop, hè, denk ik. En dan is het rust gelijk in deze wedstrijd in het stadion dat zich daar niet heel erg tevreden mee zal stellen. De scheidsrechter besluit dus die hoekschop niet meer toe te kennen.
1: Ja, ik zag wat onaardige gebaren op de achtergrond richting de scheidsrechter. Laten we het daarop houden.
0: Ja, dat zeg je nog, druk je nog zacht uit.
1: Ja, het is dus rust. De stand is 1-1 en het is een eerste helft die allesbehalve saai is geweest. Feyenoord begon sterk aan de wedstrijd. Daarna kwam Como er beter in. Eigenlijk uit het niets kwam Como op een 1-0 voorsprong uit de counter via Diao, die later geblesseerd het veld af moest. Feyenoord maakte gelijk 1-1. Via Zegiel, fantastische goal. En was daarna wat mij betreft de bovenliggende ploeg.
0: Zeker. En de ruststand, we zijn over een kwartier weer terug natuurlijk, is 1-1 in de Kuip.
2: Gert Bardenhoorn en Daaf Buizen, dank jullie wel. Zometeen vanzelfsprekend de tweede helft. Er is nog een duel bezig. Lask Lienz tegen Liverpool. Daar staat het bij rust 0-3.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Allsafe geeft ruimte.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
7: Hij stond

0: GPR Sportradio. Verkeer.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog altijd een paar problemen onderweg. De A2 is dicht van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best na een ongeluk dat vanmiddag gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht de weg om 9 uur vanavond vrij te geven. Omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het nog druk tussen Beest en Zaltbommel. Vertraging is een kwartier. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je nog ruim een half uur vast tussen Nijmegen en Haps. Dat komt door een pechgeval.
0: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.
0: Rob Spijker en Robert Meder.
3: Ja, het is weer zo'n heerlijke Champions League avond. We hebben vanavond een leuke wedstrijden nog. Roma, Real Madrid. En integraal en helemaal live hoor je straks Manchester

0: EPR Sportradio. Gauthier en Kimbra hoorde je in Somebody That I Used To Know.
1: We zitten in de rust van Feyenoord tegen Como. Het was een zeer vermakelijke eerste helft. Kan je zeer adviseren om te blijven luisteren. Zometeen voor de tweede helft met Gert en Daaf. 0-1 werd het door Diaw, die er vervolgens ook geblesseerd af moest. Dat was wel een gelukje voor Feyenoord. Het was een van de gevaarlijkste aan de kant van Como. Een prachtige goal van Zegiel. Ik denk binnen 5 minuten stond het alweer 1-1. Kansen voor Feyenoord, dus wie weet wat de tweede helft gaat brengen. Ik weet wel wat de tweede helft van de avond gaat brengen. Aston Villa tegen Fenerbahce houden we in de gaten. Betis tegen Porto, Bodø/Glimt tegen Dortmund, Shakhtar Donetsk tegen AEK Athene, Slovan Bratislava tegen Stuttgart vanzelfsprekend. En ook wat dacht je van de affiche AS Roma tegen Real Madrid? Komt net ook nieuws binnen met betrekking tot Real Madrid. Want Real Madrid moet het de komende 4 competitiewedstrijden stellen zonder Vinicius Junior. Die kreeg een rode kaart in het duel met Villarreal. Misschien heb je het meegekregen. Hij kreeg een gele kaart, pakte vervolgens de bal en gooide die nadat hij overigens aan de haren had getrokken van Nathan Saliba. Dat werd later nadat er een doelpunt was afgekeurd. Dan werd gekeken door de VAR. Die had de beelden overduidelijk. Vinicius die pikte dat niet. En werd ontzettend boos. Terwijl iedereen toch echt op het scherm kon zien wat hij had gedaan. Maar goed, Vinicius dus 4 duels geschorst en daardoor mist hij de Clasico. Vanavond zal hij ongetwijfeld wel in het veld staan en mogen spelen tegen AS Roma. Maar het hoofdmenu vanavond is Manchester City tegen Paris Saint-Germain.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
13: Oh nee, verzekering...
12: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
13: Oh, wil ik wel.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar...
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voor. Thuisbatterij,
16: einde salderingsregeling,
17: terugleverkosten,
18: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
22: GPR Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
1: Nou, wat mij betreft kunnen ze beginnen. Gauw naar Gert Barthoorn en Daaf Beuze. Kom maar, jongens.
23: Ja, Feyenoord heeft afgetrapt voor de tweede helft van Feyenoord tegen Como. Sint-Juste speelt de bal naar Marmol. En belangrijk om direct eventjes te zeggen, een flinke aderlating toch voor Feyenoord. Want Luciano Valente is achtergebleven in de kleedkamer. Dat heeft hoogstwaarschijnlijk met een fysiek ongemak te maken. Dat is toch een van de beste spelers van Feyenoord, zeker vandaag. De assist ook gegeven op Zegiel, voor hem in het veld gekomen, Gaussou Diarra. Hij zal dus de linksbuitenpositie gaan invullen voor de thuisploeg, als daar een stevig duel is tussen linksback Lopez en Jesus Rodriguez. Feyenoord dus iets wat gehavend aan die tweede helft begonnen. Como is ongewijzigd. De eerste minuut van die tweede helft zit er bijna op. En Feyenoord begint voortvarend, zoals ze ook zijn geëindigd als de betere ploeg.
24: En niet het enige dat opvalt dat Valente in de kleedkamer is achtergebleven. Ook in zekere zin dat Rodriguez nog altijd speelt namens Como. Einde van de eerste helft ging hij natuurlijk ook naar het gras. Liep wat moeilijk, maar kan gewoon verder. Tijdens het kwartiertje rust ook wat wonderwater op de knie gekregen. Daarom gewoon dus actief nog in het tweede bedrijf. Ja, Valente, dat moet dus inderdaad een blessure zijn. Ik kan me niet voorstellen dat het een tactische omzetting is waar Valente dan geslachtofferd wordt. Dus laten we hopen dat het dan meevalt bij de aanvoerder van Feyenoord. Ja, het viel eigenlijk gelijk op toen we de aanvoerdersband naar iemand anders zagen gaan. Dat gebeurt namelijk niet zo gek vaak. Naar Reed is het aan de rechterkant die de bal ook zal krijgen van Sint-Juste. Dat is nu inderdaad het geval. Zegiel voor zich aan de zijlijn. Reed nu inderdaad bij Zegiel aanbeland. Zegiel dan weer terug naar Sint-Juste. Feyenoord tikt de bal even rond aan de start van de tweede helft. Ondertussen een kleine 2 minuten onderweg. Die 1-1 ruststand. Doelpunten van Diaw. Ondertussen geblesseerd het veld verlaten. En Zegiel de gelijkmaker. Dus dat gebeurde allemaal in de 18e en de 20e minuut van de wedstrijd. Laten we hopen dat er nog wat doelpunten bij komen. Het liefst aan de kant van Feyenoord natuurlijk. Dat zou misschien nu kunnen aan de linkerkant. Met Diarra die de aanval opzoekt. Maar vervolgens de bal kwijt is aan Como. Dat wel gelijk onder druk komt te staan door Feyenoord. Met de tussenkomst daar van Lopez onder andere. En dan gaat de bal over de zijlijn voor de inworp voor de Italianen. Ja, daar loopt hij dan. Op zijn badslippers. Dat is dan toch ook wel weer grappig. Het is Diaw langs de zijlijn om daar de tweede helft dan maar te gaan kijken. Nog niet gedoucht in de rust.
23: Nee, niet gedoucht inderdaad. Ja, hij liep inderdaad wat later dan de rest naar de dugout. En de Kuip moet je dan natuurlijk het veld oversteken. Maar er werd al gevoetbald, dus hij moest helemaal achter dat doel van Sanchez langs. Hier inmiddels de inworp voor Feyenoord richting Ferry, die daar links naast de 16 van Como staat. Een beetje uit positie. Staat daarnaast zijn linksback Lopez. Lopez die nu de inworp mag gaan nemen. Want via het been van Smolcic, rechtsback van Como, is de bal over de zijlijn gegaan. Het is Marmol met de bal in de handen. Die ziet eruit alsof hij hem ver de 16 in gaat gooien. Doet dat nu. De bal van Marmol inderdaad richting de penaltystip bijna. Dan een stevig kopduel van Ferry met de Spaanse verdediger aan Como zijde. Ramon daarbij maakt Ferry een overtreding. Dus het wordt een vrije trap voor Como. Ik zie hem nog even terug in de herhaling. Dat is wel een aardige beuk. Ik kan me wel voorstellen dat hij hier een vrije trap wordt gegeven.
24: Maar wat een inworpbeuk is. Nee, de voorzet, hoe hard die bal dan daalt. naar Ferry toe. Het is wel een wapen wat Feyenoord daar in handen heeft aan de linkerkant. Balbezit voor Como. Zitten we in de 49e minuut van de wedstrijd bij die 1-1 tussenstand. Tussen de beide Rotterdammers tegen de Italianen met de druk van Feyenoord. Zo aan de start van de tweede helft. Sanchez, doelman van Como, heeft eigenlijk weinig andere keuze dan naar boven de zijlijn trappen. Dat is de verdienste van Feyenoord dat inworp heeft genomen. Met Lopez gaat de bal naar Van Houten. Die even de positie centraal achterin overneemt van Marmol. De middenvelder die dus even terug is gezakt en de bal brengt bij Sint-Juste. Reed weer terug naar Sint-Juste. Feyenoord doet het even rustig aan op de eigen helft. De bal bezit met Zegiel, Reed. En dan staan die twee spelers erg dicht bij elkaar in de buurt. Wordt de aanvoerder van Feyenoord in de weg gezeten, Reed. Overtreding is van de andere aanvoerder, Nico Pas. Die nog even met vingertje wijst, scheidsrechter. Hier heb je geen gelijk in, zegt hij waarschijnlijk. Maar dan een andere taal dan het Nederlands natuurlijk. Als hier de overtreding wordt gemaakt door Feyenoord, Diarra is het. Krijgt de Como de vrije trap. Zitten we in de 50e minuut van de wedstrijd. Oh, geel zelfs. Dat is al snel.
0: Ja, daar had hij niet lang voor nodig, Diarra, om op de bon geslingerd te worden. Ja, hij is hier gewoon te laat in dat duel met Smallseach. En ja, op zich een terechte gele kaart, denk ik. Komt hard in op de enkel van de rechtsback van Como. Ja, dat is dan zo'n typische overtreding van een aanvaller die gewoon wat onbesuist in komt vliegen. Het is inderdaad wel vrij snel die gele kaart. Diarra moet een beetje gaan opletten daar aan de linkerkant als Como inmiddels het spel weer heeft hervat. En balbezit is bij Ramon. Die speelt naar Perrone. En nu naar de linkerkant van het veld. Daar is Kaiki, die Braziliaanse linksback. Die als linksbuiten fungeert vandaag. Como schuift op richting de helft van Feyenoord. Daar is Jesus Rodriguez. Die lijkt hem door de benen te spelen bij Targalin. Maar dan is daar Van Houten. Die de bal onderschept met een mooie tackle. Dus Feyenoord neemt over met Zegiel. Die meegeeft aan Reed aan de rechterkant. Opstomen en de bal geven richting Hasmusa. Daar zit net zo Loba tussen. Anders had het heel gevaarlijk kunnen worden voor het doel van Sanchez. Nu wel weer Feyenoord. Meteen de bal onderschept. Van Houten snel ingegooid naar Hartsmoussa. Terug naar Zegiel. Driehoekje. Como komt er niet aan te pas. En Feyenoord komt ook weer beter en beter in de wedstrijd. In die tweede helft. Als de 51ste minuut moet ik zeggen er bijna op zit. En Marmol nu op komt stomen. Aan de linkerkant ruimte ziet bij Ferry. Voorzet is daar de 16 in. Maar kan weggewerkt worden door de defensie van Como. Maar dat gebeurt met een bal over de zijlijn. Ligt de paniek bij het uitverdedigen daar. En dat is de verdienste van Feyenoord. Dat de druk vol op de ketel heeft in het begin van die tweede helft. En op zoek is naar de 2-1.
24: Targalin paast de bal naar Sint-Juste in de middencirkel. Alle veldspelers op de helft van Como op dit moment. Sint-Juste draait even om las, moet de middenlijn over. Weer terug richting zijn doelman. Dat is Ernst natuurlijk, die de bal weer vervolgens verplaatst naar de linkerkant van het veld. Naar Marmol. Marmol met de lange bal in de richting van Diarra komt aan. Dat is goed gespeeld door Feyenoord. Gaat weer terug naar Reed aan de rechterkant. Eroverheen zelfs naar Hartsmoussa in de 16 ondertussen. Hartsmoussa gaat uithalen. Hartsmoussa! Wat een doelpunt over Feyenoord. 2-1 in de 52e minuut. En wat een goal van de smaakmaker van Feyenoord. En dan staat het 2-1. En dan hebben we in de tweede helft niet lang hoeven wachten op de goal van Feyenoord. En wat een lekker is dit ook weer. Na die gelijkmaker van Zegiel komt er in de tweede helft ook de goal van Hartsmoussa. En Feyenoord op een 2-1 voorsprong tegen Como.
0: Ja, Feyenoord begint zo goed aan die tweede helft. En heeft nog geen 7 minuten nodig om dat goede spel te bekronen met een doelpunt. En het is weer al mooi hoor. Misschien net niet zo mooi als die van Zegiel in de eerste helft. Maar het scheelt niet veel. Bal van achteruit wordt gespeeld door Lopez in de richting van Diarra, die daar goed in de bal komt, de bal aanneemt op de borst, dan het spel verlegt naar de rechterkant. Daar is het Hartsmoussa die dus de 16 binnenkomt en op kenmerkende wijze naar binnen komt. Niet voor de verre hoek gaat, maar voor de korte hoek. Laag in die rechterhoek. Sanchez is dichtbij, maar niet dichtbij genoeg. De stand is 2-1 en het is verdiend ook.
24: Ik vrees met grote vrezen dat deze goal wellicht niet doorgaat. Want randje buitenspel en wellicht er overheen in deze aanval met Diarra. Ik ben heel benieuwd of er nog naar gekeken wordt of dat de wedstrijd zo gelijk hervat gaat worden. Ach, wat zou dat toch lekker zijn als Feyenoord, nou, en dat is het geval, gewoon die 2-1 voorsprong in stand houdt.
23: Geen buitenspel dus, gewoon een doelpunt voor Feyenoord met Hajmoussa. Wat een lekkere goal ook inderdaad in die korte hoek. Sanchez gezien. En dan is daar dus de voorsprong voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Dat heerlijk uit de kleedkamer komt hoor. En Como gewoon lekker bij de strot beetpakt. En ook gelijk dus op voorsprong komt na die goal van Zegiel eerder in deze wedstrijd. Dus twee doelpunten voor de Rotterdammers. Is het gelijk Como in balbezit op de eigen helft met Chaloba. Gaat de bal naar Gamon, daar aan de rechterkant van het veld nu. Daar komt ook Perone zich aanbieden. Gaat de bal naar voren richting Baturina. Maar dit is goed gedaan. Nog over de achterlijn gelopen door Saint Juste. En dan is daar de doeltrap voor Feyenoord. Ja, één doelpunt in de Champions League tot nu toe. Ja, laten we hopen dat Hajmoussa er nog wel een aantal aan toe kan voegen. Dit was alvast een lekker beginnende wedstrijd tegenkomen. Hij maakte zojuist namelijk de 2-1 voor de Rotterdammers. Ja, wat paniek in de ogen zie ik daar bij Cesc Fabregas aan de zijlijn. Die ziet dat zijn ploeg heel snel in de tweede helft op achterstand is gekomen. Nadat ze in de eerste helft nog op voorsprong kwamen in de Kuip. De Kuip die kolkt, waar er wordt gesprongen, wordt gezongen. Het is een mooi beeld als Feyenoord weer in balbezit is op de eigen helft. Een hakje van Tagalin, maar die komt zo in de voeten van Ramon. Die ver op de helft van Feyenoord is opgedoken, speelt naar pas. Maar die wordt goed verdedigd. Wel weer de overname van Como met opnieuw Nico. Pas, nog niet heel erg in het spel voorgekomen. Ik zei het in de eerste helft al even, wordt goed afgestopt door de defensie van Feyenoord. De smaakmaker, normaal gesproken van Como, die vandaag in de spits speelt. Misschien is het toch ook een beetje die onwennige positiewijziging voor hem, waardoor hij niet helemaal in zijn kracht komt. Maar het is toch ook zeker Feyenoord dat goed verdedigend werk verricht. Nu Baturina voor Como aan de linkerkant met Saint Juste voor zich. Gaat voor een balletje terug naar Alex Baye. Speelt hem terug naar Baturina. Balletje gaat nu soepel rond voor Como op de helft van Feyenoord. Daar is het Perone naar de rechterkant toe. Bal naar het midden. En daar een stevige ingreep. De stevige ingreep is Lopez moet ik zeggen. Daarmee wordt een overtreding gemaakt. Het is dus een vrije trap voor Como. Ongeveer halverwege de helft van Feyenoord. Iets wat aan de rechterkant Como dat de afgelopen minuten dus weer een beetje aanzet. Wat richting die goal van Ernst komt. Nu de gelegenheid krijgt om de bal voor de goal te slingeren. Een vrije trap die te ver is om in één keer te schieten. Maar wel lekker ligt om die bal zo de 16 in te krullen.
24: Feyenoord doet het in ieder geval beter dan Como. In die zin dat er na die openingstreffer van Diaw binnen 2 minuten gescoord werd door Feyenoord. Nou, Feyenoord heeft dat in de tweede helft nu langer volgehouden na die goal dus van zojuist van Hajmoussa. Want ondertussen alweer 2 minuten verstreken na die voorsprong door de Rotterdammers gepakt. Als de vrije trap daar komt op het hoofd van Zegiel, direct weer teruggebracht door Como. Nico Pas dan, rand 16, wil uithalen. Zijn schot wordt geblokt, komt vervolgens terecht bij Hajmoussa. Dan is het, als het snel gaat, 3-3. Dit is een gele kaart natuurlijk. Als Hajmoussa naar de grond wordt gehaald. En die gele kaart komt dan op naam van Smolcic. Dus ook gelijk de eerste gele kaart aan de kant van Como. Dus gezien naar die gele kaart voor Diarra eerder namens Feyenoord. Dat is een terechte haalt, namelijk de angel uit de aanval. Waar Como direct snel naar voren wilde gaan. Of Feyenoord natuurlijk. En Como daar dus een stokje voor stak. De gele kaart dus voor de verdediger van de Italianen. Daar ook gelijk gewisseld gaat worden. Doevikas, uit Utrecht natuurlijk. Die gaat het veld zometeen betreden. Was belangrijk in de wedstrijd tegen Leipzig. En ik kan wel begrijpen dat hiervoor wordt gekozen door de trainer van Como. Want natuurlijk, die Nico Pas, je zei het terecht al, niet heel veel benoemd in deze wedstrijd. Is er niet heel erg veel aan te pas gekomen. Dus een andere spits misschien wel lekker om erin te brengen. Als de bal weer terecht komt bij Diarra, gaat naar binnen, wil uithalen. Schot wordt gekraakt, gaat vervolgens naar de rechterkant van het 16 meter gebied. Opgevangen door Hajmoussa. Hajmoussa dan toch wel een meter of 30 bij de goal vandaan. Ondertussen, als het niet meer is, gaat die bal naar Reed aan de rechterkant. Wellicht een voorzet gaan komen met Diarra in de 16, ook Ferry. Maar de bal blijft er even hangen aan de rechterkant met Hajmoussa. Wellicht een mooie beweging in huis. Heeft naast zich Zegiel. Dan gaat de bal ook naartoe. Dan vervolgens via Saint Juste weer naar de rechterkant. Hajmoussa richting het 16 meter gebied. Nu ook naar binnen. Krijgt de bal nog bij Van Houten. Die krijgt hem niet terug. Wordt van de bal gelopen. Overname is daar van Como.
23: Ja, en die kunnen er misschien snel uitkomen. Baturina, nee, die paas wordt afgeschermd door Zegiel. En gejuich in de Kuip. Oh. De overname weer van Feyenoord. Tagalin speelt een mannetje uit. Heeft aan de linkerkant Diarra bij zich. Diarra, linkerpunt van de 16. Kan hij naar voor het schot gaan. Het schot is daar, maar die kan gepakt worden. Redelijk eenvoudig door Sanchez. Het schot van Diarra is recht in de handen van de Spaanse doelman van Como. Maar dit is wel kenmerkend voor hoe lekker Feyenoord in deze wedstrijd zit. Die overname, zo fel zijn ze daar op het middenveld. Dit keer de onderschepping van Targaline. Meteen weer gevaar voor dat doel van Sanchez. Helaas was het schot niet geweldig, maar Feyenoord zit wel geweldig in de wedstrijd. In die tweede helft kwam dus al op een 2-1 voorsprong. Inmiddels noteren we de 59ste minuut. Hier ook even die statistiek. Feyenoord ook met meer balbezit in deze wedstrijd. Al is het 1%, 51%. Dat zegt veel, want Como heeft normaal gesproken toch meer dan 60% balbezit in zo'n wedstrijd. Die zitten er niet lekker in. Die komen niet in hun spel. En dat is de verdienste van de ploeg van Giovanni van Bronckhorst, die de bal inmiddels alweer heeft overgenomen van Como. Met opnieuw Diarra speelt de bal terug. Daar is Marmol. Die geeft de bal een peer naar voren toe. Daar gelooft Ferry nog wel in die bal. Die deelt daar een flinke beuk uit aan Baturina. Bal komt uiteindelijk bij Chaloba terecht. En dan besluit Ferry ook weer wat terug te gaan en niet een volgende beuk uit te delen. Dus kan Como vervolgens aan de opbouw beginnen. Die twee wissels staan daar nog steeds klaar aan de rechterkant van het veld. Drie wissels staan er zelfs klaar voor Como. Ja, Fabregas gaat ingrijpen, moet ingrijpen en doet dat dus met een driedubbele wissel. Maar die kan nog niet plaatsvinden voordat de bal over de zijlijn is. En het is nog steeds Como dat aan het rondspelen is. Achterin de bal nu bij Ramon.
24: Couto, Dacunha en Doufikas gaan er zo in komen aan de zijde van Como. Het is nog even wachten tot de bal ook uitgaat. Als er nu een overtreding wordt gemaakt door Targaline op het middenveld. Vrije trap komt daar dus voor de Italianen. Is dat dan ook gelijk het moment om te wisselen of wordt er nog even gewacht? Het moment wordt gelijk aangegrepen. In de herhaling krijgen we ook nog even te zien of het nou buitenspel is of niet. Nou, het scheelt echt geen haar. Het is de schouder van een van de verdedigers van Como die het opheft. Dat scheelt niet veel. Iets wat gelukkig voor Feyenoord. Ja, het is echt een goede goal ook weer van Hutchmoussa. Typisch Hutchmoussa ook met zo'n beweging dan volgens de korte hoek gevonden. Het is prima. Het is, ja, kijk dan, dat stadion ook losgegaan. Het is fantastisch. Het is genieten in de Kuip. Zeker als Feyenoord dus op voorsprong staat. Dat is nu het geval na een uur spelen. Want zoveel staat er op de klok. Mia, Kijki en Smolcic, zij verlaten het veld. En zoals gezegd, Dacunha, Doufikas en Jan Couto, zij komen het veld in.
23: Ja, driedubbele wissel. Dus ja, ik zag op die beelden voor duizenden euro's aan bier door de lucht vliegen volgens mij. Maar ik denk dat niemand er rabig om is. Dat doelpunt werd goed gevierd en terecht ook. Laten we hopen dat er nog meer te vieren valt hier in de Kuip vanavond, waar de stand dus nog altijd 2-1 is. In de 61ste minuut Como een aanval opzet via Nico Pas. De bal terechtkomt bij nummer 7. Dat is, even kijken, ja, Dacunha natuurlijk. Die is net ingevallen. Normaal gesproken aanvoerder van Como. Opvallend dat hij niet in de basis startte. De man die ook zijn debuut voor het Franse elftal maakte afgelopen periode, interlandperiode. Als Como nog steeds aan het rondspelen is op de helft van Feyenoord. De druk weer aan het opvoeren is via de rechterkant. Daar is Jesus Rodriguez. Rodriguez gaat daar het duel aan. Nee, toch een tikkie terug. Daar is het Couto. Je speelt hem af naar Perrone. En daar is de omsingeling van Como om de 16 van Feyenoord. Bal nu naar Ramon, die centrale verdediger. Die verder is opgeschoven ook op de helft van Feyenoord. Jesus Rodriguez nu langs Reed naar binnen toe. Beetje afwachtend. 1-2'tje aangaan. Kan Rodriguez die bal terugkrijgen? Nee. Goede verdedigende actie is dat van Diarra nota bene. Die sterk daar op de achterlijn de bal over de achterlijn laat lopen. Waardoor het gewoon een doeltrap wordt voor Feyenoord. In een fase dat Como weer iets meer aan het aanzetten is richting dat doel van Ernst. Nu heeft Feyenoord de mogelijkheid om het spel weer naar zich toe te trekken. Ernst speelt de bal naar Targaline. Die speelt een goede bal. Blijft heel rustig onder die druk van Como. Een Segiel ingespeeld. Segiel speelt de bal net iets te ver voor zich uit. Waardoor hij terechtkomt bij invaller Couto. Speelt de bal terug naar Ramon. En dus weer de overname van Como. Chaloba op eigen helft speelt hem naar Perrone, die de bal daar komt ophalen. Steekt nu de middenlijn over aan de linkerkant. Alex Baye speelt hem eventjes terug naar Perrone. En daar is dan weer de rust bij Como dat iets meer in de wedstrijd komt. Zo in de 62ste minuut.
24: Het is nog altijd die voorsprong van Feyenoord. 2-1, maar balbezit voor de Italianen. Het is de invaller Rodriguez uit de eerste helft die de bal naar voren wil spelen, maar vervolgens ook kwijt is aan Feyenoord dat hem niet lang in bezit kan houden. En dus direct weer de overname met Pas. Pas dan met de bal naar voren richting Rodriguez. Zo wordt de bal even rondgespeeld door de bezoekers met Dacunha aan de bal. Dacunha krijgt hem ook direct weer terug. Als die bal even naar links gaat, dan vervolgens weer Couto gevonden. Nico Pas vanaf de rechterkant, net buiten het 16 meter gebied, kan hij de bal voorgeven. Twee man van Feyenoord ervoor om de
23: onderweg richting de goal af te schermen. Maar nu over de linkerkant ligt daar toch wel wat ruimte. Pronen met de voorzet laag eruit gehaald door Feyenoord. Door Sint-Juste de inworp wel weggegeven aan Como. Dat toch ondertussen alweer 4 wissels doorheen heeft gejast. Er zitten we in minuut 63. Bij Feyenoord natuurlijk alleen Diarra die het veld is ingekomen voor Valente. Die geblesseerd is achtergebleven in de kleedkamer. Laten we hopen nogmaals dat dat niet al te ernstig is. Zou een aderlating zijn namelijk voor Feyenoord. Dat hier een kans tegen krijgt. Het is de kopbal van invaller Doefikas. Voorzet vanaf de linkerkant. Uiteindelijk kan de doelman van Feyenoord, Ernst, de bal overkijken. Een mogelijkheid was daar. De eerste in een behoorlijk aantal minuten voor de Italianen. Had toch op zijn minst tussen de palen gemogen, denk ik zo, als ik hem in de herhaling zie. Maar gaat naast en over. Dat is niet heel erg.
2: Ja, het is echt een grote kans hoor voor die oud-spits van Utrecht. De Griek die nog topscorer werd van de Eredivisie zelfs. Gedeeld destijds met Xavi Simons een aantal jaren geleden. Ook international is voor Griekenland. Opvallend dat hij dus niet startte vandaag. Nico Pas, die nu van de spitspositie weer naar zijn vertrouwde teampositie is gezakt. Maar het is Feyenoord dat in balbezit is. Aan de linkerkant van het veld richting de 16 gaat Diarra. Diarra houdt eventjes in, speelt de bal naar het midden. Daar is CGL. Ja, het publiek wil wel dat hij gaat schieten. Maar dit is mooier dan paas richting Reed. Maar die kan hem niet aannemen daar ter hoogte van de 5-meterlijn. Anders had hij zo het doel van Sanchez onder vuur kunnen nemen. Hij net niet met de controle daar. Het was wel een goede paas van CGL. Het idee was goed, de uitvoering. Uiteindelijk iets minder door die matige aanname bij Reed. Maar Feyenoord dringt weer aan richting dat doel van Sanchez. Nu ook weer met de onderschepping op de helft van Como. Marmol speelt naar Ferry. Ferry sterk aan de bal, maar dat is verdediger Ramon ook. Die laatstgenoemde wint uiteindelijk dat duel. Ramon richting de korenvlag, toch terug naar zijn doelman. Nee, daarvoor staat Perrone die de bal op komt halen. Argentijnse verdedigende middenvelder aan de kant van Como. Speelt naar de linkerkant, daar is ruimte bij linksback Baye. Die speelt hem door. Daar wordt de volgende speler van Como tegengehouden door Zegiel. Dus gaan de Italianen eventjes terug naar de eigen helft. Daar is Dacuña. Die heeft een goede paas in de benen. Dat kan hij nu laten zien. Dat laat hij niet zien, want hij levert hem in bij Sanchez. Nee, dat is aan de linkerkant Lopez. Nu weer de overname van Como. Dat is Nico Pas. Speelt hem opzij naar Dacuña. Dacuña kan gaan schieten. Geeft hem geen ruimte. Die ruimte komt er wel, maar daar is de redding van Ernst. Het schot dus van Dacuña, die te veel ruimte kreeg om te schieten. Maar het schot ging recht dus in de handen van Ernst.
23: Bal op het middenveld voor Feyenoord met Van Houten. Gelijk de bal lang naar de linkerkant. Diarra. Aanname is daar niet fantastisch. Dan gaat het duel eraan met een van de invallers bij de Italianen. Couto gaat naar de grond, Diarra, namens Feyenoord. Maar zijn ploeg speelt verder. Hoofdblessure en dus even wachten. Ja, er zijn de bewegingen van Hutchmoes natuurlijk wel lekker. Schiet hij de bal ook nog even tegen de touwen. Maar er is al lang gefloten voor een overtreding. Met de benen op zijn ploeggenoot. Komt een vrije trap voor Feyenoord. Dan is het afwachten of het met Diarra wel goed gaat. Of er verzorging nodig is. Is het uiteindelijk een botsing, denk ik, met de arm? Ik kan niet heel goed zien of die ook daadwerkelijk geraakt wordt. Maar het lijkt er wel op aan zijn reactie te zien. Dat was de vrije trap die snel werd genomen. Ja, uiteindelijk dan toch even wachten door de scheidsrechter. Het idee was aardig van Targeline, die dan vervolgens direct Hutchmoussa wist te vinden. Maar omdat het een hoofdblessure is, is het natuurlijk even gelijk wachten. Ondertussen het spel hervat met de vrije trap dus voor Feyenoord. Via Marmol gaat hij helemaal terug naar Ernst, de doelman van de Rotterdammers. Die Sint-Juste weer weet te vinden buiten het 16 meter gebied. Wacht er even rustig af wat er gaat gebeuren. 2 man van Como zijn kant op. Maar vervolgens ligt daar wel de ruimte open op het middenveld om Van Houten te vinden. Terug naar Sint-Juste. Sint-Juste naar Zegiel aan de rechterkant. Reed even wat verder naar voren. De middenvelder van Feyenoord teruggezakt. Gaat de bal naar Marmol. Lopez naast zich. Wordt ook aangespeeld nu. De linksback van Feyenoord met Diarra voor zich. Diarra nu tegenover een van de spelers van Como. Komt er ook wel aardig voorbij. Diarra, nee. Dan eindigt het uiteindelijk bij het centrale duo van Como dat er goed tussen zit. Vervolgens de bal bijna kwijtraakt aan de thuisploeg. Maar vervolgens gewoon weer rustig aan om kan halen met Chalaba.
2: Chalaba speelt door naar Baye, linksback van Como. Die speelt hem zo door de benen bij Ferry. Dat is mooi gespeeld van die Spaanse linksback. Speelt ook een goede paas. Uiteindelijk het spel naar de rechterkant. Daar is Jesus Rodriguez met wat ruimte. Heeft Lopez tegenover zich, komt naar binnen toe. Jesus Rodriguez met het schot, maar dan is daar het hoofd van Marmol. Die voorkomt dat Ernst in actie hoeft te komen. Ik denk dat de doelman die poging van Jesus Rodriguez anders ook al had kunnen keren. Het schot ging recht op de doelman af. Maar die krijgt dus hulp van zijn centrale verdediger.
23: verdediger die daar wel een hoekschop mee weggeeft. Dat had natuurlijk niet gehoeven als hij er niet aan had gezeten. Zekere voor het onzekere genomen door de Spaanse centrale verdediger van Feyenoord. Het gevolg is dus een hoekschop voor Como. Het is invaller Dacuña die klaar staat om die hoekschop te nemen. Dat nu doet richting de tweede paal. Chalobá komt daar net niet aan en dan is hij denk ik door niemand aangeraakt. Gaat de bal zo weer over de achterlijn en dan is het een doeltrap voor Feyenoord.
24: Zitten we in de 68e minuut. Feyenoord nog altijd op voorsprong. 2-1 tegen Como. Doelpunten van Zegiel en Hach Moussa. We zien de trainer van Como, Fabregas, nog altijd in beeld. Ja, toch een beetje puzzelen. Ik moet wel zeggen dat na die drie wissels zijn ploeg wel wat lekkerder in de wedstrijd is gekomen. Dat Feyenoord ook wat verder naar achteren moet. Maar wellicht ook de weg naar voren weet te vinden op dit moment. Met de lange bal van Ernst die niet terecht komt bij de aanvallers van de thuisploeg. En dan komt er ook gelijk de inworp voor Como. Snel genomen gaat de bal naar Ramon achterin. Even rustig aandoen. Wil naar voren spelen. Dat lukt dan ook. Maar het is een kaatje met de invaller. Dacuña. Dacuña nu op de helft van Feyenoord. Gaat de bal naar de linkerkant. Zegiel met het hoofd ertussen. Van Houten die komt helpen. Dat is aardig gedaan. Neemt de bal met de borst mee naar de rechterkant van het veld. Daar ligt wat ruimte om de bal even in bezit te houden. Met Zegiel bij zich. Langs de zijlijn. Zegiel terug naar Reed. Reed op de middenlijn. Wacht even met pasen. Dat gebeurt nu naar Targa. Terug naar Reed. Toch even de weg naar achteren gezocht met St. Juste. Brengt zichzelf daar onnodig in de moeilijkheden. Doevikas in zijn rug. Krijgt de bal wel gewoon bij Ernst. Gaat hij naar de linkerkant. Marmol Lopez komt hem vragen. Lopez dan via het middenveld met Targaline. Targaline. Twee spelers in de buurt van Como. Daartussendoor stond nog Marmol. Dat is goed gespeeld door Feyenoord dat nu langzaamaan weer naar voren wil. Marmol krijgt de ruimte ook om de middenlijn over te steken. Marmol weet hij een ploeggenoot te vinden. Dit is een overtreding. Halverwege de helft van Como in de as van het veld. En daar ook Ramon met de overtreding. En ook de gele kaart die hij op zijn naam krijgt. Dan is het even kijken of dat terecht is in de herhaling. Had de indruk van wel, zo eerlijk moeten we zijn. En dan ja, kunnen we eigenlijk niet anders concluderen dan dat dit een terechte vrije trap is.
23: Ja, zeker. Het is een mooie demarrage van Marmol. Die daar dan uiteindelijk de Spaanse centrale verdediger, zijn mede-Spanjaard Ramon, tegenkomt op zijn pad. En dat is overduidelijk een overtreding. Zeker, het is een metertje of 10 tot 20 buiten de 16 van Como, waar Feyenoord een vrije trap gaat krijgen. Het is misschien net wat ver om in één keer te schieten. Het is overigens Marmol die op de grond is blijven zitten. Wat last heeft van dat duel dus met Ramon. Ik denk dat het wel gaat. Het is wat tijd wat natuurlijk wegtikt. Ten gunste van Feyenoord. Feyenoord dat nog altijd met 2-1 voor staat. We naderen de 71ste minuut van deze wedstrijd. We zien langs de zijkant Fabregas heel druk bezig met het terugkijken van beelden. Met zijn assistenten aan het puzzelen wat hij nog kan doen om de wedstrijd naar zijn hand te zetten. Hij heeft dus al 4 keer gewisseld. Maar het is nog altijd Feyenoord dat de betere ploeg is in de wedstrijd. Het is Marmol die nog steeds op de grond ligt. We wachten dus op die vrije trap voor Feyenoord. Als die nu genomen lijkt te worden. Het is iets verder dan dat ik in eerste instantie dacht. Halverwege de helft van Como. Het zal gewoon genomen worden met een paas. Het is Van Houten die paas gaat nemen.
24: Ja, naar de rechterkant. Daar ligt de ruimte bij Hach Moussa. Kan hem aannemen. Dat is dan toch altijd wel lekker ook. Hè? Je hoort het publiek ook een beetje jouwen. Dat is dan toch wel mooi als Zegiel wordt gevonden op het middenveld van Feyenoord. Dribbelt even naar binnen. Stond aan de rechterkant. Gaat naar links. Nu ook de lange bal. Die is toch wel behoorlijk. Wordt teruggekopt door Lopez. 16 meter gebied in. Diarra. Ja, het was de bedoeling om hem te zoeken en te vinden. Dat lukt niet. Het is Rodriguez. Bal gaat over de zijlijn voor de inworp. Ondertussen alles alweer genomen. Bal rolt weer binnen de lijnen. En dan is daar de bal in bezit van de nummer 5 van Como Perrone. Dan gaan we misschien even kijken bij Robert Meder of er iets op de andere velden is gebeurd.
1: Ja, zeker. Ook vanuit Nederland oogpunt. Van Dijk is erin gekomen, scoorde gelijk. Frimpong heeft een doelpunt gemaakt. Tussenstand tussen Lask Lienz en Liverpool 2-6. 3 goals van Barcola.
24: 72ste minuut nog altijd in de Kuip. Feyenoord Como 2-1.
23: Daar is het Nico Pas in balbezit. De smaakmaker van Como. Die nog iets wil laten zien vanavond. Je ziet het, hij is getergd. En hij kan zo goed voetballen. Laten we hopen voor Feyenoord en voor het Nederlands voetbal. Dat het hier vanavond bij blijft. Dat het gewoon niet zijn avond is van die Nico Pas. De nieuwe nummer 10 van Argentinië. Vrije trap is het nu voor Como. Een meter of, wat zal het zijn? 30 à 35 van de goal van Ernst. We zien dat Dacuña en Nico Pas achter die bal gaan staan. Dat zijn twee mannen met een aardige trap in de benen die het zelfs van zo'n grote afstand misschien wel eens in één keer zouden kunnen proberen. Ja, dit is een afstand waar het toch meer voor de hand ligt om die bal misschien zo de 16 in te scheppen. Of een slim paasje te geven op een van de spelers die daar op de 16 staat. De bal gaat naar de rechterkant, daar is het Kauto, rechtsback invaller met de voorzet. Die is aan de harde kant, gaat eigenlijk aan alles en iedereen voorbij. Daar staat Chaloba met Reed. En Reed kan die bal zo over de zijlijn laten lopen. Kan op applaus rekenen van de Kuip. Het wordt een inworp voor Feyenoord. Een meter of 15 van de eigen cornervlag verwijderd. Aan de rechterkant van het veld gegooid naar Zegiel. Die schiet hem in één keer naar voren toe. Daar staat geen ploeggenoot. Sterker nog, bal gaat over de zijlijn. Een slordigheidje dus bij Zegiel. Die denk ik meer tijd had dan dat hij in eerste instantie dacht om die bal nog te controleren. Het is de overname daardoor van Como, dat nu achterin de bal aan het rondspelen is. Sanchez, de bal naar de Chaloba aan de linkerkant. Druk zetten van Hartsmoussa, dwingt Chaloba om weer terug te spelen naar Sanchez. Sanchez nu naar Ramon. Ramon heeft alle ruimte om wat meters te maken. De eigen helft over te steken. Speelt daar Perrone in. Het is Dacuña die naar Perrone speelt uiteindelijk. Speelt nu naar de linkerkant. Daar ligt er wat ruimte voor Alex Baye. Die komt naar binnen toe. Daar wat druk van Zegiel. En uiteindelijk de bal weer bij Ramon moet ik zeggen. De Spaanse centrale verdediger van Como. Bal naar Nico Pas. Pas met de 1-2 aangaan met Baturina. Dat gaat niet goed. Baturina wat laconiek daar. Wilde het met een soort half hakje doen. Dat gaat niet goed. Uiteindelijk een overtreding gemaakt door Zegiel. Die gaat dan een gele kaart ontvangen. Die probeerde daar eventjes het spel te vertragen. Maar maakt daarbij een overtreding. Hij ging er eigenlijk zelf van, nee, ik zeg het helemaal niet goed. Het is een overtreding op Zegiel natuurlijk. En de gele kaart is voor Dacuña, de invaller. Aan Como zijde heeft er ook geen 10 minuten voor nodig om op de bon geslingerd te worden. Diarra deed het sneller, maar Feyenoord heeft de vrije trap.
24: Ja, op de eigen helft gaat hij genomen worden door Marmol. Nee, die bewaart hem even voor Van Houten. Paast hem naar Lopez langs de zijlijn. Dat is dus slordig gedaan door Feyenoord. Bal direct weer ingeleverd bij de nummer 27. Dat is Couto van Como. Gaat de bal weer terug naar achteren. Even rustig aandoen. Met nu op het middenveld volgens weer Dacuña die de middenlijn oversteekt. De Italianen zoeken een weg door de defensie van Feyenoord. Dat volgens nog is dat één keer gelukt in de eerste helft door Diao. Maar die heeft het veld verlaten. Nog een kwartier ruim te gaan in deze wedstrijd in de Kuip. Waar Como balverlies leidt en Hartsmoussa overneemt. Moussa richting de middenlijn. Krijgt hulp van Targaline. Gaat er naar de grond. Het is wel een fantastische ingreep hoor, die daar wordt gedaan door Ramon. Het is jammer dat de voortzetting, vanuit zijn perspectief dan in ieder geval, niet al te best is. Bal direct weer ingeleverd bij Feyenoord, bij Reed om precies te zijn. En via Zegiel is het dan nu Saint Just aan de bal. Onder druk gezet door Doufikas. Gaat de bal naar Ernst en dan weer terug naar Marmol aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Met de trap hoog naar voren richting het middenveld waar Ferry hem op moet vangen. Met een kunststukje gaat de bal dan vervolgens richting Diarra aan de linkerkant. Maar de Feyenoorder maakt een overtreding. Vrije trap snel genomen door Como met Nico Pas aan de rechterkant van het 16 meter gebied. Pas moet hem voor gaan geven, maar uiteindelijk lukt het niet bij Rodriguez. Krijgt de bal wel in de loop, maar aanname, echte controle is er dan weer niet bij de speler van Como. En iets verderop naar achteren wordt er een overtreding gemaakt door Como. Krijgt Feyenoord de vrije trap en is het voor Giovanni van Bronckhorst eigenlijk verbazingwekkend dat er geen gele kaart komt voor de overtreding op Ferry.
23: Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ferry krijgt twee handen in het gezicht geduwd. En dan Ramon volledig over zich heen. Die gaat dat duel echt te stevig aan. Daar wordt dus wel voor gefloten. Maar de kaart blijft op zak bij de scheidsrechter. Ik kan me de verontwaardiging bij Van Bronckhorst enigszins voorstellen. Als daar ook een wissel voor Feyenoord bij Feyenoord aanstaande is. Aan de zijkant staat Watanabe klaar om erin te komen. Hij dus terug van een blessure aan de linkerkant. Dus er nu best wel wat ruimte voor Feyenoord bij Lopez. Lopez haalt nu de achterlijn in duel met Jesus Rodriguez. Dat is natuurlijk geen verdediger. Lopez gaat die actie aan. Krijgt hem uiteindelijk bij Diarra. Speelt terug naar Targaline. En Feyenoord goed rondspelend op de helft van Como. Targaline kiest er nu voor om de bal terug te spelen naar Sint-Juste. Ook nog een andere invaller staat daar klaar aan de zijkant voor Feyenoord. Als ze goed doorvoetballen aan de rechterkant. Reed met wat ruimte heeft Hartsmoussa bij zich. Hartsmoussa komt de 16 in. Bewegingen buitenom uiteindelijk. Moussa met de voorzet. Maar daar kan net niemand tegenaan lopen. Daar stond Diarra. Maar daar gaat de bal net aan voorbij.
24: Ach, wat scheelt het. Wat een mogelijkheid. En Hartsmoussa die het publiek even opzweeft achter de goal. Ja, die energie hebben ze
23: nodig bij Feyenoord. Als er nog 13 minuten op de klok staan. 2-1. Bijna was het 3-1. Ach, wat jammer dat die voorzet niet door een Feyenoorder werd getoucheerd en tegen de touwen werd gewerkt. Dubbele wissel dus aanstaande bij de Rotterdammers. En dan is het afwachten wie het veld gaan verlaten. Na Valente. Hij bleef er na de rust achter in de kleedkamer. Ja, waarschijnlijk vanwege een blessure. Laten we hopen dus dat die niet al te ernstig is voor Feyenoord. Zeker met komende weekend natuurlijk ook gewoon weer Eredivisie voetbal dat eraan komt. Met de lange trap naar voren bij de Rotterdammers. Goed werk van Ferry. Daar het duel aangaan met Ramon. Uiteindelijk komt de laatstgenoemde er toch als winnaar uit. En heeft Como de bal nog in bezit. Nu over het middenveld ziet dit er toch wel behoorlijk uit. Met Da Cunha wordt de middenlijn overgestoken. Gaat de bal weer naar Perrone. Perrone naar de rechterkant. Daar is het dan weer Couto. Die wordt gevonden. De man die dus een minuut of 10, 15 geleden het veld betrad namens de Italianen. Nu weer Perrone. Perrone met een toch heel leger aan Feyenoorders voor zich. Alleen Ferry achter de bal, of voor de bal liever. En de rest van Feyenoord dus erachter met 9 veldspelers en een doelman. Pas. Nico Pas met het schot.
3: Oef.
23: En die gaat net naast. Gepaste afstand wordt er gehouden door de verdedigers van Feyenoord. Die willen natuurlijk geen kaart pakken en geen vrije trap weggeven op die afstand van de goal. Want het was wel een serieuze kans dit hoor. Dat scheelt ook niet veel. Een half metertje maximaal voor Nico Pas. Die net buiten het 16 meter gebied uit mag halen. Als we in die herhaling nog even de actie in de voorzet van Hartje Moussa zien. Uiteindelijk geen ploeggenoot gevonden dus bij de tweede paal. Dat is jammer. Maar het opzwepen van het publiek dat werkt. Zeker nu de wissels erin komen bij Feyenoord. Waar Sint Juste en Ferry het veld verlaten. Watanabe, hij gaat erin. Komen. Hetzelfde geldt voor Van den Elshout. Dat is de verse krachten voor de laatste 11,5 minuut bij Feyenoord Como. Tussenstand 2-1.
3: Ja, kans was dat toch wel hoor van die Nico Pas. Daar was hij dan toch eventjes randje 16 de uithaal. Maar echt een metertje of misschien maximaal 2 meter naast zoveel ruimte. Moet je hem niet geven. Oppassen dus voor Feyenoord. Als er ook nog een wissel plaatsvindt aan Como-zijde. Liberali komt het veld in voor Baturina. De Kroaat gaat er vanaf en de 19-jarige Italiaan komt het veld in. Een talentvolle, creatieve middenvelder voor in de plaats. Dat is de Kroaat ook, dus wat dat betreft verandert er niet veel. Als Couto aan de bal is namens Como, speelt hem naar die invaller die zojuist het veld in is gekomen. Liberali speelt hem terug naar Couto en zo is Como bezig aan de opbouw. In de middencirkel is het eigenlijk Perrone, die wordt aangespeeld. Chaloba speelt naar de linkerkant. Baye speelt hem door naar Jesus Rodriguez. Rodriguez moet eventjes terug. De organisatie is goed daarachterin bij Feyenoord als het toch vooral Como is dat het initiatief neemt in deze fase van de wedstrijd. Maar er ligt wel ruimte in de counter voor Feyenoord met Hartje Moussa. Die richting de 16 gaat Chaloba bij zich buitenom. Hartje Moussa gaat hij hem voorgeven. Nee, zelf schieten. Maar de redding is goed van Sanchez. Mooie actie. Vlijmscherpe counter van Feyenoord. En het levert een hoekschop op. Dat zijn wel de momenten waar Feyenoord het nu van moet hebben. Wanneer Como in balbezit net wat sterker is. Maar het kan gevaarlijk worden in de counter. Daar ligt veel ruimte achterin. En Feyenoord moet het op die manier misschien wel af gaan maken in de laatste 10 minuten.
23: Het was eerder een beproefd recept. De korte hoek gevonden door Hartje Moussa. Dit keer lag Sanchez wel in de weg na die 2-1 die hij maakte. Hij gaat nu ook de hoekschop nemen. Die bleef staan. Hartje Moussa namens Feyenoord. Vanaf de rechterkant natuurlijk heel veel verdedigers ook mee naar voren om die bal wellicht binnen te koppen. Hartje Moussa, twee handen de lucht in. Komt de hoekschop vanaf de rechterkant van het veld met de trap die daar bij de tweede paal wellicht terecht kan komen. Is dat een hand? Geen hens inderdaad. Het appel is er wel vanaf de tribunes. Bij Feyenoord zelf valt het eigenlijk wel mee. Opvallend genoeg. Als de bal niet lekker wordt weggewerkt door de Italianen. Daar is Diarra. Diarra, nee. Kan daar geen ploeggenoot vinden. Ook niet zelf onder schot komen. En dan moet Feyenoord direct weer naar achteren met alles en iedereen om een tegenstoot in de kiem te smoren. En dat lukt. Feyenoord heeft de bal snel weer terug. Gaat hij naar de rechterkant van het veld met Hartje Moussa natuurlijk. Weer die heerlijke bewegingen. Gaat er binnen Hartje Moussa. Hartje Moussa, het is wel ver om te schieten. Schot wordt gekraakt.
3: Oh! En het doelpunt voor Feyenoord. Er zit wat geluk bij, want er wordt gekraakt. Maar daar is het 3-1. En daar is het Hartje Moussa met zijn tweede goal van de avond. En 9 minuten voor het einde van de wedstrijd is hij daar dan. En de woede is er bij Sanchez. Want deze goal had toch niet hoeven vallen. Maar met een iets wat geluk komt Feyenoord op een 3-1 voorsprong in de 82e minuut van de wedstrijd tegen Como. Ja, die eerste 3 punten in de Champions League lijken nu echt binnen te zijn. Met nog iets meer dan 8 minuten officiële speeltijd staat Feyenoord op een 3-1 voorsprong. En de Kuip ontploft voor de derde keer vanavond. Die aanval begint bij een goede onderschepping van Reed. Vervolgens een vlijmsnelle omschakeling waar Hartje Moussa wordt ingespeeld. Moussa
23: in duel is met die linksback Baye door kan lopen. En ver buiten de 16 uithaalt. En ja, eerlijk is eerlijk, met aardig wat geluk valt die bal binnen. Want het is via het been van Ramon dat Sanchez volledig kansloos wordt gelaten. Via de paal uiteindelijk belandt de bal achter de Spaanse doelman. Maar wat maakt het allemaal uit? Feyenoord staat voor, staat met 3-1 voor en is hard op weg naar de zegen in eigen huis.
24: Ja, niet alleen de paal, ook nog eens de rug van Sanchez. Want via de paal stuitte hij eerst nog de goal uit. Maar door de duik van de doelman komt die bal tegen zijn rug aan. Ja, er zit wat fortuin bij, maar dat is natuurlijk wel heel erg lekker voor de Rotterdammers. Deze wedstrijd lijkt in de tas, laten we het vooral heel voorzichtig zeggen. Laten we het ook even afkloppen, dat is ook niet onbelangrijk. 7 minuten nog en een beetje te gaan in de Kuip. En Feyenoord toch wel op roze hoor, na 2 doelpunten van Hartsmoussa. En eerder in de wedstrijd natuurlijk nog Zegiel, balbezit voor Como. Dat natuurlijk nu echt naar voren zal willen spelen met Nico Pas. De laatste paar minuten was het initiatief bij de Italianen. Maar in de tegenstoot dus Feyenoord een keertje andersom. Want in de counter was Como in het verleden in de Champions League. In die wedstrijd tegen Leipzig erg gevaarlijk. Hier is Feyenoord alweer met die counter met Hartsmoussa. Hartsmoussa zou toch wat zijn als Twetter nu definitief in het slot wordt gegooid. Het schot is er wel, het is een rollertje in de handen van Sanchez. Jammer, het was misschien ook te mooi om waar te zijn.
23: Ja, de druk staat er volledig op. Feyenoord kan de wedstrijd nog verder naar zich toe trekken. Het is eigenlijk niet nodig, want 3-1 is een riante voorsprong. Hier een professionele overtreding, zo wil ik het noemen, van Reed. Die eventjes aan het shirtje van Jesus Rodriguez trekt. Om te voorkomen dat Como er snel uit kan. Een gele kaart kost dat de aanvoerder van Feyenoord. In de 84ste minuut bij dus een 3-1 voorsprong. Als het feest volledig is losgebarsten in Rotterdam. Waar ze ook voelen dat dit toch bijna niet meer mis kan gaan. Ik klop het voor de zekerheid nog één keertje af. Natuurlijk, we hebben nog met blessuretijd erbij een minuut of 10 te spelen. En er lopen genoeg spelers bij Como die vanuit het niets iets heel moois kunnen doen. Zoals Nico Pas, die nu misschien gevonden wordt door Ramon. Nee, de bal gaat eerst naar de rechterkant. Daar is het de Couto naar Da Cunha. Nu de omsingeling van Como rondom de 16 van Feyenoord. Een slechte paas, de 16 in. Die kan weggekopt worden door Reed. En die komt zo in de voeten bij Zegiel. Dan kan Feyenoord er misschien weer uit met Moussa. Met een soort schijnbeweging. En de paas terug naar Reed. Reed helemaal terug naar Ernst. De druk zetten van Como. En Ernst blijft heel rustig. Een goede paas speelt hij op Lopez. Lopez gaat dan aan de wandel. Wordt gehinderd door Pas. En laatstgenoemde maakt daarbij een overtreding. Frustratie is van het gezicht af te lezen van Nico Pas. Die niet de wedstrijd van zijn leven heeft gespeeld, om in understatements te spreken. Het is de vrije trap voor Feyenoord. Die waarschijnlijk alle tijd zullen nemen om die vrije trap te nemen. Want de tijd tikt weg in het voordeel van Feyenoord.
24: Ja, dat is lekker met die 2-1 voorsprong inderdaad. En ook in de herhaling nog even Hartsmoussa, die ook naar het gras gaat. 3-1 dus, de voorsprong voor Feyenoord. Wij gaan even kijken bij Robert Meder.
1: Nee hoor.
24: Oh, niet?
1: Ja, je mag best bij me kijken, maar het staat 6-3 voor Liverpool.
23: Oeh. 6-3.
24: Ongelooflijk.
23: Geen idee.
24: Hadden wij die wedstrijd maar zitten kijken, joh. Dan mag wat doelpunten. Oh, nee, wij zitten hier maar
1: mis, hoor.
24: Maar met 4 doelpunten. Het valt toch tegen in de Kuip, hè?
23: We hebben niks te klagen. Absoluut niet. Want wat een wedstrijd is dit voor Feyenoord en voor heel Nederland. Waar er gewoon 3 punten. Ik durf het nu toch gewoon hardop uit te spreken. Er gaan gewoon 3 punten.
24: Ik vind het link, hoor.
23: Ja, jij bent er niet zo van.
24: Ik durf het niet aan. Nee, toch. Ik ben over het algemeen wel positief ingesteld. Maar ja, toch. Het zou toch wel heel erg lullig zijn als we nu al die 3 punten voor Feyenoord uitroepen en dat het dan toch misgaat.
23: Ja, oké. Nee, je mag me echt kiel halen als dit nog misgaat. Feyenoord gewoon in balbezit op de helft van Como, waar Hartsmoussa in balbezit is. Die gaat het duel aan met Jesus Rodriguez. Op de achtergrond zien we iedereen zo'n beetje springen en zingen als Tagalin nu aan de wandel gaat. Wel de verkeerde kant op in principe, wordt daar getackled. Daar wordt ook een overtreding bij gemaakt. De overtreding is van Perrone, de Argentijn, waar ook aardig wat frustratie bij komt kijken. Tevreden kijkt Giovanni van Bronckhorst aan de zijkant toe hoe zijn ploeg op de helft van Como op zoek gaat naar misschien nog wel een treffer. Hartsmoussa. Hartsmoussa rustig. Die wacht af tot Jesus Rodriguez hapt. Die doet dat uiteindelijk en dan wordt het via de voet van de Spanjaard een hoekschop voor Feyenoord als de 87ste minuut inmiddels loopt en Feyenoord het dus nog een keer mag gaan proberen vanuit een hoekschop. Hartsmoussa kan die bal met zijn linker voor het doel gaan krullen, waar flink wat Feyenoorders zich verzamelen. En het zit er heerlijk in, die sfeer. Kijk, de sjaaltjes in de lucht. Ik vind het mooi om te zien. Hoekschop nu genomen. Gaat richting het hoofd van de ingevallen. Wat daarna maar kan weggewerkt worden uiteindelijk door Ramon. Zegiel, randje 16. Schiet nog maar eens, Zegiel. Doet dat ook, maar tegen de hiel van Ramon aan dat schot. Dus niet richting Sanchez. Maar het was wel weer zo'n positie waar Zegiel ook in de eerste helft verwoestend uithaalde. Daarmee de 1-1 binnenschoot. Inmiddels is het 3-1 in de 87ste minuut. En is Feyenoord nog steeds op de helft van Como.
24: Ja, balbezit aan de linkerkant van het veld met Diarra. Diarra tussen drie spelers van Como door. Het is toch wel aardig wat Feyenoord hier laat zien met Lopez. Dan gaat de bal helaas... Ja, hij gaat wel over de zijlijn, maar hij is helaas buitenspel. Kan Feyenoord dus niet verder spelen. Is het Lopez die net iets te ver naar voren stond gepositioneerd. Is het Como dat de vrije trap snel neemt. Die hebben natuurlijk wat haast. 3 minuutjes namelijk nog slechts op de klok in de Kuip. Met die 3-1 voorsprong voor de thuisploeg en de sfeer in het stadion. Ach, luister eens. Het is toch fantastisch.
23: Nou, misschien moeten we gewoon even luisteren. Even genieten inderdaad. En dit allemaal terwijl Como gewoon in balbezit is. Maar het maakt de mensen op de tribune niet meer uit. Want die hebben er ook vertrouwen in dat het goed gaat komen. Want dat staat 3-1 in de 88ste minuut. Bijna de 89ste zelfs. Como in balbezit aan de linkerkant van het veld. Is het Perrone. Die speelt naar Nico Pas. Nico Pas richting Doevikas. Doevikas, kan hij nog wat terug doen? Nee. Goede verdedigende actie van Marmol en Reed. Knalt de bal maar naar voren. Het is allemaal tijd. Bal komt wel in de voeten bij Chalobah. Die speelt opzij naar Dacuña. Dacuña kan wat meters maken aan de rechterkant. Ruimte bij Jakuto. Die rechtsback die is ingevallen. Meer als rechtsbuiten eigenlijk speelt. Zeker nu in deze slotfase waarin Como een doelpunt moet maken. 2 zelfs om nog een punt te redden. Het schot van Nico Pas. Die probeert het nog maar eens van 1 meter of 30. Maar zo kan je ook aan het publiek horen aan de reactie. Die bal vliegt naast. En het is de doeltrap dus voor Ernst. Waar de 89ste minuut loopt. Nog altijd 3-1. En het vertrouwen begint toch ook bij jou nu wel hoger te worden. Dat dit goed komt.
24: 3 punten. Ja.
23: Nee, Hadza.
24: Kan toch niet meer mis eigenlijk, zou je zeggen. Maar nog een minuut reguliere speeltijd. Daarna komt er nog wat blessuretijd bij natuurlijk. Dus wellicht 4-1. Dat zou dan toch wel mooi zijn ook voor de cijfertjes. Hè. Als Como dan de eerste wedstrijd met 4-1 wint. Dan die tweede met 4-1 verliest wellicht.
23: Ja, dat is mooi.
24: Een puntje inzitten voor de Rotterdammers toch? Laten we die maar alvast uitroepen. Misschien dat dat dan ook werkt. Met nog een minuut te gaan in de Kuip. Waar de sfeer er dus altijd nog altijd goed in zit. In een heerlijke Europese avond. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen lijkt gewonnen te gaan worden. Of zit er nog iets in het vat bij Como, de ploeg van Fabregas, waar nu Lopez de bal overneemt van de Italiaan. Dat het is slordig gespeeld. Hetzelfde kan gezegd worden van de linksback van Feyenoord trouwens. Bij Nico Pas ingeleverd, de aanvoerder. Daar is Dacuña halverwege de helft van Feyenoord in de as van het veld. Natuurlijk veel Feyenoorders achter de bal op dit moment, om maar te voorkomen dat die marge wat kleiner wordt dan die op dit moment is. Namelijk 2 doelpunten. Het is een aardige actie. Het schot daar ook. En Ernst met de redding op de inzet, die toch wel vrij gevaarlijk is van Liberali of was het Baturina? Kon het niet zo heel goed zien, maar ja, het is wel weer een mogelijkheid waar Como zich laat zien. Inworp vervolgens snel ingeleverd bij Feyenoord. Diarra laat nader iets mooiers mee te doen dan een bal tegen een tegenstander aanschieten. Krijgt wel van Targaline nu aan de linkerzijde. Ach, lekker zeg. Wit het balletje even voor zichzelf op en schiet hem dan naar voren. Zegiel erachteraan. Nee, Como raakt de bal daar tussen achterin. En Feyenoord raakt hem kwijt. Ja, zit er nog wat in. 4 minuten blessuretijd. Nog een doelpunt wellicht. Maar aan welke kant zal die dan vallen? Of is het überhaupt gewoon 3-1 uitstand alvast?
23: Nico Pas gaat er vandoor aan de rechterkant voor Como. Krijgt wat ruimte, maar wordt nu opgehouden. En veel spelers van Feyenoord weer terug. Bal richting Doevikas. Maar een goede verdedigende actie van Marmol. Die een fantastische wedstrijd speelt hoor. Ook wat daarna bevalt er goed in. Hij dus terug van een blessure. Als ik ook zie dat Gerino Schaken nog gaat invallen een aantal minuten. Daar gaat het bord omhoog. Inderdaad, de 17-jarige buitenspeler van Feyenoord kan wat minuten gaan maken. Het is misschien wel een publiekswissel, want het is Hacz Musa die naar de kant gaat. Die heeft er in ieder geval 1 gemaakt. Ik weet eigenlijk niet of die tweede nou op zijn naam komt of op de rug van de doelman van Como.
24: Schot op doel, toch? Zullen we hem dan maar geven als we het even positief willen bekijken vanuit het opzicht van Feyenoord. Hier nog even de eerste goal. Dat was gewoon natuurlijk een hele goeie. Ja, ik weet het niet. Ik vind het lastig eigenlijk, nu je het zo zegt. Nou, laten wij hem maar gewoon aan Hacz Musa geven. Ik vind dat eigenlijk wel heel erg leuk.
23: Ja, het is wel een eigen doelpunt, zie ik, van Sanchez.
24: Oh, jammer weer. Toch de hele sfeer weg gelijk in de Kuip, hoor je het? Voorzet vanaf de rechterkant namens Como. Gelijk eruit gehaald door Feyenoord. Geen 4 minuten, maar 3. We waren iets enthousiast. Nou ja, dat valt voor Feyenoord eigenlijk alleen maar mee natuurlijk. Hoe eerder de overwinning gevierd kan gaan worden. Als hij er inderdaad komt. Marge van 2, dus het lijkt niet meer mis te kunnen gaan als er nog anderhalve minuut te spelen zijn in de Kuip. En Reed hier er productief tussen zit eigenlijk. Als de bal daar aan de linkerkant naar voren wordt gewerkt door Como. Reed, dat is lekker gedaan hoor. Tussen behoorlijk wat spelers van Como door. Ja, dan is het ook een beetje het uitlokken van een overtreding. Dat lukt en horen met publiek opzwepen. Dat is dan toch ook wel weer heel erg lekker. Hajmoussa achter de goal langs. Ja, precies de goal waar hij ook heeft gescoord natuurlijk. Dat is ook wel mooi hoor. Hajmoussa dus misschien wel de man van de wedstrijd. In ieder geval op papier met 1 doelpunt. Anderhalf wellicht dan. Maakt het ook uit eigenlijk. Hij gaat langs naar de kant om die overwinning een minuutje eerder te vieren dan de rest. Nog een minuut te gaan namelijk bij Feyenoord Como. Tussenstand 3-1.
23: Ja, een staande ovatie vanaf de tribunes voor Hajmoussa. Die een, ja, een soort natuurlijke ereronde loopt. En langs duizenden, tienduizenden Rotterdammers loopt. Die uitzinnig zijn van vreugde. Waarschijnlijk met kleine oogjes op hun werk aankomen morgen. Hier kan misschien Doevikas nog wat terug gaan doen voor Como. Doet dat ook. Het is 3-2 met nog een halve minuut blessuretijd over. Dan toch wat onoplettendheid achterin bij Feyenoord. In één keer die bal naar voren naar Doevikas. Dus de invaller, die oudspits van Utrecht. Waarvan we weten dat hij kan scoren. Want hij werd gedeeld topscorer van de Eredivisie een aantal jaar geleden. Scoren, dat is hij dus niet verleerd. Het is een prachtige paas van achteruit van Ramon. In één keer in de voeten bij Doevikas. En Watanabe kan hem niet bijhouden. Dat is een klein smetje op deze overwinning. Want dat gaat het gewoon blijven. De blessuretijd zit er inmiddels op. Het zal Como zijn dat direct de bal moet onderscheppen tijdens de aftrap. En dan direct moet scoren om hier nog een punt te redden. De stand is 3-2. De aftrap is inmiddels alweer genomen. En de bal wordt naar voren gespeeld. De blessuretijd zit erop. Zal dus nog iets bijkomen door de 30 à 40 seconden die er na dat doelpunt nog zijn weggetikt. De Kuip wil dat er wordt afgefloten. Sanchez, doelman van Como, gaat de bal nog één keer naar voren spelen. Het zal toch niet. Dan is het mijn schuld, want dan heb ik hem, gejinxed. Maar nee, het is niet zo. Het is goed. Het is goed voor Feyenoord. Het is goed voor Rotterdam. Het is goed voor het Nederlands voetbal. Want Feyenoord wint met 3-2 in een geweldige wedstrijd in de Kuip. De eerste 3 punten zijn binnen in de Champions League. En dat is dik en dik verdiend.
24: Zeg je al in de eerste helft met de gelijkmaker nadat Diaw Como op 0-1 had gezet. En 2 doelpunten in de tweede helft van Hajmoussa. Het was een heerlijke wedstrijd. En er komt er nog eentje aan zometeen. Feyenoord wint in ieder geval. Het was een heerlijk voorgerecht voor de wedstrijden die zometeen komen. De eindstand in Rotterdam. 3-1 voor Feyenoord tegen Como.
23: 3-2.

0: Binnen heeft ook gescoord. En Frimpong maakte ook een goal.
1: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
2: Goed voor het water.
1: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Loterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
10: Goed plan, zonneplan.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
16: Hit it! Voor die 2

0: bewust 18+.
1: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT NL Cloud staat jouw data...

0: veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.
1: Rob Spijker en Robert Meder.
3: Ja, niks te nadelen van Feyenoord, maar het hoofdgerecht komt eraan, hè. We hebben hier zometeen live Manchester City tegen Paris Saint-Germain. Wat een affiche.

0: Ja.
1: Ja, het mag best, hè. GPR Sport, een beetje op adem komen naar zo'n wedstrijd. GPR Sport Radio. Je hoort Martin Garrix samen met Dua Lipa en Scared to be Lonely.
0: Oh, wat een wedstrijd was het. Gert Barnhorn die zit hier nog achterover in zijn stoel, een beetje voor zich uit te staren. Het is echt, Oei, wacht even, je microfoon staat niet open.
1: Gert, oh, wacht even, je wil ook draaien hier. Ja. Ik denk, je geeft hem even rust.
0: Ja. Nee, zeker niet. Ja, ik maak hem even wakker voor zometeen voor het tweede duel.
2: Ik kan het zeggen, scherp beginnen.
0: Maar we moeten even over Feyenoord praten nog.
2: Ach.
0: Het is toch ongelooflijk wat een team dat is.
2: Ja, lekker. Maar wat is daar de laatste weken toch ineens gebeurd, joh? Wat een voetbal wordt er gespeeld en wat gaat dat lekker. Tegen Como, een ploeg die we in de laatste weken in Italië echt heel erg leuk en goed voetbal hebben zien spelen. Maar ja, het is gewoon echt een goede wedstrijd. Wat een heerlijk resultaat en belangrijk, hè? Laten we dat niet vergeten voor eventueel nog een vervolg in deze Champions League campagne. Ja, dus ja, dat is wel lekker.
0: Zeker. Ze staan nu veilig op de 22e plek, geloof ik, voor wat het waard is. Boven PSV vanzelfsprekend. Dat doelsaldo gaat nog wel een dingetje worden.
2: Ja, inderdaad. Toch weer 2 doelpunten tegen. Dan plus 1 in deze wedstrijd. Ja, je had er natuurlijk al 5 tegen in de wedstrijd tegen Barcelona. Mm-hmm. Maar goed, laten we nu nog even vooral nagenieten van die overwinning natuurlijk. Zeker. Want wat een heerlijke avond was dit in de Kuip, zeg.
0: Zeker. Wat is de invloed van de coach in dit geval, vind jij?
2: Ja, gigantisch toch? Je ziet eigenlijk in alles dat het gewoon lekker aanvallend voetbal is. Gewoon goed om naar te kijken. Ja, ik word heel erg blij van dit Feyenoord.
0: En we hebben seizoenen gehad dat we vonden dat Feyenoord niet fit was.
2: Ja, klopt, ja.
0: Volgens mij zijn ze echt knijterfit op dit ogenblik.
2: Ze gaan maar door, hè, tot het einde van de wedstrijd. Ja. Het is echt heerlijk om naar te kijken. Als Moussa die maar blijft lopen op het middenveld, ja, dan kan je eigenlijk niet eens één iemand uitstippen. Het is gewoon echt iedereen die maar blijft gaan. Het is echt een heel ander Feyenoord dan we in het verleden hebben gezien, hoor. Ja. Blijf lagen.
0: Heb jij iemand die je eruit wil lichten?
2: Nou, ik vind het wel vooral jammer dat Valente er halverwege de wedstrijd uitging. Dat maakt me toch lichtelijk zorgen dan om de aanvoerder van Feyenoord. Want dit was geen tactische wissel. Dat lijkt me sterk halverwege de wedstrijd. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan zit. Maar toch ook wel weer Hajmoussa die gewoon 2 keer scoort. Laten we hem even die tweede goal ook gewoon geven voor het idee. Maar wat is die dan toch ook weer belangrijk? Met die kenmerkende pas naar binnen, die dribbel met de acties. En dan de schoten die erin gaan. Ja, toch wel weer ontzettend belangrijk voor Feyenoord.
0: Ja, ik realiseer me trouwens nu op het moment dat Valente eruit gaat.
2: Ja.
0: En je het eigenlijk niet merkt. Ja. Geeft dat ook aan hoe sterk Feyenoord op dit ogenblik is, dat ze zo'n speler kunnen opvangen.
2: Zo had ik er inderdaad ook nog niet eens naar gekeken. Maar daar zeg je wel iets wat inderdaad klopt. En dat geeft ook aan dat Feyenoord echt wel een goede bank heeft. En dus zich daar ook niet zo heel veel zorgen om hoeft te maken.
0: Ja, ja. Goed, we gaan ons inderdaad opmaken voor de tweede grote affiche van vanavond. Maar omdat het zo lekker was en zo intens en intensief was, nog eventjes de goals op een rijtje.
3: Ja, goedenavond. Een kolkende Kuip. Nu al volledig volgestroomd voor de eerste wedstrijd deze avond. Feyenoord neemt het thuis op tegen Como in de tweede ronde van de Champions League. Como probeert over de rechterkant. Diao komt langs de Lopez. Geen overtreding gemaakt. Dus dan kan Diao de score openen voor Como. En hij doet dat ook. Het is 0-1. Diao gaat door. Lopez blijft op de grond achter. En dan kan Diao zo alleen op het doel af van Ernst. En die blijft rustig en schuift de bal in de linker onderhoek. Als het 0-1 staat voor Como. Daar is Lopez, die heeft wat goed te maken. Gaat er nu overheen. Valente ingespeeld. Valente gaat iets terug. Een goede paas naar richting Zegiel. Draait Mo weg. Zegiel, wat een fantastische goal is dit, zeg. Het is 1-1. En nog geen 2 minuten na dat doelpunt van Como trekt Feyenoord de stand weer gelijk met een weergaloos doelpunt van Zegiel.
2: Naar Hajmoussa in de 16 ondertussen. Hajmoussa gaat uithalen. Hajmoussa! Oh, wat een doelpunt over Feyenoord. 2-1 in de 52e minuut. En wat een goal van de smaakmaker van Feyenoord. En dan staat het 2-1. En dan hebben we in de tweede helft niet lang hoeven wachten op de goal van Feyenoord. En wat een lekker is dit ook weer. Feyenoord heeft de bal snel weer terug. Gaat hij naar de rechterkant van het veld. Met Hajmoussa natuurlijk weer die heerlijke beweging. Hij gaat er binnen, Hajmoussa. Hajmoussa, het is wel ver om te schieten. Schot wordt gekraakt.
3: Oh!
2: En het doelpunt voor Feyenoord. Er zit wat geluk bij, want er wordt gekraakt. Maar daar is het 3-1. En daar is het. Hajmoussa met zijn tweede goal vanavond. En 9 minuten voor het einde van de wedstrijd is hij daar dan.
3: Kan misschien Doevikas nog wat terug gaan doen voor Como. Doet dat ook. Het is 3-2 met nog een halve minuut blessuretijd over. Maar nee, het is niet zo. Het is goed. Het is goed voor Feyenoord. Het is goed voor Rotterdam. Het is goed voor het Nederlands voetbal. Want Feyenoord wint met met 3-2 in een geweldige wedstrijd in de Kuip. De eerste 3 punten zijn binnen in de Champions League en dat is dik en dik.
4: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

0: idea.
1: Van Pino Dunjo. We krijgen zojuist via Ziggo een reactie binnen van Javairo Reed op de wedstrijd die zojuist is gespeeld. Ik denk dat hij wel tevreden was.
2: Goede wedstrijd van ons, denk ik. Ja, de fans. Ja. Ja, ik voel me gewoon geweldig. Ik heb geen woorden ervoor eigenlijk. Dus ik ben wel blij. Ik denk dat we deden wat we moesten doen. In het begin wel moeilijk. Moeilijk druk zetten, we moesten het even vinden. Maar uiteindelijk pak je het wel op. Je bent heel goed aan de bal, vind ik. Veel in de duels, je neemt het publiek mee. En dan ben je eigenlijk niet te stoppen in de Kuip.
1: Ja, en zo is het. Ze bleken niet te stoppen in de Kuip. Manchester City is ook vaak niet te stoppen. En zeker niet in de Champions League. Pas in een hele late fase. Laten we eens kijken of ze eerder te stoppen zijn dan we misschien wel verwachten. En als er één ploeg is die dat zou kunnen, dan is het wel Paris Saint-Germain. U hoort de hymne van de Champions League. We gaan zo schakelen met het stadion. Ik ga even uitleggen hoe ongeveer de volgorde der zaken zal zijn in de komende 2 uur. We gaan Paris Saint-Germain, of Manchester City tegen Paris Saint-Germain, gaan we integraal laten horen tussendoor. Want er zijn natuurlijk nog heel veel andere wedstrijden. Dan zal ik af en toe even een gil geven om de doelpunten op de andere velden te melden. Zoals bijvoorbeeld bij AS Roma tegen Real Madrid. Aston Villa tegen Fenerbahce. Betis tegen Porto. Boedeglimt tegen Dortmund. Shakhtar Donetsk tegen AEK Athene. En Slovan Bratislava tegen Stuttgart. Als u dit inschakelt, u heeft wat gemist. Feyenoord heeft 3 punten binnen in de Champions League. Goed voor Rotterdam, goed voor het Nederlandse voetbal. En goed ook voor de UEFA-coëfficiënt. Gert Barthorn en Daaf Beuze, wat hebben jullie allemaal voor papieren moeten wisselen? Hebben jullie veel moeten wisselen?
3: Ja, alles is gewisseld. Feyenoord tegen Como was een waar spektakel. Maar we hebben snel moeten doorschakelen, ja. Robert, naar de volgende kraker. En dat is er een van formaat, kunnen we toch wel stellen. Het is een wedstrijd om je vingers bij af te likken. Manchester City tegen Paris Saint-Germain. De handen worden geschud. En het is misschien een goed moment om even de opstellingen van beide ploegen met je door te nemen. Ik zal eens beginnen met de opstelling van de uitploeg. Dat is dus Paris Saint-Germain 2. Tweevoudig en regerend kampioen van de Champions League met Safanov in het doel. Achterin Hakimi, Marquinhos, Pacho en Nuno Mendes. Een driemans middenveld met Fabian Ruiz, Vitinha en Zaire Emery. En een driemans aanval om bang van te worden met Doué, Dembele en Akliouche. Mika God dus op de bank.
4: Ja, inderdaad. En het is natuurlijk een bijzonder fenomeen bij Paris Saint-Germain dat een competitieopstelling heeft en ook een opstelling voor de Champions League. Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden natuurlijk dat het überhaupt mogelijk is.
3: Hebben ze heel veel geld voor uitgegeven, schijnt, hè?
4: Ja, dat is iets waar Manchester City natuurlijk mee in de problemen is gekomen. Want we hebben het ondertussen allemaal wel gehoord. Die 115 aanklachten, waarvan er toch niet heel erg veel hoe zullen we dat dus zeggen? Waarvan er 114 ook daadwerkelijk inderdaad niet door de beugel konden.
3: Dat ziet er niet heel lekker uit, nee.
4: Nee, niet helemaal. Heel benieuwd wat dat voor gevolgen gaat hebben. Het is natuurlijk een ploeg waar de ogen op gericht zullen zijn vandaag. Daar natuurlijk Donnarumma onder de lat. En achterin Kuzanov, Diaz, Quay en Guardiol. Dan op het middenveld nog Anderson, Cherki en Fernandes. Voorin Semenyo, Haaland en Doku. Ja, van wie gaan dan de doelpunten komen? Alle ogen zijn natuurlijk gericht op de topspits Erling Haaland. Ook in deze wedstrijd in, dat zullen we toch maar licht cynisch de Oil Classico noemen.
3: Ja, dat vind ik een mooie. Het zijn niet de twee clubs die de meeste sympathie genieten in het Europees voetbal. Dat kunnen we toch stellen. Het heeft te maken met al het geld wat er wordt uitgegeven. Waar dat geld vandaan komt, daar kan je je twijfels bij zetten. Voor Manchester City begint dat penibel te worden. Paris Saint-Germain die kan vooralsnog rustig blijven uitgeven. Uitgeven in Frankrijk heb ik het idee. Maar die hebben een elftal staan en die spelen een voetbal. Ik moet zeggen dat ze mijn sympathie pas de afgelopen 2 à 3 jaar een beetje hebben kunnen winnen. Omdat ze gewoon echt heel erg mooi voetbal spelen.
4: Ja, zeker. Dat is waar. En van City kan ook gezegd worden dat ze na die 115 charges en nadat allemaal het nieuws kwam, dat ze ook eigenlijk niet te stoppen zijn. En kijk eens wie we daar hebben. Pep Guardiola weer terug in het stadion. Ja, ja. Ach, een rits aan prijzen heeft hij binnengehaald natuurlijk met Manchester City. Maar zijn die allemaal nog wel geldig over een aantal weken, maanden? Dat is natuurlijk de grote vraag die in de voetbalwereld de laatste weken is gesteld. Ja, neemt niet weg dat hij dit Manchester City natuurlijk ook op manieren heeft laten voetballen waarvan we niet wisten dat het überhaupt kon, met onder andere dat middenveld van Ja, Kevin de Bruyne, dat natuurlijk fantastisch was. Fernandinho eerder terug. Rodri daar natuurlijk ook gespeeld. Ja, in dat opzicht zijn er echt wel seizoenen geweest die fantastisch waren. De wedstrijd is begonnen. Manchester City tegen Paris Saint-Germain. Daar is die kenmerkende aftrap natuurlijk van de Parijzenaren. Ver naar voren, direct over de zijlijn om druk te krijgen op de tegenstander. En het lijkt te werken, want ze hebben het balbezit gelijk weer terug.
3: Ja, bal hoog de lucht ingeschoten. Weggekopt achterin door Diaz. En daar is Doku voor het eerst. Een belangrijk doelpunt maakte het in de wedstrijd tegen Manchester City afgelopen weekend. Die overtuigend werd gewonnen door City. Nadat er een rode kaart werd uitgedeeld voor Ryan Gravenberch. Nota bene. En hier voor het eerst een slordig moment bij Paris Saint-Germain. Dat wat onrustig begint aan de wedstrijd. Het balbezit weggeeft aan Manchester City. Manchester City dat overigens nog nooit verloor in eigen huis van Paris Saint-Germain. De thuisploeg zal niet van plan zijn om daar verandering in te brengen vandaag. Hier was voor het eerst Semenyo aan de rechterkant met een wat laconiek balletje ingeleverd. Maar het balbezit ook weer snel heroverd door Manchester City. Maar ook weer snel kwijtgeraakt. Er worden veel fouten gemaakt in de openingsfase. Dat leidt nu wel een kans in voor Doué misschien. Die komt de 16 in aan de linkerkant. Maar wordt daar ook weer uitgedwongen door Kwadiol. Kwadiol moet ik zeggen, dat is een goede verdedigende actie. En dus de inworp uiteindelijk voor Manchester City. Maar er worden veel fouten gemaakt in die eerste paar minuten. Dat zijn misschien toch de zenuwen.
4: Ja, die zijn natuurlijk ook goed mogelijk tegen een ploeg van dit formaat. Want ja, dat is er natuurlijk wel eentje. We zien hier Enzo Maresca, de trainer van Manchester City. De opvolger van Pep Guardiola, die dus op de tribune meekijkt naar deze wedstrijd. Ja, het zal toch voor hem ook wat onwennig zijn om zijn ploeg te zien vanaf de tribune. In plaats van in de dugout natuurlijk. Als City hier met vuur speelt. Achterin wordt de bal daar namelijk risicovol door de assen voor de goal langs gespeeld. Maar is een overtreding op Quay. En dus de vrije trap voor de thuisploeg met Donnarumma natuurlijk. De doelman van Manchester City die hem gaat nemen. Ja, ze zeggen wel eens dat Manchester City geen fans heeft. Maar moet je zeggen dat het vandaag toch wel erg sfeervol is in het Etihad Stadium?
3: Zeker, zeker. Dat is iets wat ook wel groeit natuurlijk. Het was natuurlijk al een oude club met een trouwe fanschade.
4: Zeker.
3: Maar door dat plotselinge succes zijn er natuurlijk een hoop succes supporters bijgekomen. Maar zeker op avonden als dit hangt er een uitstekende sfeer in het Etihad Stadium. Net niet zo'n goede sfeer als er in dat andere stadion kan zijn in Manchester. Is mijn mening dan, die denk ik door jou en menig voetballiefhebber wordt gedeeld. Maar laten we het gewoon zeggen, de sfeer zit er goed in. En die fans van City, die weten ook steeds beter hoe het is om gewoon een sympathieke fan te zijn. En misschien krijgen ze nog wel een dreun te verwerken en dan kijken we hoeveel er overblijven.
4: Er zijn natuurlijk ook wel twee fans van Manchester City die de nodige belangstelling staan al sinds de jaren 90. Dat zijn de mannen van Oasis. Ik ben benieuwd of die nog in beeld worden genomen in deze wedstrijd.
3: Vast en zeker.
4: Over het algemeen duurt dat geen 30 minuten voordat ze zijn gevonden door de regie. Dus Liam en Noel Gallagher zullen misschien nog wel voorbij gaan komen. Volgend jaar natuurlijk weer een tour. Waaronder 10 shows in het Etihad. Dus dat is ook wel behoorlijk. Die zijn allemaal uitverkocht. Dus in dat opzicht is het stadion ook in die avonden gewoon waarschijnlijk heel erg sfeervol. Maar goed, laten we niet al te ver vooruit kijken ons gewoon op het voetbal richten. Want we zitten in de vierde minuut van de wedstrijd tussen Man City en Paris Saint-Germain. Gewoon nog altijd 0-0 zoals de wedstrijd begon. Het uitvak, ja, daar behoorlijk wat sfeer. Het is kennelijk warm in Manchester. Want er zijn ook wat mensen die daar staan te zingen met ontbloot bovenlijf. Verder zie ik toch wel veel t-shirts en truien zelfs op de tribune in het thuisvak. Waar ze zien dat hun ploeg het balbezit heeft. Dat is Manchester City met Ruben Diaz aan de bal. De aanvoerder van Manchester City gaat de bal weer terug naar de linkerkant van het veld. Naar Donnarumma zelfs. Die trapt de bal ver naar voren. Zo hebben we nog geen kansen gezien in de eerste 4 minuten van deze wedstrijd. Komt er wellicht eentje aan als Manchester City de bal heeft in de middencirkel. Naar voren wil voetballen met Fernandes. Dat lukt natuurlijk niet direct. Moet even via de achterkant met Anderson. Anderson die deze zomer natuurlijk naar Manchester City toe kwam. Heeft nu wat spelers in de rug lopen van Paris Saint-Germain. Dan is het de bal die naar de linkerkant van het veld gaat. Komt daar misschien een beweging. Gaat de bal weer terug naar Anderson. Die trapt de bal naar de rechterkant van het veld. Wordt hij goed opgevangen door Semenyo. Met de actie komt hij niet voorbij zijn tegenstander. Laat er wel een inworp aan over.
3: Ja, City heeft snel gegooid en speelt de bal terug. Daar is het Ruben Dias, speelt de bal terug naar Donnarumma. Die natuurlijk tegen zijn oude club speelt vandaag. Zal voor hem extra bijzonder zijn. De bal gaat naar de rechterkant toe. Daar is Kusanov, die speelt de bal lang naar voren toe in de richting van Haaland. Het hoofd van Haaland wordt bereikt, maar die kopt hem dan zo in de voeten van Marquinhos. Uiteraard aanvoerder van Paris Saint-Germain sinds 2013. Al daar een vaste basiskracht. De recordhouder ook van het aantal wedstrijden bij Paris Saint-Germain. Nu de bal naar Vitinha. Mooi leepballetje. 1-2'tje aangegaan met Dias. De bal gaat naar de linkerkant toe. Daar is het Akliouche. Die speelt de bal terug naar Nuno Mendes. Daar gaat de bal naar de middencirkel toe. Daar is het weer Marquinhos. Zo is Paris Saint-Germain balbezit. En spelen ze geduldig rond. Nu op de eigen helft. De bal weer naar de linkerkant. Daar is het Nuno Mendes. Speelt naar Doué die de bal komt ophalen. En dan is daar balverlies. En kan City er misschien uitkomen in de counter. Daar zijn flinke passen aan de rechterkant. Probeert Semenyo daar Cherki te bereiken. Maar die bal is niet zuiver. En dan wordt het een inworp voor Paris Saint-Germain. Dat is ongeveer halverwege de eigen helft aan de linkerkant. De
4: laatste 8 wedstrijden werden allemaal gewonnen door Manchester City. Daaronder ook eentje in de Champions League tegen Porto. Op bezoek bij 0-2 werd het daar. En verder in de competitie allemaal een behoorlijk schone lijst met wedstrijden. Om maar te zeggen dat er 18 punten werden gehaald in de laatste 6 wedstrijden van de competitie. Dat is toch best behoorlijk voor de ploeg uit Manchester. Die nu de bal heeft aan de linkerkant van het 16 meter gebied. Komt daar wellicht een voorzet en een kopkans voor Haaland. Die natuurlijk deze zomer zijn lange haar eraf heeft gehaald. Ik vind het toch nog altijd zonde. Het was juist zo kenmerkend. Nu een kale kop. Ik denk dat hij het weer opnieuw laat groeien. Ik hoop het ook stiekem eigenlijk. Maar hij wordt niet bereikt door zijn ploeggenoten. Sterker nog, de bal wordt overgenomen door Paris Saint-Germain. Dat direct naar de rechterkant zal willen. Daar gaat de boven de achterlijn als Hakimi wordt gezocht. Maar niet wordt gevonden. Komt daar de inworp dus voor de thuisploeg. Aan de linkerkant zoals gezegd. Halverwege de eigen helft gaat die genomen worden in het stadion. Dat ook wel eens het City of Manchester Stadium genoemd wordt. Als de sponsornaam niet altijd even populair is in Europa. Het Etihad Stadium dus vanavond. Toch wel goed druk. Weinig lege stoeltjes te zien op in ieder geval de onderste ring. Ze zijn ook natuurlijk bezig met verbouwing om nog meer capaciteit erbij te krijgen. Nou, dat is wel gedurfd als het stadion niet altijd even vol zit. Maar toch zal er bij topwedstrijden als dit genoeg animo zijn. Als Manchester City de middenlijn oversteekt. Maar daar geen Haaland weet te bereiken vanaf de rechterkant. Was Kwee die het probeerde. Maar PSG heeft de bal gelijk weer overgenomen. Heeft hem op de eigen helft aan de rechterkant van het veld.
3: Fabian Ruiz speelt naar Dembele. Die dus in de spits staat. Iets komt inzakken. De bal afgeeft naar de rechterkant. Daar is Akliouche. Maar heel veel spelers van City daar gegroepeerd achterin. Om te voorkomen dat Paris Saint-Germain in de buurt van het doel van Donnarumma kan komen. De bal gaat weer naar de rechterkant toe. Daar is het Akliouche. Die gaat het duel aan met Kvaratskhelia. Laatst genoemde. Die lijkt dat duel daar te winnen. Nee, dat geeft dan denk ik toch een hoekschop weg. Want ik hoor ook gefluit vanaf de tribunes. Misschien ook dat Doku zijn shirt half eraf ligt aan de achterkant. Ja. Het is nog net te zien dat nummer 11 op zijn rug staat. Maar daar is denk ik eventjes aan getrokken door zijn directe tegenstander. Hij zal vroeg of laat een nieuw shirtje aangereikt krijgen vanaf de zijkant. Het is overigens gewoon een doeltrap voor Donnarumma die inmiddels is genomen. En die komt aan bij ploeggenoot Semenyo. Maar die verliest de bal. Dan kan het heel gevaarlijk worden. Fabian Ruiz heeft Dembele bij zich. Daar gaat de bal naartoe. Maar die bal is niet zuiver. En daar een verdedigende actie van Dias om te voorkomen dat Dembele daar vanuit de 16e doel van Donnarumma onder vuur kan nemen. Al direct weer de onderschepping van Paris Saint-Germain met Dembele speelt hem door. Dan het schot van afstand. Dat schot ook in de handen van Donnarumma. Het schot is van Emery. En Paris Saint-Germain dus een aantal keer gevaarlijk daarvoor dat goal van Donnarumma. Maar het komt toch ook door de slordigheden achterin bij Manchester City.
4: Ja, zeker. Donnarumma dus voor het eerst in deze wedstrijd getest. Zijn we 9 minuten onderweg. Nog altijd geen doelpunten bij Man City tegen Paris Saint-Germain. Daar de bal terecht komt bij Kusanov. Dribbelt over de middenlijn heen. Probeert daar een ploeggenoot te bereiken. Dat lukt links van zich. Gaat de bal via Fernandes naar de linkerkant. Naar Doku. Doku richting het 16 meter gebied. De punt daarvan aan de linkerkant. Steekt de bal aan het 16 meter gebied. En naar een ploeggenoot. Er zit dan een strafschop of niet. Scheidsrechter wil er niet aan geloven. Het hele stadion roept er wel om. Maar Hakimi heeft hier niets gedaan wat niet door de beugel kan. En dus gaat het spel door. Hebben de Parijzenaren de bal in bezit. Wordt er slordig mee omgegaan. Guardiol kan daar met de bal vandoor. Krijgt nu de vrije trap mee. En dan wordt het VAR-gebaar gemaakt door de spelers van Manchester City. Dat heeft dan te maken met deze zogenaamde overtreding. Ik wil net zeggen, dat is natuurlijk niks. Cherky gaat daar wel heel erg makkelijk naar de grond. Nee hoor, niks aan de hand. Marquinhos gewoon prima ingreep. Hij vindt het zelf niet zo heel erg leuk, Cherky.
3: Nee, ik kan me niet voorstellen dat de VAR hiervoor gaat ingrijpen. Ik snap als je erachter staat als speler dat het misschien lijkt alsof Cherky wordt geraakt. Maar in de herhaling die wij hier te zien krijgen is toch duidelijk dat hij gewillig naar de grond gaat. Marquinhos zijn voet daar wel voor zet, maar zeker niet Cherky daarbij raakt. Het is, als het misschien in de middencirkel zou gebeuren, zou er eventueel een lichte overtreding voor gegeven
1: kunnen worden. Eerste goal vanavond.
4: Vertel het maar, Robert.
1: Bij Aston Villa tegen Fenerbahce. Manzambi maakt de 1-0 voor Aston Villa tegen Fenerbahce. Met bij Fenerbahce Ake in de basis.
4: 11e minuut wedstrijd bij City tegen Parijs. Het is 0-0, nog altijd Haaland in beeld genomen. Dat heeft te maken met de vrije trap van Manchester City. Vanaf de linkerkant gaat hij getrapt worden. Nou, inderdaad, zoeken. Diaz, die komt er volgens mij niet eens aan. Daarom schiet de bal door en is het Safonov die daar toch echt wel redding moet brengen. De doelman van Paris Saint-Germain. De eerste mogelijkheid voor Manchester City is dan inderdaad dat Diaz er niet aankwam. Lijkt het wel op. De hoekschop die blijft staan. De bal gaat namelijk via de verdediging van Parijs over de achterlijn. De hoekschop die blijft staan voor City. Vanaf de linkerkant gaat hij getrapt worden door Fernandes. Natuurlijk ook Diaz en Haaland daar in het doelgebied van Safonov aanwezig om daar de rust te verstoren. Veel spelers van Parijs ook, hè, daar in dat doelgebied. Het is toch wel vervelend voor Safonov, kan ik me zo voorstellen, met zoveel spelers daar in de buurt. Gaat hij vanaf de linkerkant getrapt worden? Doelman op eigen lat, blijft hij liggen! Wordt hij overgeschoten door Semenyo. Dit was wel een serieuze mogelijkheid voor Manchester City, maar de score die blijft hangen op 0-0.
3: Ja, wat gebeurt daar? Die hoekschop wordt genomen en komt dan volgens mij via Safonov tegen de lat aan. Ja, die probeert de bal eigenlijk weg te boksen, maar tikt hem eigenlijk zo pardoes tegen zijn eigen lat aan. En dan is daar een gigantische kans in de rebound voor Semenyo, die vanaf een meter of vier uit een volley de bal zo binnen lijkt te kunnen schieten. Maar hij raakt hem net niet lekker. Die bal die gaat dan een meter of twee over het doel van die Safonov, die eigenlijk op de grond ligt en niks kan doen aan die inzet van Semenyo. Maar het blijft dus 0-0. Dit was de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe, die net de 12e minuut in is gegaan. Nog altijd de stand 0-0 in deze Champions League kraker. Manchester City tegen Paris Saint-Germain. Als Paris in balbezit is, Nuno Mendes de bal naar voren schiet, want hij heeft flink onder druk gezet door Semenyo, die net dus die grote kans miste. Nu Vitinha met de bal terug naar Pacho. Even de rust bewaren achterin voor Paris Saint-Germain. Het gaat aardig en weer. Het is nog niet super hoogstaand voetbal. Er worden aardig wat fouten gemaakt, maar we hebben toch een paar serieuze kansen gezien. Misschien nu ook weer voor City, want de slordigheid achterin bij Paris Saint-Germain, dat wordt hersteld. Marquinhos weet aan de rechterkant Hakimi te vinden. Nu de rust weer wedergekeerd in het spel van Paris Saint-Germain. Dan wordt er mooi gevoetbald. Zo de eigen helft over. Mooi wordt er gecombineerd via Vitinha. Oh. Nu de ruimte in het midden bij Fabian Ruiz. Aan de linkerkant is het Doué. Die wordt gevonden. Randje 16 Doué. Gaat hij schieten? Hij gaat schieten. En hij schiet hem ook binnen. Wat een prachtige goal is dit van Paris Saint-Germain. Het is 0-1. En de goal is van Doué. Na een prachtige aanval waar denk ik iedereen de bal wel een keer heeft geraakt.
4: Ja, wat een heerlijk spel dit van Paris Saint-Germain. Daar de openingstreffer dus. Doué met de goal. Ja, en Luis Enrique zijn ploeg op voorsprong. De opening dus van de score in Manchester in het Etihad Stadium. Donnarumma, die balt daar zijn vuisten, is niet helemaal tevreden. Kan ik me goed voorstellen met deze tegentreffer natuurlijk. Als we de herhaling zien. En het gaat inderdaad helemaal van achteruit. Vanaf de rechterkant, daar begint het namelijk. De aanval van de Parijzenaren. Dan over het middenveld wordt er overgestoken naar de linkerkant. Doué dan vervolgens, die naar binnen kruipt, schiet en scoort.
3: Ja, mag die erin?
4: Nee.
3: Nee, hè?
4: Nee, van mij niet. En ik denk eigenlijk ook van Donnarumma niet. Wordt daar volgens mij ook niet aangeraakt. Dus dan is het inderdaad wel een bal die gehouden had mogen worden door Donnarumma.
3: Ja, een keeper van dit niveau, een keeper als Donnarumma, moet deze bal misschien wel hebben. Ja, die bal is goed in de hoek geplaatst, hoor.
4: Hij stond daar springend in zijn goal. En precies op het moment dat er geschoten wordt, hing hij nog in de lucht. Dus kon hij zich niet afzetten naar rechts, waardoor die bal erin vliegt. Donnarumma dus, ja, hij baalt. Je ziet het aan zijn uitdrukking. een beetje verbeten, het gezicht van de Coley van Manchester City. 0-1, dat is de tussenstand, doelpunt van Doué.
3: Ja, als City het spel weer heeft hervat en dus op zoek moet naar de gelijkmaker. Verloor nog nooit in eigen huis van Paris Saint-Germain, maar moet toch minimaal 2 doelpunten gaan maken vandaag om te voorkomen dat dat voor het eerst wel gebeurt. Het is een Paris Saint-Germain vooralsnog in de aanval op zoek naar 0-2 met Dembele naar de tweede paal. Daar is weer Doué in de 16. Die speelt hem terug naar de tweede paal. Oh, wat prachtig zeg! Het is 0-2 en nu is het Dembele. Maar wat een geweldig spel van Paris Saint-Germain. En nog geen minuut, in ieder geval geen 2 minuten na dat doelpunt, na die 1-0, is de score al verdubbeld. En heeft Manchester City een hele zware opgave voor de boeg.
4: Is het toch genieten, zeg, van Paris Saint-Germain in deze wedstrijd. Ja, en weer tot Aruma in beeld genomen. Die zal er klaar mee zijn, maar Dembele, ja, het is echt weer genieten van Paris Saint-Germain. Misschien wel de gedoodverfde winnaar van de Champions League dit seizoen. Ook nu begint het aan de rechterkant wel een stuk hoger op het veld. En dan, ja, dit is genieten. Wat een leep balletje. Gaat dan naar de linkerkant Doué. Het is uiteindelijk een 1-2'tje. Dembele werkt hem eerlijk binnen. Het is fantastisch. Het is genieten van Paris Saint-Germain.
3: Ja, dit balletje van Doué. Ja, dat je dat ziet. Hij denkt niet, ik ga nog een keer op doel schieten. Ik schiet mijn tweede binnen. Maar hij kijkt niet eens. Pas op het moment dat hij de bal speelt. Hij weet gewoon dat Dembele daar weer naar die tweede paal gaat. En die kan hem vrij binnenkoppen. Want ook de defensie van Manchester City had dit geniale balletje terug van Doué niet aanzien komen. En al hadden ze het wel aanzien komen. Er was gewoon niks tegen te doen. Het gaat zo snel. En het is prachtig om te zien.
4: Ja, zeker. 2 doelpunten dus al in deze wedstrijd. Allebei voor PSG. Dat allemaal na een kwartier voetballen. Dat betekent dat Manchester City echt aan de bak moet om schade te beperken. En de marge dus kleiner te maken. Om nog in ieder geval een punt te pakken in deze wedstrijd. Zit dat er allemaal in? Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Kansen waren dus juist hoe. Ze maken het zichzelf wel heel erg moeilijk met Guardiola daar in het eigen 16 meter gebied. Loopt allemaal net goed af. Omdat Paris Saint-Germain daar niet voldoende ertussen kan gaan zitten. Ja, ze zetten wel hoog druk op City. Dat levert weer balverlies op. Komt daar een nieuwe doelpoging? Dit keer wel, Donnarumma. Ja, het zou toch wat zijn als je binnen 4 minuten 3 keer weet te scoren tegen Manchester City. Maar het heeft er veel van weg dat City de weg kwijt is in deze wedstrijd. Dit schot wordt gekraakt. Diaz, ja, dan heb je het geluk ook nodig dat het geen verdere gevolgen heeft natuurlijk voor die bal onderweg.
3: Jeetje, oh, alles gaat mis.
4: Ongelooflijk, volledig de weg kwijt bij de ploeg uit Manchester. En Parijs neemt over.
3: Ja, echt elke bal wordt nu ingeleverd achterin. De verdediging is zo lek als een mandje. Het is alarmfase nummer 1 bij Manchester City. Die 2 doelpunten om de oren heeft gekregen. En een derde hangt in de lucht als het zo doorgaat. 0-2 na nog geen 17 minuten voetballen in Manchester. Waar Paris Saint-Germain dus op 2-0 voor staat. En gewoon op zoek is naar een derde. Met Vitinha die de bal terugspeelt naar Marquinhos. En de bal gaat nu naar Pacho. En zo gaat het snel heen en weer. Het tempo ligt gigantisch hoog. Nu de onderscheid. Wel van Manchester City. Kunnen ze wat terug doen? Ruimte bij Semenyo aan de rechterkant. Bal gaat naar het midden toe. Cherki. Maar een goede verdedigende ingreep is daar uiteindelijk van Marquinhos. Nu de bal bij Doué aan de linkerkant op de eigen helft. Mooi paasje, slim gedaan. En dan kan Paris er weer vandoor. Tempo ligt hoog. Het gaat heen en weer. Deze bal is iets te optimistisch in de richting van Dembele. Maar het balbezit alweer snel heroverd door Paris Saint-Germain. Bal teruggespeeld naar Fabian Ruiz. Toch meestal een baken van rust op dat middenveld van Paris Saint-Germain. Dat is vandaag vooralsnog niet anders. Hem kan je de bal altijd toevertrouwen. Maar ja, weet er maar eens een te noemen bij Paris waar je hem niet aan kan toevertrouwen, moet ik erbij zeggen. Bal gaat naar de rechterkant toe. Daar is het Hakimi. Die speelt hem terug naar Dembele. Die staat dan in één keer heel ver teruggezakt. Echt op eigen helft. Apart. Ik dacht eigenlijk dat er een centrale verdediger werd ingespeeld. Maar het is Dembele. Ah, fijn. Het gaat allemaal goed. Vitinha speelt hem terug naar Marquinhos. En zo gaat het balletje rond bij Paris Saint-Germain. Die gehakt maakt vooralsnog van Manchester City.
1: Doelpunt AS Roma tegen Real Madrid. Martin de Roon 1-0.
4: Kans voor Erling Haaland. Schot wordt geblokt. Haaland dus de spits van Manchester City. Die dolgraag zou willen scoren vandaag. Het is nog niet helemaal lekker bij hem vanavond. Hij kan daar in zijn eentje richting de goal van Safonov. Maar natuurlijk ook 3 verdedigers van Paris Saint-Germain tegenover zich. Ja, als je het 1 spits toevertrouwt. Dan is dat natuurlijk wel Erling Haaland als de hoekschop is genomen vanaf de linkerkant. Maar het lukte de spits tot vooralsnog dus niet om het doel ook daadwerkelijk te vinden. Nu de voorzet die gekraakt wordt vanaf de linkerkant naar achteren gekopt. Kan City het even opnieuw proberen vanaf de rechterkant met Cherki. Nee, bal wordt ingeleverd bij Paris Saint-Germain. Eigenlijk een kansloze bal het 16 meter gebied in. Want de loopactie die was natuurlijk niet belopen voor, volgens mij was het Semenyo daar in het 16 meter gebied. Hetzelfde geldt voor deze lange bal naar voren aan de kant van Paris Saint-Germain. Aan de linkerkant zomaar ingeleverd bij Donnarumma. Donnarumma was wat te enthousiast en City kan zelf gaan opbouwen met Fernandes. Fernandes nu aan de rechterkant van het veld. Daar wordt dan ook Kuzunov gevonden met voor zich natuurlijk Semenyo doorgelopen. Zijn de middenvelders van Manchester City. Fernandes langs de zijlijn. Ja, dat is daar wel gevaarlijk. Linker soep hoor, met vijf spelers van Paris om je heen. Die bal daarheen verplaatsen, dat is natuurlijk wel iets wat de Parijzenaren fantastisch doen in deze wedstrijd. Ze zitten er dik op bij Manchester City en tot volgens nog hebben ze niet altijd een antwoord op, want de laatste paar minuten is het momentum toch echt voor de ploeg van Luis Enrique. Daar waar het in de openingsfase toch ook wel Manchester City was. 20 minuten op de klok bij Manchester City tegen Paris Saint-Germain. 0-2 de voorsprong voor de ploeg uit Parijs.
3: Feest is het in het uitvak waar duizenden Parijzenaren zijn meegereisd. Je zei het al even, veel ontblote bovenlijven daar te zien in het uitvak. Ondanks toch de best lage temperaturen. Ook aan de andere kant van de Noordzee waar de Paris Saint-Germain de bal maar weer eens heeft onderschept op de helft van Manchester City. Aan de linkerkant Doué die de bal terugspeelt naar Vitinha, de spelmaker daar op het middenveld. Portugees international uiteraard speelt de bal weer naar Doué. Bal helemaal terug, weer naar Vitinha die het spel verplaatst naar de rechterkant. Daar staat Marquinhos hoog op de eigen helft. Speelt de bal naar Dembele die hem maar weer eens komt ophalen. Zegt ook naar Akliouche aan de rechterkant dat hij wat tempo moet maken naar voren. Krijgt uiteindelijk ook de bal Akliouche naar het midden toe. Daar staat Dembele weer. Heel veel spelers met lichtblauwe shirtjes voor hem. Dus maar naar de linkerkant. Daar is het Doué, de eerste doelpuntenmaker van Paris Saint-Germain vandaag. Zo gaat de bal goed rond bij Paris Saint-Germain. Zo is het zijde Emery die de bal terugspeelt naar Fabian Ruiz. Goeie paas tussen de linies door naar Dembele. Die kap naar zijn linker. Maar uiteindelijk een goede verdedigende actie van Gueye. Daar leek Dembele op zoek, op jacht naar een nieuw schot op het doel van Donnarumma. Kapte daar goed naar zijn linker toe. Maar ook een uitstekende verdedigende actie van Gueye aan Manchester City zijde. En dan zien we nu de doeltrap van Donnarumma.
4: Ook een mooi beeld is zo van achter zijn goal van Donnarumma. Het uitvak dat daar links in beeld wordt genomen met zingende, juichende, klappende supporters. En daarnaast een toch wat stillere thuisvak met Manchester City supporters. Ja, het contrast is toch wel behoorlijk daar aan de korte zijde van het stadion. We gaan even kijken bij Robert Meder.
1: Even over die goal van Martin de Roon. Je hebt hem net even teruggezien. Echt een schitterende goal tegen Real Madrid van buiten de 16. Het was slecht opbouwen van Real Madrid. Bal onderschept, hij kreeg hem voor zijn rechter. De halve cirkel iets buiten de 16 en schoot hem werkelijk prachtig. Prachtig in het goal van Real Madrid. Dus AS Roma op een Nederlandse manier op 1-0.
3: En in Manchester wordt er nog steeds volop gevoetbald. De bal gaat achterin rond bij Paris Saint-Germain, waar Marquinhos aan de bal is in de eigen 16. De bal een roei naar voren geeft, omdat er wat druk werd gezet door Erling Haaland. Die bal belandt zo in de voeten bij Donnarumma. En dat is niet meer de doelman van Marquinhos. Dat was hij misschien eventjes vergeten. Speelt inmiddels al een tijdje in Manchester. Heeft de bal nu ook weer teruggekregen van Ruben Dias. Geeft hem vervolgens weer terug aan Dias, die kan wat meters maken. Hij steekt de eigen helft over. Komt daar dan wel Vitinha tegen op zijn pad. Dus afspelen naar Semenyo. Die speelt hem weer terug naar Kuzunov. De rechtsback van dienst vandaag in de ploeg van Manchester City. De bal terug naar Donnarumma. Die gaat voor de lange bal. Want daar kwam Dembele druk zetten. Zoals hij dat zo obsessief kan doen. En daar ook snel weer het balbezit voor Paris Saint-Germain mee heroverd. Indirect. Want achterin wordt hij heroverd door zijn linksback Nuno Mendes. Die probeert daar aan de rechterkant Akliouche weg te sturen. Dat gaat niet goed. En dan is er een countermogelijkheid voor City.
4: Aan de linkerkant van het veld. 23e minuut wedstrijd. Met balbezit voor Gvardiol. Gvardiol halverwege de helft van Paris Saint-Germain. Gaat hij naar Doku aan de linkerkant. Staat daar tegenover Mendes. Mendes kan niet voorkomen dat Manchester City balbezit houdt. Gaat de bal weer even terug naar achteren. Moet City het opnieuw proberen. Dit keer over de rechterkant in plaats van de linker. Met Dias gaat de bal naar Kuzunov. Kuzunov dan vervolgens weer naar voren. Naar Semenyo die daar komt helpen. Gaat de bal tegen de rug aan van Semenyo. Als die naar voren wordt getrapt door Fernandes. Maar die neemt de bal snel weer terug van Paris Saint-Germain. Gaat hij naar de linkerkant. Gvardiol ligt ruimte bij Doku. Kan wat naar binnen. Staat daar tegenover Mendes. Doku, nee, komt er niet voorbij. Als daar ook de hulp wordt ingeschakeld van Akliouche, dan heeft Paris Saint-Germain de bal weer terug. Dat is een naam die we nog niet al te veel genoemd hebben trouwens, Akliouche. Bedenk ik me als ik die zo uitspreek. Maar hier is Semenyo namens Manchester City in de 16. Rechterkanten van Semenyo. Kan hij hem voorgeven? Of kan hij schieten? Nou, dit is een voorzet. Die is wel heel erg beroerd eigenlijk. Niet van Champions League niveau. Als die over alles en iedereen heen gaat. De bal stuitert zelfs nog over de achterlijn.
1: Nee, ja, ik wou even zeggen dat Real Madrid zojuist op 1-1 is gekomen. Wie denk je dat het maakte?
4: Oeh.
1: Mbappé.
4: Ach, was een verrassing.
1: Ja.
3: Wie anders? Wie anders?
1: Zo is het. Dus AS Roma, Real Madrid 1-1.
3: Ja, en ik wilde nog toevoegen, die bal net, die zei geen Champions League niveau. Ik denk dat het niet eens Conference League niveau was, die bal van Semenyo. Dat was inderdaad een mispeer met zijn linker zo over de achterlijn. Daarom nu de doeltrap, genomen door Safanov in de richting van Doué. Doué, die gaat daar een stevig duel aan met Kusanov. Ik dacht dat laatstgenoemde daarbij een overtreding maakte, maar het mag door van de scheidsrechter. Dus City begon aan de opbouw. Ruimte, veel ruimte bij Cherky, die wordt ingespeeld. Heeft daar nog wel een paar spelers van Paris voor zich, dus moet eventjes in. Doku, puntje van de 16 aan de linkerkant. Komt nu de 16 in, Doku. Gaat buitenom. De voorzet is daar. Daar staat Mbappé. Ja, nu heb ik die naam in mijn hoofd. Het is die andere topspits. Het is Erling Haaland. Maar die raakt de bal niet helemaal lekker op zijn hoofd.
4: Ja, ze kunnen allebei doelpunten maken. Dus in dat opzicht maakt het ook niet zo gek veel uit. Het is Haaland inderdaad. Die wordt gezocht. Maar ja, niet des Haalands. Ik denk ook niet dat hij hem op doel wilde koppen. En zojuist is dat toch wel heel erg mislukt. Maar de hoekschop ondertussen genomen aan de linkerkant van het veld. Daar is dit toch wel behoorlijk gespeeld door City, althans met Anderson. Zodra hij het 16 meter gebied ingaat, is het Paris Saint-Germain dat overneemt. Nu aan de rechterkant. De counter ziet het er allemaal wel behoorlijk uit bij de Parijzenaren. Met Doué, de doelpuntenmaker, brengt de bal naar de linkerkant. Daar staat Akliouche. Net buiten het 16 meter gebied. Gaat hij naar binnen, dan wordt de bal weer even teruggepaast. Neemt het tempo naar voren iets af bij Paris Saint-Germain met Doué. Dan gaat de bal zelfs weer helemaal terug naar achteren. Kan ook Manchester City weer even op adem komen met zojuist dus die mogelijkheid. Ja, ze hebben een fort opgebouwd, maar ze hebben ook de brug open laten staan voor Paris Saint-Germain daar in de openingsfase van de wedstrijd. Want het ging wel heel hard, hè. Na 13 minuten en na 15 minuten werd er gescoord. Doué en Dembélé. Daarom dus die 0-2 voorsprong voor de Parijzenaren in Manchester. Balbezit is er nog bij Dembélé aan de rechterkant van het veld. Gaat hij naar Vitinha. Vitinha met naast zich Emery. Die wordt dan niet aangespeeld. Het is Vitinha die hem even bij zich houdt. Dan alsnog naar Zahir Emery. Oh, een tongbreker is dat ook bij Vlagen. En dan gaat de bal weer naar de linkerkant. Wordt hij over de zijlijn gespeeld. Maar ook een overtreding gemaakt door Manchester City. Dat betekent 5 meter over de middenlijn op de helft van City. Een vrije trap voor de tegenstander.
3: Ja, het wordt inderdaad de vrije trap voor Paris Saint-Germain. Een lichte overtreding is daar gemaakt door rechtsback Kusanov. Spelers nemen van de gelegenheid gebruik om eventjes op adem te komen. Het tempo ligt ontiegelijk hoog in deze wedstrijd. Wat de attractiviteit ervan zeker ten goede komt. Ik moet zeggen dat dat in de eerste 15 minuten misschien nog wel wat hoger lag. Er was een ware storm. Een storm uit Parijs die hier over Manchester raasde. En die voor 2 doelpunten zorgde dus in korte tijd. Nu is de storm misschien een beetje gaan liggen. Maar het blijft een hoog tempo. En daar is de bal uiteindelijk de vrije trap richting Dembélé ging die, maar die nam de bal niet helemaal lekker aan. Dus City neemt over op de eigen helft. Proberen ze nu de helft van Paris te vinden. Enzo Fernandez heeft niet veel hulp bij zich. Cherky wel aan de rechterkant. Die wordt ingespeeld. Gaat eventjes terug naar Kusanov. En hier een misverstand. Een slordige fout eigenlijk van Diaz die de bal zo inlevert bij Paris Saint-Germain. Die hebben niet de gelegenheid om snel om te schakelen. Veel spelers achter de bal. Maar nu wordt er wel weer lustig op los gecombineerd met Akliouche aan de rechterkant. Dembélé die is echt overal op het veld te vinden, de doelpuntenmaker van dat tweede doelpunt van Paris Saint-Germain. Akliouche speelt de bal nu terug naar Vitinha, metertje of 5 over de middenlijn. Fabian Ruiz speelt daar een tegenstander weg en een mooi driehoekje daar weer van Paris Saint-Germain, die kinderlijk eenvoudig af en toe zich over het veld verplaatsen. Nu is het Fabian Ruiz met de bal in de voet in de middencirkel, kijkt om zich heen, vindt daar Hakimi, die af en toe ook met Dembélé van positie wisselt, lijkt het wel. Spelers zijn overal op het veld te vinden. Dat maakt het voor City erg lastig te verdedigen. Doué nu aan de linkerkant met wat schijnbewegingen. Kusanov laat zich niet foppen en blijft goed naar de bal kijken. Dus de bal teruggespeeld naar Mendes. Die wordt aangetikt en er wordt een vrije trap.
4: Ja, die vrije trap is voor Manchester City. 29e minuut wedstrijd. 0-2 nog altijd. Dus die voorsprong voor Paris Saint-Germain tegen Manchester City. Daar komt de vrije trap die genomen gaat worden door Vitinha. Wacht even tot er wat ploeggenoten aanspeelbaar zijn. Vrije trap die dus aan de linkerkant van het veld wordt genomen. Haaland even in beeld. Ja, nog weinig, te weinig eigenlijk van hem kunnen zien in deze wedstrijd. Zeker dan Manchester City lief is natuurlijk als Dembélé wordt gevonden. Linkerkant van het 16 meter gebied. Hier zit misschien wel wat in voor Paris Saint-Germain. Schot! En de redding is daar van Donnarumma. De poging van Vitinha. Uiteindelijk niet gevaarlijk genoeg om daar ook de doelman van Manchester City te passeren. Misschien een goed moment om even te kijken bij Robert Meder voor de andere wedstrijd.
1: Aston Villa op 2-0 tegen Fenerbahçe. En zojuist Stuttgart op 1-0 gekomen tegen Slovan Bratislava. En AEK Athene staat uit bij Donetsk voor met 1-0. Dus ze vallen nu redelijk als rijpe appelen.
3: Ja, daar een aanvalmogelijkheid voor Manchester City. Kusanov ver naar voren meegekomen, maar Mendes met een goede verdedigende actie. Dus de overname weer van Paris Saint-Germain. Het gaat heen en weer in Manchester, waar het 0-2 staat voor Paris Saint-Germain. Na ruim 29 minuten voetbal. De bal nu weer voor Paris Saint-Germain naar voren gaat. Aan de rechterkant is de actie bij Akliouche. Komt de 16 in aan de rechterkant. Legt de bal af. En Mery met het schot, maar die wordt geblokt door Diaz. En de overname van Manchester City. Maar ook direct weer die van Paris Saint-Germain. Daar is dan een overtreding gemaakt door Akliouche. Die is heel erg gefrustreerd over die beslissing. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Er leek me ook niet superveel aan de hand.
4: Maar wel wat leuk om te zien nu. Dat is me nog niet eerder opgevallen. Het horloge van de scheidsrechter. Die bal gaat namelijk tegen de touwen als er al gefloten is voor een vrije trap. En dan zie je de smartwatch van de scheidsrechter oplichten. Dan komt er een groene balk overheen met goal. En dat zie je dan zo flikkeren.
0: Dat vind ik wel heel scherp van je.
4: Technologie die werkt. Ja, ik zie het nu voor het eerst. De close-up kwam namelijk op de scheidsrechter terecht. Ik vind het een mooi systeem en het werkt. Dat hebben we bij deze getest.
3: Ja, want even voor de duidelijkheid. De bal ging inderdaad in het doel. Akliouche die eigenlijk uit een soort van frustratie dat die werd afgefloten. Die bal nog op doel schoot. En toen Donnarumma deed niks, dus die rolde over de lijn. Hij telt niet, want het was een overtreding. In ieder geval volgens de scheidsrechter. Paris Saint-Germain kreeg een vrije trap tegen, maar heeft het balbezit inmiddels weer heroverd. En aan de linkerkant is Doué er vandoor.
4: Doué staat daar natuurlijk tegenover behoorlijk wat verdedigers van Manchester City. Hoewel, het zijn er in dit geval twee, dus het valt mee. Kuzanov en Semenyo, die was mee teruggezakt, maar Parijs houdt de bal in bezit. Nu nog altijd op de eigen helft, aan de rechterkant van de middencirkel. Daar staat Haaland natuurlijk ook nog in. Ja, een beetje in niemandsland. Wordt ook niet zo heel erg veel gevonden in deze wedstrijd. In de eerste 30 minuten daarvan. Want ruim een half uur ondertussen op de klok. Doué met een bal. Ja, voor de goal. En op de binnenkant van de paal gekopt. Een behoorlijke kans voor Hakimi. En Paris Saint-Germain. Bijna is het daar 0-3. Had hij eigenlijk gewoon moeten zitten wellicht. Hoe mag hij daar eigenlijk zo koppen tussen twee verdedigers in? Dat is een vraag die Manchester City zichzelf er ook wel zou mogen stellen. Want dat is toch ook niet heel erg lekker verdedigd daar. Had beter gemoeten, denk ik, bij de ploeg uit Engeland. En ze komen toch wel heel goed weg dat Paris Saint-Germain deze bal niet afmaakt. Als daar opnieuw de aanval komt van de Parijzenaren. Misschien opnieuw een kans. Daar het schot van binnen de 16. En het is 0-3. En wat een fantastische goal komt daar dan weer aan van Vitinha. En Manchester City wordt in eigen stadion gewoon zoek gespeeld bij vlagen. Door de ploeg van Luis Enrique. En het is genieten. Het is echt genieten van Paris Saint-Germain. Dat laat zien dat het de topfavoriet is van de Champions League dit seizoen. 0-3 op bezoek bij Manchester City. En dan hebben we niet eens 32 minuten gespeeld. Wat een afslachting kan dit worden, joh.
3: Ja, niet normaal. Die machine draait op volle toeren. De machine van Luis Enrique uit Parijs. Het is, gaat zo snel dat het veel te snel gaat voor ons om te zien wat er gebeurt. Maar zeker voor de spelers van Manchester City. Het is Akliouche die de 16 inkomt, aan de rechterkant teruglegt. En Emery wel met een prachtig overstapje of eigenlijk een hakje. Hij raakt die bal nog half. En legt hem daarmee eigenlijk perfect klaar voor Vitinha. Die heel zuiver raak schiet in de rechterhoek. Het is Donnarumma die er nog met zijn vingertoppen aan zit. Maar niet kan voorkomen dat Paris Saint-Germain op een 0-3 voorsprong komt in Manchester.
1: En Donetsk op 1-1 door een penalty van Pedrinho. Donetsk tegen AEK Athene.
4: Mooi ook dat die bal tegen de camera achter de goal aankomt. Wil eigenlijk dan wel het camera-standpunt ook nog even zien.
3: Ja, misschien doet hij het niet meer.
4: Nee, dat zou natuurlijk kunnen. Dat was wel een snoeihard schot trouwens van Vitinha. En Haaland, ja, even in gesprek met onder andere de aanvoerder en Anderson en Cherky. Ja, wat moeten ze toch in vredesnaam met deze tussenstand in deze eerste helft? Want het gaat alles behalve goed met de ploeg uit Manchester 0-3. Ja, dat is toch eigenlijk ongelooflijk. We hadden toch wel iets meer verwacht, denk ik, van de thuisploeg in deze wedstrijd. Of is Paris Saint-Germain gewoon zo ongelooflijk goed? En daar heeft het toch wel per vlag iets van weg, hoor. Want ja, als ze het momentum hebben, de ploeg van Luis Enrique, dan is het toch echt wel genieten. En dan is er eigenlijk niemand die dit kan afstoppen, toch?
3: Ja, en het is soms moeilijk te peilen in die Franse competitie. Daar kunnen ze de sterren van de hemel spelen. Maar dat niveauverschil met de Premier League is zo groot dat je eigenlijk alleen in dit soort wedstrijden kan zien hoe goed Paris Saint-Germain nou echt is. Maar keer op keer laten ze maar weer zien hoe goed ze echt zijn. Is dit een moment dat er misschien een strafschop komt voor Manchester City? Nee. De scheidsrechter wuift het weg. Het was Enzo Fernandez die er vandoor was. dan een duw te verwerken krijgt van Fabian Ruiz. De twee middenvelders met elkaar in duel. Maar nee, het is misschien een heel licht duwtje. Maar het is een duel waar beide spelers vol ingaan. En ja, Enzo Fernandez gaat dan wat gewillig naar de grond. Zoals we dat misschien ook wel een beetje van hem gewend zijn. Ook bij het Argentijnse elftal wil ik er nog eventjes aan toevoegen. Het is in ieder geval zeker geen overtreding. Ja, Paris moet alles proberen om maar een kans te kunnen creëren. Dan misschien via een strafschop. Maar nee, het is Manchester City vooralsnog niet gegund. Het uitvak feest. En het is heel erg stil op de thuistribunes.
4: Ja, je ziet ze gewoon bijna huilen bij het thuispubliek. Ja, het is logisch als je ontzettend groot fan bent van de club. En je ziet dit in de eerste 35 minuten van de wedstrijd. Ja, dan is dat weinig om vrolijk van te worden. Het is trouwens ook zo dat Paris Saint-Germain natuurlijk in de competitie niet fantastisch is gestart trouwens. Het zijn eigenlijk twee aparte clubs.
3: Zelfs dat.
4: Met een gelijkspel. 2-2 tegen Stade Rennes en ook tegen OSC Lille werd het. Verloren zelfs van AS Monaco. Maar de laatste drie wedstrijden in de competitie werden dan weer gewonnen. Dus langzaam zijn ze op stoom geraakt. En ja, dan hebben ze natuurlijk die Ligue 1 opstelling en ook de Champions League opstelling. Ja, vervolgens nog is die Champions League opstelling wel in bloedvorm en staat er nog net even wat beter voor. En die Champions League opstelling mag nu ook hoekschop gaan nemen aan de rechterkant met Dembele en Akliouche bij zich. Het is een 1-2'tje. Dembele krijgt hem namelijk weer terug tegenover Doku. Gaat de bal naar Vitinha. Staat 30 meter bij de goal vandaan. Gaat de bal weer terug naar de rechterkant. Hakimi met, wat is het? Een schot, een voorzet. Het is allebei niet heel erg dreigend. Bal hobbelt namelijk over de achterlijn. En dan kan Donnarumma opgelucht ademhalen. Het is namelijk een van de schoten van Paris Saint-Germain die wel over de achterlijn gaat, maar niet tussen de palen. Dat is dan toch ook wel een keertje een lekker gevoel voor de doelman van City.
3: Ja, dat zijn er niet veel geweest. De meesten hebben direct doel getroffen. Heel effectief is Paris Saint-Germain vandaag. 3 doelpunten liggen er dus al in. In de 36e minuut van de wedstrijd 0-3 de stand. Nu Manchester City in balbezit. Cherky, ja, die zag inderdaad net naar dat doelpunt dat ze echt eventjes met elkaar gingen staan. Haaland nam daarin het voortouw. Het was echt even crisisoverleg tussen de topspelers van Manchester City. Als je dat ze niet allemaal kunt noemen tenminste. Nu dus City in balbezit op de eigen helft. Met Cherky die overal opduikt om de bal op te halen. Hier met een beetje een misplaatst hakje komt. Ik merk ook wat onvrede op de tribunes. Die was niet nodig. Een paas over een paar meter die hij dus achter zijn standbeen gaf. Daar is het de stand niet helemaal naar, lijkt mij. Nu probeert hij ook Semenyo weg te sturen aan de rechterkant. Maar Nuno Mendes die staat goed op te letten en heeft geen moeite om die bal te onderscheppen en terug te geven op zijn doelman. Die vervolgens de bal speelt naar Hakimi. Ter hoogte van de middenlijn aan de rechterkant. Die speelt naar Marquinhos terug. Via Ruiz de bal naar de linkerkant. Het balletje gaat weer snel rond bij Paris Saint-Germain. Mendes en Fabian Ruiz speelt de bal iets te ver voor zich uit. Maar houdt het balbezit voor Paris Saint-Germain. Doué speelt hem naar Marquinhos. Marquinhos naar Akliouche aan de rechterkant. Zo moet City achter de bal aanlopen. Vloeien er nog meer krachten weg. En ik denk dat vooral mentaal er al heel veel krachten zijn weggevloeid in deze 37 minuten.
4: Ik ben ook echt heel erg benieuwd naar wat er gaat gebeuren in de rust bij de thuisploeg. Of er veel gewisseld gaat worden, ingegrepen. Andere speelwijze. Het zou allemaal zomaar kunnen natuurlijk. Want nog een keer zo'n eerste helft. En het wordt echt wel een hele gênante vertoning natuurlijk op het scorebord. En als het dat nu al niet is, dan dat kan alleen maar erger worden. Met Dembele die de bal naar Vitinha paast. Die staat daar op de middenlijn. Gaat de bal weer terug naar achteren. Iets van druk is er wel bij Manchester City. Maar Fabian Ruiz die wordt daar niet heel erg zenuwachtig van. Krijgt de bal gewoon bij Doué. Zo gaat Paris Saint-Germain weer naar voren. Hakimi vraagt, maar wordt niet bediend. Kan natuurlijk alsnog. Dit is Emery. Doet dat aardig. Rand 16 meter gebied. Toch even terug naar Mendes. Iets verder naar achteren. Dan nu wel richting het 16 meter gebied. Met Mendes. Nee. Dit is een van de weinige aanvallen waar niet echt een kans uitkomt voor Paris Saint-Germain. 38e minuut wedstrijd. Bijna aanbeland bij de rust. Waarin City dus in kan grijpen bij die 0-3 achterstand tegen Paris Saint-Germain. Balbezit aan de rechterkant. Met Fernandes. Oei, dat gaat daar weer bijna fout. Nou, Hakimi, kom maar met die vierde dan. Nee, hij schiet hem recht op Donnarumma af. Een fout weer bij Manchester City in de opbouw. Bal kwijt en dan in één keer is daar Paris Saint-Germain. Maar deze inzet wordt dan gekeerd door Donnarumma. Ook niet de meest gevaarlijke hoor, van Hakimi. Direct in de tegenstoot. Doku namens Manchester City. Dan gaat de bal weer naar Cherky over het middenveld. Zo gaan we weer naar de helft van Paris Saint-Germain toe. Bal gaat naar de rechterkant. Semenyo kan hem daar aannemen. Gaat langzaamaan richting het 16 meter gebied. Richting de achterlijn om hem voor te geven. Semenyo is er langs. Semenyo blijft ook binnen. Lage voorzet. En dan bijna de eigen goal. Die gaat maar een centimeter naast. Pacho die werkte er bijna tegen zijn eigen touwen. Maar dat is toch wel weer een mogelijkheid. En een van de eerste eigenlijk. En een van de grootste voor Manchester City. Kopje is op de naam van één Manchester City speler. Gewoon eentje van Paris Saint-Germain namelijk. Het is Pacho. De hoekschop, die blijft staan en gaat genomen worden door Cherki.
3: Ja, mooie actie was dat wel hoor. Van Semenyo daar op de achterlijn.

0: uiteindelijk bij Cherki terecht. En nog steeds zit hij met omsingeling van de 16 van Paris. De voorzet naar Haaland, maar de bal springt net iets te ver van zijn voet, waardoor hij niet tot een schot kan komen. En nu in de tegenstoot. Hakimi probeert Dembele te bereiken, maar dat gaat niet goed dankzij goed verdedigend werk van Diaz. Zo gaat het heen en weer als we nog meer dan 5 minuten te gaan hebben in de eerste helft. En van mij had hij nog langer mogen duren, want het is een heerlijke wedstrijd. En dat wordt nog lekkerder als City zich ook een beetje gaat mengen. Dat lijkt nu een beetje te gebeuren. Over de rechterkant gaat City er nu weer vandoor. Balletje eventjes terug. Kusanov naar de linkerkant toe. Daar is het Anderson. Die speelt hem door. Zo gaat de bal goed rond. Iedereen, alle veldspelers op de helft van Paris Saint-Germain. En ik hoor toch gefluit. Dat betekent dat het uitvak behoorlijk luid is. Maar nu gaat het thuisvak er ook weer achter staan. En gaat de bal in de richting van Guardiol. Die helemaal op de achterlijn opduikt. De achterlijn in aanvallend opzicht dan wel te verstaan. Een goede actie van hem. En een hoekschop voor Manchester City. Dit keer aan de linkerkant van het veld.
1: Zo, wat zijn er veel spelers aan het warm lopen. Of in ieder geval terug aan het komen van de warming-up. Want het zijn er toch een stuk of 6 bij Manchester City. Ja, er moet wat anders. En we gaan zo meteen zien na de rust of dat ook inderdaad gaat gebeuren. Hoekschop eerst van Fernandes. Misschien dat hier dan nog een margeverkleining aan kan gaan komen. Die is ondertussen 3. Wordt dat 2? Is de grote vraag. Nou, de bal komt er wel terecht op het hoofd van een van de spelers van Manchester City. Volgens mij was het Quay, die centrale verdediger. Maar gaat over de achterlijn. Kansje dus voor Manchester City. Wij gaan voor de rust nog even naar Robert Meder.
2: Ja, Aston Villa op 3-0. Lijkt beslist tegen Fenerbahce. De tweede van Jackson ligt erin. 44e minuut, Aston Villa, Fenerbahce 3-0.
0: Ja, we zien nog een paar close-ups van het gezicht van Pep Guardiola, die dus ook aanwezig is in Manchester. En dat zijn gezichtsuitdrukkingen die boekdelen spreken. Die is ook geschrokken van wat hij hier op het veld ziet gebeuren. Hij is niet meer eindverantwoordelijk. Dat zal hem misschien een beetje goed doen, want anders was zijn hartslag helemaal ongezond hoog geweest, denk ik. Maar ik denk dat hij nog steeds wel aardig meeleeft als we Pep Guardiola een beetje kennen. Het is de bal inmiddels bij Safanov, doelman van Paris Saint-Germain. Rolt hem naar Marquinhos toe. Marquinhos naar Akliouz, die de bal komt ophalen op eigen helft. Speelt naar Dembele, die aan de rechterkant opduikt. Goeie bal van Dembele naar Hakimi. Hakimi, daar is net op tijd Donnarumma bij de bal. Anders had Hakimi voor de derde keer in 15 minuten tijd 1-op-1 kunnen gaan eigenlijk met de doelman. 2 keer een grote kans gemist, de Marokkaanse rechtsback. Dit leek zijn derde poging te kunnen worden. 3 malen scheepsrecht zou je denken. Maar de doelman van Paris Saint-Germain, of nee, van City inmiddels, Donnarumma, is dus net iets eerder bij de bal. De bal inmiddels wel weer voor Paris Saint-Germain met aanvoerder Marquinhos. Die speelt naar Akliouz. Akliouz komt naar het midden toe, de middencirkel in op eigen helft nog. Maar nu de helft van de tegenstander op. Het is Pacho met een goede strakke paas in de voeten van Doué. Doué met dreigende passen richting de 16 van City. Geeft mee aan Mendes. Mendes doet net alsof hij een voorzet geeft, maar wacht daar nog eventjes mee. Diaz voor zich. Mendes met de schijnbewegingen komt er nu langs. Nee, toch net niet. De bal denk ik via Diaz. Diaz uiteindelijk over de achterlijn. Die geeft ook een appel voor Hens. Maar nee, het gaat uiteindelijk gewoon een hoekschop worden. En dan is Diaz ziedend op de scheidsrechter. Want die claimt een Hensbal. En die denkt eigenlijk ook, denk ik zo, dat Mendes de bal als laatste heeft geraakt. Ja, hij claimt een Hensbal. Maar die Hensbal maakt hij volgens mij gewoon zelf.
1: Ja, ook. De bal komt eerst op de arm van zijn tegenstander. Maar ik denk dat hij ook een doeltrap wilde. Nou, dat is sowieso niet natuurlijk. Want hij raakt de bal zelf als laatste. Maar het is in ieder geval niet geworden wat Diaz ervan gehoopt had. Namelijk een hoekschop voor Paris Saint-Germain genomen ondertussen. Bal 16 meter gebied ingewerkt. Niet wat gelukkig. Guay komt hier in de handen van Donnarumma terecht. De centrale verdediger van City komt eraan. Maar gelukkig komt daar geen grote kans uit voor de thuisploeg. Donnarumma werpt de bal naar de linkerkant van het veld. Misschien dat er nog een aanval in zit. Komt er dan een kans voor Manchester City nog in de komende anderhalve minuut? Want dat is het aantal reguliere minuten dat er nog aan zit te komen in deze eerste helft. Wellicht nog wat blessuretijd erbij natuurlijk. Safanov, de doelman van Paris Saint-Germain. Ja, even op adem komen. Buigt wat voorover. Doet wat rustig aan. Pakt de bal vervolgens op. Als Haaland in de buurt is gekomen. Paris Saint-Germain gaat opnieuw opbouwen. Doet het over de linkerkant. Met Fabian Ruiz wordt de bal gehaald vanaf de helft van Manchester City. Dit ziet er toch ook wel weer aardig uit. Ruiz, ruimte aan de linkerkant. Ja, dit is wel weer goed gespeeld door Paris Saint-Germain. Vanaf de rechterkant gaan ze naar binnen. Komt er ook een doelpoging wellicht. Gat dichtgelopen door Manchester City. Door Doku, die komt verdedigen. En af en toe zit er ook wat meer geluk dan wijsheid tussen. Hoe City de bal dan wegkrijgt uit het 16 meter gebied. Nu misschien zelfs naar voren kwam met Semenyo. Nou, zit hier dan misschien wat in. Semenyo, nee hoor, bal kwijt. Dat is ook weer ongelooflijk goed en snel gedaan door Paris Saint-Germain. Aanval in de kiem gesmoord. Balovername. Ingeleverd. Slordig, maar van korte duur. neemt Paris Saint-Germain weer over. Wat een eentonige wedstrijd is het toch bij Vlagen.
0: Ja,

0: Ah, het is toch niet het spektakelstuk wat je ervan hoopt. Tenminste, niet met de spanning die je zou hopen. Twee ploegen waarvan je zou denken dat ze aan elkaar gewaagd zijn, blijkt toch heel anders te zijn vandaag in Manchester. Volgens mij gebeurt er ook wat op de andere velden, of heb ik het mis?
1: Nee, nou, er gebeurt ongetwijfeld wat op de andere velden, maar ik praat je zo meteen bij.
0: Oké, gelukkig. Nou, dan blijven we er gewoon lekker bij in Manchester, waar de laatste seconden van de eerste helft aan het wegtikken zijn, als Semenyo nog maar eens de bal krijgt op de helft van Paris Saint-Germain. De bal terug uiteindelijk via de verdediging van Manchester City uiteindelijk bij Doku terecht. Die gaat de 16 inkomen vanaf de linkerkant. Legt de bal af. Daar is de onderschepping van Paris Saint-Germain. Maar de bal uiteindelijk toch nog terug bij City. 2 minuten. Blessuretijd komen erbij. Doku, de linkerpunt van de 16. Veel spelers van Paris voor zich. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij proberen? Doku, er komt nog iemand overheen. Maar hij gaat terug. Wordt dan aangetikt. Geen vrije trap gegeven. Die Doku wel heel graag had gewild. Maar het is Paris dat eruit kan komen.
2: Verontwaardigde blik bij de aanvaller van Manchester City. Zijn ploeg heeft de bal weer heel snel teruggewonnen. Kan misschien nog aan een aanval gaan denken in deze blessuretijd van de eerste helft. Met Cherki, Fernandes bij zich. Maar de bal gaat naar Semenyo. Met de uithaal wordt geblokt. En dan kan Cherki niet de bal vervolgens overnemen. Daar net buiten het 16 meter gebied. Maar City heeft hem snel weer terug. Als Paris Saint-Germain naar voren trapt. En inlevert bij Kuzanov. Kuzanov krijgt de bal bij Fernandes. Bal weer kwijt. Paris Saint-Germain neemt over. Nog een minuut te gaan in de eerste helft. Van de blessuretijd is ook halverwege. Is nu over de linkerkant. Zal er een aanval moeten gaan komen met Vitinha. Doelpuntenmaker van de 0-3. Hij ging Doué en Dembélé achterna. Want ook zij scoorden in deze eerste helft. Met Cherki die de bal overneemt van de Parijzenaren. Aan de rechterkant van het veld gaat hij naar Ruben Dias. Wordt wel wat onder druk gezet door Ousmane Dembélé. Maar het is Cherki die alsnog wordt gevonden. Terug naar Dias, centrale verdediger. Naar Semenyo. Zo gaat de bal naar Anderson. Hij steekt nu de middenlijn over. Gaat de bal naar Doku. Hier zit wel wat in. Wat een ruimte voor de buitenspeler van City. Naar binnen met de actie. Doku moet er ook uit gaan halen. En daar is de redding van Safonov. Niet verrassend genoeg. De inzet van Doku, de jongeling van Manchester City. En het is dus de redding van de doelman van Paris Saint-Germain. Bijna is het rust in Manchester. Tussenstand bij City tegen Paris Saint-Germain 0-3.
0: Ja, dat is een eerste helft om lang over na te praten voor beide ploegen. Maar toch vooral voor Manchester City. Wat is er veel fout gegaan aan de kant van de thuisploeg. Maar wat is dat ook te verdienste van Paris Saint-Germain. Hier is het laatste fluitsignaal van de eerste helft. De tussenstand is dus 0-3. Doelpunten hebben we gezien van Doué, Dembélé en Vitinha. En we zijn over een minuut of 15 bij je terug met de tweede helft.
1: Ja, dank jullie wel voor de eerste 45 minuten. Ik heb zo tussendoor al de nodige doelpunten gemeld. Ik zie dat het op alle velden momenteel rust is. En alle rust nog even aan. Roma tegen Real Madrid 1-1. Doelpunt van de Roon dus. En kort daarna Mbappé. Aston Villa lijkt het al beslist te hebben na 45 minuten door een 3-0 voorsprong van Fenerbahce. Betis tegen Porto. Daar staat het nog 0-0. Dat is bij Bodø/Glimt tegen Dortmund ook 0-0. En Shakhtar Donetsk tegen AEK Athene. Daar staat het 1-1. En Slovan Bratislava staat thuis met 1-0 achter tegen Stuttgart.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan. Pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
4: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
11: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks bo!
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant!
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense. Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
4: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
5: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
4: Oei, ik voel de bui al hangen.
5: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
4: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
6: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
7: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
8: GPR Sportradio.
9: The Sound of Sport.
8: Rob Spijker en Robert Meder.
10: Ja, we zitten lekker in die heerlijke Champions League avond. We zitten met z'n allen natuurlijk voornamelijk die wedstrijd van Manchester City tegen Paris Saint-Germain in de gaten te houden. Daar hebben we ook het zeer professionele commentaar bij van Gert Barnhorn en Daaf Beuze. Gisteren hadden we Gert ook in de uitzending en dat deed hij toen samen met Jean-Paul. Jean-Paul die wist ons gisteren al stroop aan de mond te smeren en ons lekker te maken door te vertellen: ik heb een heel mooi snoepreisje. Ik ga morgen namelijk lekker naar die wedstrijd van Manchester City tegen Paris Saint-Germain. Hoe leuk is het dan dat we even contact met hem kunnen hebben? Jean-Paul, kun je ons een beetje goed horen? Want het is een beetje druk in het stadion, kan ik me voorstellen. Hebben we contact?
11: Ik kan jou perfect horen. En ja, het is druk in het stadion. Ik moet wel zeggen, 90% van het stadion toch wat lange gezichten. Want ik denk dat ze bij City een hoop hadden verwacht, maar dit niet. Maar ja, ik zit natuurlijk in het uitvak. Normaal zit ik natuurlijk uiterst objectief bij jullie commentaar te doen. Maar vanavond even niet. Dan heb ik een lichte voorkeur. En ja, 0-3 bij rust. Dat had toch niemand verwacht, denk ik.
10: Nee, en dat had ook veel erger kunnen zijn. Hè? Want ze gingen maar door en ze gingen maar door. En volgens mij kwam Manchester City pas de laatste 10 minuten een beetje in de buurt van de goal.
11: Ja, Paris Saint-Germain weten gevaarlijke mensen van City tot best ver onschadelijk te maken. Natuurlijk Semenyo, Doku maakte van de week nog een geweldige goal tegen Liverpool door zo naar binnen te komen en dan af te ronden in de verre hoek. Maar hij komt er niet langs bij Pacho onder andere en bij Hakimi. En ja, als je dan zelf op de omschakeling zo goed toeslaat met name een geweldige Doué en uiteraard Dembélé. En dan moet je dus beseffen dat de belangrijkste man van vorig jaar, Kvicha Kvaratskhelia, die zit gewoon nog op de bank. Ja, het is waanzinnig.
12: Maar Jean-Paul, jij hebt Paris Saint-Germain heel vaak zien voetballen, ook de laatste tijd nog. Zijn zij zo goed of is Manchester City zo slecht?
11: Nou, ik vind Paris Saint-Germain... Het veldspel is niet per se... Het verschil niet eens zo heel groot, denk ik. Ik moet wel zeggen, ik zit op de derde ring, dus jullie zien dat misschien wel beter dan dat ik dat zie. Maar het is vooral het dodelijke toeslaan, hè? Met die klasseflitsen van die mannen voorin. En dat is natuurlijk wel het verschil tussen Paris Saint-Germain en Manchester City. City heeft afgelopen week bij Liverpool moeten spelen. Alle zeilen bij moeten zetten. En Paris heeft toch een beetje uit kunnen bollen thuis tegen Le Mans. Waarbij alle kanonnen toch niet of nauwelijks op het veld hebben gestaan.
12: Ja. Zeg, we laten het hierbij, want je moet je stem een beetje sparen. Want je moet wel werken morgenavond, volgens mij.
11: En met net zoveel plezier, jongens. Dan zijn we er gewoon weer.
12: Goed, zien we je morgenavond weer in de studio. Veel plezier nog met de tweede helft. Jean-Paul Lison. Dag.
13: Zeg, Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
14: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
8: GPR Sportradio.
15: Sportradio.
8: Met het nieuws van 10 uur.
16: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Arnhem zijn ongeveer 200 mensen samengekomen om de queergemeenschap een hart onder de riem te steken. Reden was het vernielen van een rij masten met regenboogvlaggen vannacht. Er was een toespraak van burgemeester Marcouch. Hij noemde de vernielingen kwetsend, laf en crimineel. Er hangen nu nieuwe vlaggen. 4,5 jaar cel voor een man uit Woudenberg. Hij verkrachtte het meisje dat op zijn kinderen paste, jaren achter elkaar. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, geloofde de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. De Koninklijke Academie van Wetenschappen wil dat wetenschappers beter worden beschermd. Door onder meer polarisatie binnen universiteiten en intimidatie van wetenschappers staat onafhankelijk onderzoek onder druk, stelt de KNAW. Die wil dan ook dat het werk van wetenschappers sterker wordt beschermd in de grondwet. En de trainer van de Italiaanse club Como, Fabregas, was duidelijk over de Champions League-wedstrijd van vanavond. Feyenoord was gewoon veel beter. Het werd 3-2. Anis Hajmoussa was de ster. Hij maakte eigenlijk 2 doelpunten, maar eentje werd nog geraakt door de keeper van Como. De derde Rotterdamse goal was van Zegiel. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Ah, relaxed?
17: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
22: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
24: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
25: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
24: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
26: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik was

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
6: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
2: Goed, de bal rolt weer op alle velden. En als laatste is zojuist ook de tweede helft begon bij Manchester City tegen Paris Saint-Germain. Gert Barnhorn en Daaf Beuzen.
3: Jawel, de 47e minuut loopt inmiddels. Geen halve maatregelen bij thuisploeg Manchester City. Het kon ook eigenlijk niet uitblijven na deze eerste helft waar Paris Saint-Germain 3 doelpunten heeft gemaakt. Een driedubbele wissel. Voor elk doelpunt is een wissel gedaan. Diaz is eruit, Cherki is eruit en Doku ook. Voor hen in de plaats Diaye, Nunes en Bouhari als City. Voortvarend begint hier met de grote kans voor Erling Haaland. Die legt eraf. Waarom eigenlijk? Nou, misschien hierom, want daar is de volgende kans. Maar die gaat er niet in. Het schot is van Semenyo, maar waarom gaat Erling Haaland daar niet voor eigen succes? Kun jij me dat uitleggen?
4: Nou, om heel eerlijk te zijn niet. Ik had er eigenlijk ook wel verwacht dat hij hier zelf zou gaan schieten. Het had gekund met zijn links, maar hij wil het niet al te zelfzuchtig doen. Semenyo, die... geeft hij de ruimte, de kans. En volgens mij gaat die bal dan via Marquinhos nog over de achterlijn. Dat betekent een hoekschop voor Manchester City. Dat klopt inderdaad, gaat genomen worden door Fernandes vanaf de linkerkant. En natuurlijk ook de nieuwelingen, de verse krachten, mee naar voren bij deze hoekschop die genomen gaat worden. 2 minuutjes ondertussen onderweg in het tweede bedrijf. Bal wordt teruggekopt in de handen van Safonov. Dat was toch niet al te dreigend van... Volgens mij is het invaller aan de kant van Manchester City. Nunez of Bouadi, sorry, die hem daar kopt richting de goal van Paris Saint-Germain. Maar het heeft allemaal nog niet heel erg veel gevaar met zich meegebracht tot vooralsnog. Wat Manchester City laat zien, ook niet in de eerste helft. Maar ach, wat is het toch genieten van Paris Saint-Germain hè, bij vlagen. Want Doué, Dembélé, Vitinha, het waren allemaal klasse doelpunten. Na 13, na 15 en na 32 minuten. En Manchester City is zoekende. Misschien dat het in de tweede helft, waarin het toch wel fel van start gaat, direct ook terug kan komen in de wedstrijd. Want een snelle 1-3 zou toch al heel erg fijn zijn als hier het balbezit is voor de thuisploeg. Met Haaland die hem naar de linkerkant wil brengen. Naar Fernandes komt hij niet terecht. Maar dan is het nog Anderson die hem gaat brengen richting een van de invallers. Dat is in dit geval Diaye. Die komt daar aan de bal. Of via het middenveld gaat hij dan weer terug naar achteren. Daar wordt hij opgepikt door Kuzanov. Kuzanov dan weer naar de rechterkant van het veld. Daar ligt wat ruimte voor Bouadi. Die brengt daar de bal naar voren. Wordt hij weer teruggekopt door Paris Saint-Germain in de voeten van Anderson van Manchester City. Zo wordt de bal daar wat rondgespeeld op het middenveld nu even bij de thuisploeg. Tikkie terug naar achteren. Even zoeken naar de weg naar voren. Waar liggen de kansen voor Manchester City? Nu met Semenyo. Het staat daar tegenover Nuno Mendes. Semenyo gaat naar binnen. Komt ook de voorzet. Nou daar bijna de kans. Nou ja, bijna de kans. Het was een hele kans voor Enzo Fernandes. Maar hij weet hem niet binnen te koppen. Kopbal gaat naast. Deze had wel tussen de palen gemogen.
3: Ja, die moet erin. Die moet erin voor Enzo Fernandes. Dit is dan de kans voor Manchester City om vroeg in de tweede helft die aansluitingstreffer te maken. Die aansluitingstreffer die zo hard nodig is. En ook nodig is om vroeg binnen te schieten. Want een 0-3 achterstand moet weggepoest worden. Ja, als je dit soort kansen gaat missen, dan wordt het een hele moeilijke tweede helft. Maar Enzo Fernandes krijgt het niet voor elkaar.
2: Ja, ik meld even een doelpunt van Donja Malen tussendoor. Voor Roma tegen Real Madrid. Bordeaux Glimt ook op 1-0. En Betis op 1-0 ten koste van Porto.
4: 5 minuten onderweg in de tweede helft tussen Manchester City en Paris Saint-Germain. Tussenstand 0-3. Manchester City zal een ander gezicht moeten laten zien dan in de eerste helft. En tot vooralsnog lukt dat alleraardigst. Echt hele grote kansen op die van Enzo Fernandes. Wist het nog niet te creëren. Maar dit is in ieder geval een goed start zijn van het tweede bedrijf. Waarin Paris Saint-Germain nu de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Daar natuurlijk niet echt nodig om te wisselen. Ook natuurlijk naar die eerste helft die best wel heel erg goed was. Zeker bij vlagen. Fantastisch genoemd mag worden van de Parijzenaren. Met Dembélé gaat de bal weer naar achteren naar Akliouche. Dan via Dembélé weer naar Hakimi aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van Manchester City. Gaat de bal weer terug naar de rechterkant met daar weer Akliouche. Naar achteren via Marquinhos gaat die bal weer helemaal terug naar Pacho. Zo brengt Paris Saint-Germain die bal van de rechterkant naar de linkerkant van het veld. Waar ze weer opnieuw proberen te komen langs de verdedigers van Manchester City die een overtreding maken. En dan komt daar de vrije trap voor de Parijzenaren. Zitten we in minuut 51. Staat het bij City tegen Paris Saint-Germain. Nog altijd 0-3.
3: Ja, Manchester City doet zichzelf echt tekort in die eerste 5 minuten van die tweede helft. Heel goed uit de kleedkamer gekomen. En dit kan misschien een moment zijn dat Paris Saint-Germain het gevoel weer eventjes terugpakt. Een vrije trap, net iets over de middenlijn. Ze nemen alle tijd om die te nemen, om even te hergroeperen, om op adem te komen van die storm van Manchester City. Dat is een poging van heel ver van Nuno Mendes. Die ziet dat Donnarumma iets voor zijn doel staat, maar die poging die komt gewoon in de handen van zijn oud-doelman Donnarumma dus, die nu in het shirt van Manchester City speelt tegen zijn oude ploeg. De bal speelt naar de linkerkant. Guardiol die schikt hem goed door naar Enzo Fernandez. Dus toch weer City in balbezit met Diaye, een van de 3 invallers aan de zijde van Manchester City. De bal gaat nog steeds rond op eigen helft. Is het het opstomen van Gueye naar de rechterkant. Daar is het Guardiol. En daar is een Diaye die er goed voorbij gaat. Een goede actie van Semenyo is het overigens. Daar is dan het fluitsignaal van de scheidsrechter. Die wijst naar de kant waar Semenyo ook opliep. Het is dus een vrije trap voor Manchester City. Daar is dan een overtreding gezien van Nuno Mendes. Die daar inderdaad flink aan het shirt gaat hangen van Semenyo. Vrije trap snel genomen door Manchester City. De bal de 16 ingegooid. Die komt daar voor de voeten van. Daar is het schot van Diaye, de invaller. En de goede redding van Safonov. En de kansen die stapelen zich op voor Manchester City aan het begin van de tweede helft. Het gevaar is nog niet geweken. Bal weer naar de linkerkant. Daar is Diaye opnieuw, die vooralsnog uitstekend invalt voor Manchester City. Nu de bal weer de 16 in slingert. De kopbal is daar van Erling Haaland. En dan toch het doelpunt van Manchester City vroeg in de tweede helft. De 53ste minuut. Het is 1-3. Manchester City heel goed uit de kleedkamer. En dat doelpunt die ze zo hard nodig hadden.
4: Precies inderdaad. Wat de wedstrijd ook nodig had voor de spanning die weer helemaal terug is op deze manier. Want wat een lekkere start van de tweede helft is dit zeg. En een goede goal ook hoor van Haaland op aangeven van Diaye. Want hij kopt hem echt geweldig in de verhoek. In de rechterhoek. Het is ja, toch ook een beetje achterwaarts. Hij knikt hem binnen en dan is het de handschoen wel van Safonov die er tegenaan komt. Maar het is allemaal niet voldoende om die bal ook daadwerkelijk tegen te houden. En Haaland, ja, even het handje de lucht in. Even het cirkeltje maken met de wijsvinger omhoog. Om de ploeg op te peppen, om het stadion weer de energie te geven die Manchester City ook daadwerkelijk nodig heeft in deze tweede helft. 54ste minuut zitten we nu en hier is Paris Saint-Germain direct. Linkerkant van het 16 meter gebied. Daar binnen zelfs komt daar wellicht een kans uit. Nee hoor, de bal gaat via Gueye weer naar de linkerkant van het veld, de rechterkant van het veld vanuit het perspectief van Manchester City. De ploeg die de bal op dit moment heeft met Anderson. Lange trap naar voren in de richting van Diaye. Ja, ik snap wel dat je die man op dit moment zoekt, want die start goed in de tweede helft. Haaland zit ertussen. Nou, wellicht een volgende kans voor Manchester City. Haaland weggestuurd. Linkerkant van het 16 meter gebied. Lage voorzet. Nee hoor, Semenyo niet bereikt. Maar ineens zijn de intenties heel erg duidelijk van Manchester City. Want de druk is er volle bak richting de goal van Safonov. 1 keer hebben ze de weg ook daadwerkelijk weten te vinden. Via Erling Haaland in de 53ste minuut. Nu de hoekschop. Snel genomen. Kort. Anderson brengt de bal weer terug naar de linkerhoek van het veld. Waar hij richting de tweede paal wordt geslingerd. Vervolgens bal blijft een beetje liggen in het 16 meter gebied. Nou, Paris Saint-Germain ruimt even op. City moet opnieuw beginnen. Heeft de bal er halverwege het veld in bezit in de 55ste minuut van de wedstrijd. Tussenstand 1-3.
3: Wat een eerlijk begin zeg van deze tweede helft voor fans van Manchester City. Maar ook voor de gemiddelde voetballiefhebber en de neutrale toeschouwer. Dit is wat de wedstrijd nodig had. Wat de wedstrijd krijgt. Misschien krijgt de wedstrijd nog wel het tweede doelpunt van City. Daar is Semenyo. Die gaat naar zijn rechter. Die raakt de lat. De rebound van Haaland. Nee, die mist de bal. Maar er is ook een vlag omhoog. Er is ook een vlag omhoog. Hij was misschien niet doorgegaan. Maar wat gebeurt er hier allemaal? Het is bijna City met de 3-2. En ik benadruk nog maar een keer. Wat zitten we naar een heerlijke wedstrijd te kijken.
4: Wat een spektakelstuk. Het is echt genieten. Ja, ik denk dat het al direct bij het spel was voor Semenyo. Met de kapbeweging en dan de lat geraakt door de aanvaller van de City. Ja, en dan Haaland die volledig mistast. Ja, het maakt allemaal verder niet uit, want ook Haaland stond buitenspel. Dat betekent dat er een vrije trap komt voor PSG. Maar voor het gevoel is dit natuurlijk wel erg lekker bij het thuispubliek. Dat ineens weer helemaal van zich laat horen in het stadion, het Etihad Stadium. Dat vanavond toch wel de hulp waarvan Man City de hulp kan gebruiken in deze wedstrijd. We zitten in minuut 56 ondertussen. De tussenstand 1-3. Manchester City tegen Paris Saint-Germain. Vrije schop wordt snel genomen. Lange haal naar voren. Gaat gelijk ook weer richting Fernandes. Maar wordt niet gevonden. Paris Saint-Germain neemt over. Het is een overtreding ook van de middenvelder van Manchester City. Zo komt er een vrije trap voor Parijs. Dat gebeurt op de helft van de ploeg zelf. aan de linkerkant van het veld. Halverwege de eigen helft gaat hij genomen worden. Er zijn ook veel mensen aan het warmlopen bij Paris. Ja, dat is natuurlijk ook wel lekker dat je wat andere gasten in kan brengen. Ferran Torres zal hem eentje noemen. Ook altijd wel lekker, hè?
3: Ja, er lopen er wel een paar rond waar je u tegen zegt. Kwaliteitsimpuls genoeg, ook bij Paris Saint-Germain. Waar ze misschien iets harder aan het warmlopen zijn. Luis Enrique ziet dat het niet goed gaat in het begin van die tweede helft. Manchester City, de bovenliggende partij. Maar nog altijd een 3-1 achterstand op het scorebord voor de thuisploeg. 1-3 is het dus in de 57ste minuut als Manchester City in balbezit is. In de eigen 16 speelt naar de rechterkant Guardiol. Die kopt door naar Semenyo. Die laat hem lopen voor Fernandes. Die komt daar net niet aan. Fabian Ruiz neemt over namens Paris Saint-Germain. Maar die levert ook weer in. City zit er bovenop. Het is een tegenovergesteld spelbeeld ten opzichte van de eerste helft. Mooie paas naar de linkerkant. Naar Diaye die zo'n goede invalbeurt heeft. Komt nu de 16 in. Langs Hakimi. Diaye met de voorzet tegen het been van Marquinhos aan. Dan komt Paris Saint-Germain met de schrik vrij. Hier een goede verdedigende actie. Het uitverdedigen van Paris Saint-Germain. Maar ook weer de bal herover. Direct door Manchester City. Daar komt Gueye daar niet helemaal lekker uit. Het is uiteindelijk een inworp voor Paris Saint-Germain. En voor iedereen tijd om weer eventjes op adem te komen. Want het tempo ligt gigantisch hoog in Manchester. Ook misschien wel op andere plekken.
2: 3-1 AS Roma tegen Real Madrid. Opnieuw zijn tweede. Opnieuw een goal van Donjan Malen. 3-1 Roma tegen Real Madrid.
4: Dat is ook niet lekker thuiskomen, hè, voor José Mourinho daar bij zijn oude club. Het is de vrije trap bij Manchester City tegen Paris Saint-Germain. Voor de Citizens op de helft van Paris. Halverwege die helft wat aan de linkerkant van het veld. Haaland komt ook even instructies brengen. Misschien ook wel halen. De aanvoerder van Man City. Want ja, toen Ruben Dias het veld verliet, ging de aanvoerdersband naar de spits toe. En nu aan de linkerkant. Vrije trap is genomen. Het balbezit voor DI namens City. Dus gaat de bal weer terug naar Fernandes. Brengt hem nu het 16 meter gebied in. Daar bij de tweede paal. Twee spelers die er naartoe glijden. Het zit er niet in. Daar was de mogelijkheid met Kuzanov die er naartoe gleed. Daarachter ook nog Gueye die mee was gekomen naar voren. Het is een bekeken balletje hoor van Fernandes. Een Haaland die er net aan onderdoor gaat. Kon de bal niet richting goal koppen. Mooi ook van de trainer van City die gewoon lekker meedoet in zijn bewegingen. Ja, het helpt hem alleen niet.
3: Ja, Enzo Maresca, ik ben benieuwd wat hij allemaal heeft gezegd in de rust. Want had ik daar graag een cameraatje en vooral een microfoontje in de kleedkamer gehad. Het heeft in ieder geval gewerkt wat hij daar in de kleedkamer heeft gedaan. Want we zien een totaal ander Manchester City in de tweede helft. Dat doet de wedstrijd ten goede. Aan de rechterkant is Semenyo er vandoor namens Manchester City. Maar Mendes met een goede verdedigende actie. En dus weer de overname van Paris Saint-Germain. Mendes kapt daar Haaland succesvol uit. Bal gaat opzij naar Marquinhos. Die speelt daar Dembele in. Die heeft drie spelers van City daar in de rug. Ja, ze krijgen geen meter ruimte daar op het middenveld van Manchester City. En Paris heeft echt moeite, veel meer moeite dan in die eerste helft om de vrije man te vinden op het middenveld. Dat is echt de verdienste van de omzettingen van Manchester City. Nu weer Paris Saint-Germain in de opbouw met Fabian Ruiz naar de zijkant. Daar is Akliouche. De bal terug naar Pacho. Daar is Fabian Ruiz. Nu wel wat ruimte voor Paris Saint-Germain om op te bouwen. Daar op het middenveld. Fabian Ruiz doet even rustig aan. Dit balletje is niet helemaal begrepen door Emery. Of de bal is gewoon slecht. Komt bij Paris Saint-Germain terecht. Haaland naar Diaye. Nu is het Bouadi. Ook een van die andere invallers. Nog niet echt gezien. Maar wat kan hij voetballen? Wat hebben we dat gezien op het WK bij Marokko? Van een groot bedrag van Lille gekomen. Nu de voorzet van Manchester City richting Diaye. Maar die raakt de bal verkeerd. Het was ook lastig om die bal op doel te krijgen. Kreeg de voorzet. Kwam echt van boven zo op zijn voet. Terecht had Marquinhos nog naast zich staan. Het was lastig om hier echt wat van te maken. Nou, als ik het nog een keer zie, had er wel meer van kunnen maken dan die ervan maakte. Die hij. Het zal hem vergeven zijn op de tribunes in Manchester. Want hij heeft vooralsnog alleen maar goede dingen gedaan. Het is City opnieuw in balbezit met Bouadi. Kan hij misschien een keer gaan schieten richting de 16? Nee, toch een balletje terug. Het is City dat met 10 man op de helft van Paris Saint-Germain is. En op jacht is naar die aansluitingstreffer. De stand is nog altijd 1-3 in de 60ste minuut. Nu wordt hij weg. gestuurd in de 16. Nee, goede actie. Goede verdedigende actie van Pacho om te voorkomen dat hij op doel kan vuren.
4: Balletje van Fernandes inderdaad net aan tekort. Ja, in die tweede helft is het momentum echt geen seconde voor Paris Saint-Germain geweest. In het voordeel van de ploeg van Luis Enrique. Want Manchester City komt goed uit de kleedkamer. Heeft de marge verkleind via Haaland. En dus de tussenstand nu 1-3. In een geweldige wedstrijd om naar te kijken. Het is echt smullen vanavond in Manchester. Waar Paris Saint-Germain de aanval opzoekt met Emery. Gaat de bal over de zijlijn. Dan komt daar dus de inworp voor de Parijzenaar. Het was namelijk iemand van City die ertussen zat. Zitten we in de 61ste minuut. Dus een ruim uur gespeeld ondertussen in het Etihad Stadium. Waar het balbezit is voor de bezoekers. Als Haaland even in beeld wordt genomen. Ja, van hem moet het komen. Oei, dat is een overtreding van Semenyo. Dat is toch ook onnodig. Krijgt hij voor een gele kaart. Ik denk dat hij wel terecht is voor de aanvaller van Manchester City. Hij kreeg ook een mogelijkheid. Een behoorlijke in deze wedstrijd. Wist hem niet af te ronden als deze overtreding is gemaakt. En dus ook een terechte gele kaart, denk ik zo. Zullen we even kijken bij Robert?
2: Ja, 0-2 Stuttgart tegen Slovan Bratislava. De Duitsers dus voor.
3: Vitinha kan de vrije trap gaan nemen namens Paris Saint-Germain. Net iets buiten de middencirkel op de middenlijn. Als de stand nog altijd 1-3 is in de 62ste minuut van de wedstrijd in Manchester. Een eerste helft waarin Paris hier de meester was. Maar in de tweede helft alle moeite van de wereld heeft om Manchester City te bestrijden. En dus ook een doelpunt tegen heeft gekregen. Nu Paris Saint-Germain met een fase met iets meer balbezit. Beetje bijgekomen van die storm. Die storm vanuit de thuisploeg. De bal is bij Nuno Mendes, speelt af naar Fabian Ruiz. Die vindt op zijn beurt Ousmane Dembele, die zich komt aanbieden in de middencirkel. Akliouche doorspelen naar Ruiz, die speelt naar Dembele, die inmiddels naar de rechtsbuitenpositie is gelopen. Ik heb het al gezegd, overal op het veld te vinden Dembele. Dembele probeert nu daar Akliouche te vinden. Akliouche met het schot, oh, die komt zo de kruising in vliegen. Oh, gaat alsnog erin, want Donnarumma die grijpt mis. Die heeft hem in eerste instantie te pakken, maar die bal rolt uiteindelijk toch over de lijn. Dat is een blunder van je welste, van de oud-doelman van Paris Saint-Germain, die nu onder de last staat bij Manchester City. En dan mocht het momentum wel voor City zijn. Het staat 1-4 voor Paris Saint-Germain.
4: Akliouche gaat hem vieren. Ja, Donnarumma. Alle goede intenties ten spijt, want Man City kwam zo goed uit de kleedkamer en dan is het ineens 1-4. Ja, dat is dan ook toch wel heel vervelend voor alle supporters in het stadion, maar Akliouche, hij schiet op goal. Ja, het is een goed schot. Had anders ook wel de verhoek in de kruising ingegaan. Maar Donnarumma zet zijn hand er tegen. Bal schiet omhoog, maar nog altijd richting de goal. Ja, en dan stuit het hij alsnog binnen. Dat is toch ook wel pech, hoor. Verschrikkelijk ook voor de doelman van City. Die er al niet fantastisch bij zat bij een van de eerdere doelpunten van Paris Saint-Germain. En dan is dit er ook niet lekker. 4-1. Ja, 5 doelpunten ondertussen in deze wedstrijd. Dat is toch ook wel behoorlijk. Zullen we deze, we hadden natuurlijk wat discussie over de goal van Hajj Moussa. Zullen we deze wel gewoon aan Akliouche geven?
3: Ik denk dat deze wel inderdaad aan Akliouche gegeven kan worden. Want dit schot was gewoon onderweg naar de linkerkruising. Het was een goed schot dat Donnarumma zijn hand daar tegenaan zet. Was misschien in eerste instantie al een prestatie. Maar die bal die komt, ja, die stuitert dan omhoog. Stuitert net voor de lijn in een uiterste poging. Probeert hij die bal nog weg te slaan, maar slaat hij hem eigenlijk het zijnet in aan de verkeerde kant voor hem. En vervolgens Haaland met een kans. Maar die schiet hem voorlangs. Ja, we hebben eigenlijk geen seconde de tijd om na te bespreken wat er zojuist is gebeurd. Want de volgende aanval dient zich alweer aan. Het is Haaland met een schot van ruime afstand. Die lijkt eventjes de linkerkruising in te vliegen. Maar in de herhaling zien we dat hij echt wel een meter of 5, als het niet meer gaat, meer is, naast gaat. De 64ste minuut zitten we inmiddels. De stand is dus 1-4. Manchester City leek op weg naar een comeback. Dat zat er echt wel in. Of dat er nu nog steeds in zit, dat durf ik te betwijfelen.
4: Mokken, schokken, zuchten, steunen. Erling Haaland loopt er een beetje bij, alsof hij ook wel weet, ja, wat gebeurt er toch in deze wedstrijd met Manchester City? En dat is een uitstekende vraag. In de eerste helft werd het bij vlagen toch overlopen. In de tweede helft start het goed, scoort het ook. Bij natuurlijk, bij voeten van Erling Haaland. Maar ja, dan krijg je weer zo'n doelpunt tegen. En dan kan je weer helemaal opnieuw beginnen. En dan moet je toch ook ervoor zorgen dat je het momentum niet kwijtraakt. Want dan kan Paris Saint-Germain, als zij het hebben, ook weer nog een keer toeslaan. Voor misschien wel een 5e doelpunt in deze wedstrijd. Hakimi vraagt, die wordt ook gevonden aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van Manchester City. Kies toch even voor de bal naar achteren, naar Marquinhos. Het wordt er even rustig aangedaan. Dembele trapt de bal lang naar voren. Het levert hem in bij City, bij Anderson. Die loopt dan volgens weer richting het middenveld. Dat is een lekkere beweging in eerste instantie van Bouadin, maar die raakt hem kwijt. Dembele nu dus. Dembele langzaamaan richting het 16 meter gebied van City. Daar wordt de bal onderschept. En dan kan de thuisploeg er misschien mee vandoor met Fernandes. Die stuurt Semenyo weg. Dat is een goede bal hoor. Rechterkant van het 16 meter gebied. Wacht op de aansluiting van Haaland. Semenyo of misschien zelf naar binnen. Semenyo met het schot, zei net. Kans is er wel hoor voor Manchester City om de marge dan weer terug naar 2 te brengen. Alleen lukt het niet en is het Semenyo dus met de laatste doelpoging voor de thuisploeg. 1 tegen 4 de tussenstand. We gaan even kijken bij Robert.
2: Ja, 2-1 voor Porto uit bij Betis. En Aston Villa is zojuist dankzij een penalty benut door Barkley op 4-0 gekomen ten koste van Fenerbahce.
3: Een wissel aan de kant van Paris Saint-Germain lijken we te zien. Doué begeeft zich naar de zijkant. Maker van de 1-0 namens Paris Saint-Germain in de eerste helft. Inmiddels wel 4 doelpunten verder als de stand 1 tegen 4 is. In het voordeel van Paris Saint-Germain werk aan de winkel voor Manchester City. En er wordt iemand ingezet. Ja, daar wordt Paris Saint-Germain alles behalve minder van. Het is Kvaratskhelia die het veld in is gekomen. En ook nog een goede 25 minuten kan laten zien waarom hij zo'n goede voetballer is. Als Manchester City aan het rondspelen is op de eigen helft. Hier de bal gaat naar de rechterkant. Daar is het Semenyo. Die geeft hem door. Daar is Fernandes de 16 ingekomen. Daar vraagt Haaland om de bal voor het doel. Maar daar komt de bal niet. Want Pacho staat goed te verdedigen. Zoals hij dat zo goed kan. Bal inmiddels wel weer ingeleverd bij Manchester City. Bouadi speelt de bal naar voren toe. Daar is het opnieuw Enzo Fernandes. Paris Saint-Germain goed gegroepeerd daarachterin. Het is lastig voor City om daar doorheen te voetballen. Al lukte dat een aantal keer heel goed. En ze hadden zich vaker dan één keer moeten belonen met een doelpunt in de beginfase van die tweede helft, waar City echt heel goed was. Nu heeft Paris de wedstrijd weer wat beter in handen. En na dat doelpunt natuurlijk zeker op het scorebord. 1 tegen 4.
4: Ben jij een beetje te poren voor een nietszeggende statistiek van deze wedstrijd?
3: Ik denk dat het een prima moment is, ja.
4: Expected goals. Het is natuurlijk om de kwaliteit van de kansen aan te geven die een ploeg krijgt in de wedstrijd. Van welke ploeg denk jij dat hij in het voordeel is?
3: Als jij het zo zegt, dan denk ik eigenlijk dat het Manchester City is.
4: Nou, dat klopt helemaal. 1,54. Sterker nog, als je kijkt naar het XG, expected goals, is het van Paris Saint-Germain niet eens 1. 0,95. Dat is eigenlijk wel een verrassend als je kijkt naar die 1-4 tussenstand.
3: Dat moet ik even op me laten inwerken.
4: Maar het geeft ook aan hoe weinig die statistiek wellicht zegt. Van
3: exact.
4: Het is City. Nu tussen de linies door. Haaland wegstuurt. Rand 16. Nee hoor, Haaland. Ja. Dat vizier mag toch wel scherper bij de spits. De aanvoerder van Manchester City. Want als je nog wat wil in deze wedstrijd, moeten dit soort kansen er natuurlijk wel gewoon in. In ieder geval tussen de palen. Hij wordt weggestuurd door Fernandes. Rand 16 dan de uithaal in één keer. Zonder ook eigenlijk richting de goal te kijken. Ja, dan weet je dat dat weinig succesvol gaat zijn. Zelfs voor een spits van het kaliber van Erling Haaland. Die toch ook wel weer wat roept richting zijn ploeggenoten. Dat is natuurlijk ook zijn taak als aanvoerder. City moet het opnieuw gaan proberen. Vanaf de linkerkant. Nou, dat kan heel goed met Diaye. Die gaat de 16 meter in. Diaye met de beweging eigenlijk de verkeerde kant op. Want Hakimi lag in de weg. Gaat naar de grond. En dan is het de bal die wordt opgeruimd door Marquinhos. City zit er wel bovenop. Heeft de bal ook direct weer terug met Anderson. Anderson, linkerkant 16 meter. Biedt direct op de huid gezeten door twee verdedigers van Paris. Nou, haal er een hoekschop uit, jongen. Dat is natuurlijk precies wat je wil. Maar komt hij er ook? Of gaat die bal over de achterlijn via Anderson? Of komt hij er langs? Dat kan natuurlijk ook. Vrije trap. Nou, het is praktisch een hoekschop. Dus in dat opzicht is dit ook wel het maximaal haalbare, denk ik, voor Manchester City in deze situatie. Gele kaart. Nou, dat kan er dan ook wel bij. Die gaat er komen voor Emery, de middenvelder. Dat is dan alweer gele kaart nummer 2 van de wedstrijd, hè?
3: Ja, zeker. Dat, op zich is het een redelijk vriendelijke wedstrijd. Er wordt gewoon heel mooi gevoetbald. En er is niet enorm veel strijd nodig. Misschien gaan we dat meer zien in de laatste 20 minuten van de officiële speeltijd. 21 om precies te zijn. Als Manchester City dus een vrije trap heeft. Een verkapte hoekschop is het dus eigenlijk aan de linkerkant. Waar Enzo Fernandes achter de bal gaat staan. En de bal voor kan gaan geven. Dit kan gevaarlijk worden. Veel spelers van City voor de goal. Waaronder Erling Haaland. Zoeken naar zijn hoofd. Zijn hoofd die al goed was voor één doelpunt. Bij de eerste paal gaat de bal eroverheen. Maar van de lijn gehaald uiteindelijk door Mendes. Die goud waard is voor Paris Saint-Germain. Want die bal was onderweg naar de rechterbovenhoek van het doel van Safanov. Ja, het is uiteindelijk, is het Haaland of is het... Nee, het was misschien wel een eigen doelpunt geworden. In de volgende close-up kunnen we het zien. Nee, het is uiteindelijk Guardiol die kopt richting de verre hoek... waar de volgende voorzet zich inmiddels alweer aandient. Richting Haaland, die komt niet aan. Maar City blijft druk zetten richting dat doel van Paris Saint-Germain... en moet snel een doelpunt gaan maken om de wedstrijd nog spannend te kunnen maken. Nu zijn er echt nog maar 20 minuten officiële speeltijd over... en de stand is nog altijd 1-4.
4: Ja, er kan misschien een doelpunt bij gaan komen voor City... als deze aanval een goed einde kent voor de thuisploeg. Schot! Oh, wat scheelt dat weinig, zeg. Wat een vlam is dat van Fernandes op de buitenkant van de paal. Safonov komt met de schrik vrij, dat goalie. De goalie van Paris Saint-Germain, want bijna was daar de goal van Enzo Fernandes. Een heerlijke onverwachte poging ook eigenlijk, hè?
3: Op de kruising.
4: Ach, lekker, hè? Maar dan wel aan de buitenkant ervan. Dat is voor City dan toch wel weer wat minder lekker. Liefst aan de binnenkant natuurlijk. Maar goed, daar was bijna weer de goal. Ik vind het wel heel erg fijn dat City ook niet opgeeft, hè? Ze blijven maar gaan. En dat zorgt er ook wel voor dat het een hele leuke wedstrijd blijft om naar te kijken. Ondanks toch die ruime voorsprong voor Paris Saint-Germain. Daar is het de bal die bij Guardiol terechtkomt. Namens Manchester City terug naar achteren met Kuzanov. Gaat de bal naar Donnarumma, trapt hem naar voren. Dan ja, over de zijlijn. Niemand van City die eraan komt. Lijkt me even een mooi moment om op het andere velden te gaan kijken, Robert.
2: Ja, Aston Villa maakt dunner van Fenerbahce. Staat 5-0 inmiddels.
4: Goeiedag. Niet lekker.
3: Nu heb ik er ook zin in eigenlijk.
4: Ja,
3: een beetje
4: wel.
3: Laat op de avond, een lange dag werken. City met de onderschepping, dat kan gevaarlijk gaan worden. De 16 in, het schot van Henderson komt tegen de hak van Marquinhos aan. En dat voorkomt dat het een schot op doel wordt. Via dat been van de Paris-verdediger wordt het wel een hoekschop voor Manchester City. Dat weer nadrukkelijk zich meldt voor dat doel van Paris Saint-Germain in deze fase van de wedstrijd. En ik zei het net al eventjes, snel moet gaan scoren. Om het nog een spannend einde van deze wedstrijd te maken. Enzo Fernandes met de hoekschop richting de tweede paal. Semenyo is daar. Bal blijft eventjes hangen. Semenyo kan nu gaan schieten. Maar dat schot wordt geblokt door Nuno Mendes. Bal wordt wel opgepikt door Manchester City. Dan is er nu gefloten. Dat is in het voordeel van Paris Saint-Germain. Er is dan ergens in een schermutseling in de 16 waarschijnlijk een overtreding gemaakt. Door een aanvaller van Manchester City. Het is dus een vrije trap voor Paris Saint-Germain in de eigen 16. Dat weer een aanval van City heeft overleefd en steeds dichterbij een driepunter wordt. En de eerste keer dat ze drie punten zouden winnen hier in Manchester bij Manchester City. 1-4 is de tussenstand in de 73ste minuut als daar de doeltrap is van Paris Saint-Germain. Naar voren toe feest wordt er alvast gevierd in het uitvak. Deze avond kan daar niet meer stuk. Een feestje, een Frans feestje wordt daar gevierd als de wedstrijd nog altijd onderweg is. Nog 18 officiële minuten te gaan. City achterin aan de balk. Guardiol schiet naar voren. Die komt bij Haaland. Die laat hem op zijn borst liggen. En goed legt hij hem klaar voor Enzo Fernandes. Daar is Anderson. Goede paas naar de zijkant. Daar is wat ruimte om daarvoor in Diaye weg te sturen. Maar die bal is aan de harde kant. En niet helemaal zuiver. Dus de overname van Paris Saint-Germain. Hakimi aan de bal.
4: Aan de rechterkant van het veld gebeurt dit allemaal. Dembele raakt hem kwijt aan Manchester City. Dat overneemt met Guardiol. Haaland nu gevonden. Buiten de 16 nog altijd. Daar de aansluiting van Kuzanov. Linkerkant 16 meter gebied met wellicht een voorzet. Oh, scheidsrechter loopt in de weg. Het staat ook behoorlijk naar de grond gelopen door Enzo Fernandes. Krabbelt snel weer op. Spel mag verder. Want de bal kwam niet tegen hem aan. Voorzet richting Haaland. Aluminium. Dat is ondertussen ook al wel behoorlijk vaak gebeurd. Manchester City heeft wat dat betreft het geluk niet echt aan de zijde. Ja, dan wordt de scheidsrechter weer even in beeld genomen. Werd daar toch omver gelopen. Maar die voorzet op Haaland, wat komt die hoog?
3: Niet normaal. Wel, hè? Nou, als dit geen expected goal is, dan weet ik het ook niet meer.
4: Inderdaad.
3: Het zal niet voor elke speler zijn, maar van het kaliber Haaland. Het is echt een fantastische kopbal die een beter lot verdient dan de lat. Ja, hier zien we nog een keer die herhaling. Waar de scheidsrechter een flinke bodycheck te verwerken krijgt van Enzo Fernandes. Tot hilariteit op de tribune. Zie je het schot vervolgens van Diaye. En het is weer City dat vuurt op het doel van Paris Saint-Germain van heel ver dit keer. De redding is goed en niet al te moeilijk voor de goalie van Paris Saint-Germain. Maar weer de overname van City. Ja, dit doet me denken aan het begin van die tweede helft. City zit er bovenop. Ouari legt hem klaar voor Haaland. Haaland raakt hem nu wel. Hij raakt hem nu wel. Het is 2 tegen 4 in de 75ste minuut. En City pakt snel de bal en gaat richting de middenstip. Want het heeft nog iets meer dan een kwartier de tijd om nog 2 doelpunten te maken. om op zijn minst een punt te redden. Het is het tweede doelpunt van de avond van Erling Haaland.
4: Wat een gekkigheid deze wedstrijd, man. Het gaat er alle kanten op. Het is echt genieten van Manchester City tegen Paris Saint-Germain tot nu toe. Het is Haaland die hem maakt. Goede aanval ook, hoor. We hebben in de eerste helft natuurlijk ook veel gezegd over goede spel van Paris Saint-Germain. Maar dit ziet er ook wel behoorlijk uit bij de ploeg uit Manchester. Haaland met een bekeken inzet achter Safonov. En dat betekent dat de marge weer terug is naar 2. Zoals hij ook een aantal minuten, een minuut of 8 na rust was toen Haaland ook al scoorde. Het is namelijk zijn tweede goal van de wedstrijd. En wat gaat er dan nog gebeuren in deze wedstrijd? Ik ben heel erg benieuwd. Want dit wordt echt wel een leuk slot, hoor. Het laatste kwartier is ondertussen aangebroken in Manchester. En daar wordt nog gewisseld. Ja, dat is natuurlijk ook wel logisch. Ik denk dat er even wat rust gepakt gaat worden bij Paris Saint-Germain. Gaan wij even alles op een rijtje zetten. Nou, moment om even te kijken, Robert Meter.
2: Niet alles, want ik meld alleen even dat er een goal is gescoord bij Betis tegen Porto. Betis is weer terug in de race en staat op 2-2.
3: Ferran Torres inmiddels het veld ingekomen bij Paris Saint-Germain. Dembele is van het veld afgegaan. Ook Akliouz het veld af. João Neves, tweede invaller bij Paris Saint-Germain. Als Manchester City inmiddels alweer in de aanval is. Geen moment om rust te nemen en terug te kijken. Ik zei het al eerder, tempo ligt zo hoog. Paris Saint-Germain komt hier niet helemaal lekker uit. Want er is een overname van Paris Saint-Germain. Met aan de bal nu aan de rechterkant. Akliouz, nee, die is net het veld uitgegaan. Natuurlijk Emery, die staat er nog wel in. Maar zit hij alweer met de overname. Erling Haaland, die gelooft nog wel in deze bal. Wat zorgigheden achterin bij Paris Saint-Germain. Het is een flipperkast. Is dit dan een handsbal? Nee, niet zo beoordeeld door de scheidsrechter. Dus daar komt Paris weer met de schrik vrij. Maar de bal meteen ook weer ingeleverd. Ja, het is Manchester City dat op jacht gaat naar de 3-2 in die laatste 15 minuten. Het stadion gelooft erin. Iedereen gelooft er wel in. Als Enzo Fernandez hier de bal heeft. Weer appel voor hen, zie ik. Vitinha met de overname. Name voor Paris Saint-Germain. Wat dat eventjes adem kan halen. Mooie actie, zegt van Hakimi. Speelt hij volgens mij zijn tegenstander door de benen. Ligt er ineens heel veel ruimte ook aan de andere kant bij Paris Saint-Germain. Kan dat afgestraft worden door Kvaratskhelia bijvoorbeeld. Het schot van hem, die gaat voorlangs. Het is een beetje een afzwaaier van de Georgiër.
4: Wanneer valt die derde treffer voor Manchester City in de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain, dat al 4 keer scoorde? Hoe snel komt die echte spanning terug? Want deze marge van 2, ja, dat is het ook wel eentje die wel erg welkom was voor de wedstrijd. Die sowieso gewoon heerlijk is om naar te kijken. Maar kan er nog iets? Kan Manchester City nog wat betekenen? Kan het misschien nog een punt eruit halen? Dat zou toch wel echt een enorme stunt zijn nog om terug te komen van 0-3 bij rust. Natuurlijk lieten ze het in de eerste helft afweten. Maar in de tweede helft is het toch echt wel prima, hoor. Wat de Engelsen laten zien. Als deze lange bal, breedte paas van links naar rechts op Fernandes, dan weer niet helemaal lukt, gaat hij over de zijlijn. En zo van een kapsel is dit, joh. Dat had ik nog niet eerder gezien. Echt heel erg lang bovenop. Behoorlijk wat wax erin gedaan. De zijkanten kort geschoren. Niet echt een typisch Brits kapsel ook. Bij een supporter van Manchester City. Hij schreeuwde zijn longen eruit.
3: Ja, ik vind het mooier eruit zien dan het gemiddelde Britse kapsel. Als Paris Saint-Germain in aanval is. Ferran Torres ingespeeld met een verdedigende actie. Met aardig wat risico vanaf achter. Maar goed uitgevoerd van Manchester City. Om daar Ferran Torres misschien wel van de 5-2 af te houden. 5-2 is het. Ja, ik hou bijna niet meer bij hoeveel het staat inmiddels. Als inmiddels de doeltrap dan, denk ik, wordt gegeven voor Paris Saint-Germain. Nee, het is een inworp voor Paris aan de rechterkant. Hakimi gooit richting João Neves. Dat is juist ingevallen Portugees. Daar de overname weer van Manchester City met Anderson. Die het spel wil verplaatsen naar de rechterkant. Doet dat via Bouhadi. Die moet oppassen dat Fabian Ruiz daar niet tussen zit. Dat gaat net goed. Kan zijn fout herstellen. Doordat Ruiz daar niet op het scherpst van de snede is. Aan de rechterkant kan City er dan misschien vandoor. Goeie actie van Semenyo. Die zichzelf daar vrij speelt. Veel ruimte op de rechterkant. Mendes in de achtervolging. Semenyo is duidelijk vermoeid. Moet naar binnen toe. Gaat naar binnen toe. Gaat hij dan schieten? Ja, waarom niet? Nee, het paasje is de bedoeling op Enzo Fernandez. Maar die paas is net niet goed genoeg. Ja, ik zei het al. Die vermoeidheid die gaat nu wel een beetje parten spelen volgens mij bij Semenyo, de rechtsbuiten van Manchester City. Maar er hangt nog steeds wat in de lucht. Een stunt is absoluut niet uitgesloten. Het is stormen voor Manchester City dat nog 2 doelpunten moet maken.
4: Ja, het is echt zonde dat dit dan weer net niet lukt. En dan zie je ook bij de trainer van City dat het, ja, toch wel balen is dat deze er niet in gaat. City zet Paris Saint-Germain onder druk. Zoals dat eigenlijk de hele tweede helft wel gebeurt. eigenlijk misschien op 3 minuten na alleen maar Manchester City gezien. Qua stuwkracht naar voren. Het is echt ongelooflijk wat een verschil in die tweede en eerste helft die we zien hier in het Etihad. Het is Hakimi namens Paris Saint-Germain aan de rechterkant van het veld. Gaat de bal over de zijlijn. Komt daar de inworp voor Manchester City. Gaat genomen worden snel door Guardiol. Gooit hem naar achter richting Kusanov. Zo kan City beginnen met Anderson. Na een nieuwe aanval. Semenyo gevonden. Geen buitenspel. Richting het 16 meter gebied. 20 meter er vandaan. Semenyo. Ik zag een vlag omhoog gaan volgens mij. Aan de rechterkant van het veld. Dat klopt. En dat betekent dat deze aanval toch is afgevlagd voor buitenspel. Kansje was het. Die uiteindelijk overbleef voor de aanvaller van City. Die ja, toch wel graag had willen scoren natuurlijk. Ook eerder in deze wedstrijd. Misschien dat er nog gewisseld gaat worden zometeen. Dat zou heel goed kunnen bij City. Om wat verse krachten erin te brengen voor de slotfase van de wedstrijd. Die ondertussen toch echt wel is aangebroken. Want nog maar 10 minuten te gaan in het Etihad Stadium. Met Semenyo aan de bal. Kaast hem naar de rechterkant toe. Met Núñez. Semenyo terug naar Núñez. Aan de rechterkant. Nee hoor. Ja, dus Semenyo. Je voelt een beetje aan alles dat het voor hem wel klaar is in deze wedstrijd. Qua energieniveau is het eigenlijk helemaal leeg. En Paris Saint-Germain neemt over.
5: Ja, ik zou hem er ook afhalen voor die laatste 10 minuten. Een verse kracht bij City kan geen kwaad. En daar zit echt nog wel wat op de bank om in te brengen. Maar als het spel nu eventjes stil ligt. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom. Nee, het spel, ligt, helemaal, uit. Het spel ligt helemaal niet stil. Die bal die rolt eigenlijk heel zachtjes naar de zijkant toe. En iedereen staat er maar een beetje naar te kijken. Ja, Manchester City lijkt toch te willen dat het spel wordt stilgelegd. Dat is in ieder geval Anderson. Maar het gaat gewoon door vooralsnog. Paris voetbal door over de linkerkant op de eigen helft. Mendes met een goede paas in de richting van Bouadi. Maar die laat de bal over de zijlijn gaan. Nee, Bouadi was het natuurlijk niet. Want het is met nummer 33 O'Reilly die het veld in is gekomen. Of zeg ik nu allemaal hele gekke dingen? Ik sluit het niet uit hoor, naar deze avond.
4: Het is een hele lange avond natuurlijk. Nee, er lag een speler net op de grond, maar die krabbelde op toen de bal uitgespeeld werd. Althans, het was een poging, maar de bal rolde niet eens uit. Dus er was een beetje verwarring aan de kant van, nou ja, niet alleen Manchester City, maar ook van Paris Saint-Germain.
2: Real Madrid op 3-2 trouwens tegen AS Roma. Wordt een gespannende slotfase.
4: Ah, dat is wel leuk om ook even in de gaten te houden. Precies. Ja. Roma daar dus op voorsprong hier. 2-4 in het voordeel van Paris Saint-Germain op bezoek bij Manchester City. Met nog 8 minuten en een beetje op de klok. Met balbezit ook voor DI namens Man City. Terug naar Donnarumma. Wat is die ver teruggezakt ook. Maakt ook behoorlijk wat meters hoor. In de tweede helft erin gekomen natuurlijk. En dan laat hij toch wel een positieve indruk van zich achter.

0: daar komt de lage voorzet. Aland, Safonov gooit zichzelf ervoor. Wat een kans voor City om de marge terug naar 1 te brengen. Dan hadden we echt een slotfase gehad. Het kan natuurlijk alsnog met Anderson. Anderson met de bal 16 meter gebied in. En Paris Saint-Germain haalt hem eruit. City krijgt hem opnieuw direct terug met Semenyo. Nu in de as van het veld. 30 meter bij de goal vandaan. Misschien zelfs iets verder. Gaat ze opnieuw proberen met Bouadi over de linkerkant. Dit is een heerlijke slotfase. Dit is fantastisch. Wat gaat hier nog gebeuren, zeg, in het Etihad Stadion. Als de bal nu naar de linkerkant gaat opnieuw. Guardiol komt daar helpen. Heeft aansluiting. Bouadi meldt zich er ook. Anderson. En dan zit er iemand van Paris tussen. En ook de overtreding. Dat is jammer. Maar wat een kans voor Haaland was dit, zeg.
1: Ja, niet normaal. Die had erin moeten vliegen voor de ultieme spanning in die laatste 7 minuten. De laatste 7 minuten van dit voetbalfeest dat zich afspeelt in Manchester vanavond. Waar de stand 2-4 is in het voordeel van Paris Saint-Germain.
2: 3-3 Real Madrid. Real Madrid komt terug van 3-1. AS Roma, Real Madrid 3-3. Shakhtar Donetsk komt juist op 3-1 ten koste van AEK Athene. En Betis staat op het punt om een penalty te nemen bij een 2-2 stand tegen Porto.
0: Ongelooflijk, wat een ontwikkeling allemaal. Hier wordt er ondertussen gewisseld. En dan is het natuurlijk, heb ik het over het Etihad Stadium. Het is de laatste wissel, denk ik, bij Paris Saint-Germain. Met Hernandez die erin komt. Ook Beraldo is het inderdaad. Ja, dus nog een dubbele wissel. En Emery en Fabian Ruiz, zij hebben het veld verlaten. Dit is de laatste wissels aan de zijde van PSG. Dat de bal heeft aan de linkerkant van het veld. Nu er ook wel wat meer zal gaan verdedigen in de slotfase van de wedstrijd. Ook gaat er nog gewisseld worden bij Manchester City. Dat is logisch voor die slotfase. De laatste paar minuten van de wedstrijd. Nog 6 te gaan in Manchester. Met de balbezit voor Semenyo aan de rechterkant. Nu de thuisploeg. Op jacht naar dus die aansluitingstreffer. Gaat hij er ook komen? Fernandes nu. Gaat de bal weer naar Bouadi. Nu aan de rechterkant. Daar blijft hij met Kwee. Terug naar Bouadi nu. Wat meer naar de as van het veld. Gaat hij naar Kuzanov. Kuzanov aan de linkerkant. Daar ligt de ruimte bij Diaye. Diaye moet misschien een voorzet geven. Gaat via Anderson. Daar komt dan die bal richting de tweede paal. Nee hoor, in de handen van Safonov. Doet even rustig aan. Komt even op adem. Misschien even kijken bij Robert.
2: Ja, penalty is erin gegaan. 3-2 voor Betis. Na een 2-1 achterstand tegen Porto staan ze nu kort voor tijd op 3-2.
1: De spanning stijgt in Manchester, waar de 86e minuut op het punt van beginnen staat. En de stand nog altijd 2-4 is in het voordeel van Paris Saint-Germain. In de tweede helft, waar Manchester City de bovenliggende partij is, het momentum te pakken heeft, maar snel een doelpunt zal moeten maken om nog een gelijkspel uit de strijd te kunnen slepen. Enzo Fernandes aan de bal. Geeft de bal mee aan Guardiol. Die kan opstomen vanuit achteruit. Wacht even op aansluiting. Geeft af. Enzo Fernandes gaat die schieten vanaf randje 16. Schot geblokt. Daar is Haaland nog in de 16. Daar komt de bal terecht. Diaye heeft daar Kvaratskhelia bij zich die mee verdedigt namens Paris Saint-Germain. Haaland in de 16 naar Semenyo. Semenyo kan niet tot een schot komen. Jawel, maar die gaat over. Het is in de kluts waar Semenyo uiteindelijk nog zijn rechtervoet tegen die bal aankrijgt. Maar het is te wild. En de bal gaat hoog over het doel van Safonov. Dat had dan weer het moment moeten zijn. Een paar minuten voor tijd. Die aansluitingstreffer van Manchester City, waar ze zo hard naar op zoek zijn. Maar de bal is blijkbaar nog wel langs een Frans been gegaan. Een been van Paris Saint-Germain. Want het is een hoekschop voor Manchester City. Vanaf de linkerkant.
0: Nog 4 minuten in deze wedstrijd. En de hoekschop gaat genomen worden door Fernandes. Daar komt hij dan. Kan er iemand koppen? Nee, ja, iemand van Paris Saint-Germain. Niemand van City. Afvallende bal wellicht voor Anderson. City houdt natuurlijk de druk erop. Heeft de bal ook direct weer heroverd. Nu gaat hij naar de linkerkant direct. Fernandes wellicht met een nieuwe voorzet. Wacht even. Doet het via Anderson over het middenveld. Omdat niet iedereen in het punt van aanval klaar stond om wellicht een voorzet binnen te gaan koppen. Anderson nu aan de bal. Namens City nog steeds. Het is zoeken. Het is breien naar de opening. Naar de mogelijkheid voor de ploeg uit Manchester. Om wellicht nog die 3-4 en misschien nog wel wat meer. Maar er moet eerst natuurlijk die 3-4 vallen te maken. Dan is het nu Diaye. Dat is een lekkere actie. Diaye kan geen ploeggenoot vinden, want die stond buiten spel. Cherky, of die is er ondertussen niet meer. Volgens mij Kuzanov die mee naar voren was gegaan. Dan gaat daar Paris Saint-Germain. De tegenstoot nog een keer voorbij. Ja, dat kan natuurlijk ook wedstrijd in het slot. Ferran Torres is een 1-2'tje geworden. Kans komt eraan. Nee hoor, schatschot denk ik. Ja, penalty voor Paris Saint-Germain. Want daar ging Mendes naar de grond. Ja, en daar is Núñez het natuurlijk niet mee eens. Hij is de man die de overtreding beging. 2 handen de lucht in, was zijn handen in onschuld. Ja, ik denk toch dat deze niet teruggekeerd gaat worden. Omgedraaid. En dan hebben we met 3 minuten te gaan bij die 2-4 stand. Dus ook de mogelijkheid voor Paris Saint-Germain om een 5e goal te maken in deze wedstrijd. Nu de herhaling.
1: Ja, nou, ik denk het niet hoor. Ik vind het lastig. Het lijkt eigenlijk meer alsof...

0: Wie uiteindelijk zelf over die bal struikelt. Wordt hij geraakt? Ja, ik ben het huidige camerastandpunt wat we nu voor ons zien, daarvan ben ik niet overtuigd dat dit een strafschop is. Ik denk dat de VAR daar nog goed naar aan het kijken is. Ik hoop dat de VAR ook nog wat andere camerastandpunten heeft van alle verschillende hoeken. Want het was net niet helemaal goed te zien of hij hem nou wel of niet raakt. Het contact, als het er al is, is in ieder geval licht. De tijd tikt inmiddels weg. Er zal natuurlijk tijd bijgetrokken worden. We zitten nu in de 89e minuut. Het staat nog altijd 2-4 in het voordeel voor Paris Saint-Germain. Nog een nieuw beeld van achter. Ik vind het twijfelachtig, hoor.
1: Is het nou zijn linkerhak die het rechterknie dan zou moeten raken?
0: Ja, het zal heel licht zijn. Ik denk dat we echt een slow motion nodig hebben om dat te kunnen zien. Hij wordt wel gegeven. Ja, de VAR-check is gedaan. De strafschop staat. En een uitgelezen mogelijkheid voor de uitploeg om wat te gaan doen. Of wat te gaan doen om de wedstrijd in het slot te gooien.
2: Remontada Real Madrid.
1: Echt?
2: 4-3.
0: Meen je?
2: 4-3 Real Madrid in de 90ste minuut. Rudiger die hem maakt.
3: Hoe doen ze het toch altijd?
2: Ongetwijfeld met zijn hoofd dan, denk ik.
0: Ja, wat City zo graag had willen doen, doet Real Madrid dus wel. Het had eigenlijk op twee velden moeten gebeuren. Dan was het een ultieme voetbalavond geweest. Nu is het Paris Saint-Germain die de wedstrijd in het slot kan gooien.
2: Aston Villa afgelopen trouwens. 6-0 tegen Fenerbahce. Wordt de Glimt wint met 1-0 van Dortmund. Ook die is afgelopen.
3: Strafschop gaat genomen worden door Ferran Torres. Staat achter de bal tegenover Donnarumma. We zitten in de laatste minuut van de wedstrijd. Torres, even ademhalen. Komt de aanloop. Wacht daar, rand 16 meter gebied. Daar komt hij. Nee, de redding is daar van Donnarumma. Ik heb echt zelden zo'n slechte strafschop genomen zien worden.
0: Dat was
3: het midden. Ongelooflijk. Hoe durf je het eigenlijk aan? Ja, die marge is natuurlijk wel voldoende, zou je zeggen, om het te proberen. Maar dit had er stukken beter gemoeten van een spits van het niveau van Ferran Torres. Hij schiet hem daar recht op de goal van Donnarumma af. Nou ja, dan was daar ook de goalie van City met een redding. We zien hem ook in de herhaling. Ja, het is niet best, hoor, dit.
0: Nee, ik heb ook betere strafschoppen gezien. Het is een rollertje. Iets naar de rechterkant, maar min of meer door het midden. Ja, Donnarumma blijft gewoon naar de bal kijken. En die kan de bal heel simpel oppakken. En dat houdt de hoop levend voor Manchester City, dat wel haast moet gaan maken. Dat nu ook doet. Deze paas komt niet aan bij Haaland. Als er precies 90 minuten voorbij zijn. Maar er komen er nog wel een aantal bij. Hoeveel, dat zie ik nu nog niet. Maar dat weten we snel genoeg als City gewoon doorgaat met aanvallen. Met Bouadi naar de rechterkant. Daar is het Semenyo. Semenyo gaat richting de rechterpunt van de 16. Zoekt naar de ruimte voor het schot. Gaat toch een paas worden, want het is gewoon te druk daar. 4 minuten komen er dus bij. 3,5 minuut heeft Manchester City nog om 2 doelpunten te maken. Dat wordt lastig. Maar er moet nu de eerste komen. Semenyo met de voorzet. Maar die wordt geblokt en weggerost. Vervolgens door de defensie van Paris Saint-Germain. Zij zullen nu een Franse muur gaan bouwen daar in de eigen 16 om maar te voorkomen dat de spanning echt helemaal terugkomt in die laatste minuten. Nu de bal naar voren. Die wordt geblokt. De overname van Manchester City met Anderson. Die een goede wedstrijd speelt. Zeker in de tweede helft voor Manchester City daar op het middenveld. De man die zoveel geld heeft gekost. Meer dan 100 miljoen. Speelt de bal naar Bouadi. Naar de zijkant toe. Daar is het Guardiol. Daar is ook nog Diaye. Diaye gaat voor een lange bal de 16 in. Daar kan Anderson de bal misschien koppen, maar daar zit ook een hoofd van invaller Lucas Hernandez tussen. En zo blijft Paris Saint-Germain gedecideerd verdedigen om de 4-2 voorsprong te verdedigen met nog iets minder dan 3 minuten te gaan.
3: 2-4, ja, wat gaat er nog gebeuren? Gaat er nog iets gebeuren, is denk ik de betere vraag. 2-4, de tussenstand. Luis Enrique kijkt wat zenuwachtig naar het spel wat zich plaatsvindt voor hem op het veld. Inworp van Manchester City wordt verlengd, maar vervolgens ook weggehaald door Paris Saint-Germain uit het strafschopgebied. Lange trap naar voren, komt terecht bij Ferran Torres, invaller aan de zijde van de Parijzenaren. Bal wordt opgevangen door Núñez van Manchester City. Zij hebben dus de bal weer terug. Anderson van de bal gelopen, maar wel door middel van overtreding gedaan door Hernandez. Dat betekent dat City de vrije trap gaat krijgen. Nog 2 minuten, dus halverwege de blessuretijd in Manchester. Gaat er nog een doelpunt vallen? Anderson naar de rechterkant, naar Semenyo. Daaroverheen Núñez wordt ook aangespeeld. Núñez, lage voorzet, niemand van City in de buurt. En dan kan Paris Saint-Germain wegwerken. Gaat de bal over de zijlijn. Ja, en dan zijn we bijna bij het einde van deze Champions League-avond die smullen was, genieten was. En ook zeker bij deze wedstrijd was het bij vlagen echt fantastisch wat we hebben gezien. Zeker in de eerste helft van Paris. Paris Saint-Germain. Maar ook een aantal doelpunten van City mocht er zijn, hoor. Want zeker die eerste goal van Haaland. Of was het die tweede met die fantastisch uitgespeelde aanval. Ja, het was wel echt heerlijk om naar te kijken. Nog anderhalve minuut mogen we genieten van dit duel. Met Diaye aan de bal namens Manchester City. 1-2'tje. Diaye, nee hoor, bal kwijt aan Paris Saint-Germain.
0: Ja, dan kan Paris nog een keer vanaf de eigen helft. Aan de rechterkant is het Kvaratskhelia. Gaat de actie aan, nog steeds aan de bal. Speelt een mannetje of twee uit. Wil nog even laten zien wat hij kan. Wordt uiteindelijk aan het shirtje getrokken in de middencirkel. En dan is het een vrije trap voor Paris Saint-Germain. Ik zie hier en daar al wat kopjes een beetje gaan hangen bij Manchester City. Waar de hoop op een resultaat een beetje weg lijkt te vloeien. En dat snap ik ook. Er is nog maar 1 minuut over van die 4 minuten blessuretijd. Als Paris Saint-Germain de vrije trap heeft op de helft van City. Metertje of 5 over de middenlijn. Snel genomen door Vitinha. Kort genomen bedoel ik eigenlijk. Naar de rechterkant. Daar is het Kvaratskhelia. Die gaat maar weer eens de actie aan. Buitenom. Maar sterk verdedigd door Manchester City. In de persoon van Kvaratskhelia. Die stoomt nog maar eens een keer op over die linkerkant. Paardenlongen zitten daarin, hoor. Die verdediger van Manchester City. Bouadi met een lange bal naar voren. Zoekt naar Haaland. Maar daar staat nota bene Vitinha. Die volgens mij nog geen 1,70 meter lang is die de bal weg kan koppen. City wel weer met de overname aan de rechterkant met Semenyo. Nou, hij was al vermoeid 10 minuten geleden. Maar hij heeft toch nog een reserve aan energie gevonden volgens mij. Hij trekt er nog een sprintje uit. Maar de bal belandt uiteindelijk wel bij Paris Saint-Germain. Het is Hakimi aan de rechterkant. Vitinha. En daar weer de onderschepping van City. Is daarbij dan een overtreding gemaakt. Ja, de overtreding van Paris Saint-Germain door Vitinha. Dus Manchester City met de bal naar de rechterkant. Maar het is klaar. Het is over. Het was een prachtige wedstrijd. Het was een voetbalfeestje in Manchester. De eindstand is uiteindelijk 2-4. De eerste helft waar Paris over Manchester City heen walste. 3 doelpunten maakte. De tweede helft waarin City eigenlijk veel beter was. Snel scoorde via Haaland. Maar vooral dat doelpunt daarna van Akliouche. Die heeft ze de das om gedaan. Haaland maakte er nog één. Maar het mocht niet baten. De eindstand is 2-4.
2: Gert Barnhorn en Daaf Beuze, dank jullie wel. Het was een lange avond, maar een zeer boeiende avond. Zometeen zetten we alles op een rijtje. Ik verklap alleen alvast dat AS Roma Real Madrid is afgelopen. Daar is het 4-3 voor Real Madrid geworden. Is nog 1 wedstrijd bezig. Betis tegen Porto. Zometeen alle uitslag.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
7: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
11: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
12: Thuisin, mooi wonen.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
17: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
16: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
18: Kijk eens, schat, hier is je thee.
19: Ah, heerlijk.
18: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
19: Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Mm-hmm.
20: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
23: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
24: GPR Sportradio.
25: The Sound of Sport.
24: Rob Spijker en Robert Meder.
26: Wat hebben wij een ongelofelijke avond gehad vanavond.
2: Ongekend.
26: Ja.
2: Ja, ik zit gewoon bij te komen. Niks
26: is ook geëindigd op 0-0.
2: Nee.
26: Niet dat dat wat zegt, maar het was spektakel allemaal vanavond.
2: Ja. Zal ik even alles op een rijtje zetten? Feyenoord Como, nou, daar komen we zo meteen nog even op terug. Wat een pot was dat, 3-2 voor Feyenoord. Liverpool won ruim bij Las Lins met 6-3. Dat waren wedstrijden die lijken alweer een eeuw geleden. En dan vanavond AS Roma tegen Real Madrid. Dat begon uitermate spectaculair. En eindigde uitermate spectaculair. Want Martin de Roon zette AS Roma op 1-0. Mbappé 1-1. Vervolgens twee keer Malen 3-1. Dan denk je, nou, dat ziet er goed uit. 9 minuten voor tijd 3-2. Kan nog, zou je zeggen. Trek het over de streep. Het werd vervolgens in de 85ste minuut 3-3. En dat zal niet Real Madrid zijn. Dat werd in de iets voorbij de 90ste minuut. Werd het 4-3 door een goal van Rüdiger tegen zijn oude club. Dus hij durfde ook niet te juichen. Zei eigenlijk min of meer sorry tegen de Roma-fans. Dan Aston Villa tegen Fenerbahce 6-0. Betis tegen Porto. Porto stond 2-1 voor. Betis won met 3-2 in de slotfase. Ook daar de winnaar. In de goal. Boedeglimt tegen Dortmund 1-0. Nou, City tegen PSG, we hebben alles over gehoord. En Shakhtar Donetsk tegen AEK Athene werd 3-1. En tenslotte Slovan Bratislava tegen Stuttgart 0-3. Tot zover deze avond. Morgen is er weer een avond.
26: Ja, morgen is er zeker weer. Ik vind het altijd zo flauw als ze dat sorry gaan zeggen. Als ze scoren bij, ja, bij je nieuwe club.
2: Ja,
26: ze worden daar toch door betaald. Kom op. Morgen hebben we ook weer 4 Nederlandse clubs in actie. Dan hebben we AZ tegen Hapoel Beersheva. Mooi is dat. Hajduk Split, Ajax. Die twee wedstrijden om 7:15. En om 9:00 hebben we ook NEC, Levski, Sofia en FC Twente tegen FC Toen. Dat zijn de wedstrijden die we morgenavond hebben. En die hebben ook heel veel live van. En daar zijn we gewoon de hele avond zijn we daar mee bezig en bij.
2: Zo is het. Morgen de hele avond. U bent weer bij deze, of jij bent bij deze weer uitgenodigd. Het begon een beetje met een kater in de 18e minuut. Toen het 0-1 werd in de Kuip. Maar gelukkig kwam alles nog goed.
27: Ja, goedenavond. Een kolkende Kuip. Nu al volledig volgestroomd voor de eerste wedstrijd deze avond. Feyenoord neemt het thuis op tegen Como in de tweede ronde van de Champions League. Como probeert over de rechterkant. Diao komt langs de Lopez. Geen overtreding gemaakt. Dus dan kan Diao de score openen voor Como. En hij doet dat ook. Het is 0-1. Diao gaat door. Lopez blijft op de grond achter. En dan kan Diao zo alleen op het doel af van Ernst. En die blijft rustig en schuift de bal in de linkeronderhoek. Als het 0-1 staat voor Como. Daar is Lopez, die heeft wat goed te maken. Gaat er nu overheen. Valente ingespeeld. Valente gaat iets terug. Een goede paas naar richting Zegiel. Draait mooi weg. Zegiel, wat een fantastische goal is dit, zeg. Het is 1-1. En nog geen 2 minuten na het doelpunt van Como trekt Feyenoord de stand weer gelijk met een weergaloos doelpunt van Zegiel.
0: Naar Arch Moussa in de 16 ondertussen. Arch Moussa gaat uithalen. Arch Moussa! Oh, wat een doelpunt boven Feyenoord. 2-1 in de 52e minuut. En wat een goal van de smaakmaker van Feyenoord. En dan staat het 2-1. En we hebben in de tweede helft niet lang hoeven wachten op de goal van Feyenoord. En wat een lekker is dit ook weer.
1: Feyenoord heeft de bal snel weer terug. Gaat hij naar de rechterkant van het veld. Met Arch Moussa natuurlijk weer die heerlijke beweging. Gaat daar binnen Arch Moussa. Arch Moussa, het is wel ver om te schieten. Schot wordt gekraakt.
0: Oh! En het doelpunt voor Feyenoord. Er zit wat geluk bij, want er wordt gekraakt. Maar daar is het 3-1. En daar is het Arch Moussa met zijn tweede goal vanavond. En 9 minuten voor het einde van de wedstrijd is hij daar dan.
27: Kan misschien Doevikas nog wat terug gaan doen voor Como. Doet dat ook. Het is 3-2 met nog een halve minuut blessuretijd over. Maar nee, het is niet zo. Het is goed. Het is goed voor Feyenoord. Het is goed voor Rotterdam. Het is goed voor het Nederlands voetbal. Want Feyenoord wint met 3-2 in een geweldige wedstrijd in de Kuip. De eerste 3 punten zijn binnen in de Champions League. En dat is dik en dik verdiend.
24: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn start steeds verder op. Aan het begin van de avond werd aangekondigd dat er weer vers producten naar de winkels zouden gaan. De groenten en fruitschappen waren in verschillende winkels leeg door het cybersecurity-incident. Online bestellen en airmas gebruiken kan nog niet. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. De provincie Zuid-Holland zet het onderzoek naar nieuwe windmolens in het Groene Hart door. Er zijn 12 gebieden in beeld, 11 in open polderlandschap en eentje bij Dordrecht. Een deel van het provinciebestuur wil dat het onderzoek niet gebeurt, want er zou geen draagvlak onder de bevolking zijn. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. Het koelt flink af. Vannacht is het 8 tot 13 graden. Morgen blijft het droog met geregeld zon en met 17 tot 21 graden is het erg zacht. Vrijdag komt er een weersomslag.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Let op. Geld lenen kost geld.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
28: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
28: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
28: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
29: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
30: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
31: De grootste energieslurpers in huis?
32: Wat kost al die kleding nou echt?
31: Wat heb je nog aan zonnestroom?
33: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar
10: uit.
9: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
12: Geeft ruimte.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
24: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
18: Woensdagavond, goedenavond. We kijken naar de sport van morgen. Wat krijgen we donderdag? We krijgen sowieso zwemmen. De Swimming World Cup in Astana. Ga ik je zo voorbij praten. En een nieuwtje uit de Formule 1 voor je.

GPR Sportradio, Billie Eilish en The Birds of a Feather. In de Formule 1 heeft teambaas Laurent Mekkies zijn contract bij Red Bull Racing verlengd. De Fransman, die de leiding heeft over het team van Max Verstappen en Isaac Hadjar, ligt nu vast tot en met het seizoen van 2031. En de aankondiging van de contractverlenging viel samen met de viering van de eerste overwinning van Verstappen dit seizoen. Deze werden dinsdag met honderden medewerkers gevierd in de fabriek van het team in het Britse Milton Keynes, wat de feestvreugde uiteraard verder verhoogde. Nou, er is getekend. Ze kunnen weer focussen op naar de volgende race. Gaan wij op naar de volgende plaat. Dit is Live Heaven op GPR Sportradio. You don't need-

GPR Sportradio, live in heaven. Het weer vandaag, dat was heerlijk. Veel zon, lekkere temperaturen, maar morgen wordt misschien al wel beter. Sterker nog, men spreekt al van een fantastische dag om naar buiten te gaan. Het blijft morgen overal droog, flink wat zon en hooguit wat dunne sluierbewolking. Temperatuur in het noorden van het land zo'n 17 graden. In het zuiden lokaal 21 graden is mogelijk. Later op de avond dan daalt de temperatuur, dan koelt het wel weer af. Maar dat is ook niet raar natuurlijk. Adamski, een killer. Op woensdagavond bij GPR Sportradio. We'll be right back.

GPR Sportradio, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. In Astana begint morgen de derde en laatste World Cup stop van dit seizoen. 9 Nederlandse zwemmers zijn voor de reeks geselecteerd, onder wie Marit Steenbergen, De Schouten en Arno Kamminga. Steenbergen won vorige week in Tashkent goud op de 100 meter vrije slag met een Europees record en voert het vrouwenklassement aan. Morgen staan onder meer de 200 meter vrije slag voor de vrouwen, de 100 meter schoolslag voor de vrouwen en de 100 meter vrije slag voor de mannen op het programma. Zaterdag wordt de eindstand van de reeks opgemaakt. Morgen vroeg, ontbijt op bed, als je niet hoeft te werken. Om 7 uur 's ochtends de series met onder meer de 100 meter vrije slag mannen en 200 meter vrije slag vrouwen. Later morgenmiddag om 3 uur de finales met onder meer de 100 meter schoolslag voor de vrouwen en 200 meter vlinderslag voor de mannen. Dat dus wat betreft Swimming World Cup Astana. Morgen vroeg kan je er al van genieten. En nu genieten met volle teugen. Nederlands trots, Golden Earring, The Twilight Zone. Daar gaan we nu naartoe, richting middernacht, op GPR Sportradio.

0: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
2: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
7: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
8: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Even bollen met Select.
14: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
15: Ah, relaxed?
14: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Nu bij Quantum 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: GPR Sportradio.
21: The Sound of Sport.
18: Karel Oosterhuis.
22: Goedenavond, we kijken naar de sport van morgen. Wat gaat er morgen gebeuren? Wielrennen in Tilburg is de start. Ik ga je zo meer vertellen. En de scheurkalender van morgen, wat staat erop? Ik haal er zo een blaadje af. GPR.

GPR, Sportradio, Katy Perry en Roar. De Eneco-tour rijdt morgen in Tilburg. Er wordt een individuele tijdrit gereden over 13,6 kilometer. De start en de finish die liggen op de Stappengoorweg. Het parcours combineert brede wegen met technische bochten en snelle stukken. En dan heb je kracht nodig en precisie. Beide zijn allebei heel erg belangrijk. De organisatie voor de man en de vrouw, een mooi programma samengesteld. De start van de tijdrit is om 12:15 en om 3:00 moet iedereen binnen zijn. Je luistert naar GPR Sportradio.

GPR Sportradio, The Last Train Home van John Mayer. Morgen is het donderdag 15 oktober, de sportscheurkalender. Wat staat erop voor 15 oktober? Ik heb hem hier, ik haal er vast een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. De scheurkalender met de weetjes en de feitjes in de sport. 15 oktober 2001, Jennifer Capriati lost Martine Hingis na 73 weken af als de nummer 1 op de wereldranglijst der proftennisters. De Amerikaanse moet die positie na 3 weken alweer afstaan aan haar landgenote Lindsay Davenport. En zo blijft het een beetje roeleren geblazen met die nummer 1. 15 oktober 2011. Het Nederlands honkbalteam behaalt voor de eerste keer in de geschiedenis de wereldtitel door Cuba met 2-1 te verslaan in Panama stad. 15 oktober 2013. Door een 1-0 overwinning op en in Litouwen plaatst het Bosnische voetbalelftal zich voor de eerste keer in de geschiedenis voor de WK-eindronde. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van GPR Sportradio.

0: Dit is GPR, Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het was vanavond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met oud en nieuw afwees. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. X heeft duizenden accounts geblokkeerd die de tussentijdse verkiezingen in Amerika probeerden te beïnvloeden. Die zijn daar over 3 weken. Volgens X waren de accounts afkomstig uit Iran, Rusland en China en plaatsen ze dingen over Amerikaanse politiek. En een lucratief tennistoernooi in Saoedi-Arabië, waar spelers meer kunnen verdienen dan op bijvoorbeeld Wimbledon, is uitgesteld van volgende week naar eind december. Volgens de Saoedi's is het nu te gevaarlijk door de aanvallen van de Houthi-rebellen uit Jemen. Die schieten raketten af, waardoor doden vielen op het vliegveld van Riyadh. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
2: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Thuisbatterij,
7: einde salderingsregeling,
6: terugleverkosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
12: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
11: Oei, ik voel de bui al hangen.
12: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
11: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
13: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
14: GPR.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: De Sound of Sport.

0: WPR, Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij, hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met massa en al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. De Britse partij Reform UK van de radicaalrechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van een tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En Talpa haalt het roddelprogramma Buzz van Net5 van de buis. Het programma kampt al sinds de start met extreem lage kijkcijfers. Ook al worden fragmenten uit het programma wel goed bekeken op social media. Volgende week vrijdag is de laatste uitzending. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden.
0: GPR Sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Een man uit Woudenberg moet 4,5 jaar de cel in. Hij verkrachtte jarenlang zijn oppas. Bij de eerste keer was ze 16. Dat ze vrijwillig meewerkte, zoals de man zegt, gelooft de rechter niet. Die zei dat er sowieso geen sprake was van een gelijkwaardige relatie. De man mag geen contact meer met haar zoeken. Engeland betaalt ruim 20 miljoen euro aan Oekraïne om de kerncentrale van Tsjernobyl te repareren. Die raakte vorig jaar beschadigd door een aanval van een Russische drone. 40 jaar geleden was daar een enorme kernramp, daarom staat er een beschermend schild om de kerncentrale. Het Griekse eiland Rodos wordt geteisterd door noodweer. Het regent zo hard en veel dat wegen overstroomd raken. Een man kwam om toen hij met zijn auto de zee in werd gesleurd. Scholen blijven ook de komende dag nog dicht. Er rijden geen bussen op het eiland en inwoners is op het hart gedrukt om niet naar buiten te gaan. En succes voor Feyenoord in de Champions League. Tegen het Italiaanse Como werd het 3-2. De Rotterdammers kwamen met 1-0 achter, maar Zegiel en Hajimoussa scoorden en er was een eigen goal. Feyenoord startte met dezelfde 11 spelers als die in de basis stonden tegen AZ afgelopen zaterdag. En die wedstrijd werd ook gewonnen. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10, plaatselijk wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden.
0: GPR Sport.